0: gevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk gebruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag vrij zonnig, maar in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Ontvang jij de programmanieuwsbrief van Omroep West al? Elke maand het laatste nieuws over programma's, acties en evenementen van Omroep West in je mailbox. Je mist niets meer met de programmanieuwsbrief. Even naar omroepwest.nl/nieuwsbrief en schrijf je snel in.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
1: Alleen op

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd. Opgepakt na melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT4.

0: de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schreven dat hij door president Zelensky is weggestuurd, maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe aap ontdekt. De zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond blijkt een nieuwe soort. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Het weer, het is droog en vrij helder, 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzaat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

0: zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlot.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlot. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlot. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.

ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.

0: Hij is vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips, gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.

0: heb natuurlijk lang gewerkt. En ja. Ik heb ook altijd veel gesport. En op een gegeven moment dat je het allemaal niet meer kan.
1: Ja.
0: Dan voel je je wel heel oud, hoor.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: En mag ik weten wat voor onderzoek je hebt gehad?
4: Waarschijnlijk een TIA gehad. Ik heb er een paar gehad, hoor.
3: Ja, joh.
4: Ja.
3: En hoe merk je dat dan?
4: Niet. Mijn partner.
3: Ja.
4: Ja. Dus.
3: Jij hebt zelf niks in de gaten?
4: Nee.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond drie mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde

0: Elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen met Kevin Brouwer.
1: Ik draai lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We halen herinneringen op en ik geef een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kan winnen.
0: Als de dag van toen. Elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

0: goed. Vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.

0: op westadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
1: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
2: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
3: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
4: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
5: De laatste uitzending voor onze avontuur in Camping Stadspark. Het nieuws, Reinhard Roemer, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Jorin. Zoetermeerders krijgen komende jaarwisseling geen toestemming om vuurwerk af te steken. Burgemeester Michel Bezuijen kiest ervoor om geen ontheffingen te verlenen voor het landelijke vuurwerkverbod. Daarmee is Zoetermeer de tweede gemeente in onze regio. Eerder zei ook de Delftse burgemeester Alexander Pechtold geen ontheffing te verlenen. De politie heeft gisteren 4 verdachten aangehouden van brandstichting en vernieling bij een tijdelijk kantoor van handhavers aan de Laurens-Raalstraat in Den Haag. Het zijn een 40-jarige man en 3 verdachten van 15, 19 en 21. Het pand in Bezuidenhout-West was een tijdelijke werkplek voor medewerkers van de gemeente Den Haag. En de nieuwe Haagse coalitie is gisteravond stevig onder vuur genomen tijdens het debat over het akkoord dat afgelopen week is gepresenteerd. Er is vanuit de oppositie veel kritiek op de plannen van Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK. Meer regionieuws hoor je straks om 6:30, nu het andere nieuws.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de 5e nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij, maar nu blijft de teller steken op zo'n 29%. Dat is ongeveer net zoveel als 4 jaar geleden. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. De politie hield na een achtervolging een auto staande met daarin het mogelijke slachtoffer en de 3 verdachten. Bij de aanhouding zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Of er ook echt sprake is van een ontvoering, zoekt de Amsterdamse politie nog uit. Wetenschappers hebben in de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een tot nu toe onbekende franje-aap. Het is een zwart. Wetenschappers hebben in de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een tot nu toe onbekende franje-aap. Het is een zwarte aap met een opvallende

0: maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Later op de dag kan in het noordoosten een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
1: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
2: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
5: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: is gelukt. Reinoud. Zet de radio aan. Met Bob en Jorinda van 6 tot 10. Begint een nieuwe dag. Je bent er weer.
1: Goedemorgen.

0: We hebben Bob.
1: Hallo.
0: We hebben Gwen.
2: Goedemorgen.
0: En, hè? Tess Merlo.
1: Tess Merlo!
3: Hallo, goedemorgen.
0: En normaal geven we dan applaus.
1: Oh, ja, sorry. Ja,
0: dan ga je zingen.
3: Ik miste het al.
0: Ja. Jeetje. Ja. Wat doe je hier zo vroeg? Dit is toch helemaal geen tijdstip voor een artiest?
3: Yo, vertel mij wat.
1: Heb je niet zo goed geslapen?
3: Ik heb niet zo heel lang geslapen.
0: Hoe komt dat?
3: Ik moest hier naartoe. Ja. En daar ben ik dan.
0: En je kon niet slapen?
3: Ik kon niet slapen. Nee, mijn man die was iets te luidruchtig tijdens de wedstrijd Argentinië-Engeland. En vervolgens ging het gewoon niet meer. Te veel zenuwen. Te veel zenuwen dat ik hier ooit een keer überhaupt om 6 uur zou zijn bij jullie. Ik jarenlang van gedroomd, nu eindelijk
0: gebeurd. Nachtmerries gehad?
3: Ja, toch. Het is een beetje een gekke staat van tussen nachtmerrie en droom. En ik verkeer daar nog steeds in.
0: En ja, ga je zo zingen? Wat kom je doen eigenlijk?
3: Ik heb werkelijk geen idee.
0: Heb je al stemoefeningen gedaan?
3: Nee, die ga ik nog even doen met Reinoud straks.
0: Ja, want die doet ze altijd, hè? Wat doet hij ook weer? Priet, praat, prauw?
1: Priet, praat, prauw. Priet, praat, prauw.
0: Ja. Helpt dat?
3: Fantastisch. Ga ik straks achterkomen.
0: Testen. Ja. Testen.
3: Testen.
0: Ja.
1: Goeiedag, zeg.
0: Je bent hier natuurlijk niet voor niks. Want ja, we hebben het nog helemaal niet over gehad. Maar dit is toch wel uniek. Jij bent gewoon volgende week te horen als presentator van Westwood Rocker. Samen met Pieter Tammens.
3: Ongelooflijk.
1: Wow.
0: Ja, toch? Ja. Ja, heel leuk.
3: Ja.
0: Ga je eens ook dit liedje zingen dan voor jezelf? Dat je met mij en Pieter...
3: Ik heb daarover nagedacht.
0: Ik ben het zelf.
3: Ja. Wat moeten we daarmee?
0: Ja.
3: Met Pieter en mij. Ja. Van 6 tot 10. Nee, ik heb geen idee. Jongens, er zijn nog zoveel dingen waar ik niet over na heb gedacht. Ik krijg nu nog een hele soort snelcursus van Bob. Van ja, hoe ik de computer aan moet zetten. En van Reinoud hoe ik een kopje thee moet zetten.
0: Dat is belangrijk, hè?
3: Heel belangrijk. Ja. En dan hoop ik dat ik mensen toch wel een beetje blij kan maken volgende week.
0: Ik denk het wel.
3: Ik hoop
0: met die
3: het.
0: Prachtige stem van je.
3: Nou, dankjewel.
0: En het is ook
1: of wij moeten heel even, sorry dat ik door je heen ga.
0: Nee, dat
1: of wij
0: het.
1: Moeten heel even met Tess en Pieter zingen.
0: Nou.
1: Dan hoeft Tess zichzelf niet aan te
0: en dan
1: kondigen.
0: Kan dat ik is eindelijk zo. Weer zingen?
1: Dan kan, ja.
0: Nou, dat wordt een goed idee.
1: Oh ja.
0: Ja, ja nee, ik wist niet. We gaan dit doen. Ja, ja oh, zeker. Oh. Wat leuk.
1: Oh, ik heb spijt dat ik het gezegd heb eigenlijk. Zeg.
0: Oh, ik heb hier zo'n zin in al.
1: Oh, God.
0: Gelijk opnemen zo.

0: Kaylee. En er wordt nog druk geselecteerd.
1: Ja, er vallen ook dingen af.
0: Ja, ja, gaat die door? Wat gaat er niet door?
2: Die, nou,
0: wat missen we nou?
2: Ja, die gaat nu niet meer door.
0: Oh. Ja, dus
1: zullen we,
0: zullen het nooit weten?
2: Nee.
0: Oh, nou.
3: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Ja, wat staat er dan wel in de krant, Bob?
2: Nou, dat automobilisten bijvoorbeeld die in dezelfde straat wonen tot wel €260 per jaar meer kunnen betalen voor dezelfde autoverzekering, terwijl alleen het huisnummer of de postcode verschilt. Dat blijkt uit een analyse van de vergelijkingswebsite Pricewise, en de Telegraaf schrijft erover vanmorgen. Verzekeraars houden bij het berekenen van premie, je kent dat vast wel altijd, rekening met verschillende risico's, moet je altijd invullen. Hè. Hoe oud ben je? Welke auto heb je? Wat is je schadeverleden? Wat is je rijervaring? Ja, en dus ook risico's die samenhangen met postcodegebied. Maar waarom vormt dan iemand die op huis nummer 6 woont een groter risico voor een verzekeraar dan iemand die op huis nummer 16 woont?
0: Ja, dat vind ik ook.
2: Nou, dat heeft verzekering-expert.
0: Oh, ja, nee, ik vind 6 klinkt heel gevaarlijk.
2: 6 is klinkt gevaarlijk?
0: Ja, dat vind ik gevaarlijk.
2: 666 klinkt nog gevaarlijker.
0: Ja, dat wel, ja. Ja, dat is de storenhoop, denk ik.
2: Verzekeringsexpert Stefan de Gooyer reageert in de krant. Dat komt doordat verzekeraars de locaties steeds nauwkeuriger beoordelen en daardoor onder meer historische schade of diefstalverzekering uit dezelfde omgeving meewegen. Dus misschien woon jij net in dat ene donkere hoekje van de straat waar afgelopen 5 jaar net iets vaker een auto is gestolen dan bij nummer 6.
0: Ja, dat is wel lullig, toch?
2: Dat is onwijs lullig.
0: Ik vind überhaupt dat je in de ene plaats meer betaalt dan in de andere plaats.
2: Ja, er komt zometeen nog een nieuwtje hierover. Maar dat gaat over dat je in de ene plaats meer krijgt dan in de andere plaats. Ook daar zitten veel verschillen in ons land. Reinhard Roemer gaat je dat zometeen vertellen.
0: Wat een cliffhanger.
2: I know.
0: Dan heb ik eerst nog even de BOA's. Die dreigen hun bevoegdheid voor het dragen van een wapenstok of pepperspray kwijt te raken, omdat ze hun jaarlijkse examen niet op tijd kunnen doen. Dat meldt het AD vanmorgen. Het komt door een tekort bij de politieacademie. Het past volgens de vakbond in een breder probleem. De BOA krijgt steeds meer taken en verantwoordelijkheden, maar de middelen en erkenning blijven daarbij achter. De BOA's die de bevoegdheid hebben om een geweldsmiddel te dragen moeten jaarlijks getraind worden en een examen afleggen. En die taak is ondergebracht dus bij de politieacademie, maar bij een tekort aan examinatoren worden BOA's daar een jaar lang nauwelijks getoetst. De politie heeft de voorkeur voor eigen mensen die ook jaarlijks zo'n examen moeten afleggen, zegt Richard Gerrit, de voorzitter van de vakbond BOA-ACP. En de BOA's die komen dan onderop de stapel.
2: Lullig. Weer lullig.
0: Oh, weer lullig, inderdaad. Ja. En ook voor gemeenten natuurlijk. Ze hebben al die testen doorstaan. Wel wapenstok, pepperspray. Daar zijn volgens mij gemeenten heel erg positief over. In
2: je leest ook heel erg vaak, BOA's krijgen inderdaad meer bevoegdheden. Of die kregen een wapenstok. Ja. Dat was al een heel ding. Maar
0: ook te maken met agressie natuurlijk. Ja, dan wil je ook een beetje zeker op straat staan.
2: Wel of geen bodycam. Dus we hebben het vaak over BOA's. Maar ja, dan moeten ze ook de erkenning krijgen als we dat allemaal van ze vragen. Maar dan komen ze dus bij de toetsen om er op de stapel te liggen.
1: En had Bob het net over buren in dezelfde straat met dat verzekeringsverhaal, die premie. Ja, ik moet iets hebben met zo'n cliffhanger. Nu iets over buurgemeenten in hetzelfde land.
0: Nou, geweldig gedaan.
1: Nederland, jawel. Mensen met een zeer laag inkomen ontvangen in de ene gemeente meer financiële steun dan in de andere. En dat kan honderden euro's per maand verschil maken, schrijft de Volkskrant. De stad Diemen keert qua inkomenstoeslag een van de hoogste bedragen in Nederland uit. Amsterdam de op één na laagste. Opvallend is dat tussen buurgemeenten vaak enorme verschillen zitten. In Almelo bijvoorbeeld krijgt een stel met kinderen met een inkomen op bijstandsniveau dit jaar €115 toeslag. In buurgemeente Twenterand krijgt eenzelfde gezin €900.
0: Zo, wat een verschil, zeg.
1: Ja, nou reken eens uit, even snel.
0: Nou, 785, denk ik ongeveer.
1: Oh, wauw, gee.
2: Zo. Je kan heel snel uitgerekend.
1: Ja, ja. Wat goed. Ja, dat vind ik wel heel.
0: Het van 9 van wiskunde vroeger.
1: €785 verschil heeft de krant becijferd. En Jorinne ook.
0: Ja. Alles eigenlijk wat we vandaag brengen is oneerlijk.
2: Ja, het is gewoon een lullig blokje was dit.
1: Ja. Ja. Maar ja, overslaan is ook zo wat.
2: Ja, dat is ook zo. De krant kun je omslaan in plaats van overslaan.
1: Ja, en je kan ze ook doorscheuren.
2: Ja,
0: dat is ook lullig.

0: fantastisch. Bruno Mars en All My Soul, een van zijn nieuwe singles. En Reinoud, wat vertel jij nou?
1: Nou, hij heeft een carrière die een hoge vlucht neemt. Iedereen kent Bruno Mars, maar niet iedereen weet dat hij ook te horen is op het nieuwe album dat net vorige week is verschenen van The Rolling Stones.
0: Maar ik heb dit weekend dat hele album helemaal grijs gedraaid. Fantastisch trouwens.
1: Ja, dat is nog beter dan het vorige album, maar ga door.
0: Ik heb hem niet gehoord.
1: Nee, nou, je hebt hem wel gehoord, maar je wist niet dat hij het was. Het enige wat hij doet op dat album is de koelbel rinkelen. Ja, is mooi. Het is zomer in Zuid-Holland. Dit is Radio West. Ik ben ook te horen op het album van The Rolling Stones. Ik doe triangel, maar dat hoort niemand.

0: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
1: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
2: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
3: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, het is 7:01. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
6: De nieuwe Haagse coalitie is gisteravond stevig onder vuur genomen tijdens het debat over het akkoord dat afgelopen week is gepresenteerd. Er is vanuit de oppositie veel kritiek op de plannen van Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA. Grootste zwaartepunten in het debat waren de bezuinigingen op zorg en welzijn. Richard de Bos van de grootste partij Hart voor Den Haag wil samen met zijn coalitiegenoten fors inzetten op wonen, wonen en nog eens wonen. Het geplande asielzoekerscentrum in het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan komt er uiteindelijk toch niet. Niet alleen Den Haag, maar inmiddels bijna alle gemeenten in onze regio hebben een nieuw college van BMW. Niet meer dan 2 gemeenten zijn er nog niet uit en moeten de onderhandelingen na het zomerreces voortzetten. Het zijn Leiden en Leidschendam-Voorburg. Duidelijk is dat er in gemeenten in Zuid-Holland meer wethouders worden aangenomen dan in de vorige periode en dat lokale partijen terrein hebben gewonnen ten opzichte van de vorige verkiezingen. Zoetermeerders krijgen komende jaarwisseling geen toestemming om vuurwerk af te steken. Burgemeester Michel Bezuijen kiest ervoor om geen ontheffingen te verlenen voor het landelijk vuurwerkverbod. Volgens hem is het niet mogelijk om de veiligheid en controle goed genoeg te regelen. En daarmee is Zoetermeer de 2e gemeente in onze regio die dat doet. Eerder zei ook de Delftse burgemeester Alexander Pechtold dat er in zijn stad geen ontheffingen komen. En de politie heeft gisteren 4 verdachten aangehouden van brandstichting en vernielingen bij een tijdelijk kantoor van handhavers aan de Laurens-Raalstraat in Den Haag. Het zijn een 40-jarige man en 3 verdachten van 15, 19 en 21. Het pand was een tijdelijke werkplek voor medewerkers van de gemeente. Op het moment van de brand was niemand in het gebouw. Na de bluswerkzaamheden bleek het kantoor in de Haagse wijk Bezuidenhout-West onbruikbaar.
5: Jordi, goedemorgen.
7: Hey Jorinda, goedemorgen.
5: En ja, we gaan morgen natuurlijk naar onze eigen geïmproviseerde camping in het stadspark van Angelique. En de afgelopen week hebben we toch al veel gehoord van nou, het kan nog wel eens een bui gaan vallen, misschien wat onweer. Ik ben toch wel inmiddels een beetje zenuwachtig ervoor.
7: Nee, ook niet.
5: Is het voorbij?
7: De onweerskans is erg klein en ook de kans op een bui is nog steeds niet zo groot. Ik ga voorlopig uit van droog weer.
5: Kijk, dat is mooi. En wat gaat het verder doen vandaag eerst natuurlijk?
7: Ja, nou, gisteren hebben we nog bij Hoek van Holland de 30 graden aangetikt. Vandaag wordt het nog wel zomers warm. 25, 26 graden, maar al wat minder warm dan gisteren. En dat komt omdat de wind al een beetje gaat bijdraaien naar de noordelijke richting. Hij is nu noordoost, zwak tot matig. Maar er komt minder warme Noordzeelucht onze kant op. En ik zie zelfs bij Noorwegen een gebied met zelfs vrij frisse lucht. En die luchtsoort die is ook onderweg naar onze omgeving. Dus de zomer die gaat toch op een wat lagere versnelling verder. De natuurlijke airco gaat zo'n beetje aan omdat de wind gaat draaien vanaf morgen naar het noordwesten, naar de noordwesthoek. En blijft dan ook voorlopig uit het noordwesten waaien. En daarmee krijgt Zuid-Europese hitte voorlopig geen kans meer. Dus vandaag is eigenlijk nog wel een behoorlijk zomerse dag met de zonnige periode. Je ziet ook hoge bewolking. Dat zit op zo'n 5 tot 8 kilometer hoogte. Vooral die 8 kilometer komt de zon nog wel doorheen. Het is niet alleen maar zonneschijn, maar dus wel vanmiddag die zomerse temperatuur. Kleine kans op een bui en dat geldt dan ook voor morgen, voor zeg maar jullie vrijdag. Met dan een noordwestelijke wind, zonnige periode, dus droog weer. Toch nog wel invloed van een hoog drukgebied. En dan wordt het morgenmiddag in Den Haag 22, 23 graden. In de stad misschien iets warmer. En ook in het oosten van de regio kan het nog 24 graden worden, maar wel onder de 25.
5: Hartstikke lekker.
7: Nachttemperatuur ook wat lager, hè? Want de afgelopen nacht 17 graden ongeveer was het geweest. Komende nacht tot 15 graden. graden koelt het af. Ja, en vanaf zaterdag dus nog wat lagere temperaturen. 'S middags 21, 22 graden. Wel lekker hoor. Met vaak zon, af en toe wat wolkenvelden. Vooral ook op zaterdag dan. Er zijn die wolkenvelden waarschijnlijk wat meer. En ja, in het weekend is die kans op een enkele lichte bui dan het wat groter. Maar ja, we hebben veel meer regen nodig. We moeten eigenlijk, dat heb ik zo bedacht, regendansje gaan doen.
5: Nou, hoeft van mij niet per se hoor. Maar ja, als je
7: maar
5: beelden
7: echt
5: hebt,
7: nodig. Ja.
5: Als je er beelden van wil maken, dan ontvang ik ze graag.
6: Ja, en over een uurtje
7: gaan we het toch ook meedoen?
6: Ga het voordoen over een uurtje.
5: We kijken wat we voor je kunnen doen.
6: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten deze dans ontspring ik liever. Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: West wordt wakker.

0: Zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.

0: De debuutsingle van Ilse de Lange. Vorige eeuw nog. In 1998. Zo lang gaat ze al mee. Ongelooflijk, hè?
1: Ja, toen was ik 3.
0: Ja. Oh, dan was ik al heel oud, 7.
1: Jij was heel oud, 7. Oeh, je bent nog ouder geworden deze week. Toch? Ik heb je nog helemaal niet gefeliciteerd op de radio.
0: Nou ja, zeg.
1: Gefeliciteerd op de radio bij deze.
0: Ja,
1: 35, hè, was
0: 35,
1: het.
0: 35, ja. Dat is ongelooflijk. Oh. Oud, hè?
1: Ah, heel oud.
0: Ja, begin van de 40.
1: Oef. Ja, nou, je gaat naar de verkeerde kant van de 30. Ja,
0: klopt. Vrije termijn. We gaan zelf snel wat nieuws behandelen. Van buiten onze regio, hoewel dit is misschien ook wel in onze regio, er komen namelijk geen vrouwelijke wethouders meer bij. Het was na de eerdere gemeenteraadsverkiezingen wel zo, maar nu is het tot stilstand gekomen. De teller blijft steken op zo'n 29%. Ongeveer net zoveel als 4 jaar geleden. Wil Kosterman is wethouder in Wijk bij Duurstede en vindt het jammer dat het aantal vrouwelijke wethouders stokt.
2: Vrouwen zeggen ook, die kennen mijn omgeving, het is de mooiste baan die ik ooit gehad heb, het wethouderschap. En daar komen ook niet leuke dingen bij. De werkdruk, gedoe van buiten, soms gedoe in een college. Je ligt ook in het oog van de storm als het misgaat. Daar moet je tegen kunnen, maar je moet er ook een beetje uitdaging in zien. Volgens mij hebben heel veel vrouwen nog niet in de gaten hoe leuk dit werk is en wat zij daarin kunnen betekenen.
1: Door de aanhoudende droogte hebben waterschappen extra veel werk aan de winkel. Een aantal van hen heeft besloten om sluizen minder vaak te openen dan normaal, om zo minder water naar het IJsselmeer of de zee te laten wegstromen. Op Radio 1 zei dijkgraaf Hein Pieper van waterschap Rijn en IJssel dat deze oplossing tijdelijk is.
3: Dit is gewoon een oplossing om wat water wat langer in het gebied te houden. Is ook maar een uitstel van executie. Want uiteindelijk verlies je door verdamping en doordat er helemaal geen aanvoer is vanuit het achterland of door regen, verlies je gewoon water.
1: Ook als het de komende tijd meer zou gaan regenen, zou dat de droogte nog niet oplossen, zegt Pieper.
3: Dus wij verwachten dat we in de komende weken nog heel veel last hebben van de droogte. En de ergste droogte is vaak in augustus of in september. En dan staan de rivieren vaak het laagst. En wij vrezen ook een beetje, als het zo doorgaat als we nu verwachten, dat het ergste nog moet komen.
0: We hebben afgelopen week altijd er nog over dat bijvoorbeeld mensen die een bootje hebben op bepaalde plekken nu al gewoon niet kunnen vertrekken. Bijvoorbeeld om met hun boot op vakantie te gaan. Gewoon omdat het te laag is.
1: Ze komen niet weg.
0: Jeetje. Ja, dat is ook bizar.
1: Ja, zeker.
0: Dus we hebben het hier zelf misschien nog niet zoveel last van. Ik bedoel, het water komt gewoon nog uit de kraan en we kunnen lekker zwemmen in de zee en bij de Zoetermeerse meer. Maar sommige mensen hebben er echt al heel veel last van.
1: En als het droog blijft, komt het misschien ook onze kant op een beetje.
0: Zo is het, ja. Ben je veel bezig met wat je weggooit, hoeveel dat je koopt, zodat het goed uitkomt, dat je niet heel veel de prullenbak ingooit van eten bijvoorbeeld?
1: Ik wil zeggen van ja, ja. Maar de praktijk blijkt toch dat we helaas, wij zijn ook maar mensen, toch iets vaker eten weggooien, omdat het toch al over datum is gegaan. En dat vinden we altijd zonde en ik voel me altijd slecht, maar het gebeurt wel.
0: Ja, ik heb precies hetzelfde. Ik ben ook in mijn eentje, zeg maar. Soms krijg je dingen gewoon niet op.
1: Nee.
0: Ja, soms wel.
1: Kan niet blijven eten. Nee.
0: Ja, Nederlanders gooien wel vorig jaar dan minder afval weg.
1: Nou, dus, niet dankzij ons.
0: Niet dankzij ons, maar toch goed, ja. Goed bezig, mensen. Ongeveer 450 kilo per inwoner. Dat is 6 kilo minder dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De afname komt vooral door minder groente, fruit en tuinafval. Dat werd ingezameld. Het CBS stelt dat dit deels wordt veroorzaakt door droog weer. Daar heb je het weer. Waardoor er minder groen groeit en ook dus minder snoeiwerk is. Dus het heeft nog niet eens te maken dat we minder eten weggooien, maar meer gewoon in de tuin weggooien.
1: Dat merk ik wel, want ik heb afgelopen jaar wel minder vaak de groenbak naar voren moeten rijden.
0: Nee, je had gewoon geen zin om de tuin te doen.
1: Ja, dat klopt. Het is Argentinië op het WK weer gelukt om in de slotfase de wedstrijd naar zich toe te trekken. Engeland kwam op voorsprong, maar in de 85ste minuut kwamen Argentijnen gelijk en in blessuretijd kwam daar nog eentje bij.
4: Messi. Messi, weer zo'n goede voorzet! En dan is het raak! En dan scoort hij zelf niet. En doet Lautaro Martinez dat. Maar het is toch echt weer Lionel Messi. Die het hier voor zijn rekening neemt. Met een geweldige voorzet met het rechterbeen.
1: Dus staat de regerend wereldkampioen zondag in de finale samen met Spanje. Voor Engeland is het nog niet helemaal voorbij. Ze hebben zo'n troostfinale dan zaterdag tegen Frankrijk. Maar ja, ik was voor Engeland, dus ik vind het toch een beetje jammer.
0: Dit is hoe Bob erbij zit in zijn tuin.

0: Connie van der Bos. Die zit natuurlijk ook in de platenkoffer. Dus ik denk dat er wel een liedje van haar langs gaat komen morgen.
1: De Buitenpost.
0: Ja, we gaan naar onze Buitenpost, want die heeft de eervolle taak om mooie prijzen weg te brengen deze week. Extra mooi, want we geven deze week namelijk een rolkoffer weg. En die is niet, dat is niet zomaar een rolkoffer, Gwen. Die is prachtig.
2: Zo. Dat kun je wel zeggen, ja.
0: Oh, je bent helemaal onder de indruk, hoor ik.
2: Iedere keer voel ik me weer helemaal vereerd dat ik die koffer bij mensen thuis mag brengen. Hij staat hier nu voor me en die komt wel goed voor passen, hè, Patricia?
3: Ja, zeker. Want mijn kinderen, dus twee jongens, Stef en Ties, die gaan binnenkort lekker op vakantie. En die zullen hem zeker gaan gebruiken. En dik verdiend voor hun. Ik ben er echt heel blij mee.
2: Ja, wat goed. En wij zijn hier in het mooie huis aangekomen in Poeldijk. Daar woon je. Ooit voor de liefde vertrokken vanuit Alphen aan de Rijn, hè?
3: Ja, dat klopt. Ja. Ze zeggen wel eens liefde maakt blind. Maar dat klopt. En ineens woonde ik in Poeldijk, waar ik nog nooit van gehoord. En dat was echt wel eventjes wennen als je uit Alphen aan de Rijn komt.
2: Wat waren de dingen waar je het meest aan moest wennen?
3: Nou ja, echt wel de bijnamen in het dorp. En ook dat iedereen kent iedereen. En iedereen kon mij, maar ik kon niemand. Dus dat was wel even wennen wat dat betreft.
2: En wat was de bijnaam van je man?
3: Sis. En hij heet Marcel. Dus dat is op zich wel heel grappig. En in het begin wist ik ook echt niet over wie ze het hadden. En dan zeiden ze, hoe is het met Sis? En dacht ik, Sis, die ken ik helemaal niet. Maar goed, zo waren er meer bij ons in de vriendengroep die allemaal een bijnaam. Heb ik echt mijn hart op moeten oefenen, wat dat betreft.
2: Überhaupt namen leren is al heel erg moeilijk. Maar dan ook nog eens de bijnamen van mensen, dat maakt het nog even een stukje lastiger.
3: Ja, zeker, dat klopt. Ik heb er echt wel mijn best voor moeten doen. En elke keer dacht ik ook, oh ja, wat was het ook alweer? En die en die, ja. Dus nee, dat was altijd wel weer even een uitdaging. Maar goed, het went ook wel weer.
2: Want hoe lang zijn we nu inmiddels al in Poeldijk?
3: Ik woon hier nu 34 jaar. Dus, en mensen zeggen ook wel eens, ik hoor ook wel een beetje dat je uit Westlands komt qua taalgebruik. Dus ik moet daar soms ook wel om lachen. Dan denk ik, ik ben toch al een beetje ingeburgerd wat dat betreft dan ondertussen.
2: En waarom horen mensen dat dan? Zijn dat bepaalde woorden of...
3: Ja, dat is meer, weet je... Ja, ik weet niet waar het precies aan ligt, maar ik hoor mijn kinderen nu wel heel vaak ook wel zeggen, moh, weet je wel. En dat had ik helemaal niet, of dat soort dingen. Of best, en zulke dingen. En ja, ik ben mezelf niet zo van bewust, maar ik denk dat je dat onbewust toch meeneemt.
2: Ja, tuurlijk. Helemaal ingeburgerd hier in Poeldijk, na 34 jaar. Die koffer, die laat ik hier. Ik hoop dat je er blij mee bent, dat de kinderen er blij mee zijn. En dan gaan wij weer door naar de volgende.
0: Nou, dat is gezellig daar in Poeldijk. We zeggen nou mol en dan zeggen we doei. Dan gaan we weer uit het Westland.
4: Vond wel best.
0: Best. Heerlijk.
4: Geven we nog een koffer weg vandaag?
0: We geven er nog één weg, ja.
4: Wat leuk. Oh.

0: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
4: We krijgen veel vragen over onze zomertrip helemaal naar Leidschendam. Gaan we straks beantwoorden. En als je ook nog een vraag hebt, geef hem snel door via WhatsApp 070 307 8080. Eerst het nieuws, Reinhard Roemer.
5: De nieuwe Haagse coalitie van CDA, DENK, VVD en Hart voor Den Haag is gisteravond stevig onder vuur genomen in het raadsdebat over het akkoord van de vier partijen. Belangrijke punten in het debat waren de bezuinigingen op zorg en welzijn. Inmiddels hebben bijna alle gemeenten een nieuw college van BMW. Er zijn in onze regio maar twee gemeenten die er nog niet uit zijn. Leidschendam-Voorburg en Leiden. Na het zomerreces worden de onderhandelingen daar voortgezet. In Zuid-Holland komen meer wethouders dan in de vorige raadsperiode. Het aantal vrouwelijke wethouders stagneert. En Zoetermeerders krijgen komende jaarwisseling geen toestemming om vuurwerk af te steken. Burgemeester Michel Bezuijen kiest ervoor om geen ontheffingen te verlenen voor het landelijk vuurwerkverbod. Daarmee is de Zoetermeer de tweede gemeente in onze regio. Eerder zei ook de Delftse burgemeester Alexander Pechtold geen ontheffing te verlenen. Meer regionieuws hoor je straks om 19:30. Nu het overige nieuws.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger zegt ook een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense defensieminister Fjedorov is opgestapt. Volgens Oekraïense media is hij door president Zelensky weggestuurd. Fjedorov was net een half jaar in functie. Er zouden spanningen zijn tussen de minister en de hoogste generaal, vertelt correspondent. Christian Pauwen.

0: Een afname van 6 kilo. Volgens het CBS is er vooral minder GFT-afval ingezameld. Vorig jaar verliep erg droog, waardoor er minder groen groeit en er minder snoeiwerk nodig was. Het is Argentinië op het WK weer gelukt om in de slotfase de wedstrijd naar zich toe te trekken. Engeland kwam in de halve finale nog op voorsprong, maar in de 85e minuut kwamen de Argentijnen gelijk en in de 92e minuut kwam er nog eentje bij.
1: Messi buitenom aan de rechterkant zet met de rechter. Daar is Lautaro Martinez. Oh. Aangeven van Messi. En ze gaan het flikken in de reguliere tijd. 2 minuten extra zitten erop. Er zijn er nog 7, maar het is 2-1 voor Argentinië. En het komt ze nog toe ook.
0: Zondag speelt Argentinië de finale tegen Spanje. Het weer vrij zonnig met in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij de ANWB is Tim Schaap.
3: Er is een ongeluk gebeurd in de gloednieuwe Rottemeren-tunnel, de A16, komende vanuit Breda. Er is 1 rijstrook dicht, je hebt nu een half uur vertraging. En verder in de regio geen files langer dan 5 minuten.
4: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
5: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
6: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
7: Tot 10 uur. West wordt wakker.

0: wel dat ik hem... Ja.
1: Ja, dat liedje, want we gaan morgen op een speciale zomerreis. Daar hebben we een liedje voor laten inzingen door niemand minder dan Tess Merlo. Maar ja, die moest ook weten wat ze ging zingen. Dus jij hebt dat voorgezongen voor haar.
0: Ja,
1: en
0: klopt.
1: Nu wil iemand die versie horen?
0: Ja, want ik heb het nog een keer live ook gedaan, maar dan vol passie. Want ik had tips gekregen van Tess. Ben je benieuwd hoe het eigenlijk uiteindelijk is geworden?
2: Ik kan echt niet wachten, want je bent me nu al een uur lekker aan het maken met deze versie.
0: Nou, Marielle wil ook graag dat we het doen. Dus speciaal voor Marielle dan. Geniet ervan, jongens.

0: Tuinen, stadje bezocht, voetjes van de vloer. Met Bob en Jorinda van 6 tot 10. We gaan op avontuur. Allemaal los, mensen.
1: Van uithaal.
0: West wordt wakker.
2: West wordt wakker.
3: West wordt wakker.
2: Jorinda.
0: West wordt wakker. En gaat op reis met jou. Ah, met een beetje hulp van Jeroen.
4: Wauw.
1: Heel erg mooi.
0: Nou, Tess.
4: Ja, ik zie echt een hele festivalweide uit zijn plaat gaan.
0: Ja, nou, de hele studio gaat al uit zijn dak.
4: Echt,
0: ja.
4: Het is helemaal kapot hier alles.
1: Dat doet me nog aan denken. Ik heb nog een cadeautje voor jou voor je verjaardag,
0: God.
1: Jorinda
0: Theeuwen.
1: Nou, bijna. Het is echt waar. Ik heb het nog voor jou. Ik heb het niet ingepakt, spijt me.
0: Oh, oké.
1: Dus het zit gewoon in mijn tas. Maar voor jou het spel Karaoke Chaos gekocht. Alsjeblieft.
0: Oh, wat goed. De prijs zit er nog op.
1: Oh shit. Terug.
0: 8,99.
1: Nou.
0: Bij het kruidvat.
1: Oh nee.
0: Nou, fantastisch.
1: Ja, ik dacht dat is leuk, want dan krijg je dus een kaartje en dan staat daar staat een woord op. En dan moet je een liedje zingen terstond waar dat woord in zit.
0: Geweldig.
1: En er zit een nep microfoon, herhaal ik, in de doos, in de verpakking.
0: Ik neem hem mee naar de camping.
1: Oh nee.
0: Vanavond.
1: Oh,
0: gaan we
1: nee.
0: met z'n allen karaoke doen.
1: Oh nee. Oh, wat heb ik gedaan?
0: Ja.
1: Ach, arme buren van Angelique Werner.
0: Marielle, bedankt. Nog 2 dagen, zegt ze, voor je vakantie. Geniet ervan. Hoe lang ben je eigenlijk weg? Nou, 4 weken ben ik weg. Ik neem het er even van. Dus 17 augustus ben ik dan weer terug. Samen met Meer, want die komt halverwege ook weer terug natuurlijk. Haar vakantie zit er alweer bijna op. Ze wilde dus graag jouw laatst opgenomen versie horen. Nou, bij deze. En ook Debbie, die zegt, ja, we hadden het even over dat je wel eens lui bent als je in de tuin bent.
1: Zeker.
0: Connie van den Bos, ik doe geen klap vandaag.
1: Ik ben echt een hele slechte tuinman.
0: Ja. Maar morgen moet hij aan de slag in de tuin in het stadspark. Nou, dat je het even weet, zegt Debbie.
1: Ja, nou moet. Ja, dat moet echt, hè. Oh, wat erg.
0: En Debbie vraagt zich ook af wat het vakantieplan eigenlijk is van West wordt wakker. Nou, dat vragen we ons zelf eigenlijk.
1: Is er een plan?
0: Nou, we maken een plan. Ik heb heel veel vragen nog voor Angelique. Die gaan we ook nog wel stellen, denk ik. Ben zo benieuwd ook naar alles rondom.
1: Ik denk dat Angelique ook nog heel erg vragen heeft voor ons. En vragen heeft tegen zichzelf van waarom heb ik dit gedaan?
0: Ja, dat denk ze vooral achteraf ook, denk ik. Vandaag het nieuws in ieder geval. In Gouda starten we. Gouda helpt de Meedoen Balie asielzoekers vanaf hun eerste dag op weg naar werk, vrijwilligerswerk en een sociaal netwerk. Die aanpak loopt vast doordat mensen langer moeten wachten op een burgerservice-nummer. Wethouder Anna van Popering roept het Rijk dan ook om de afgifte van zo'n BSN-nummer sneller te organiseren. En we bellen even met de wethouder. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Ja, wat is zo'n Meedoen Balie? Waarom is dat zo succesvol?
5: Nou, waarom het zo succesvol is, omdat we echt zien dat het lukt om mensen te activeren. Eigenlijk wil je dat mensen die in een asielzoekerscentrum zitten zich daar niet de hele dag gaan zitten vervelen, maar vanaf dag 1 zoveel mogelijk actief kunnen zijn. Dat is beter voor hun eigen welzijn, maar natuurlijk ook voor iedereen in de samenleving daaromheen. En want van vervelen wordt niemand beter. Daarnaast hebben veel mensen ook heel veel bagage, waardoor je ook denkt, nou, het is goed op het moment dat je afleiding hebt en aan het werk kunt gaan. En dat lukt ook eigenlijk best heel erg goed. We hebben ook een prijs gewonnen in het verleden voor deze Meedoen Balie. Maar ja, je mag natuurlijk niet zomaar werken in Nederland. Er is wel een BSN-nummer voor nodig. En een tewerkstellingsvergunning. Althans, op het moment dat je niet zomaar mag werken hier. Dat je hier niet vandaan komt. Nou, en daarbij merken we dat er echt wel dat echt barrières oplevert. Want formeel mogen mensen van dit kabinet eigenlijk al na 3 maanden gaan werken. Dat is de bedoeling, maar in de praktijk zien wij dat mensen geen BSN hebben, waardoor dat eigenlijk helemaal niet lukt.
0: Hoe lang duurt het voordat mensen zo'n BSN-nummer hebben?
5: Nou, dat wisselt best wel. Momenteel zien we echt dat de wachtlijst oploopt. Dus dat mensen gewoon dat een baan niet door kan gaan omdat je het BSN niet hebt. Op sommige momenten liep het gelukkig wel heel erg door. Maar we kunnen dat als gemeentes niet zelf oplossen. Want je kunt niet zelf zo'n BSN afgeven. Je hebt daar een aantal locaties voor in Nederland waar dat vandaan moet komen. En op dit moment lopen die wachttijden op. En dat is eigenlijk jammer, want dan hebben we een mooie plek voor iemand. En dan kan dat niet doorgaan.
0: Hoe komt het dat het Rijk daar zo lang over doet om zo'n nummer af te geven?
5: Ja, dat is voor ons eigenlijk niet duidelijk waarom dat zo lang duurt.
0: Nee, want ik kan me voorstellen, iedereen heeft te maken met personeelstekorten. Maar als je daar aan de bel trekt, dan geven ze daar eigenlijk geen antwoord op.
5: Nee, dat krijgen wij niet helder. We zien gewoon dat in deze, en dat hebben we al eerder gezien, dat het momenteel weer heel erg opstroopt. En dat is eigenlijk heel erg jammer van alle energie die we hierin steken.
0: Ja, want wat gebeurt er met de mensen die eigenlijk alleen maar aan het wachten zijn totdat ze eindelijk eens een keer wat mogen doen? Hoe is dat voor hun?
5: Ja, dat is natuurlijk gewoon ontzettend jammer, want mensen vluchten natuurlijk heel vaak met de gedachte van, nou, ik ga het beter krijgen en ik wil heel graag wat uiteindelijk in het land waar ik naartoe ga, wil ik gaan werken en wil ik er succes van maken. En op het moment dat je in heel veel onzekerheid zit over hoe pakt je procedure uit, wanneer je familie ooit kan terugkomen en mag je uiteindelijk wel blijven, het is natuurlijk best heel erg ingewikkeld. En dan is het ontzettend jammer op het moment dat het niet lukt om aan het werk te gaan. En het eigenlijk heel erg lang duurt. Dus het is natuurlijk voor hen gewoon moeilijk.
0: Ja, je trekt aan de bel. Hoe doe je dat?
5: Nou, wat we hebben gedaan is echt hier even flinke aandacht voor vragen. Dat doen we natuurlijk ook weer met dit interview. Dus we hopen natuurlijk dat heel veel politici en mensen die hier wat in kunnen doen meeluisteren.
0: Ja, allemaal denk ik.
5: Precies, hè? Allemaal vanaf de camping.
0: Ja, precies.
5: Omroep West. En dat dat ook tot beweging leidt.
0: Ja, maar kan je ook nog bellen met de minister bijvoorbeeld? Lukt dat als wethouder van Gouda?
5: Nou, ik heb het telefoonnummer nog niet doorgekregen, maar ook daar mocht er iemand luisteren die denkt, nou, ik kan jou wel even het contact doorsturen, doe dat.
0: Dus we proberen. Dat is nog niet zo makkelijk dus eigenlijk, hè, als ik het zo hoor.
5: Nee, dat is nog niet zo makkelijk om daar inderdaad doorheen te komen. Dus we dachten, nou, het is goed om aandacht te vragen voor dit onderwerp. In de hoop dat dat tot beweging leidt. Want je kunt wel zeggen, we gaan van, want vroeger mochten mensen vanaf 6 maanden werken. Nou, dat gaat dus naar 3 maanden. Dat is een idee van het kabinet. Dat klinkt dan heel goed. Wij zijn daar heel blij mee. Maar ja, dan moet je natuurlijk ook wel zorgen dat het in de praktijk ook kan en mag. Door dat BSN-nummer tijdig af te geven.
0: Wethouder Anna van Popering van Gouda. Nou, wij hebben in ieder geval de oproep gehoord. En hopelijk het grote Den Haag ook.
5: Nou, dat hoop ik ook.
0: Dankjewel.
5: Oké, fijne dag.

0: De Hollies. En Sorry Suzanne komt er morgen niet in.
1: Het wordt warmer thuis deze zomer.
0: Want morgen alleen maar regionale muziek in West wordt wakker. 4 uur lang. Hebben we nog nooit gedaan.
2: Nog nooit op Radio West 4 uur lang regionale artiesten gedraaid?
0: Niet dat ik weet. Niet terwijl ik hier werk in ieder geval.
2: En jij dat werkt is al heel lang. Heel lang.
0: Ja, in 2011 als stagiair begonnen.
2: Jeetje.
0: Ja, dat
2: dus
0: is
2: heel even snel rekenen.
0: Ik heb een jubileum.
2: Is dat zo? 15 jaar?
0: 15 jaar.
2: Hé, hey, gefeliciteerd.
0: Dankjewel. Heb je nog een cadeau?
2: Nog een cadeau. Nee, het geld was op.
0: Langer karaoke. Het geld was op. Het geld was, even kijken, 8,99 op.
2: Ja. Nou, sorry Jorinda Teven. Ik was afgelopen 30 maart jarig. Ik heb geen cadeautje van jou gehad.
0: Dus en je was er ook niet.
2: Volgens nog sta ik 9 euro in de plus. Zo. Huppakee.
0: Zo. Ik voel spanning opkomen hier. Laten we snel naar de muziek gaan. Als je nou volgend jaar gewoon werkt op je verjaardag, dan komt het allemaal goed.
2: Ik was toch ook niet op jouw verjaardag? Ik heb 2 dagen na jouw verjaardag nog een cadeautje aan je gegeven.
0: Nou, dat is wel heel erg eigenlijk.
2: Ja.
0: Ja, sorry, nog.
2: €8,99.
0: Ja.
2: Ja. Sorry dat ik het prijskaartje vergeten ben eraf te halen.
0: Dat geeft niet.
2: Super stom.
0: Ja, dat wel. Deze is aangevraagd voor de platenkoffer.

Westlandser dan de Kromme Jongens ga je het niet krijgen. Astrid van Zijl en Marianne Notenbaard, die willen allebei graag de Kromme Jongens horen. En wel met het nummer Een Hete Nacht in een Koude Koelcel. Marianne schrijft, het is wel zo lekker met deze temperaturen en nog Westlands ook.

0: Deze heb ik lang niet meer gehoord.
1: Mooi, hè?
0: Ja, geweldig. Oh, deze moeten we helemaal gaan draaien morgen.
1: Zullen we het
0: doen? Ja, joh, doe. Ja, het is misschien wat stil rond hem, rond Roel van Velzen. Maar Annette is hem niet vergeten. Ze wil When Summer Ends graag meenemen. Dus hup, we stoppen hem in de platenkoffer. Dankjewel, Annette.

0: Marcel Amt die houdt van de muziek uit de jaren 70 en kiest daarom voor Earth and Fire en Memories. Die gaat natuurlijk ook mee in de platenkoffer. Is er nog ruimte eigenlijk?
1: Zo, ik heb hem net dicht gekregen. Oeh. Ik moest echt zo duwen zodat die koffer dicht blijft.
0: Zou ik op gaan zitten?
1: Ja. Hij is... Zo, afgesloten.
0: Zou er misschien nog eentje bij kunnen als er echt een mooi liedje voorbij komt?
1: Nou moet het een heel mooi liedje zijn hoor, want anders gaat het echt niet meer passen.
0: Heb je er eentje die je nog niet voorbij hebt horen komen en denkt, nou ja, maar die komt ook uit de regio en die kan echt niet missen? 070 307 8080, daar kan je naar appen. En dit is Earth and Fire en Memories helemaal. If you have been...

Dankzij Radio West zit jij misschien binnenkort in de Kwal, de Nautilus of de Formule X. Deze week maak je kans op kaarten voor Familiepark Drievliet in Den Haag. Deze zomer is er de nieuwe parkshow Chip en Charlie op stoom. Win 4 kaarten voor Drievliet. Deze week natuurlijk op Radio West.

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With
6: OG's. Dit zit echt fantastisch, Tineke. Mag ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Bij mij. Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
7: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op Veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
8: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
10: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
11: Goedemorgen, je luistert naar West wordt wakker. Het is 7:30 met het nieuws, Reinhard Roemer.
12: Goedemorgen Jorinda, goedemorgen Tess, goedemorgen Bob.
13: Goedemorgen Reinhard.
14: Goedemorgen.
12: De nieuwe Haagse coalitie is gisteravond stevig onder vuur genomen tijdens het debat over het akkoord dat afgelopen week is gepresenteerd. Er is vanuit de oppositie veel kritiek op de plannen van Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK. De grootste zwaartepunten in het debat waren de bezuinigingen op zorg en welzijn. Richard de Mos van de grootste partij, Hart voor Den Haag, wil samen met zijn coalitiegenoten fors inzetten op wonen, wonen en nog eens wonen. Het geplande asielzoekerscentrum in het oude Rode Kruisziekenhuis aan de Sportlaan in Den Haag komt er uiteindelijk toch niet. Inmiddels hebben bijna alle gemeenten een nieuw college van BMW. Er zijn in onze regio maar 2 gemeenten die er nog niet uit zijn. Leidschendam-Voorburg en Leiden. Na het zomerreces worden de onderhandelingen daar voortgezet. In Zuid-Holland komen meer wethouders dan in de vorige raadsperiode, maar de groei van het aantal vrouwelijke wethouders is tot stilstand gekomen. De teller blijft steken op 29%, dus nog geen 1 op de 3 wethouders is vrouw. Dat zijn er net zoveel als na de verkiezingen van 4 jaar geleden. En dat is jammer, zegt deze wethouder.
15: Vrouwen zeggen ook, die kennen mijn omgeving, het is de mooiste baan die ik ooit gehad heb, het wethouderschap. En daar komen ook niet leuke dingen bij. De werkdruk, gedoe van buiten, soms gedoe in een college. Je ligt ook in het oog van de storm als het misgaat. Daar moet je tegen kunnen, maar je moet er ook een beetje uitdaging in zien. Volgens mij hebben heel veel vrouwen nog niet in de gaten hoe leuk dit werk is en wat zij erin kunnen betekenen.
11: Ze worden wel een beetje uitgelachen.
12: Ja, ondertussen. Ja, voor de goede orde, dat was niet hier, maar dat was daar. Wethouder in Wijk bij Duurstede hebben ze altijd veel lol. Denk ik, ja. Meer dan hier? Nee, kan niet. Niet alleen Den Haag, maar inmiddels bijna alle gemeenten in onze regio hebben een nieuw college. En niet meer dan 2 gemeenten zijn er dus nog niet uit. Dat heb ik je net verteld. Zoetermeerders krijgen komende jaarwisseling geen toestemming om vuurwerk af te steken. Burgemeester Michel Bezuijen kiest ervoor om geen ontheffingen te verlenen voor het landelijke vuurwerkverbod. Volgens hem is het niet mogelijk om de veiligheid en controle goed genoeg te regelen. Daarmee is Zoetermeer nu de 2e gemeente in onze regio die dat doet. Want eerder zei ook de Delftse burgemeester Alexander Pechtold dat er in zijn stad geen ontheffingen komen.
11: Jordi Bloem, goedemorgen.
16: Een goedemorgen, Jorinda.
11: Is het nou een beetje de laatste warme dag vandaag?
13: Dat denk ik wel. Gisteren hebben wij Hoek van Holland nog 30 graden gehaald. En ik zag, even kijken, 27,6 bij Voorschoten. Dus zeg maar 28 tot 30 graden. Nou, die 30 graden is nog wel voor het zuiden van het land vandaag. Maar wij zitten al in een wat minder warme luchtsoort met een noordelijke bries. En noordoost tot noord. En dat betekent vanmiddag nog wel een zomerse waarde van 25, 26 graden. Dat is gewoon lekker hoor. Met naast zonneschijn ook weer eens wat bewolking. Vooral hogere bewolking. Misschien wat schapenwolkjes.
12: Nou, we hebben Tim Schaap bij de ANWB vandaag.
13: Daarom, daar dacht ik, ja.
11: Ben je beledigd, Tim?
14: Nee hoor, nee. Maar ik was nog niet helemaal wakker. Ik ben nu pas overeind gesprongen.
12: Was schaapjes aan het tellen.
14: Ja, inderdaad.
13: Nee, maar dat is het, hè. En daaruit valt geen regen. En dan vanavond en vannacht flinke opklaringen. De bewolking die er is, is er nog steeds wat hoge bewolking. En misschien dat enkele Tim Schaapjeswolk. Temperaturen daar op 16 graden. Morgen dan wordt het 22 of 23 graden. Met een noordwestelijke bries.
11: Zou je die grap nog één keer kunnen maken, gewoon?
13: Tim Schaapjeswolk.
14: Ja, ik heb hier niet voor betaald, trouwens. Zingen. Voor het extra product placement.
13: Maar we hebben een periode met zon. Morgen droog weer. Dus lekker droog in de tent. Bij Angelique.
11: Fijn. Oh ja, maar dat is een grote opluchting. Nou,
13: 23 graden is ook lekker, toch?
11: Ja, heerlijk, toch? Ja.
13: En de dagen daarna 21, 22 graden. Misschien zondag maar 20. Een beetje koud. Met noordwestelijke bries nog steeds. Dat blijft de dagen daarna zo. Zon, wolkenvelden wisselen elkaar af. En nog steeds weinig of geen regen. De droogte wordt nijpend.
16: Tim, onze weerman heet Jordi Bloem. Misschien kan jij dan daar iets mee doen.
11: Oh, als je wilt doen.
14: Zo, dat vind ik een hele moeilijke. Er zitten niet zoveel bloemen in het Nederlandse wegennet. Tenminste wel in de berm, maar niet qua namen en zo.
11: Nou, probeer het.
14: Nou, ik ga het proberen. Ik denk er even een half uurtje over na. Na 16, daar staan de file jongens vanuit het zuiden gezien. In de gloednieuwe Rottermeren-tunnel, er is een motorrijder onderuit gegaan. De weg is er gelukkig weer vrij. Nog wel een half uur vertraging daar vanaf de Van Brienenoordbrug bij Rotterdam. Ben je onderweg naar die havenstad, hou dan ook rekening met file op de A4. Komende vanuit Den Haag, vanaf Rijswijk tot aan knoop het Ketelplein. 8 kilometer en 10 minuten. En iets meer tijd om naar de berm te kijken, vol met mooie Jordi bloemetjes op de N207. Het is gelukt, yes.
12: Klaprozen. Leuk, klaprozen. Ja, toch?
14: Ja, bij Hillegom. Ook veel bloemen daar trouwens in de Bollestreek. Daar staat file vanaf Nieuwveen. 2 kilometer en 5 minuutjes.
11: Heren, het was weer hoogstaan. Dank jullie wel.
14: Ja, voor ook. Tot ziens.
12: Tim Schaap deed zijn eigen product placement bij de ANWB. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Food for Thought in West wordt wakker. Na een renovatie van bijna een jaar heeft het geduurd, is Sea Life Scheveningen deze week weer opengegaan voor publiek. Het is van binnen en van buiten aangepakt, zoals de gevel, de technische installaties en de bezoekersvoorzieningen. En onze buitenpost Gwen Ouwehand ging eerder deze week al even bij ze langs.
1: Ja, ik zie allemaal vissen, wat op zich niet zo heel erg gek is in Sea Life. En lichtgevend koraal. Zoals je hoort, allemaal sfeervolle muziek op de achtergrond. En om me heen ook nog meer koraal. Het is dat ik niet zo heel goed ben in zwemmen, anders zou ik bijna geloven dat ik echt onder water ben. Michelle, jij bent de general manager hier van Sea Life. Wat is er allemaal gebeurd het afgelopen jaar?
2: Wij hebben de afgelopen 11 maanden een enorme verbouwing en metamorfose ondergaan. Wij hebben niet alleen de complexe spantenconstructie van het pand vervangen, maar eigenlijk is ook de hele bezoekersbeleving vervangen. Er heeft eigenlijk een facelift gekregen, een vernieuwing. En ook alle life support techniek voor onze dieren is ook nog allemaal vervangen. Dus we hebben eigenlijk van voor naar achter, van boven naar onder, hebben we elk stukje aangeraakt en vernieuwd.
1: En was dat nodig?
2: Het was inderdaad nodig. We zijn al 33 jaar oud en het werd inderdaad tijd dat we wat onderhoud gingen doen aan het pand. En daarmee hebben we dus niet alleen het nodige onderhoud gedaan, maar hebben we ook meteen de bezoekerservaring verbeterd.
1: Ja, vandaag gaan jullie dan voor het eerst echt open voor bezoekers, als ik het goed begrijp. Wat verwachten jullie van vandaag?
2: Nou, dat we heel veel blije bezoekers hebben die we kunnen verwonderen en weer kennis kunnen laten maken met de onderwaterwereld. En ook ja, kunnen meegeven waarom het zo belangrijk is dat wij er zijn en dat we onze natuur goed moeten blijven beschermen.
1: Het zal je vast ook niet ontgaan zijn, er wordt vanmiddag ook wel gedemonstreerd hier buiten. Snappen jullie dat daar demonstraties zijn?
2: Nou ja, iedereen heeft daar voor zijn eigen recht. Wij weten waar wij voor staan. En wij vinden het gewoon heel erg belangrijk dat wij een stukje educatie mee kunnen geven aan onze bezoekers. Dat is waarom wij ook Sea Life helemaal hebben vernieuwd. En daar hebben wij ook echt extra focus op gelegd. Door middel van een stukje onderwaterwereld terug naar boven te halen. En uit te leggen waarom het zo belangrijk is. Waarom wij de natuur en de oceanen blijven beschermen. Daarbij hebben wij ook nog een grote educatieruimte toegevoegd. Voor onze scholen en schoolkinderen. Waarin wij educatieve lessen kunnen geven over het houden van dieren, maar ook over waarom deze beschermd dienen te worden.
1: En waarom? Kun je een reden geven van één dier die hier bijvoorbeeld is, waarom het belangrijk is om die te beschermen?
2: Nou ja, het is niet denk ik één dier. Het zijn eigenlijk alle dieren die hier zijn. Als je ze ziet en ziet hoe mooi ze zijn en hoe prachtig de onderwaterwereld eigenlijk is, dan pas komt het vaak echt binnen waarom we iets beter met de wereld moeten omgaan om te zorgen dat dit ook nog in het echt blijft bestaan.
1: En zoals je op de achtergrond ook hoort, het geluid van golven, het geluid van een magische wereld. En zo voelt het ook wel eventjes als je hier bent. Michelle, manager van Sea Life, dankjewel.
2: Graag gedaan en we hopen jullie allemaal heel snel weer te zien bij het vernieuwde Sea Life Scheveningen.

0: Ik heb natuurlijk lang gewerkt en ik heb ook altijd veel gesport. En op een gegeven moment, als je het allemaal niet meer kan, dan voel je je wel heel oud, hoor.
1: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
2: En mag ik weten wat voor onderzoek je hebt gehad?
3: Waarschijnlijk een TIA gehad. Ik heb een trompaar gehad, hoor.
2: Ja, joh.
3: Ja.
2: En hoe merk je dat dan?
3: Niet. Mijn partner.
2: Ja.
3: Ja. Dus.
2: Jij hebt zelf niks in de gaten?
3: Nee.
1: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Mijn Frans is echt vrij belabberd. Maar gelukkig hebben we hier Tess Merlo om dat dit professioneel af te kondigen.
1: Les Poppies met Non Rien à Changer.
0: Ach ja, oh, heerlijk klinkt dat al. Heb jij een groep 8 musical gehad?
1: Zeker en vast.
0: En heb je er lekker in gezongen? Is daar de passie begonnen?
1: Daar, nou, die was er net iets eerder, maar bij de musical dan mocht hij wel even lekker uitkomen, ja.
0: Ja, en Bob, jij was ook enorm het acteur natuurlijk.
2: Ja, zeker. De groep 8 musical. Ik ken er nog teksten van zelfs.
0: Ja. Nou, kom maar op.
1: Ja.
2: Geen idee. Kunt u dat? Mijn naam is De Groot. Wethouder De Groot.
1: Wauw.
2: Zeker.
1: Ik ben geïntrigeerd.
2: Weet jij nog teksten uit de musical, Tess, van groep 8 van jou?
1: Nou, ik heb één lijn en die is eigenlijk een beetje vreemd als je hem zonder context zingt. Hij ging zo: kindertjes, kom maar, ik zal met jullie spelen. Kindertjes, kindertjes, jullie zijn lief. Dat kwam uit...
0: heel griezelig dit.
1: Het kwam uit Otje. Ik weet niet of je dat nog kent.
0: Ja?
1: En wij hadden onze musical hadden wij helemaal bewerkt. Dus alle liedjes waren bewerkt naar onze eigen leraar en leraressen. Dit ging over een hele lieve lerares. En die bleek na 3 uur helemaal niet zo lief te zijn. Die bleek kinderen te eten.
2: Oh, wauw.
1: Heftig, hè?
2: Ja. Ja.
0: Doodeng.
1: Ja. En iedere leraar had een leven na 3 uur. Dus het was ook één lerares die eigenlijk niet zo leuk was, die niemand leuk vond, die bleek een soort Maria te zijn uit de Sound of Music na 3 uur.
2: Oh.
1: Bizar, hè? We mochten het allemaal zelf bedenken. Maar
2: vond de lerares het leuk dat zij als een soort van heks werd omschreven?
1: Daar waren wij natuurlijk helemaal niet mee bezig. Maar ik vraag me nu af of er wel moreel besef was bij de ouders. Dat ga ik toch even navragen bij mijn moeder.
2: Ja,
0: ik zou het doen. Hè? En ook even kijken of die lerares nog een leuk leven heeft gehad na deze musical.
1: Ja, dat is misschien wel waar.
0: Of gelijk is gestopt. Ook denk van nou, als dit het is.
2: Ik ben er deze week achtergekomen, Jorinda, dat jij ook heel erg van zingen houdt.
0: Ja, zeker.
2: Heb jij gezongen in de eindmusical?
0: Nou, alleen in het grote koor. Met z'n allen. Ik speelde een boef.
1: Oeh.
0: Ja. En ik had geen tekst. Want ik moest midden in de nacht de juffrouw, degene die in ieder geval de juffrouw speelde, uit een tent ontvoeren. En niemand heeft mij ooit gezien, want ik was helemaal in het zwart gekleed. Bivakmuts op. Nou, dat was mijn rol.
1: Was dat jouw droomrol ook?
0: Nou, ik geloof dat gewoon de docent niet heel veel vertrouwen had in mijn zangkunsten en mijn acteurkunst. En dacht, nou, maar dit is zeg maar de boom van de
2: De dief in de nacht die niemand ziet, want het is donker op het toneel en ze heeft zwart aan.
0: Ja, en dan mocht ik wel meezingen met de koor, zeg maar. Ja.
2: Okay, en heb je nog een liedje paraat?
0: Nee, geen idee. Nee, het was iets spoor, het spoorbijster heet het, geloof ik. Het spoorbijster.
2: Nou, zo heet het. Je bent nu zelf het spoorbijster als het om je musical gaat.
0: Ja, maar ik zou niet weten meer hoe het gaat inderdaad. Nee. Nou. Maar ik heb wel enorm genoten van een andere musical, namelijk gisteren. Mijn nichtje, die zit in groep 8. Die gaat naar de middelbare school. En ze was ontzettend zenuwachtig, maar heeft het hartstikke goed gedaan. Het was de leukste musical ever. Tenminste, zo heette het.
2: Dat kan je makkelijk verkopen in ieder geval.
0: En het was een soort musical in een musical. Dus het speelde zich backstage af bij een musical. Er zaten heel veel grapjes in. Joost Mini deed bijvoorbeeld mee. In plaats van Joost Klein, had ook van die puntige outfit aan.
2: Ja.
0: Angela de Jong was Angela de Boze Tong.
2: Okay.
0: Rob Zurens.
2: Rob Goossens?
0: Rob Goossens, ja.
2: Okay, ja.
0: En het was uiteindelijk een soort whodunit. Want er was een kroon die in de musical te zien was. Die was gestolen en omgeruild met de echte. En dat werd opgelost door Kees van de Spekhoek.
1: Maar wat creatief. Ja, het is niet zo van, we gaan Peter Pan opvoeren of zo. Maar nee, gewoon echt heel creatief musical.
0: Zo klonk het bijvoorbeeld.

hartstikke gezellig. Hier klapte iedereen ook mee, want het was het laatste liedje dat ze dan nog een keer deden natuurlijk. Maar mijn nichtje had dus ook een solo. Ah, en daar was ze zo ontzettend zenuwachtig voor. Ze moest ook even op het podium, hoorde je er ook gewoon in, want de microfoon stond wel aan. Even dat. Maar het was zo ontzettend goed, want ze zong fantastisch.

0: Ah, het is een heel gevoelig liedje. Het waren allemaal feestliedjes en zij had zo'n hele bijzondere
1: talent. Maar zij zong de boodschap van de musical.
0: Nou, inderdaad. Nou, ik ben helemaal trots.
1: Wat vind je nichtje ervan dat jij dit nu aan heel de regio Haaglanden laat horen?
0: Dat weet ze niet.
1: Oké. Okay.
0: Ik ben trots op je, Saar. Goed gedaan.
1: Ook uit een musicalfilm trouwens, deze.
0: Ja, Xanadu.
1: En lieve Newton John.

0: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
10: Hoe was het debat gisteravond in de Haagse gemeenteraad met de nieuwe coalitie? Je hoort het straks van Lot van Bree. Eerst het nieuws, Reinhard Roemer.
11: De nieuwe Haagse coalitie van CDA, DENK, VVD en Hart voor Den Haag is gisteravond stevig onder vuur genomen in het raadsdebat over het akkoord van de vier partijen. Belangrijke punten in het debat waren de bezuinigingen op zorg en welzijn. Zoetermeerders krijgen komende jaarwisseling geen toestemming om vuurwerk af te steken. Burgemeester Michel Bezuijen kiest ervoor om geen ontheffingen te verlenen voor het landelijk vuurwerkverbod. Daarmee is Zoetermeer de tweede gemeente in onze regio. Eerder zei ook de Delftse burgemeester Alexander Pechtold geen ontheffing te verlenen. En een omgevallen boom bij de voorweg in Zoetermeer veroorzaakt overlast voor de Randstadrail. Er rijden geen trams tussen Leidseveen en Centrum West. Alternatief voor reizigers is buslijn 30 van EBS. Meer regionieuws straks om 8:30, het andere nieuws.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
13: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
12: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
14: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
12: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met 100 vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Tim Schaap zit nog bij de ANWB.
15: Hier en daar in de regio rijdt het wat langzamer. Zoals op de A12 nu, Utrecht-Den Haag tussen Gouda en Bleiswijk. 3 kilometer en 10 minuten vertraging. Dan een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam toe. Voor de Rottemeren-tunnel nog een half uurtje extra. Komt dus door een eerder ongeluk. De weg is er weer vrij. Het is er sowieso al wel drukker afgelopen periode, omdat de A20 dicht is en dit voor veel mensen een interessante omrijroute is.
16: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag. Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
18: Denkt u wel eens na over ouderenzorg?

0: prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Want Tess Berlo zit hier gewoon in de studio al vanaf 6 uur vanmorgen. Hoe gaat het met je opleiding?
1: Heel goed. Ik word heel goed opgeleid door Bob hier. Ja,
2: ja, want Tess gaat volgende week in deze show presenteren. Samen met Pieter Tammens. En daarvoor moet je van alles doen achter de schermen. Dat weet jij ook, Jorinda. Want meestal zit jij naast Tjeerd. Nou, nu zit ik naast jou. Nou, die
0: man,
2: rol,
0: wat hebben wij het druk daar, hè?
2: Is al, nou, het is ongelooflijk. Goed, het is veel, hoor. Ja, het is echt veel meer dan alleen maar meepraten met de nieuwtjes.
0: Je wil niet
2: weten. Is echt dingen klaarzetten.
1: Ik ben helemaal verbaasd. Ik wou zeggen, het zweet gutst van jullie hoofd en ook die van mij inmiddels.
2: En over mijn rug ook stroomt het helemaal.
1: Oh, ik zie het ook.
2: Ja. Zo sorry dat ik het even aan je laat zien. Maar ik dacht, ik laat eventjes mijn shirt zien.
1: Maar mensen moeten thuis wel een beetje weten wat wij hier allemaal, of jullie hier allemaal doen. Maar
2: De presentator heeft natuurlijk tijd om even haar cadeautje uit te pakken. Wat ze vanochtend van mij. Waar ze zeer ondankbaar op heeft gereageerd. Heeft gekregen.
0: Ik vind het heel erg leuk. Nee, ik vind het echt heel erg leuk. Maar het prijskaartje zat er nog aan. En daar moest ik erg om lachen. Het is 8,99

0: 90 mensen.
1: Reinhard Roemer heeft er net met pen een tweetje voor gezet. Dus bij deze is het 29,99. Ik heb je gewoon een cadeau gegeven. Wat stijgt in waarde?
0: Zo is het. Zeker als wij dit gaan gebruiken natuurlijk. Want daar betalen mensen voor, denk ik. Om dat te zien.
1: Het is een karaoke-spel. Je hebt er een plastic microfoontje bij gekregen. Daar zitten wel knopjes op, maar die doen helemaal niks.
0: Het is wel zo veilig dat ook niet heel veel mensen het gaan horen.
1: Nee.
0: En er zitten dan allemaal kaartjes bij met een woord erop. En bij dat woord, daar moet je dan een liedje bij verzinnen.
1: Ja, zo snel mogelijk. Ja. En als het niet lukt, dan verlies je. Verder weet ik niet hoe het met puntentellingen zit. Het is gewoon voor de leuk, volgens mij.
0: Ja, het is free.
2: Free to change the world. Dat is toch van Direct, of niet?
0: Oh, ja.
2: Free falling. Tom Petty en de Heartbreakers.
0: Ja, mooi.
2: Oké. Okay.
0: Ja. Martin, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Hey, Martin. Het is wel gezellig hier.
0: Ja. Live. Yeah. Is jouw woord live?
3: Live.
0: Ja?
1: Een liedje met live.
3: Weet ik zo.
0: Life is live.
3: Gisteren hadden we wat anders.
0: Bohemian Rhapsody.
3: Ja.
0: Ja, Bohemian staat er niet op volgens mij. Ik heb nog niet gevoeld.
3: Nou ja, ik ben groot.
1: Los van het feit dat Bohemian Rhapsody niet wordt gezongen in het lied Bohemian Rhapsody.
0: Ja, dat is inderdaad.
2: Scherm.
0: Goed punt. Je hebt goed geluisterd gisteren.
1: Ja, zeker.
0: Lucky.
1: Lucky. Lucky I'm in love with my best friend. Oh. Jason Mraz.
0: Ja. Oh, dat is een mooie.
1: Nu nog eentje voor jezelf.
0: Hier.
1: Hier.
0: Hier ben ik veilig.
2: Wow.
0: Van Bluff.
1: Ja. Nou, en dit avondenlang met elkaar, dat is toch iets om naar uit te kijken?
2: Ik heb er zoveel zin in.
0: We gaan dit vanavond de hele avond doen.
1: Rond het kampvuur?
0: Ja, in het stadspark, als de tentjes opstaan.
1: Ach, wat gezellig. Ja. Arme buren van Antje van Verne.
3: Komt Emma Kok ook, of niet?
0: Nee, Emma Kok staat er niet op. Nee, geen kok. Nee, helaas. We gaan naar het nieuws van vandaag. Een verhit debat gisteren in de Haagse gemeenteraad. De nieuwe Haagse coalitie werd flink onder vuur genomen over het coalitieakkoord. Er is vanuit de oppositie veel kritiek op de plannen van Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA. En Lot van Breeën, onze politiek verslaggever, die was er natuurlijk bij. Die zat in de raadzaal. En ja, Lot, dat knetterde flink.
4: Ja, dat knetterde flink. Was ook natuurlijk wel te verwachten. Hè? Want de coalitie is flink naar rechts opgeschoven. En de coalitie die heeft besluiten genomen vastgelegd in het coalitieakkoord, waar de linkse oppositie echt niks van moet hebben. Vooral rondom de bezuinigingen, bijvoorbeeld op zorg en de armoederegelingen. Ja, daar valt de oppositie over. En daar vielen de oppositiepartijen de coalitiepartijen aan. Allereerst Richard de Mos, die werd erop aangevallen. Ook trouwens natuurlijk de asielplannen, hè, de sluiting van de Sportlaan. Daar was een opvang gepland van 750 mensen, waaronder 450 asielzoekers. Nou, daar gaat een streep doorheen. Ook dat kwam de coalitiepartijen op kritiek te staan vanuit de oppositie.
0: Ja, want de vraag is wel natuurlijk hoe ze het dan gaan doen. Want de nieuwe coalitie wil zich wel aan de spreidingswet houden. Is daar alweer meer duidelijk over geworden?
4: Nee, dat zijn allemaal van die uitwerkingen. Daar schermde in ieder geval de coalitiepartijen mee. Daar gaan we naar kijken, was het antwoord. Maar inderdaad, dat was de kritiek vanuit de oppositie. Die zeggen, ja, jullie willen wel aan de spreidingswet houden. Dat betekent dat Den Haag nog een paar honderd asielzoekers moet opvangen. Hè? De taakstelling, zoals dat dan mooi heet. Het Rijk zegt van je moet zoveel asielzoekers per gemeente opvangen. Nou, die ligt voor Den Haag op iets van 2100. Geloof ik. Ze hebben tot nu toe 1600 asielzoekers opgevangen. Dus er zijn nog een paar plekken nodig. En zo zegt dan de oppositie, jullie zetten zomaar een streep door 450 asielopvangplekken. Als die door waren gegaan, dan hadden jullie gewoon aan de taakstelling van het Rijk en dus aan de spreidingswet hadden jullie voldaan. Nou ja, daar was het antwoord van de coalitiepartijen. Daar gaan we naar kijken. Er gaat een beroep gedaan worden, ook op het Rijk, wat betreft een bepaalde opvang aan de Regulesweg. Dat is een opvang voor honderden plekken. Daar zaten asielzoekers. Maar dat is een pand van het Rijksvastgoedbedrijf. Die hebben gezegd, wij hebben dat nodig voor onze eigen ambtenaren. Nou, daar stond Den Haag eigenlijk van links tot rechts, hoor, toen de tijd, echt op de achterste benen. Van, wij krijgen een taakstelling opgelegd. Wij krijgen een opdracht van het Rijk om asielzoekers op te vangen. En dan wordt gewoon een pand wat daarvoor geschikt is gemaakt en voor geschikt is, wordt gewoon teruggehaald door het Rijk. Dus dat is ook ook een van de antwoorden die de coalitiepartijen hadden. We gaan naar het Rijk en we gaan eisen dat we de Regulusweg terugkrijgen. Nou ja, volgens mij zijn ze daar al jaren mee bezig. Dus ik wens ze veel succes. Ik weet niet of het kans van slagen heeft.
0: Ja, het ging ook over het armoedebeleid. Judith Klokkenburg noemde het zelfs een kaalslag. Een feest voor Den Haag op het zand. Ging onder andere ook over die oorjaarspassen.
4: Ja, dat klopt. En dat is ook de Partij voor de Dieren, Pro Den Haag, D66. Ja, wat deze coalitie heeft gedaan is... voor de ooievaarspas wordt niet meer beschikbaar voor een paar honderd... Of een paar duizend, volgens mij zelfs, mensen met een laag inkomen. Dat wordt nu gelinkt aan 105, als je 150% van het minimuminkomen verdient... tot 150% heb je recht op zo'n ooievaarspas. Dat haalt deze coalitie naar beneden, dat naar 130% van het minimuminkomen. Dat betekent dus dat de mensen die tussen de 130 en de 150% van het minimuminkomen ontvangen geen recht meer hebben op die ooievaarspas. Ja, en dat heeft gevolgen voor kinderen, zegt de oppositie. Dat heeft gevolgen voor mensen met echt een laag inkomen. Nou ja, dat werd gepareerd door de coalitiepartijen met het antwoord: 130% van het minimuminkomen is wat bijna alle grote steden en andere gemeenten doen. 150% van het minimum, dat is al ruimhartig. Dus wij schroeven dat terug naar wat we eigenlijk wettelijk verplicht zijn. Dus het is jammer, zeggen zij, ook voor die mensen, maar het is wel realistisch.
0: De partijen die hebben ook moties ingediend. Soms lukt het dan nog wel eens om iets er doorheen te krijgen, om toch nog iets te veranderen aan de plannen. Maar het was eigenlijk hopeloos vandaag. Of gisteravond.
4: Maar dat is ook natuurlijk niet zo gek. Hè? De coalitiepartijen die hebben een akkoord gesloten. Vrijdag gepresenteerd. Inkt is nog maar net droog. Handtekeningen staan eronder. Ze hebben de meerderheid, deze vier partijen. Ja, dan zou het ook wel gek zijn als ze al een paar dagen later al het coalitieakkoord eigenlijk openbreken door andere plannen of ombuigingen of veranderingen aan gaan passen. Dus dat is eigenlijk, was dat op voorhand ook wel duidelijk dat dat niet zou lukken. Maar goed, het is natuurlijk de oppositie ook wel aangelegen om er toch wat gaten in te schieten in het coalitieakkoord. Dat is niet echt gelukt, maar goed, ze hebben wel een punt gemaakt.
0: Ja, en wat denk je nou als je dit debat hebt gezien voor de komende jaren? Wat gaan we zien in de politiek in Den Haag?
4: Ja, lastig te zeggen. Kijk, het is de verhoudingen staan gewoon op scherp. Ik kreeg gisteren niet het idee dat dat minder is geworden. Er wordt dan ook altijd wel die woorden gebruikt. Hè. We moeten bruggen slaan, ook tussen oppositie en coalitie. Nou ja, die bruggen heb ik nog niet echt gezien. De discussie over Henk Harms als kandidaat-wethouder is nog niet verstomd. De oppositie die wil, want alle kandidaat-wethouders zijn gescreend, hè, maar Henk Harms die ligt onder vuur, want hij is in 2020 moest hij het veld ruimen vanwege een integriteitsonderzoek of na een integriteitsonderzoek. Hij zou niet transparant en niet volgens de gedragscode hebben gehandeld in het Amare-dossier. Nou ja, vanavond worden de kandidaat-wethouders daarover gestemd, ze worden benoemd, maar de oppositie die wil de screening die alle wethouders, kandidaat-wethouders hebben gekregen door een integriteitscommissie, die wil de individuele adviezen inzien. Die blijven normaal gesproken geheim. Ook voor de gemeenteraad. De oppositie zegt wij willen die inzien. Daarvan heeft de burgemeester gezegd dat gaan wij niet doen. Want we gaan spelregels niet veranderen tijdens de wedstrijd. Nou ja, daar komt vanavond misschien nog wel een debat over. En ja, dat maakt de verhoudingen natuurlijk ook niet echt beter. Want het ziet er uiteindelijk ook wel naar uit dat er gewoon een meerderheid komt voor Henk Harms. De coalitie blijft Henk Harms steunen als kandidaat wethouder. Hebben een meerderheid. Zo'n discussie over een wethouder voordat ze al begonnen zijn, dat doet niet veel goed. Aan de andere kant kan je ook afvragen of Richard de Mos niet had moeten voorkomen dat deze discussie überhaupt plaats zou vinden. En door het naar voren schuiven, het voortdragen van Henk Harms, nam hij natuurlijk wel het risico dat deze discussie zou ontstaan. Nou ja, dat is zeker ook gebeurd.
0: Nou, misschien dus nog een debat hierover vanavond en natuurlijk de installatie van de nieuwe wethouders. Beginnen ze dan eigenlijk gewoon met een vakantie?
4: Daarna beginnen ze met een vakantie. Maar ze gaan er vaak met een klap uit in Den Haag. Ja. Dus er kan nog van alles gebeuren.
0: Het is weer gelukt, inderdaad. Ja. Lot van Bree, dankjewel.
4: Joep.

0: Even een uitstapje naar Volendam met de kids en One Way Wind.
1: En nu weer heel snel terug naar onze regio, alsjeblieft.
0: Vooruit, dat doen we bij deze, want we blijven ook in onze regio. Normaal gesproken waren we nu al ergens onderweg. Afgelopen jaren waren we zelfs al live gewoon vanuit Brussel.
1: Echt waar?
0: Op de donderdag al.
1: Ja, of vanuit Duitsland zijn jullie ook geweest,
0: de eerste
1: toch?
0: Keer was Duitsland inderdaad. Daar begon het eigenlijk. Roy Betten hebben we daar natuurlijk als regiogenoot, die ons vaak bijpraat over al het nieuws dat daar gebeurt. En over zijn eigen camping. En hij vertelde toen in de uitzending, nou, ik heb nieuwe tenten, glamping tenten. En toen is eigenlijk het idee ontstaan.
1: En toen zei jij, mogen wij die uittesten?
0: Ja,
1: heb je jezelf opgedrongen. Ja,
0: ja.
1: Precies,
0: ja. Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. En toen zei hij ja. En toen zijn we met de hele bubs zijn we daar naartoe gegaan. Was nou heel erg leuk natuurlijk. En een traditie is toen geboren dat we de laatste uitzending voor de zomervakantie, de vakantie inleiden ergens op locatie. Ja, we zijn dus in Frankrijk geweest daarna. Natuurlijk bij Marjorie Koerts en bij Michael Barnard. Vorig jaar Brussel met Niels Schreuder. Die daar de boel bestiert bij het Europees Parlement. En dit jaar, ja, waren er wel wat plannen om naar het buitenland te gaan. Maar ja, toen dacht Tjeerd, ik ga er lekker 3 maanden tussenuit. Was het toch allemaal lastig te organiseren. En dachten we, ja, waarom blijven we niet, zoals heel veel mensen, natuurlijk gewoon in onze eigen regio.
1: En onze regio is ook onwijs mooi en onwijs veelzijdig. Dat gaan we morgen ook helemaal meemaken. Want onze buitenpost Gwen Ouwehand, die gaat ook echt de regio in. Naar die vakantieplekjes, naar die leuke uitstapjes. En wij gaan lekker in een tent logeren in het stadspark van... Jullie gaan in een tent logeren, ik niet, in het stadspark van Angelique Werner. En ik ben in de logeerkamer. Hè?
0: Heb je al ingepakt?
1: Nee, nog niet. Maar ik heb ook geen koffer. Misschien, ik probeer hier een brug te slaan, merk je het. Maar misschien heb jij straks wel een koffer.
0: Dat zou ook zomaar kunnen als je een liedje aanvraagt bij ons.
2: Voor de platenkoffer.
0: Ja, oh, pas op, niet laten vallen. Ja, hij is ook zo zwaar natuurlijk inmiddels.
1: Hatseflats, met 4 wieltjes. Een mooie rits met een slot, ingebouwd slot zit er op die rit.
0: Oh, wat bijzonder, ja.
1: En ook zo'n
0: uitschuifhandvat. Ja, en het logo natuurlijk van Omroep West staat erop. Hij is prachtig blauw.
1: Tot in Mallorca kun je laten zien dat jij naar Omroep West luistert.
0: We hebben heel veel verzoekjes binnengekregen. En elke dag mogen we dan iemand verrassen met zo'n prachtige koffer. Deze bijvoorbeeld.

0: Urban Heroes met, even kijken, Haba Daba Riwiwiki Di.
1: Ja, heel goed.
0: Bedankt Rick Pelikaan voor deze tongbreker. Want hij vroeg hem aan, hij schrijft nooit meer iets van gehoord van de Urban Heroes. Maar de zanger is mijn neef, Evert Nieuwstede. Dus leuk om hem weer te horen. She told her what we're wondering was, what kind of
1: freedom was the sudden release. Hallo Jorinda en Bob. Het nummer wat Piet en ik graag in de platenkoffer willen doen is She Was Naked van... Precies, van Super Sister. Deze band speelde bij Piet in de buurt, de omgeving van de Laan van Meerdervoort. En hij is regelmatig naar optredens van deze band geweest. Groetjes van Coco Lok. Nou, bij deze zit hij in de platenkoffer. Never mind.

0: Deze is aangevraagd door Joke Koeling en daar bellen we even mee. Goedemorgen, Joke.
1: Goedemorgen allemaal.
2: Ah, Joke.
1: Ja, hi.
0: Was dit gelijk iets wat bij jou naar boven kwam en dacht, ja, die moet in die koffer?
1: Jazeker. Ik ga gelijk appen, ja.
0: En waarom?
1: Nou ja, het heeft best wel een emotionele waarde. Mijn man was helaas, die zijn al lang overleden. En toen vond hij dat zo'n geweldig nummer. Zei hij altijd, you never will go man, van een Shock and Blue. Nou ja, het is natuurlijk een Haagse band. En het heeft altijd wel iets in plekje in mijn hart gekregen als ik het hoor. Ja. Ik ben een beetje emotioneel.
0: Ja, dat snap ik. Nee, dat geeft helemaal niks. En hij was eigenlijk ook een real road man, toch?
1: Ja, zeker. Ja, ja. Helemaal geweldig was hij. Ja. Ja, klopt.
0: En je bent toch met hem getrouwd?
1: Ja, heb ik nog mijn 25 jaar jubileum gevierd. Dat is de trouwdag. Ja.
0: Ja, bijzonder jou. En dan is het mooi om natuurlijk dat liedje weer te horen. Dat snap ik helemaal. Ja. We gaan hem zo helemaal draaien voor je, Joke. Maar niet voordat we je, ondanks de emoties, toch even kunnen verblijden, hoop ik. Want die prachtige koffer waar Bob het steeds over heeft. Ja, laat hem nog maar eens horen. Ja. Oh, die is voor jou.
1: Ja. Oh, geweldig. Oh, geweldig. Nou, misschien gaat hij mee naar de Vierdaagse, want ik heb volgende week de Vierdaagse weer lopen.
0: Oh, dat heb je al heel vaak gedaan, of niet?
1: Ja, voor de 11e keer nou. Ja.
0: Wat goed.
2: Er zitten wieltjes onder die koffer, dus je rolt hem zo achter je aan. Dat is heel makkelijk. Ja. Ja.
0: En als je dan moet, kan je er even op zitten.
1: Nou, hartstikke geweldig. Hartstikke geweldig.
0: Veel succes met de Vierdaagse in Nijmegen. En ik ga hem voor je draaien, Joke.
1: Hartstikke lief. Hartstikke fijn. En jullie een hele fijne week, hè, volgende week.
0: Ja, dankjewel. Volgende week ben ik lekker vrij. Maar morgen gaan we lekker vanuit de Stadspark uitzenden. Doei, Joke.
1: Ja. Doei.
2: Dag, Joke.

0: deal, hoteldeals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One van Vodafone.
6: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
9: alleen de prijs is anders.
10: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
11: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
10: Verwen jij je maar.
11: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
10: Maar mij?
11: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
10: Ja, ik voel hem.
12: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
13: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
14: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
15: Het is 3:30. Het nieuws, Reinhard Roemer.
16: Goedemorgen. De nieuwe Haagse coalitie is gisteravond stevig onder vuur genomen tijdens het debat over het akkoord dat afgelopen week is gepresenteerd. Er is vanuit de oppositie veel kritiek op de plannen van Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Politiek verslaggever Lot van Bree over de grootste bezwaarpunten tijdens het debat.
17: Vooral rondom de bezuinigingen, bijvoorbeeld op zorg en de armoederegelingen. Ja, daar valt de oppositie over en daar vielen de oppositiepartijen de coalitiepartijen aan.
16: Richard de Mos van Hart voor Den Haag wil samen met zijn coalitiegenoten fors inzetten op wonen en nog eens wonen. Het geplande asielzoekerscentrum in het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan komt er uiteindelijk toch niet. Vanavond wordt er gestemd over de kandidaat-wethouders. De benoeming van Henk Harms als wethouder namens Hart voor Den Haag is wat de oppositiepartijen betreft zeker geen simpel hamerstuk.
17: Alle kandidaat-wethouders zijn gescreend, hè, maar Henk Harms die ligt onder vuur. Want hij is in 2020, moest hij het veld ruimen na een integriteitsonderzoek. Hij zou niet transparant en niet volgens de gedragscode hebben gehandeld in het Amare-dossier. Maar de oppositie die wil de screening door een integriteitscommissie, die wil de individuele adviezen inzien.
16: Harms krijgt naar verwachting wel de steun van de coalitiepartijen, waardoor de benoeming dan door kan gaan. Inmiddels hebben bijna alle gemeenten een nieuw college van BMW. Er zijn in onze regio maar 2 gemeenten die er nog niet uit zijn. Leidschendam-Voorburg en Leiden. Na het zomerreces worden de onderhandelingen daar voortgezet. In Zuid-Holland komen meer wethouders dan in de vorige raadsperiode, maar de groei van het aantal vrouwelijke wethouders is tot stilstand gekomen. Teller blijft steken op 29%, dus nog geen 1 op de 3 wethouders is vrouw. Dat zijn er net zoveel als na de verkiezingen van 4 jaar geleden. En dat is jammer, zegt deze wethouder.
18: Vrouwen zeggen ook, die ik ken in mijn omgeving, is de mooiste baan die ik ooit gehad heb, het wethouderschap. En daar komen ook niet leuke dingen bij. De werkdruk, gedoe van buiten, soms gedoe in een college. Je ligt ook in het oog van de storm als het misgaat. Daar moet je tegen kunnen, maar je moet er ook een beetje uitdaging in zien. Volgens mij hebben heel veel vrouwen nog niet in de gaten hoe leuk dit werk is en wat zij erin kunnen betekenen.
16: En een zogenoemde meedoenbalie helpt in Gouda asielzoekers op weg naar werk, vrijwilligerswerk en een sociaal netwerk. Maar die aanpak loopt vast omdat ze vaak lang moeten wachten op een BSN, een burgerservice-nummer. De Goudse wethouder Anna van Popering.
2: Het wisselt best wel. Momenteel zien we echt dat de wachtlijst oploopt. Dus dat mensen gewoon dat een baan niet door kan gaan omdat je het BSN niet hebt. Op sommige momenten liep het gelukkig wel heel erg door. Maar we kunnen dat als gemeentes niet zelf oplossen. Want je kunt niet zelf zo'n BSN afgeven. En op dit moment lopen die wachttijden op. En dat is eigenlijk jammer, want dan hebben we een mooie plek voor iemand. En dan kan dat niet doorgaan.
16: De Goudse wethouder roept het Rijk op om de afgifte van burgerservice-nummers sneller te regelen.
15: Jordi Bloem, goedemorgen.
19: Goedemorgen, Jorinda.
15: Ja, vandaag nog even genieten van het echte hete weer.
19: Ja, nou, de hitte gaat er al een beetje vanaf, moet ik zeggen. Maar nog wel zomers inderdaad, of 25 graden of wat warmer. En ze hebben in het Noordoosten en Oosten een regendansje gedaan. Want ja, daar wel, want in de hogere luchtlagen vanuit Duitsland is een storing daar naartoe geschoven. In onder meer Twente, Hogeveen, wordt af en toe lichte regen gemeld.
15: Nou, het is gewoon nieuws inderdaad. Dat hadden we mee moeten openen.
19: En mijn collega Margot, die doet nu voor het oosten van het land de weerberichten voor RTV Oost. En die krijgt allemaal appjes van mensen daar. Ja. Maar bij ons in het westen nog niet hoor. Want die buitjes of dat regengebiedjes, die lossen ook wel weer op. Die verdampen eigenlijk in het zicht van de haven. Misschien wel wat bewolking bij ons. Je ziet nu ook af en toe wat schapenwolkjes. Maar voor de rest ook een zonnige periode vandaag. En vanmiddag dus die zomerse temperaturen. Best wel lekker met een noordoostelijke tot noordelijke wind. Zwak tot matig. Vanmiddag meestal matig. Geeft nog steeds wat verkoeling. Gisteren hadden we iets meer wind. Nou, vanavond en vannacht dan zijn er flinke opklaringen. Uiteindelijk wordt het in de loop van de nacht bij ons 15 of 16 graden. In de steden zal de temperatuur iets hoger blijven. De wind zwakt af. En morgen dan hebben we ook nog wel perioden met zon. Er komen ook wat stapelwolken bij. De lucht wordt wel wat vochtiger. Maar de kans op een bui is maar klein. Dus dat ziet er voor jullie in de tent bij Angelique goed uit. Met morgenmiddag 23 of 24 graden. Vlak aan zee 22. Dus dan is het al wat minder warm. En de dagen daarna liggen de middagtemperaturen nog wat lager. Denk aan zo'n 20 tot 22 graden. Dat zijn overigens vrij gebruikelijke waarden. Zo voor half juli. Met noordwestelijke wind steeds. Perioden met zon. Soms wat meer bewolking. Vooral ook in het weekend drijven wat meer wolkenvelden over. Zou er ook af en toe eens een lichte bui kunnen passeren. Maar ik denk dat het droge weer overheerst. En zo gaan we ook zeg maar de vierdaagse week in. Want er zijn natuurlijk ook wel mensen uit onze regio die naar Nijmegen gaan om te wandelen. Dan ziet het er best wel goed uit eigenlijk het weer.
15: Nou, mooi nieuws, dankjewel Jordi.
19: Graag gedaan.
15: En Tim Schaap, zou je het leuk vinden als ik ook wat verkeersinformatie doe?
20: Dat vind ik wel leuk. Ja, vanuit wat doe je ding? 1, 2?
15: Ja, dan komt hier Randstad Rail heeft problemen door een omgevallen boom bij de Voorweg in Zoetermeer. Er rijden geen trams tussen Leidseveen en Centrum West. Alternatief is bijvoorbeeld de bus 30 van EBS. Lijn 34 rijdt helemaal niet. En er zijn ook nog problemen bij de bovenleiding bij station Hollandspoor het Zieke. Grote problemen daar dus. Omleidingen voor de lijnen 1, 9, 10, 15, 16 en 17.
20: Ik heb een volle bingo-kaart, geloof ik.
15: Nou, jij weer.
20: Ja, nou goed. Ik heb iets minder getalletjes, maar alsnog wel noemenswaardig. De A12 richting Den Haag. Een groot ongeluk bij Bleiswijk. Er zijn twee rijstroken dicht. Vanaf Gouda heb je een uur aan vertraging. Dit duurt nog in ieder geval tot 9 uur deze ochtend. Daardoor rijdt het ook wat langzamer daar in de omgeving. Sowieso ook bijvoorbeeld op de N219. Hou rekening met vertraging, want ook heel veel op- en afritten staan helemaal vast daar. Verder ook wegwerkzaamheden bij Rotterdam op de A20. Die weg is dicht richting Hoek van Holland. Je hebt nu een file op de A16 omdat mensen moeten omrijden. Voor knooppunt Terbrechtseplein 25 minuten vertraging wanneer je onderweg bent vanuit het zuiden. Verder nog de N11, de weg vanuit Bodegraven naar Leiden. File voor Alphen aan de Rijn West, 3 kilometer en 10 minuten. Hou daar dus rekening mee voorlopig.
15: Dankjewel.
20: Graag gedaan weer.
16: En je hoort het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
21: Wordt wakker.

0: Kim Carnes en Bette Davis Eyes.
1: West wordt wakker sport met Martin Brein.
0: Dag Martin.
2: Goedemorgen.
0: Oh, zal ik je even aanzetten?
2: Ja, hoi. Oh, daar ben je. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Hallo Martin.
0: Hey, goedemorgen.
2: Ja, dat is weer een nieuwe collega.
0: Ja, dus
2: voor mij wel.
0: Ja, voor West wordt wakker ook inderdaad.
2: Heel goed. Maar
0: je krijgt dus de hele week krijg je Martin over de vloer.
4: Ik heb er nou zin in.
2: Ja, alleen als het mooi weer is. Als het goed droog is hoor. Want ik ben met een scootmobiel en die mag niet in de regen komen.
4: Oh nee, dat is ook een slecht idee natuurlijk.
2: Ja, dus.
0: Ja, ja maar... en pas erop, altijd even naar de deur kijken of hij er niet dwars doorheen rijdt.
4: Oh jee.
0: Want dat gebeurt wel.
4: Hoe vaak is dat gebeurd inmiddels?
2: Ja. Pas één keer gebeurd en daar blijven ze over zeuren.
4: Oh.
0: Ik zag op dat moment die deur echt helemaal de verkeerde kant op open gaan.
4: Oei.
0: Ik zag het uit mijn ooghoek.
4: Naar mij zou je er niet over horen, hoor.
2: Nee, maar het lag niet aan mij, hoor. Die deur die ging niet open.
0: Ja. Heb je genoten gisteravond?
2: Ik was in diepe rouw. Ik was ik had gelukt dat ik geen steen in de buurt had. Die had ik door mijn tv heen gegooid.
0: Oh, was dat zo erg? En ja. Ik heb de eerste helft nog een stukje gezien.
2: Nou, dat was dramatisch.
0: Dat was gewoon bijna een vechtpartij gewoon.
2: Echt verschrikkelijk. Maar de tweede helft werd dan goed gevoetbald. Maar ja, die Argentijnen, ze hebben Engeland eerst... Ja, ik zou het woord niet gebruiken, voorop geschopt. Maar
0: ja.
2: Daar ging het over, van twee kanten. En in de tweede helft, toen zijn ze gaan voetballen. Toen hebben ze wel verdiend gewonnen. Maar ja, en we hebben het er gisteren over gehad. Messi, één beweging van hem. En die is dodelijk. En dat was ook gisteravond weer. Een geweldige voorzet die de 2-1 bracht. Maar ja, ik had het liever Engeland gegund.
0: Dit was de 2-1 in de extra tijd nog.
5: Messi, weer zo'n goede voorzet. En dan is het raak. En dan scoort hij zelf niet. En doet Lautaro Martinez dat. Maar het is toch echt weer Lionel Messi. Die het hier voor zijn rekening neemt. Met een geweldige voorzet met het rechterbeen.
0: Het is ongelooflijk hoe Argentinië steeds op het laatste nippertje wegkomt. Van de kleine landen, daar hadden ze het moeilijk tegen. De grote landen, uiteindelijk winnen ze dan ook.
2: Ja, maar dat komt omdat je één man in je midden hebt. Lionel Messi. Ja, die man die kan in 10 seconden een wedstrijd beslissen. En die is geweldig gewoon.
0: Dat is ongelooflijk, hè?
2: Ja. Dat is triest.
0: Dus de finale is dan Argentinië tegen Spanje?
2: Ja. En zaterdag om 8:00 hebben we Frankrijk-Engeland. Derde, vierde plaats. Ja. Ik denk, zo'n wedstrijd die moet je gewoon niet meer spelen. Die moet je gewoon allebei de bronzen medaille geven. Want dat heeft die ploegen hebben allebei geen zin meer.
0: Nee.
2: Die willen naar huis.
3: Ja, daarom.
0: Dat wordt geen hele spannende wedstrijd.
3: Wie wil er naar kijken, vroeg ik me ook af. Hoe vul je zo'n stadion voor zo'n derde, vierde plek?
0: Nou ja, die twee landen zijn natuurlijk wel fantastisch. Het zijn allebei goede ploegen.
3: Ja, je gaat toch niet naar een wedstrijd kijken van twee landen die er eigenlijk geen zin in hebben om te spelen?
0: Ja.
2: Nee. Maar goed, de regels zijn er helemaal zo. Dus we zullen het ermee moeten doen.
0: Ja.
2: Maar ik kijk niet.
0: Ja.
3: Zo. Dat is een statement.
2: En dat wil wat zeggen.
3: Ja, zeker. Zeker weten.
0: We gaan wel natuurlijk naar ADO kijken. Over een tijdje dan gaat het weer beginnen. Het duurt nog heel even. Maar weer nieuwe spelers. Je kan het elke dag wel
2: Het is
0: bij ons
2: de laatste.
0: Brengen.
2: Meneer Wotten die is wakker geschoten, denk ik, van de week. Hè? Want ADO heeft een Duitse keeper. En dat is een voorzorgsmaatregel. Maar daar ga ik je zo wel even over vertellen. En we hebben een Hongaarse international. Een spits. Donat Barami. En die tekent voor 4 jaar. Maar de keeper, daar wil ik toch nog even op terugkomen. Hè. Kijk, er is een gerucht. Kijk, dat Feyenoord, daar gaat de Wellenreuter weg. En Feyenoord zou zeer gecharmeerd zijn van Nicky Ema, van de keeper van ADO. Dus ik denk dat dat een voorzorgsmaatregel is. Maar goed, hij is nog niet weg. Dus we blijven het rustig afwachten. Maar een Hongaarse international. Ongelooflijk, 4 jaar.
3: Dat is lang.
2: Het is ongelooflijk gewoon.
3: Nu al tekenen voor 4 jaar, terwijl misschien volgend seizoen degraderen ze weer. Ik weet niet of dat hardop mag.
0: Hou op, nee, dat kan je niet zeggen.
2: Kun je er niet uitknippen.
0: Ja, kan jij de studio uitlopen graag, alsjeblieft?
2: Sorry.
0: Ja, dit is gewoon de boel jinx.
2: Daar gaan we helemaal nergens over.
6: Stel gewoon een vraag.
0: Nee, ja, dat kan dus niet
2: je
0: zo.
2: Je lekt
0: ga weg. Wegwezen, deur dicht.
2: Die is nog gek als Tjerdi.
0: Ja, het is niet normaal. Zo. Søren Werenskjold.
2: Wie is dat?
0: Die heeft gisteren de etappe gewonnen.
2: Oh, die!
0: Van de Tour.
2: Ja, de Noor. Ja, en dat was... jammer, Olaf Kooi. Hij kwam een half wieltje tekort. En vandaag zijn de sprinters weer aan de beurt. Maar dat was wel één opmerkelijk ding gisteren. En dan moet je je voorstellen. Dan ga ik met mijn scootmobiel 15 kilometer. Gisteren is de snelste etappe ooit gemeten. gemiddeld 50,9 kilometer op een fiets.
0: Ongelooflijk, ja.
2: Het is toch onvoorstelbaar?
0: Het oude record was nog gewoon van de vorige eeuw ook, 99.
2: Ja, het is onvoorstelbaar.
0: Ja, ongelooflijk.
2: Hoe hard ze gaan.
0: Niet normaal.
2: Nee, dat vind ik ook niet normaal.
0: Nee. En Bob, kom maar terug hoor.
6: Mag ik weer terugkomen?
0: Ja, je mag weer terugkomen.
2: Ja, kom maar weer terug.
0: Want Martin heeft nog iets nostalgisch en hij zei net al... Ja, jij en Bob, jullie zijn daar veel te jong voor.
2: Ja, jullie zijn daar veel te jong voor.
3: Ik ben benieuwd.
2: Zegt de naam Holland Sport jou iets?
3: Nee.
0: Ja, ik ken het van West wordt wakker. Je hebt het er wel eens eerder over gehad.
2: Als, dan wil jij even je mond houden.
0: Ja, oké, sorry. Nou, moet ik nu weg?
3: Nu ga jij weg. Ja, ga maar weg,
2: FC Den Haag is ontstaan uit een fusie tussen Holland Sport, die speelt op Houtrust.
3: Ja.
2: En dag, Jorin.
3: Dag,
2: Jorin.
3: Dag, Jorin.
2: En ja, die zijn samengekomen. En toen had je dus... En, ja, ik woonde op Scheveningen, dus ik was vaste supporter van Holland Sport. Uit en thuis, ik ging alle wedstrijden mee. En dan kreeg ik gisteren het vervelende bericht. Theo Valkenhof is op 86-jarige leeftijd overleden. En dan zou je zeggen, ja, wat is dat nou? Maar die speelde van 1963 tot 1971 samen met zijn broer in het eerste van Holland Sport. En hij is kampioen geworden in 1967 met Holland Sport. En ja, dat deed me toch wel een beetje pijn gisteren.
3: Ja, die heb jij vaak zien spelen.
2: Die heb ik heel vaak zien spelen. Ik ging altijd uit en thuis ging ik met mijn zoon toen nog naar voetballen toe. En ja, dat deed me toch een beetje zeer.
3: Ja, snap ik, ja. Nou, goed dat je dat heel even roept hier op de radio.
2: Maar dan
3: Martin,
2: weet jullie dat ook. Kijk, Antjeerd hoef ik zelfs over een club uit 1982 nog niet te vragen. Want die heeft helemaal geen verstand van sport. Maar nou, in dit geval, dat jullie niet weten, of Jorinda niet weten wel. Dat komt door mij, omdat ik er nog wel eens over heb. Maar jij, ik vergeef
3: je. Dank je wel. Ja, Jorinda, kom maar terug. Okay. Ja, okay. Kom maar terug. Want iemand moet ook de plaat starten.
0: Oh ja, nou, dan ga ik dat nu doen. Nou. Was het een interessant verhaal?
3: Het was een heel interessant, mooi verhaal ook. Oh, ja, zeker.
0: Oh, Martin, dank je wel dan.
2: Ja, oké, graag gedaan.
3: Dank je wel, Martin.

0: Sophia. Van een prachtig NK naar een Europees kampioenschap. De Haagse turner Lola Roeleveld won 2 weken geleden 4 keer goud en 1 keer zilver tijdens het NK. En ze mag dus in augustus ook naar het EK in Kroatië. Ze traint bijna elke ochtend op de sportcampus in het Zuiderpark. En onze Gwen Ouwehands, die is daar vanmorgen om even bij zo'n training te kijken. Nou, dat moet er spectaculair uitzien.
1: Nou, zeg dat wel. Ik sta echt in een enorme gymzaal met allemaal blauwe matten op de vloer. En Lola staat klaar om iets te laten zien op de brug. Dus ik zou zeggen, steek van wal. Ze hangt aan de lage. Doet een handstand op die brug. En een salto, een soort van, ik weet niet hoe het heet. Woe, zo. Jeetje. En gewoon een salto van de ene kant naar de andere kant. Het is niet normaal. Jeetje, Lola, wat is dat knap zeg.
2: Ja.
1: Nederlands kampioen, hè?
2: Ja, op de toestellen.
1: En hoe voelt dat?
2: Ja, heel leuk en cool om mee te maken.
1: Want wat betekent turnen voor jou?
2: Heel veel, ja. Ik stop er heel veel tijd in en ik heb er heel veel plezier in.
1: Ja. En hoe oud was je toen je startte met dit allemaal?
2: Ik denk 7 ongeveer.
1: Ja. Dan was je er al vroeg bij?
2: Ja.
1: En nu ben je keihard aan het trainen voor het Europees kampioenschap in Kroatië. Heb je al een beetje een plan van wat je daar allemaal gaat doen?
2: Ja, ik ga gewoon alle toestellen doen. En ik ben nu aan het trainen om de oefeningen stabiel te krijgen. En te laten zien wat ik kan.
1: En hoe moeilijk is dat om dat allemaal stabiel te krijgen?
2: Ja, wel lastig. Vooral ook om door te blijven trainen in de zomer ook en zo. Maar ik heb er wel heel veel zin in.
1: Ja, je stopt er wel echt veel tijd in ook, hè?
2: Ja.
1: En het is echt heel erg mooi dat het dan uiteindelijk ook uitbetaalt in een Nederlands kampioenschap. En ik denk dat je ook wel voor het Europese titelkampioenschap gaat, hè?
2: Ja, ik ga het wel proberen, maar het wordt wel lastig.
1: Hoeveel zin heb je erin?
2: Heel veel.
1: Ja?
2: Ja, echt.
1: Nou, namens Radio West wensen we je heel veel succes. En dan ga ik je niet verder storen in je training. Zou ik zeggen, heel veel succes en vooral ook heel veel plezier, hè?
2: Dank je wel.
1: Ja, dat ziet er echt spectaculair uit hoor, Jorin en Bob. Maar ik ga het niet nadoen.
0: Nou, dat had ik eigenlijk, dat wilde ik net vragen.
1: Ja. Hè,
0: doe ook even een salto. Nou, kom op.
3: Doe daar even een
0: Een split.
1: Ik denk als je wil dat ik morgen nog tanden heb tijdens de zomerreis, dan sla ik eventjes over.
0: Nou, vooruit. Ik ga op vakantie en ik neem mee een tandenborstel natuurlijk. Even kijken. Schone sokken. Wat toiletpapier. Zonnebrand, ook handig. Bob, ben je er ook al? Goed zo, volhouden.
4: West wordt wakker luidt de zomer in op vrijdag 17 juli. Niet vanuit een ver oord, maar gewoon vanuit Leidschendam.
0: Even denken, wat ben ik nou vergeten? Wat zeg je, Bob?
5: Muziek.
0: Oh ja, inderdaad, Bob. Liedjes voor mijn platenkoffer.
4: Welke muziek uit onze regio wil jij graag horen? Stuur een mailtje naar westwordwakker@omroepwest.nl of een appje naar 070 307 8080. En win een unieke Radio West rolkoffer.
0: Ga jij weer terug, Bob, de koffer in?
5: Hoe moet dat? Oké.
0: Op naar Leidschendam.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
11: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
12: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
0: Ja, ze gaan er weer uit hoor. Voor het West wordt wakker voor het laatst. 4 kaarten voor Drievliet. Is het nieuws? Reinhard Roemer, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Jorinda. Bijna alle gemeenten in onze regio hebben een nieuw college van BMW sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart. 2 gemeenten zijn er nog niet uit. Leidschendam-Voorburg en Leiden. Na het zomerreces worden de onderhandelingen daar voortgezet. Zoetermeerders krijgen komende jaarwisseling geen toestemming om vuurwerk af te steken. Burgemeester Michel Bezuijen kiest ervoor om geen ontheffingen te verlenen van het landelijke vuurwerkverbod. Daarmee is Zoetermeer de 2e gemeente na Delft in onze regio die dat doet. En April Darby stopt komend seizoen met haar theaterwerk. De Haagse musicalster maakt dat bekend op haar sociale media. Ze wil zich richten op het maken van haar eigen muziek. Dat doet ze al langer dan haar theaterwerk. De komende 3 weken is April Darby nog wel te zien in de musical Moulin Rouge in Utrecht. Meer regionieuws straks om 21:30 nu, het andere nieuws.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
15: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
14: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brandt zet die op een rijtje.
16: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
14: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met honderden vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Tim Schaap bij de ANWB.
17: Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Maar niet te vroeg juichen, er staan nog behoorlijk lange files. Zoals op de A12 Utrecht-Den Haag. Bij Bleiswijk is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht en vanaf Reewijk is de vertraging 1 uur. Dit duurt nog tot ongeveer 9:15. Verder is het daar ook erg druk op meerdere N-wegen in de regio en ook nog lokaler. Hou daar voorlopig dus nog rekening met flink wat extra reistijd. Verder is het ook druk op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Tussen de Keteltunnel en Den Haag-Ippenburg wordt er langzamer gereden. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En tot slot nog wegwerkzaamheden op de A20. De weg is daar dicht ten noorden van Rotterdam. Daarom nu file op de A16 komende vanuit het zuiden. Voor knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer en 20 minuten.
18: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
19: Iedereen begrijpt elkaar.
20: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
21: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
2: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
19: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig weer op Apeldoorn.
2: Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
19: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je...

0: Zoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
1: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
2: Tot 10 uur. West wordt wakker.

0: Reinhard wil heel graag nu een grap maken over dit liedje.
1: Hier komt een grap.
0: Hier komt een grap.
2: Nee, Bob zou het doen, toch?
0: Nee,
2: ja, ging ik het doen?
1: Nee, Reinhard, is jouw grap. Ik ga absoluut niet met jouw veren pronken.
0: Maak een grap. Dit wordt van jou verwacht. Hier word je voor betaald. Kom op.
2: Nog lang voordat Google het levenslicht zag, was er al in Frankrijk de zoekmachine met OU.
3: West wordt wakker.
0: Nou. Tess moet er in ieder geval lachen.
2: Ja, die hoort ook voor het eerst.
4: Ik ben nog nieuw, jongens. Ik ben nog helemaal vers. Ik moet nog helemaal wennen aan Reinoudse grappen.
1: Moet je nagaan dat iedere keer dat het nummer op de radio komt, dat we dit horen. En ja. Nu mag je het een keer dan...

0: 16, 17 keer mag je het op de radio roepen. 8 augustus staan ze in het Zuiderpark trouwens, zoekmachine.
1: Echt waar?
0: Ja, zeker. Op het Fawakafest, wat daar dan is.
1: Wat goed.
0: Treden zij op.
1: Had jij daar niet al heel lang geleden een poster over gezien? En dacht je toen, nou dat kan niet, want al die mensen...
0: Nee, ik zei dat toen buiten de uitzending om. Ik ga het goed vertellen, mevrouw Teeuwen. Ik zei dat toen buiten de uitzending om. En toen zeiden jullie, nee, zoekmachine naar Nederland, dat kan niet. Dat bestaat niet.
1: Ze bestaan niet meer, dachten wij.
0: Ja, dus ik heb het echt... Ik ben straten afgegaan, elke keer poster. Waar heb ik die poster, waar heb ik die poster nou gezien? En opeens heb ik dat ene straathoekje gevonden. En ik heb het gecheckt online. En het staat er echt, zoekmachine... Op 8 augustus, Zuiderpark. Ik had gelijk. Wat fijn. Ik begon echt aan mezelf te twijfelen.
1: Ja, maar wij twijfelen ook altijd aan jou.
0: Ja, dat snap ik.
2: Die hit was al jaren geleden. Dus vandaar die verbazing van ons dat ze in het Zuiderpark staan.
0: Ja, je hoeft niet ver te zoeken. Dus als je ze wil zien optreden.
2: Zoek en gij zult vinden.
0: De Zoekerpark.
1: Zijn jullie klaar?
0: Ja, ik ben klaar. Ah. Ja, zeker. Ik vond de laatste al matig van mezelf.
1: Nou, ja. Ik wilde er niet over beginnen, maar... Ja, dit is het moment om te bellen voor 4 kaarten voor Drievliet. Je moet er wel wat voor doen. Een beetje de acteur in jezelf naar boven krijgen. 070-390-5454. 070-390-5454. En die zijn die kaarten misschien straks wel voor jou.

0: Het prachtige Niemand van Suzanne en Freek. En we gaan richting Drievliet. Het is gelukkig dichtbij van de studio af. Het zijn onze buren zo ongeveer. En dat doen we niet alleen, dat doen we natuurlijk met een kandidaat. Claudia, jij bent vandaag de gelukkige. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Hallo.
0: Waarom wil je graag naar Drievliet?
1: Ja, voor de kleinkinderen.
0: Oh, hoeveel heb je er?
1: 2.
2: Oh, dat komt goed. Dan kan je nog 1 iemand meenemen, Claudia. Want er liggen hier 4 kaarten voor je klaar. Dus is er nog een opa of een zoon die mee mag? Dochter?
1: Mijn dochter, denk ik.
2: Ah, gezellig.
0: En ga je dan zelf ook als hele stoere oma gewoon in al die attracties?
2: Tuurlijk.
1: Zeker.
2: Oh, echt
1: zeker.
2: Waar? Oh, wat cool. Echt nergens bang voor, Claudia?
1: Eerlijk gezegd alleen de zweefmolen. Die vind ik helemaal niks.
2: Oh. Wat is het dan in de zweefmolen waarvan jij denkt, dat vind ik niks?
1: Nou, daar word je gewoon heel duizelig en misselijk. En nee, dat is niet goed voor mijn lijf.
2: Oké.
0: Okay, maar achtbaan is geen probleem.
2: Dubbele loop de loop.
1: Nee, achtbaan zeker niet. Nee.
2: Ik vind het toch apart. Ja. Ik kan er niks anders aan doen. Nee, want in een achtbaan ga je overste kop en achterste voren. En je ingewanden eindigen aan de andere kant van je lichaam als je eruit komt. En in de zweefmode zit je gewoon op 1 stoeltje en dan ga je een rondje.
1: Ja, maar misschien omdat je elke keer hetzelfde rondje gaat of zo. Ik weet het niet.
2: Oh, wat interessant. Ja, nou, dat zou wel kunnen. Ja, nee.
1: Ja.
2: Oh, wat goed. Ja, inderdaad. Het is de eentonigheid van de zweefmolen waar je niet goed op gaat.
1: Dat denk ik.
2: Nou, gaan we een zweefmolen nadoen, Jorinda?
1: Nee, joh.
0: Nee, we gaan geen zweefmolen.
2: Gaan het niet doen. Oh, gelukkig. Anders was Claudia heel onprettig aan haar donderdag begonnen. Ja.
0: Nee, we gaan naar de Dynamite Express. Weet je wat het is?
1: Ja, dat is die. Ja, die houten achtbaan?
0: Ja, dat is inderdaad zo'n grote achtbaan. Hij gaat niet over de kop, denk ik. Maar hij is wel heel spannend. Aan alle kanten word je inderdaad opgeschud. En daar ga je in. Ben je er klaar voor? Even goed zitten natuurlijk. Riempje om, zodat je ook niet eruit valt. En dan gaan we dan. Daar komt hij.
1: Oké.
0: Okay. Goeie rit.
1: Ga om. Oh, daar gaat hij. We zijn er bijna op de top. Daar gaan we, hè? Oh, daar gaan we naar beneden. Ja! Wow, nog een keer. Yes.
0: Ja, je bent heel koeltjes eigenlijk.
1: Ja, nou ja, dit is ook hartstikke leuk. Wow. Zo, door die bocht. Jee mag. Ja, daar gaan we. Wow. Ja, eigenlijk lach ik altijd alleen maar in de achtbaan.
0: Nou, dat is wel goed voor de foto ook die gemaakt wordt.
2: En je praat heel normaal in de achtbaan ook. Alsof ik naast je zit, gewoon aan de koffietafel.
1: Oh, ja.
0: Nou, ik vond het goed genoeg. Ik krijg applaus van ons uit de studio.
1: Nou, ook dank jullie wel.
0: Ja.
1: Dank jullie wel.
0: En die 4 kaarten, Claudia, die zijn voor jou.
1: Nou, geweldig. Hartstikke leuk.
0: Heel veel plezier. En Bob, kan jij ook nog even 1 keer die Dynamite Express in?
2: Moet ik nu de Dynamite Express in? Ja, ik weet niet of ik zo cool ben als Claudia, hoor. Eerlijk gezegd.
0: Nou, we gaan er gewoon. Ja, okay. Ben je er klaar voor?
2: Ja, ik ben er klaar voor.
0: We gaan er. Yes! Nou, Bob. Ik vind Claudia een stuk stoerder.
1: Nou, misschien lach ik ook al zo hard, hoor, als ik erin zit.
0: Zo, even bijkomen, Bob.
2: Ik ben een beetje misselijk, merk ik.
0: Oh, nee.
1: Oh,
2: Phil Collins.

0: Phil Collins en You Can't Hurry Love. En Bob, ik hoorde jou net heel erg moeilijk doen met het adres van Claudia om dat op te schrijven.
1: Ja, nou ja, ze moest het wat spellen, want ik ga het adres niet op de radio zeggen. Maar het was nogal een adres waarvan ik denk van, hè, hoe spel je dat? Ik kreeg een pen en papier van Tess Merlo, die hier ook in de studio zit. En ik kreeg toevallig een blaadje uit haar opschrijfboekje waar alle letters van het alfabet staan. Tess, dat moet je even uitleggen. En daarachter staan dan namen.
2: Ja, het is het telefoonalfabet. Ik had bedacht dat ik die eens een keer uit mijn hoofd ging leren. Want ik heb heel vaak als mensen, weet je wel, met spellen, dat je dan, ja, hoe spel je dat? Ja, de C van, goh, de C van groom of zo. Nee, wacht even. De C van chocolade, nee, dat is het ook niet. En dat, ik dacht,
0: maar
2: ik
0: je, kan toch, je weet toch gewoon wat een C is? Dan hoef je, ja, toch, heb je toch geen Cornelis voor nodig?
2: Nee, dat is ook zo, maar...
1: En waarom zijn het per se vaste namen? Want de B is dan blijkbaar van Bernard. Maar je mag toch ook zeggen de B van Bob? Dan weet je toch ook waar je het over hebt. Ja, maar blijkbaar mag dat niet volgens jou.
2: Nou ja, het mag. Ja, nee, maar het is gewoon officieel is dat vastgelegd, zeg maar.
1: Door wie?
2: Ja, jemig. Nou, ik zit gewoon hier eventjes op de website van onzetaal.nl. En daar staat dat gewoon. Dat is gewoon afspraken gemaakt die zijn gemaakt met elkaar, weet je. Het telefoonalfabet die verschillen wel per land en per taal. Want je hebt natuurlijk in het Engels heb je dan het NAVO-alfabet. Dan ga je het hebben over Alpha en Bravo en Charlie en Delta.
0: Oh ja.
2: Die wil ik ook nog leren. Maar het is gewoon zodat je duidelijk kan communiceren met mensen.
1: En wanneer bedacht jij tijdens het meekijken van West wordt wakker en een nieuwe functie hier op Radio West leren van, hey, het telefoonalfabet.
2: Nou,
1: dat ga ik eventjes opschrijven.
2: Toen ik een van jullie net iets hoorde spellen en toen ik dacht, ja, de D, wat is ook weer van Dirk, toch? Toen dacht ik ga dit nou even goed leren.
1: Maar de D is van Dirk en dat is dan toevallig ook het telefoonalfabet, maar de P is ook van, even denken, Peter. Maar, en hier staat Pieter.
2: Ja.
1: Maar waarom mag ik geen Peter? Mag ik dan geen Peter zeggen?
2: Van mij mag dat gewoon, Bob. Ja, en de B mag natuurlijk ook gewoon van Bob zijn, voordat je daar druk over maakt.
1: Ik vraag me af hoeveel mensen, onze luisteraars, het telefoonalfabet nu uit hun hoofd weten.
0: Ja, dat is wel een goeie, ja. En of we die dan ook kunnen overhoren. Ja.
2: Ik vraag me wel af of het misschien een generatie ding is. Ik weet
0: ja, ik vind het heel ouderwets klinken, inderdaad.
2: Ja, maar ik vind het ook wel dat ik denk, misschien moet het een soort common knowledge zijn, weet je wel, toch? Dat we dat allemaal weten.
1: De
2: ja, ik zie jullie zitten
1: hier in de studio met Xantippe, de X van Xantippe, nog nooit gehoord die naam.
0: Echt niet? Nee. Xantippe, ja.
1: Niet in het echt.
0: En in de Griekse ei?
1: Ypsilon.
0: Ypsilon.
1: Ja. Dat is dan de enige niet-naam. Want
0: Ypsilon,
1: niemand,
0: kom je eten.
1: Joeri ken ik met een Y, maar die staat er dan weer niet in.
2: Ja, en als het dan IJ is, dan moet het IJsbrand zijn.
1: Ja.
2: Dat is de IJ van IJsbrand. De I van IJsbrand.
0: Maar Joeri kan natuurlijk ook gewoon een J zijn.
1: Ja.
0: Hier. Dus dat gaan we heel erg verwarrend.
2: Zie je? Daar gaan we al, jongens. Ja. Het E.
1: Nou, inderdaad, ik ben blij dat er afspraken over zijn gemaakt waar welke naam bij hoort. Maar als jij aan de andere kant van de radio denkt van, ik ken hem ook uit mijn hoofd, laat het even weten. 070-307-8080, dat is ons WhatsApp-nummer.
0: Ja, Chris die appt al, de D van Delta en de P van Papa. Dat is dan het NAVO-alfabet, dat ken ik wel. Maar deze dus niet.
2: Ik vind ook wel heel lief de P van Papa.
0: Ja.
2: Toch?
0: Inderdaad. Is de M dan ook van mama?
2: De M is van Mike. Hoe lullig is dat?
1: Ja, dat zal wel weer, inderdaad. Ja.
2: Vind ik echt.
1: Laat het weten. 070-307-8080. Dat is ons WhatsApp-nummer. Als jij, net zo goed als Tess, het telefoonalfabet uit
0: is
1: je hoofd kent.
0: Is de P van Prince.

0: kiss.
1: Ja, we krijgen al berichtjes over het telefoonalfabet. Je hebt al wat aangekaart, Tess.
2: Zo, inderdaad, ja. Ik heb het losgemaakt.
1: Ja, Jan Keizer die zegt, ja, ik ken het zeker, het telefoonalfabet. En Monique, ik ken hem niet volledig meer en ben het ook aan het oppoetsen. Maar ik heb het Nederlandse en internationale volledig uit mijn hoofd geleerd. Al eerder dus. Ik zeg bijvoorbeeld ook Juno en Juli.
2: Ja, doe ik ook.
1: Oh, ja.
2: Doe ik ook, ja.
1: Ja. En telefoontaal was noodzakelijk. Je belde ook 002 voor het weer en 003 voor die geloof ik voor die tijd. Voor de tijd. Fijne dag, zegt Monique. Ja,
3: oh,
1: dat zijn tijden.
3: Bij de volgende piep is het zoveel uur. En
1: ja,
3: seconden.
1: Inderdaad,
3: oh,
1: ja. Ja. Ja. En het weerbericht, even bellen. Naar 002 voor het weerbericht. Ja.
2: Wow.
3: En Frank van Deutenkom, onze collega en nieuwslezer ook op tv bijvoorbeeld, die kwam gelijk de studio in, want die kent het ook helemaal uit zijn hoofd. Goedemorgen.
4: Nee, ja, goedemorgen.
3: Ja, laat maar eens wat horen dan.
4: Willem, Anton, Theodor, Willem, Isaak, Leo.
1: Ik ben het kwijt.
3: Wat wil?
4: Jacob, IJsbrand,
3: jij?
4: Hendrik, Otto, Richard, Eduard, Nico.
3: Wat wil jij horen?
4: Ja.
2: Wauw.
1: Ja. Waarom ken je het zo goed?
4: Nou, ik heb echt ontzettend lang geleden nog wel eens dingen voor het ANP gedaan. En dan zat ik in het zuiden van het land. En nou ja, de redactie zat, waar zat die toen? Ik denk ook al in Den Haag. En dan had je nog, wat was in het pre-computer tijdperk. Dus echt de prehistorie. En dan moest je je verhaaltje moest je doorbellen. En daar zaten datatypistes, die typten dan alles uit. En dan moest je je verhaaltje inspreken op een cassettebandje. Maar je moest eigenlijk alles wat ook maar enigszins moeilijk zou kunnen zijn, moest je spellen. Dus iedere naam moest gespeld. Mijn naam is dan Dirk Eduard, Utrecht, Theodor, Eduard, Karel, Otto, Marinus.
1: Deutenkom.
4: Ja, precies. En dan, daar werd je dus helemaal lijp van. Echt ontzettend melig. En maar met een vriend van mij deden we dat dan wel eens. En dan gingen we ook op een terras zitten. En dan gingen we hele gesprekken alleen maar zo spellen. En dan ook onze bestelling doorgeven aan de ober op het terras. Of de dame die ons kwam bedienen. Die werd dan helemaal knettergek. Maar ik kan het nog steeds, maar ik denk toen hier het gesprekje hoorde.
1: Ja, geweldig. Ja, wat een mooie vrouw. En dat je het nog steeds kent, inderdaad.
4: Ja, dat raakt. Ja. Ik denk dat je dat nooit meer kwijtraakt als je dat heel vaak doet.
1: Ja, ja. Alles wat jij net hebt verteld, dat voelt zo oud.
4: Ja, dat is. Ik zal je sterker vertellen, Jorinda. Nou, dat is het ook.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken. En van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Odido. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Goedemorgen, het laatste half uurtje van West wordt wakker. Gewoon hier in de studio voor de grote vakantie. Is aangebroken. Reinoud, het nieuws.
12: Ja, nou en
1: of. Oh, je zit op een andere plek. Ja, sorry.
12: Ja, sorry.
1: Tess, kan jij even het nieuws lezen?
12: Waar die staat, ja.
2: Slecht idee.
12: Goedemorgen, Jorinda.
0: Goedemorgen Bob.
3: Goedemorgen Reinoud.
0: En goedemorgen Tess.
9: Goedemorgen.
0: Een zogenoemde meedoenbalie helpt in Gouda asielzoekers op weg naar werk, vrijwilligerswerk en een sociaal netwerk. Maar die aanpak loopt vast omdat ze vaak lang moeten wachten op een BSN-nummer, een burgerservice-nummer. De Goudse wethouder Anna van Popering.
10: Het wisselt best wel. Momenteel zien we echt dat de wachtlijst oploopt. Dus dat mensen gewoon dat een baan niet door kan gaan wat je het BSN niet hebt. Op sommige momenten liep het gelukkig wel heel erg door. Maar we kunnen dat als gemeentes niet zelf oplossen. Want je kunt niet zelf zo'n BSN afgeven. En op dit moment lopen die wachttijden op. En dat is eigenlijk jammer, want dan hebben we een mooie plek voor iemand. En dan kan dat niet doorgaan.
0: Wethouder Van Popering in Gouda roept het Rijk op om de afgifte van burgerservice-nummers vlotter te laten verlopen. De nieuwe Haagse coalitie is gisteravond stevig onder vuur genomen tijdens het debat over het akkoord dat afgelopen week is gepresenteerd. Er is vanuit de oppositie veel kritiek op de plannen van Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Politiek verslaggever Lot van Bree hoor je over de grootste bezwaarpunten.
12: Vooral rondom de bezuinigingen, bijvoorbeeld op zorg en de armoederegelingen. Ja, daar valt de oppositie over. En daar vielen de oppositiepartijen de coalitiepartijen aan.
0: Richard de Mos van Hart voor Den Haag wil samen met zijn coalitiegenoten fors inzetten op wonen, wonen en nog eens wonen. Het geplande asielzoekerscentrum in het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan komt er uiteindelijk toch niet, bleek ook weer gisteravond. Vanavond wordt er gestemd over de kandidaat-wethouders. De benoeming van Henk Harms als wethouder namens Hart voor Den Haag is wat de oppositiepartijen betreft zeker geen simpel hamerstuk.
12: Alle kandidaat-wethouders zijn gescreend, hè, maar Henk Harms die ligt onder vuur. Want hij is in 2020 moest hij het veld ruimen na een integriteitsonderzoek. Hij zou niet transparant en niet volgens de gedragscode hebben gehandeld in het Amare-dossier. Maar de oppositie die wil de screening door een integriteitscommissie, die wil de individuele adviezen inzien.
0: Mogelijk loopt het met een sisser af, want Harms krijgt naar verwachting wel de steun van de coalitiepartijen. En dan kan de benoeming gewoon doorgaan. Zoetermeerders krijgen eind dit jaar met oud en nieuw geen toestemming om vuurwerk af te steken. Burgemeester Michel Bezuijen kiest ervoor om geen ontheffingen te verlenen voor het landelijk vuurwerkverbod. Volgens hem is het niet mogelijk om de veiligheid en controle goed genoeg te regelen. Na Delft is Zoetermeer de tweede gemeente in onze regio die dat doet. En April Darby stopt komend seizoen met haar theaterwerk. De Haagse musicalster maakt dat bekend via sociale media. Ze wil zich komende tijd gaan richten op het maken van haar eigen muziek. Dat doet ze al langer dan haar theaterwerk. In haar bericht op sociale media noemt Darby de muziek dan ook haar eerste liefde. Komende 3 weken is April Darby nog wel te zien in de vrouwelijke hoofdrol van de musical Moulin Rouge in Utrecht. En dan stopt ook die show. Ook speelt de Haagse zangeres de rol van Vesper Vos in de soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden.
1: Ik moet gelijk denken, ken jij dat Bob, dat liedje van April Darby over New York?
3: Nee.
1: Oh ja, ze heeft een heel leuk liedje. Gaan we zo even draaien.
3: Ik ken wel een kerstliedje van April Darby.
1: Ja, maar het is niet helemaal de tijd, hè, voor kerst.
3: Nee, dat is wel zo. Nee, ja. Het is een beetje te warm voor kerst,
1: ja.
3: Sorry.
1: Luister maar, Jordi Bloem.
13: Vandaag zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en met een noordoostelijke tot noordelijke wind, meestal matig, wordt het vanmiddag nog 25 of 26 graden. Wat minder warm dan gisteren, maar nog wel zomers. Vanavond en vannacht zijn er weinig wolken. De temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 16 graden, met zwakke tot matige noordenwind. En morgen, maar ook in het weekend, noordwestelijke wind, matig aan zee, soms vrij krachtig. Het wordt nog wat minder warm. Morgenmiddag ongeveer 22 graden of 23. In het weekend maximaal 21. Morgen nog aardig wat zon, ook stapelwolken. In het weekend wat meer wolkenvelden. En op een enkele bui na lijkt het droog te blijven.
1: En Tim Schapen is er ook nog bij. Er staan nog steeds files dus.
14: Jazeker, maar gelukkig niet al te veel meer hoor. Het is echt het laatste staartje van de ochtendspits. Op de A4 vanuit Rotterdam nog wel file tussen Den Hoorn en Den Haag-Ippenburg. 6 kilometer, net geen 5 minuten. Ook de A12 naar Den Haag staat erbij. Vanuit Utrecht komende file vanaf Gouda tot aan Bleiswijk. 5 kilometer en 5 minuten. En verder nog even iets wat lokaler. De N11 vanuit Bodegraven naar Leiden. Tussen Hazerswoude en de A4 heb je 5 minuten vertraging.
1: Dankjewel Tim.
14: Graag gedaan.
0: En je hoorde het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app. Kijk Omroep West Teletext en omroepwest.nl.
15: West wordt wakker.
1: Ja, en dit is hem dus, dat liedje van April Darby. New York heet het.

0: Dit is niet de goede versie, sorry. Ik heb nu iets wat zij naar ons toe heeft gestuurd, volgens mij, omdat ze het live ging zingen.
1: Zodat zij daaroverheen kan zingen. Inderdaad. Ja, de orkestband heet dat in jargon.
0: Zullen we het dan ook nu laten zingen?
1: Dat April Darby erbij komt. En hier met April Darby.
0: En nou, dit was geweldig. Live in Studio Haagse Bluff. In 2017 zie ik.
1: Bijna 10 jaar oud dus al.

0: Dit is toch ongelooflijk? Dit was dus gewoon live.
1: Gewoon zonder dat het in de studio staat, dat net het ene dingetje aangepast kan worden. Nee, ja. Gewoon in één keer goed.
0: In één keer goed, ja. April Darby, ik ben benieuwd naar nieuwe muziek die ze gaat maken.
1: En dat ze dat dan hier ook weer live in de studio komt zingen.
0: Dat hoop ik wel, inderdaad, ja. Kijken of ze 's ochtends ook zo goed bij stem is.
1: Ja. We hadden haar uit moeten nodigen voor de camping.
0: Oh, ja.
1: Dat hadden de buren van Angelique Werner nou leuk gevonden,
0: ja,
1: denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook inderdaad. Toch, Angelique?
2: Ja, doe iets voor de buren.
0: Ja. Nou,
1: we hebben ideeën voor de buren, hoor.
0: Ja, zeker, ja. Nou, ik heb een heel leuk spel namelijk vandaag gekregen. Nog voor mijn verjaardag. Ontzettend duur, 238 euro ongeveer, toch?
3: Kostte nog moeite voor jou, ja, gespaard, zelfs iets, Jorinda. Ja. Zeker weten.
2: Een maandsalaris, hoor ik.
1: Ja. Ja, maar ik vond het zo'n leuk spel en ik vond het zo bij Jorinda passen. En ik dacht van, nou, misschien krijg ik dan volgend jaar, als ik jarig ben, ook een cadeautje van Jorinda.
0: Ja, en ik dacht,
1: spannend, ja. Afwachten. Tot die tijd is Jorinda blij met haar karaoke-spel, joh. En ja, misschien jouw buren dus ook, Angelique.
2: Oh, jeetje.
1: Ik heb allemaal kaartjes en daar staan dan woordjes op. Nederlandse woorden en Engelse woorden. Zoals het woordje hier niemand. En dan moet jij dus nu, Angelique...
0: Niemand weet waarom.
1: Ik had het, een liedje zingen. Het was eigenlijk voor Angelique.
2: Niemand laat zijn eigen kind erheen.
1: Bijvoorbeeld. Of wat dacht je van het woord remember, Angelique?
2: Remember. Mijn goden. Remember. Het zal vast en zeker wel een Elvis liedje of zo zijn. Remember.
0: Oh, mooi. Don't you remember.
4: Moet het ermee beginnen of moet het erin staan?
1: Het moet er gewoon in zitten.
4: Do you remember Long to Ernie? En de Shakers?
0: Ja, je moet het zingen.
4: Do you remember? What do you remember? Zeg maar. Is het
1: dit, Angelique, dan heel de avond in jouw achtertuin.
4: Nou, ja, en we hebben de speakers staan er ook. We hebben 4 speakers.
2: Oh ja? Ja. Maar dan ook toch wel een beetje verlichting erbij. Ik bedoel, dan gaan we
4: zwaar,
2: voor het Eggy gaan we dan.
1: Ja, en een podium.
0: Ja, een podium.
1: Rookmachines
2: podium,
1: hebben
2: dat
1: we.
2: Dat heb ik wel.
1: Bellenblaas. Ja, wordt hartstikke leuk.
0: Ja.
2: Oh, gaaf zeg.
4: Dus de dansvloer van Saturday Night
2: Fever. Ik ga iedereen uitnodigen.
1: Oh,
0: het wordt groter.
2: Daar krijg je een straatfeestje van. Of heb je een pleinvrees?
0: Nou, een beetje.
1: Nee hoor. Nee, absoluut niet.
2: Nee? Oké, nou ja, helemaal goed.
0: Nou, dus dat is alvast rond in ieder geval.
1: Dat spel alvast even in de koffer.
2: Ja. Oh, ja. Van hoe laat tot hoe laat? Want dan kan ik iedereen even waarschuwen.
0: Tot een kleine uurtjes, toch? We gaan gewoon door tot 6 uur, denk ik.
4: En dan door
0: naar de show.
1: Maar we hadden nog wel wat aanvullende vragen over de camping,
2: Angelique. Ja, kan je tent ook laten zitten.
1: Want we gaan bij jou dus inderdaad in de achtertuin logeren. Hartstikke leuk. Maar wat moeten we doen als we moeten plassen, 's avonds?
2: Ik dacht trouwens dat er één luxe poes bij zat.
0: Ja.
1: Ik heb jouw logeerkamer nog nooit gezien. Dus luxe poes, dat beoordeel ik vanavond wel, Angelique.
2: Zo. Hebben we noten op onze zang, Bob?
0: Ik zou hem gewoon de tuin ingooien op dit moment.
2: Zijde lakens of zo?
1: Nou ja, ik ga het voor. Is het bed opgemaakt eigenlijk? Of moet ik dat zelf doen?
2: Nee, wat wil je zelf? Zeg het gewoon maar. Hoe wil je het gehad hebben?
1: Ik vind het lekker om 2 kussens te hebben.
2: Oké, ik heb een kussenmenu, dus dat kan je dan uitzoeken. Of je een zacht kussen of een hard kussen wil hebben. Vierkant, rechthoekig, zeg het maar, rond.
1: Oh, één ronde, 1 rechthoekige vind ik wel lekker. En dekens vind ik ook wel fijn. En ik weet niet hoe warm het wordt, maar een ventilator anders. Ook een beetje op het bed gericht. Oh, dat is misschien wel prettig.
2: Ja. Jeetje zeg. En misschien een spiekertje erbij met een beetje regendruppels. Zodat je gewoon lekker rustig...
1: Nou, ik hou het liefst van walvisgeluid.
2: Oh ja, ja. Zo'n orka.
1: Ja, daar slaap ik altijd heel erg lekker op.
2: Ik heb alleen maar Jaws, heb ik. Is dat ook oké?
1: Okay? Oh, ik ga het proberen. Misschien slaap ik... Maar misschien word ik dan bang. En dan wil ik dat iemand eventjes iets aan mijn comfort komt lezen. Angelique, is die er ook?
0: Tier 2.
2: Wil je voorgelezen worden?
1: Nou ja, als ik de optie heb, vind ik dat wel lekker. Ja.
2: Nee, zeker. Ik kan Allegria ook bij je komen brengen. Die is ook heel rustgevend.
1: Oh, de hond. Gezellig. Ja, kan ik knuffelen met de hond?
2: Ja, zeker kan je knuffelen met haar. Een grote knuffelbeer.
0: Krijg je via de WhatsApp ook de vraag of je misschien blauwe M&M's wil?
1: Oh, ja, lekker. Ja, dat zijn wel de lekkerste, de blauwe M&M's. Ja.
0: Ik heb ook nog wel wat vragen. Luxe poes, je komt er wel uit, denk ik, vannacht.
1: Nou, dat weet ik nog zo net niet.
0: Ja, maar wij zijn natuurlijk de harde werkers. We moeten die tent opzetten, hè, Reinoud?
4: Ja. Ja, zeker.
0: En... is dat een harde ondergrond? Dan moeten we echt flink gaan hameren met die haringen.
2: Dat is een harde ondergrond. Ja, ik denk, die tuin, die grond is redelijk hard geworden door de droogte.
4: Je woont niet op het zand, maar op de klei.
2: Nou, ja. Er is hier trouwens wel, de Voorburgse weg is een oude Romeinse zandweg, is het. Dus als je mijn huis ook ziet, dan zie je aan de voorkant is de weg wat hoger en mijn huis ligt wat lager. Dat komt door die oude zandplaat, ja.
0: En als we dus diep genoeg graven, dan komen we bij die Romeinse weg uit.
2: Nee, die is aan de voorkant.
0: Oh, okay.
2: Nee, de weg is aan de voorkant, ja. Maar ik zou zeggen, een hamertje om de haring in te slaan, geen gek idee.
4: Je moet het hamertje Tik even eruit halen en dan meenemen. Ja, dat spelletje nemen we ook mee namelijk.
1: En die logeerkamer, is die aan de voorkant van het huis bij die oude Romeinse weg of aan de achterkant van het huis?
4: En heb je nog zaklampen voor in de tent? Voor gewoon zelf. Moeten we handdoeken meenemen? Washandjes?
1: Is er een bad? Of alleen maar een douche?
4: Ja.
0: En kan ik nou s'nachts plassen in huis?
4: Ja, dat weten we ook nog steeds niet. Want het is een mega grote tuin.
2: Je kan plassen. Ja.
4: Ja, dat weten we dat je dat kan.
2: Je loopt naar de keukendeur. De keukendeur is open. Dan loop je door de keuken. En dan ben je zo in de gang. En daar is de wc.
1: Is dat heel gehoorig? Ik slaap namelijk in een logeerkamer. En ik zou niet de hele tijd wakker willen worden.
0: Jij moet gewoon je mond houden, Bob Rinkman.
4: Ja, met zijn vak is dat lastig.
2: Oordopjes erbij neerleggen met naast
1: als dat even kan, ja, graag.
0: Ik denk dat je er ook zo naast moet gaan staan met zo'n waaier. Als een soort Egyptische koning.
2: Ja, volgens mij ben je gewoon... Je vindt het gewoon best wel eng om in iemand anders in huis te gaan slapen, Bob. Is dat het?
1: Nou ja, dan sla je wel met de juiste hamer een spijker op de kop.
0: Met een hamertje Tik.
1: Ja, ja. Ja.
4: Je vindt het jammer dat je geen...
2: weg van huis is best wel eng.
4: Ja, ja. Hij had liever een annuleringsverzekering, maar die heeft hij niet.
1: Ja. Mag ik anders mijn partner meenemen? Is dat anders ook een optie? Want dan is het wat vertrouwder allemaal.
0: Misschien kan Tess bij jou in het kamertje.
1: Ah, dat zou heel gezellig zijn.
0: Ja, toch?
5: Ja, helemaal gezellig. Ik heb er nou wel zin in.
0: Ik zou ook niet weten wat ik moet zeggen. Ja.
1: Nee, ik ben
0: spraakloos. Heb je er nog zin in, Angelique?
2: Nou, kijk, dat is een wederkerige vraag. Hebben jullie er nog zin in?
0: Ja.
1: Absoluut. Zeker weten.

0: Och, arme Angelique. Ik heb wel met haar te doen, hoor. Volgens mij wordt het eens, maar nooit meer. Wat is daarop jouw antwoord?
1: Dat zou zomaar kunnen. Recht uit het hart.
0: Ja, ik hoor het ook gewoon aan je, inderdaad. Ja. Nou, ik heb er wel zin in ieder geval.
1: Nou, goed zo, Jorin. Ja, nee, weet je, ik vind het ook superleuk. Maar ja, er zitten natuurlijk een aantal donderstenen tussen jullie in die groep.
0: Eigenlijk
1: zijn jullie allemaal donderstenen. En ik heb het idee dat het een soort van schoolreisje gaat worden. Klopt dat?
0: Ja. Ik heb ook mijn zakje snoep.
1: Je bent gewoon een beetje balorig allemaal. Want het is natuurlijk, het gaat vakantie worden. Ja, ik hoor het al. Ja, ik hoor het.
0: Ja. En we komen straks natuurlijk al lekker ons tentje opzetten. Dus we gaan. We maken er een heerlijke 2 dagen van.
2: Hoe zit het met ontbijt trouwens? Heeft Angelique ontbijt voor ons?
0: Dat hoop ik wel.
2: Ja, dat hoop ik eigenlijk ook wel.
0: En je gaat wel koken vanavond, toch?
1: Wat? Slechte verbinding.
0: Is er nog.
2: Als je rijdt een tunnel in ineens. Dat is ook gek eigenlijk.
0: Ja, dan kunnen we ook geen uittip doen. Of ben je daar nog wel voor. Voor beschikbaar.
1: Hé, de verbinding is weer terug.
0: Nou, kom maar door dan met die uittip. Wat gaan we vandaag nog doen?
1: We gaan lekker naar Scheveningen. Lekker naar het strand. En we gaan naar het Noorderstrand. Dat is dat hele gezellige strand waar je het strandtent, het puntje hebt. En wat gebeurt daar vanavond? En trouwens niet alleen vanavond, maar ook nog morgen en overmorgen. Daar heb je vanavond het klapstoelcabaret. Neem je eigen stoeltje mee. En geniet dan van een intiem cabaret en kleinkunstvoorstelling in de buitenlucht. Wat kan je verwachten? 2 cabaretiers die optreden. En in Scheveningen zijn dat onder andere David van Rosmalen, Ramon Chartré, Hidde van Gestel, Wina Ricardo, Davine Perik en Yvonne van der Wallen. En het Klapstoelcabaret, dat is een initiatief wat ontstond tijdens de eerste lockdown. Want ja, die cabaretiers, die moesten toch wel centjes verdienen. En hoe konden ze dat dan doen? Dan konden ze het in ieder geval doen buiten, in de open lucht. Want natuurlijk alle andere ruimtes die gesloten waren, of tenminste die beperkt waren, daar konden geen mensen in, of heel weinig. Maar in de open lucht kon het natuurlijk wel. Hield je maar 1,5 meter afstand, dan was dat gewoon mogelijk. Dat was zo'n leuk concept dat ze dachten, nou, we houden dat gewoon erin. En het is eigenlijk ook een beetje een springpodium voor jong aankomend talent om te laten zien wat ze waard zijn. Ze toeren heel Nederland door. En 3 dagen zijn ze dus in Scheveningen te vinden. Vanavond om 8 uur. En tickets zijn nog verkrijgbaar. En als je meer wil weten over dit hele leuke initiatief, kijk dan even op de website www.klapstoelcabaret.nl.
0: Heb je stoelen genoeg eigenlijk voor ons allemaal?
1: Absoluut.
0: Oh, mooi. Tot zo, hè, Angelique.
1: Tot straks.
2: Tot strakjes.
0: En gelukkig de rust keert weder met Patrick van Houten.
3: Nou, dat moet je nog maar afwachten. Want misschien krijgt Nancy Sinatra wel eeuwige roem straks met These Boots Are Made for Walking.
0: Ja, dat is leuk.
3: We duiken in de Kaagweek van 1971 in de archiefbak. Jager van vandaag, kaarten voor Drievliet en de plaat voor 12 met 2 zonnige liedjes.
0: Leuk. Aan de bak straks met Patrick. Dankjewel. En tot morgen allemaal.
2: Tot morgen.
0: Vanuit het Stadspark van Angelique.
2: Gezellig.
0: Leuk, Angelique.
1: Dat is nog maar de vraag.
0: Ook nog. Ja. Jongen.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
3: alleen de prijs is anders.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
9: Herinneringen aan de Kaagweek van 1971. Straks in Aan de Bak en Stevie Wonder. 10 uur, eerst het nieuws uit de regio, Reinhard Hommer.
10: In een appartement aan de Groenhovenweg in Gouda is vanmorgen brand uitgebroken. Melding kwam om 9 uur binnen. Bij de brand komt veel rook vrij. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen om de brand te bestrijden. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. De Goudse wethouder Anna van Popering roept het Rijk op om de afgifte van BSN, burger service nummers, vlotter te laten verlopen. Gouda helpt asielzoekers via een zogenoemde meedoenbalie op weg naar werk en een sociaal netwerk. Maar die aanpak loopt vast, omdat asielzoekers vaak lang moeten wachten op zo'n BSN-nummer. En Zoetermeerders krijgen komende jaarwisseling geen toestemming om vuurwerk af te steken. Burgemeester Michel Bezuijen kiest ervoor om geen ontheffingen te verlenen voor het landelijk vuurwerkverbod. Daarmee is Zoetermeer de tweede gemeente in onze regio. Eerder zei ook de Delftse burgemeester Alexander Pechtold geen ontheffing te verlenen. Meer regionieuws hoor je zometeen om 22:30, nu het andere nieuws.
11: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. 2 mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar en zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. Vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland toonden de spelers op het veld een vlag met erop de tekst: de Malvinas-eilanden zijn Argentijns. Malvinas is de Argentijnse benaming voor de Falkland-eilanden. Daarmee verwijzen de Argentijnen naar de Falklandoorlog uit 1982, die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben nog altijd oneenigheid over de eilandengroep voor de Argentijnse kust. Zo erkent Argentinië niet dat de eilanden Brits zijn. En rond de wedstrijd waren verwijzingen naar de Falklandoorlog verboden. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar daarvoor. De familie van de overleden acteur Sam Neill zegt dat de Nieuw-Zeelander is overleden aan een longontsteking. De nabestaanden kwamen met meer informatie over de doodsoorzaak, omdat er spookverhalen ontstonden. De acteur uit Jurassic Park en The Piano overleed maandag. Hij was 78 jaar. Neill wordt binnenkort in besloten kring begraven. Dan het weer. In het noorden en oosten zijn er soms wolkenvelden en kan het regenen. Op andere plaatsen is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: En verkeersinformatie krijg je van Tim Schaap bij de ANWB.
12: Het rijdt nog net wat langzamer dan gebruikelijk op de A4 Rotterdam-Den Haag, tussen de Keteltunnel en Den Haag-Ippenburg. Ongeveer 10 minuten vertraging staat namelijk een file van 7 kilometer.
13: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
15: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
16: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
17: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Reïncarnatie en dan leef ik toch nog een keer. Goedemorgen en hartelijk welkom. De 10e jaargang, aflevering 2320 van Aan de Bak.
1: Dus ik heb er weer zin in vandaag.
0: Ja. Zeker wel. Het wordt niet zo warm als de afgelopen dagen. Dat is ook wel weer prettig hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik wil niet zeuren over het zomerweer, maar ik vind het niet zo heel vervelend. Inmiddels 23 graden op de Radio West Zendmast. En de temperatuur loopt natuurlijk nog wel op straks. Het uitgebreide weer hoor je straks van Huub Mizee rond 10:30. Verder hebben we kaarten voor 3 Vliet in de aanbieding. 4 stuks gaan er dit uur alweer uit. Wellicht eeuwige roem voor These Boots Are Made for Walking. Nancy Sinatra loopt misschien zo naar de roemlijst toe. Dat hoor je voor 12 uur. De Kaagweek van 1971 komt voorbij in de archiefbak. En wie heeft er een feestje vandaag? Laat het me weten. Aan de bak, apenstaartje, omroepwest.nl. Als je nog een jarige te melden hebt voor deze 16e juli. En verder is er natuurlijk ook weer wat te kiezen in de plaat voor 12. En we hebben 2 zonnige plaatjes tegenover elkaar gezet. Dus straks hoor je welke dat precies zijn.
2: Het is zomer in Zuid-Holland.
0: En Soul Asylum.

0: Gloria Stefan.
1: De plaat. Voor 12.
0: En om de zon nog even extra te laten doorkomen, laten we hem ook schijnen in de plaat voor 12, rond 10 voor 12.
1: Nummer 1.
0: André van Duin.
2: Wordt een veelgevraagde humorist.
0: Is keuze 2 vandaag.
2: Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt.
0: En als de zon schijnt, keuzemogelijkheid 2 dus. En All Things Under the Sun van Wolf is keuzemogelijkheid 1. Dus welke zonnige plaat moet het worden?
1: Wordt het 1 of 2?
0: Laat het me weten, de Facebookpagina van Radio West. Nummer 1, Wolf. En nummer 2, André van Duin. Of app even naar de studio 070-307-8080. 070-307-8080. En ondertussen een liedje van het meest recente album van Paul McCartney op Radio West, dat ik graag even wil laten horen, want ik vind het echt een prachtige plaat. The Boys of Dungeon Lane, zo heet het album. Laatste track van het album is dit nummer, waarin Paul McCartney beschrijft hoe een vrouw het allemaal maar moet rooien, terwijl haar man echt andere dingen doet. Mama gets by. Mama

0: met mij gaat het goed, maar hoe gaat het met jou? Niet zo best, geloof ik. Je vraagt mij om 1500 euro.
1: Hè? Opa, dat zou ik toch nooit doen?
2: Criminelen maken steeds meer gebruik van babbeltrucs, spoofing en phishing. Allemaal vormen van digitale fraude.
3: We hebben dagelijks te maken met klanten die bij ons binnenkomen en zeggen... ik heb op een linkje gedrukt en ik denk dat ik iets verkeerds heb gedaan.
4: Dagelijks?
3: Ja, zeker.
4: Je moet nu wat doen, want anders wordt de boete hoger. Het feit dat er druk op gelegd wordt, dat is eigenlijk de grootste... het grootste alarmmoment van... oké, dan moet ik eigenlijk niks doen, want ik moet rustig blijven.
2: Hoe voorkom je digitale fraude? Zondagochtend om 10 en om 11 uur.
5: Alleen op TV West.
6: This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

0: Grease Lightning, John Travolta uit de musical Grease natuurlijk. En nou, van musical gesproken. Straks in het Regio Nieuws. Bekende Haagse musicalster neemt even pauze van het theater.
1: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek. Op onlinebibliotheek.nl.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
0: Goedemorgen, Radio West. Het is 11:30. Nieuws uit je regio. Je wordt bijgepraat door Reinhold Roemer.
10: In een appartement aan de Groenhovenweg in Gouda is vanmorgen brand uitgebroken. Daarbij kwam veel rook vrij. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse om de brand te bestrijden. Of er gewonden zijn gevallen door de brand in Gouda is niet bekend. Een zogenoemde meedoenbalie helpt in Gouda asielzoekers op weg naar werk, vrijwilligerswerk en een sociaal netwerk. Maar die aanpak loopt vast omdat ze vaak lang moeten wachten op een BSN, een burgerservice nummer. De Goudse wethouder Anna van Popering.
11: Het wisselt best wel. Momenteel zien we echt dat de wachtlijst oploopt. Dus dat mensen gewoon dat een baan niet door kan gaan omdat je het BSN niet hebt. Op sommige momenten liep het gelukkig wel heel erg door. Maar we kunnen dat als gemeentes niet zelf oplossen. Want je kunt niet zelf zo'n BSN afgeven. En op dit moment lopen die wachttijden op. En dat is eigenlijk jammer, want dan hebben we een mooie plek voor iemand. En dan kan dat niet doorgaan.
10: De Goudse wethouder van Popering roept het Rijk op om de afgifte van burgerservice-nummers vlotter te laten verlopen. De kogel is door de kerk. De monumentale Juliana-kerk in Sassenheim is verkocht. De protestantse gemeente Sassenheim heeft het gebouw voor ongeveer 2 miljoen euro van de hand gedaan aan de Holland Vastgoedgroep. De vastgoedonderneming wil zorgappartementen in die kerk gaan bouwen. Moeilijke naam. April Derby stopt komend seizoen met haar theaterwerk. De Haagse musicalster maakt dat bekend via sociale media. Ze wil zich de komende tijd gaan richten op het maken van haar eigen muziek. Dat doet ze al langer dan haar theaterwerk. In haar bericht op sociale media noemt Derby muziek dan ook haar eerste liefde. Komende 3 weken is April Derby nog wel te zien in de vrouwelijke hoofdrol van de musical Moulin Rouge in Utrecht. Dan stopt ook die show over 3 weken. Ook speelt de Haagse zangeres de rol van Vesper Vos in de soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden.
0: Ja, en dat soort van dingen, dat heeft ze wel bewezen in de vorige editie van The Masked Singer, toen ze daar glorieus als winnaar uit de bus kwam. Benieuwd naar haar nieuwe materiaal. We gaan naar het weer. Jordi Bloem.
12: Vandaag zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en met een noordoostelijke tot noordelijke wind, meestal matig, wordt het vanmiddag nog 25 of 26 graden. Wat minder warm dan gisteren, maar nog wel zomers. Vanavond en vannacht zijn er weinig wolken. De temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 16 graden, met zwakke tot matige noordenwind. En morgen, maar ook in het weekend, noordwestelijke wind. Matig aan zee, soms vrij krachtig. Het wordt nog wat minder warm. Morgenmiddag ongeveer 22 graden of 23. In het weekend maximaal 21. Morgen nog aardig wat zon, ook stapelwolken. In het weekend wat meer wolkenvelden. En op een enkele bui na lijkt het droog te blijven.
10: Jordi Bloem van de Weerexperts, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Nou, in het oosten van het land wel, begreep ik van Jordy Bloem. Have you ever seen the rain? Maar misschien komt er ook nog wel eens een drupje deze kant op. Ooit, je zou het wel hopen, zo langzamerhand. Creedence Clearwater Revival.
1: De archiefbak.
0: Straks de kaarten voor Drievliet. Hou je telefoon in de buurt, want eerst zitten we nog even in...
2: 1990.
0: De Nederlandse premier Ruud Lubbers en nazi-jager Simon Wiesenthal zijn de allereerste mensen die de West-Duitse bondskanselier Helmut Kohl feliciteren in juli 1990. En de Russische hoofdstad Moskou wist de Duitse politicus de weg vrij te maken voor een verenigd Duitsland namelijk. Wegvervoerders in Nederland halen opgelucht adem. Duitsland besluit in juli 1990 af te zien van een geplande tolheffing voor vrachtwagens. Die tol zou moeten gelden voor vrachtwagens die gebruik willen maken van de Duitse autosnelwegen. Maar dat plan gaat voorlopig de ijskast in. En Julia Roberts breekt door in de bioscoophit van 1990, Pretty Woman. Ze speelt een prostituee die opgebikt wordt door een knappe rijke zakenman, gespeeld door Richard Gere. Hij leert haar zich te gedragen in de chicere kringen en jawel, uiteindelijk springt de vonk over en schaakt hij haar als een ware prins op het witte paard. In het geval van deze film is dat vrij letterlijk te nemen. Pretty Woman is in 1990 onder meer te zien in bioscoop Euro in Alphen en in Lido in Leiden.
3: Hey Sugar, you looking for a date?
4: No, I want to find Beverly Hills. Can you give me directions?
3: Sure. For $5.
4: Ridiculous.
3: Crash this one up to 10.
4: You can't charge me for directions.
3: I can do anything I want to, baby. I ain't lost.
2: 1990.

als je het dan hebt over de film Pretty Woman, dan moet eigenlijk dit liedje erachteraan. Hè? Ook uit 1990 en ook uit deze film. Van de soundtrack van de film Roxette and It Must Have Been Love. Ja. Pas op, daar komt ie. Nu bellen 070-390-5454. 070-390-5454. Want opnieuw staan er 4 kaarten op het spel van Familiepark Drievliet in Den Haag. Stap met mij in een van de attracties van het Familiepark. Doe even alsof je het daar heel erg naar je zin hebt. Of alsof je daar heel veel over komt. Gebruik je fantasie. En win ze op deze fijne donderdagmorgen. 070-390-5454. Want ja, dat zijn toch wel de zomervakantieuitjes. Waar je mee aan kunt komen bij kinderen of kleinkinderen. Nu bellen voor de kaarten voor Drievliet.

0: Rather Michael Walden en Patty Austin met Gimme, Gimme, Gimme. Ja. Hartstikke toepasselijk deze week natuurlijk, want we geven ze heel veel weg. Maar pas op, want vandaag en morgen alleen nog maar. Dus hou het in de gaten. Michel Romein uit Den Haag was er in ieder geval op tijd bij. Goedemorgen, Michel.
1: Goedemorgen.
0: Ben je een beetje liefhebber van snelle, stoere attracties?
1: Ja, uiteraard, uiteraard. Ik ga heel graag in de Formule X in Driefliet.
0: Nou.
1: Ja, ja, daar ben ik echt dol op. Dat gaat gewoon zo lekker snel en zo op en neer. En ja, dat geeft de adrenaline toch een kick, hè?
0: Nou, dat komt hartstikke goed uit, want ik heb de Formule X namelijk voor je uitgekozen.
1: Oh jee.
0: Ja, dus.
1: Ja, ja.
0: We gaan
1: hem opstarten.
0: Daar gaat hij aan. Daar komt hij, hè? Wacht even.
2: Ja. Los, kids!
0: Daar ga je. Nou, je hebt er lol in, hoor. Ja, je hebt er lol in. Dat doe je goed.
1: Ja, ja,
0: ja, ja. Ik moet altijd zo lachen om die foto's die ze dan maken als je in zo'n attractie zit bij sommige pretparken. Hoe vind jij zelf altijd dat je erop staat dan? Is het schrikken of vind je het wel lachen?
1: Nee, ik vind altijd wel lachen om op die foto's te staan. Ja.
0: Ja. Nou, het gaat je misschien gebeuren, want je hebt 4 kaarten te pakken voor Driefliet. Dus,
1: dankjewel. Ja. Dat vinden mijn kinderen fantastisch. Die zijn er de aankomende 2 weken, dus gaan lekker naar Driefliet toe.
0: Nou, heel goed. Ga ervan genieten en maak er een mooie zomervakantie van met die kids van je.
1: En bedankt.
0: Alsjeblieft. En hier is Jason Mraz. Nee.

0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
7: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
8: Nancy Sinatra stiefelt wellicht zo rechtstreeks naar de roemlijst met These Boots Are Made for Walking. 11 uur, eerst het nieuws uit de regio, Reinhard Roemer.
9: Het Hoogheemraadschap van Delftland laat voor bijna 1,2 miljard euro een nieuwe zuiveringsinstallatie van afvalwater bouwen. De leden van het waterschap hebben vanmorgen unaniem ingestemd met die investering. Bijna alle fracties spreken van een historisch besluit. Om de aanleg te kunnen betalen verhoogt Delftland de waterschapsbelasting voor zowel inwoners als bedrijven. De zuiveringsinstallatie komt in Vlaardingen. Een nog onbekende man is gistermiddag overleden nadat hij in Wassenaar in het water was gevallen. Politie laat weten uit te gaan van een tragisch ongeluk. Het slachtoffer belandde in een sloot aan de Klokbekerkreek. Hulpdiensten hebben de man nog geprobeerd te redden, maar alle hulp bleek te laat. Onduidelijk is hoe die in het water terecht is gekomen. En Zoetermeerders krijgen komende jaarwisseling geen toestemming om vuurwerk af te steken. Burgemeester Michel Bezuijen kiest ervoor om geen ontheffingen te verlenen voor het landelijk vuurwerkverbod. Daarmee is Zoetermeer de tweede gemeente in onze regio. Eerder zei ook de Delftse burgemeester Alexander Pechtold geen ontheffing te verlenen. Meer regionieuws hoor je zo meteen om 11:30, nu het andere nieuws.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. En vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten zeker 18 kinderen gewond. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis zijn geëvacueerd. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. In Algerije is al een paar dagen lang een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een alternatief podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden en staat bekend op het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een compleet nieuw thema heeft. Acteur Sam Neill is overleden aan een longontsteking. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt, omdat er volgens hen veel spookverhalen rondgingen. De Nieuw-Zeelandse acteur overleed maandag en hij was 78 jaar. Dan het weer in het noorden en oosten, bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer. Check, die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
13: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
14: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
15: Tot 12 uur aan de bak.

0: Nog steeds een van de mooiste van Guus Meeuwis. Zo ver weg op Radio West.
1: Eeuwige roem.
0: Maar eeuwige roem is helemaal niet zo ver weg. Dat is zelfs relatief dichtbij als je jouw favoriete plaat aanmeldt voor dit muzikale spel. Even mailen patrick@omroepwest.nl. patrick@omroepwest.nl. En binnen 7 dagen kan het gepiept zijn. Sowieso is je plaat dan weer eens op de radio te horen. Dus dat is al een cadeautje. En je krijgt een klein cadeautje thuisgestuurd. Dat gaat vandaag naar Leon van Laak. Die woont in Rotterdam en is 68 jaar. Hij woont samen met zijn oudste broer, is gepensioneerd. Hij houdt van meubels maken, stopt mini-scheepjes in flesjes en spaart van alles. Zo heeft hij bijna 60 miniatuurkerken en is lid van de vuurtorenvereniging. Goedemorgen, Leon.
2: Goedemorgen.
0: Want een vuurtorenvereniging, hoeveel van die vuurtorens heb jij dan in miniatuur nog thuis staan?
2: Oh, er zijn ook stiekem meer wat.
0: Ja?
2: Nou, ik heb ook wel eens geteld, er waren de kleine 100.
0: 100?
2: Kleintjes ook, kleine 100, maar ook hele kleintjes.
0: Ja, ja, ja. Maar goed, die fascinatie met vuurtorens en scheepjes is niet heel gek misschien, want je hebt altijd in de vaart gezeten, hè?
2: Ja, ik heb altijd gevaren.
0: En wat dan bijvoorbeeld?
2: Oh, de Rijnvaart. De Rijnvaart en de Donauvaart. Laatste jaar op de Donau, maar er veel op de Rijnvaart en zijrivieren.
0: En wat transporteerde je dan?
2: Van alles, hoofdzakelijk graan eigenlijk. We konden ook container vervoeren, maar daar waren we eigenlijk te klein voor.
0: Ja.
2: Het gaat natuurlijk, de grote massa is goedkoper en daar waren we eigenlijk te klein voor.
0: En dan ben je dus op veel plaatsen geweest, daar ook zo richting Duitsland, de Donau af?
2: Of ja, de laatste 15 jaar alleen maar naar de Donau, naar Boedapest.
0: Oké, wat is nou een plek waarvan je zegt, we zitten nu in vakantietijd. Als ik iemand een tip mag geven, ga daar eens heen, want dat is echt de moeite waard.
2: Nou, dan zal ik zeggen Regensburg.
0: Regensburg, in Duitsland toch? Is dat Zuid-Duitsland?
2: Ja, Beieren. Ja. Dat is een hele leuke stad. En, ik vond dat altijd wel een leuke stad.
0: Ja, waarom leuk?
2: Omdat het bijna autovrij is. Allemaal dicht bij elkaar. Een mooie dom. En, ja, nee. Alle pluspunten waar je er bij elkaar waren je daar. Nou. En de rivier erbij natuurlijk, de Donau.
0: Ja, precies. Die krijg je gratis bij natuurlijk. En die stroomt toch. Er gaat niet zoveel water doorheen op het moment, maar hij stroomt wel, hè?
2: Ja. Nee, hij stroomt zeker.
0: Ja, ja, ja, precies. Nou, mooie tip, Leon. Dank je wel. We gaan eens even kijken wat je van de muziek vindt van vandaag. Want zo klinken de roemzoekers voor donderdag.
3: Eeuwige roem. These boots are made for walking. And that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.

0: Joel, The Uptown Girl, kwam er gisteren bij. Staat er één dag in. Tim Akkerman en de Ivy League met Dance Tonight nu 2 dagen in het spel. En Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Walking, heeft de eindbestemming bijna bereikt, want staat op 6 dagen. Wat zeg jij ervan, Leon?
1: Oh, ik zeg de tweede eruit.
0: De tweede, dat is Tim Akkerman met Dance Tonight in jouw geval.
1: Ja.
0: Ja? Oké, gaat hier. I will make you dance. Maar je hebt een kans, je grijpt de kans om een liedje te pakken dat wij niet zo vaak draaien op de radio, maar waarvan ik het wel heel leuk vind om hem weer eens in te starten. Wat heb je met deze plaat?
1: Nou, dat is een mooi Duits liedje ook. En dat is, het is een leuke groep ook. Die is nog steeds actief. Zoiets als, wat zal ik zeggen, als Doe Maar voor Duitsland. Die echt Duitse liederen zong in plaats van allemaal Engels.
0: Ja. En jij bent er zeer van mening dat er meer Duitsstalige liedjes op de roemlijst moeten komen, hè?
1: Ja, weet je wel.
0: Ja. Nou ja, laten we daar maar eens mee beginnen met een poging te wagen in ieder geval. Want welke groep is het?
1: Spidey Moving Gang.
0: Ja, met Skandal im Sperrbezirk. Ja, toch?
1: Ja,
0: lekker.
1: Oh, ja.
0: Dankjewel daarvoor, Leon. We gaan hem eindelijk weer eens draaien op de radio. Ben benieuwd wat ermee gebeurt in het spel.
1: Oké.
0: Spidey Moving Gang, nieuwe en eeuwige groep.

0: Zondag op TV West, een terugblik op het Haags Beat Festival 2025 met de Nederpop All-Stars. Het Haags Beat Festival 2025, zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Allee.

0: Madonna, American Pie op Radio West. En daarvoor nieuw en eeuwige roem, Spider-Murphy Gang.
1: Eeuwige roem.
0: Ja, vorige week nomineerde Tilly Fortuyn uit Lisa en Nancy Sinatra met These Boots I'm Made for Walking. En je hoorde het zojuist. De 7 dagen zijn officieel bereikt, volgewandeld. Tilly, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En van harte gefeliciteerd, want je hebt het voor elkaar, hoor.
2: Ja, nou, hartstikke leuk.
0: Ja, we gaan officieel...
2: Niet verwacht.
0: Nee, niet verwacht. Waarom niet? Dat is toch wel een klassieker?
2: Nee, ik denk, nou ja, vaak worden ze... hè, na 1 of 2 keer worden ze toch wel weggestemd voor een andere mooie.
0: Ja, maar ja, als je...
2: Dus,
0: als
2: nu
0: je
2: in 1 keer door.
0: Nee, precies, als je de goede uitkiest, dan gaat het... Ja, je moet ook een beetje mazzel hebben, daar heb je gelijk in. Maar als je goede uitkiest, dan komt het goed. En dat blijkt bij...

0: Eeuwige roem.
1: En zo is het officieel plaat nummer 870 op de roemlijst van dit programma. Mede dankzij jou, nou, helemaal dankzij jou in dit geval zelfs. En welke andere plaat wil jij graag toevoegen aan het spel?
2: Nou, daar, dus eigenlijk ook door jou.
1: Oh ja.
2: Want die draaide je een paar weken terug ineens. En ik denk, hey. En toen kwam ik ook op die Boots van Made for Walking. En dat is ook van Nancy, maar dan met Lee erbij. Ladybird.
1: Ja, Nancy Sinatra met Lee Hazelwood samen en Ladybird. Ja. Ja, jij denkt, als we nou toch zo lekker in de Nancy Sinatra zitten, dan zetten we hem gewoon even door, hè?
2: Dan zetten we hem gewoon door. Maar ja, dat komt eigenlijk is het een beetje jouw schuld.
1: Oké, okay, ik neem alle verantwoordelijkheid. Daar is die hoor, dankjewel.
2: Hey, dankjewel, fijne dag.
1: Voor het eerst een eeuwige roem.

0: too much, you little bird.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Goedemorgen, dit is Radio West aan de bak. 11:30, een overzicht van het regionieuws. Reinhard Roemer.
8: Patrick, goedemorgen. Een nog onbekende man is overleden nadat hij gisteren in Wassenaar in het water was gevallen. De politie zegt uit te gaan van een tragisch ongeluk. Het slachtoffer belandde in een sloot aan de Klokbekerkreek. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd de man te redden, maar alle hulp bleek te laat. Onduidelijk is hoe de man in het water terecht is gekomen daar in Wassenaar. Het Hoogheemraadschap van Delftland laat voor bijna €1,2 miljard... een nieuwe zuiveringsinstallatie van afvalwater bouwen. De leden van het waterschap hebben vanmorgen unaniem ingestemd met de investering. Bijna alle fracties spreken van een historisch besluit. Het is de bedoeling dat de bouw eind volgend jaar begint en in 2033 klaar is. Om de aanleg te kunnen betalen verhoogt Delftland de waterschapsbelasting voor zowel inwoners als bedrijven. De zuiveringsinstallatie komt in Vlaardingen. In het werkgebied van het Zuid-Hollandse waterschap wonen bijna 1,4 miljoen mensen. Het gaat onder meer om Den Haag, Delft, Schiedam en Westland. Twee auto's zijn op elkaar gebotst op het kruispunt van de Edisonstraat en de Copernicusstraat in het Haagse Regentessenkwartier. Een van de wagens kwam vervolgens tegen een verkeerslicht tot stilstand. Beide auto's hebben schade. Hoe de inzittenden eraan toe zijn, is niet bekend. En de monumentale Julianakerk in Sassenheim is verkocht. De protestantse gemeente Sassenheim heeft het gebouw voor ongeveer €2 miljoen van de hand gedaan aan de Holland Vastgoedgroep. De vastgoedonderneming wil zorgappartementen in de kerk gaan bouwen. Wat voor zorgappartementen er precies komen, kan het vastgoedbedrijf op dit moment nog niet zeggen. En ook het aantal woningen is nog onbekend.
7: En Jordi Bloem heeft het weer voor je.
9: Vandaag zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en met een noordoostelijke tot noordelijke wind, meestal matig, wordt het vanmiddag nog 25 of 26 graden. Wat minder warm dan gisteren, maar nog wel zomers. Vanavond en vannacht zijn er weinig wolken. De temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 16 graden, met zwakke tot matige noordenwind. En morgen, maar ook in het weekend, noordwestelijke wind, matig, aan zee soms vrij krachtig. Het wordt nog wat minder warm, morgenmiddag ongeveer 22 graden of 23, in het weekend maximaal 21. Morgen nog aardig wat zon, ook stapelwolken, in het weekend wat meer wolkenvelden. En op een enkele bui na lijkt het droog te blijven.
8: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: zomerouwse kleren allemaal aan vandaag.
1: De archiefbak.
0: Zo dadelijk de verjaardagskalender voor 16 juli, maar eerst...
2: 1971.
0: Koningin Juliana opent in juli 1971 het nieuwe gebouw van de SER aan de Bezuidenhoutse weg in Den Haag. Het onderkomen van de Sociaal-Economische Raad heeft dan 12 miljoen gulden gekost. Omgerekend naar nu zou dat zo'n 5,5 miljoen euro zijn. Eindhoven haalt in 1971 de internationale pers met een nieuw fenomeen. Supportersgeweld. Tijdens een Europa Cup 2-wedstrijd van PSV tegen Real Madrid krijgt de Ierse grensrechter David Barrett een vol bierblikje op zijn hoofd dat vanaf de tribune op het veld wordt gegooid. De kwestie gaat de geschiedenis in als het bierblikincident. En ook in de zomer van 1971 vieren we massaal zomervakantie. Het Polygoonjournaal besteedt er aandacht aan en neemt meteen even de Kaagweek mee van 1971.
3: De grote uittocht met onder andere 250.000 bouwvakkers is op de Nederlandse wegen zonder grote moeilijkheden verlopen. Statistici hebben vastgesteld dat ongeveer de helft in eigen land blijft en 14% daarvan met name in de watersportgebieden. Vooral in het gebied van de Friese meren en rond de Zeeuwse eilanden heerst in deze dagen een uitermate druk scheepvaartverkeer. Dan zijn er de lui die ook letterlijk aan watersport doen. Bijvoorbeeld in de Kaagweek. Al hebben die tijdens de wedstrijden te kampen met de soms hinderlijke aanwezigheid van de toeristische voor hun pleziervaarders. Toch wisten de 12-voetsjonnen nog wel ruimte te vinden voor hun wedstrijden. Nummer 373, de wildzang van Van Assel, passeerde met zijn co-equipier onder tal van bewonderende blikken als eerste de finishlijn.
2: 1971.

0: Ik heb het even gecheckt. Het is Muziek uit de Regio, dus hij zit in de tas en de koffer van Jorinda en de hele crew van Westeros Wakker. Want morgen draaien ze natuurlijk tussen 6 en 10 alleen maar muziek uit de eigen regio. In het kader van hun vakantieuitzending Only Lies van Greenfield & Cook.
1: Jaren, er is er een jaren, er is er een jaren, gefeliciteerd.
0: 16 juli vandaag, ja, je zou maar jarig zijn. Nou, dat geldt bijvoorbeeld voor René Scholtes, want die viert vandaag zijn verjaardag. Ja, van harte gefeliciteerd. En zou je vandaag onze lieve Peter van der Berg willen feliciteren? Hij is 50 jaar geworden. Hij weet nu waar Abraham de Mosterd haalt. Zo schrijven Julian, Claudia, Kees en Elma met de hartelijke felicitaties daarbij. Sluit ik me natuurlijk graag bij aan. Peter, van harte vandaag.

0: Gegarandeerde succes op de dansvloer. Toen en nu nog steeds Dan Hartman en Real Light My Fire. En straks over successen gesproken. Menno Zamming is er met Menno in de middag. Goedemorgen.
1: Niet op de dansvloer.
0: Nee. Soms wel, maar goed. Vertel eens even, wat gaat er gebeuren vandaag?
1: Ja, je hebt je vakantie net achter de rug natuurlijk. Mm-hmm. Maar ja, heel veel mensen gaan komend weekend weg. Komende weken weg natuurlijk op vakantie. En wat blijkt, de relatiecoaches en therapeuten hebben het na de vakantie altijd hartstikke druk.
0: Oh, ja.
1: Veel relaties lopen op de klippen. Ja, je zit op elkaars lip. Dan moet je even. Het moet allemaal leuk zijn. Dat lukt dan niet. Ja, hoe houd je je relatie goed tijdens de vakantie? We gaan zometeen bellen met een relatiecoach. En het kan ook een boost betekenen voor je relatie juist. Ja. Hè? Dus ook daar krijg je tips voor de do's en de don'ts tijdens je komende vakantie. Om het leuk te houden. We hebben natuurlijk weer die kaarten voor Drievliet. Ja, we zijn er bijna doorheen. Dus ga vooral bellen zometeen. Bob, die gaat erop uit. Die heeft een speciale missie vandaag. Zometeen horen we wat. En in shownieuws, heel leuk. Want er komt een real life soap van hem. Dat is het laatste nieuws. Wolter Kroes.
0: Oh ja, Wolter Kroes. Straks dus. En veel meer natuurlijk. Tussen 12 en 2 bij Menno in de middag.

0: Lionel Richie en My Destiny. Aan het eind van deze Aan de Bak.
1: De plaat. Voor 12.
0: Nou, die arme Wolf was helemaal nergens hoor. 94% gaat namelijk voor deze zonnige plaat van André van Duin.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk. Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3 sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
6: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
7: Zometeen zijn we er 2 uur lang, tot 2 uur, met Menno in de middag. Het is 12 uur, Radio West, het nieuws uit de regio, Barbara Huigen.
8: Het Hoogheemraadschap van Delfland laat in Vlaardingen een nieuwe zuiveringsinstallatie van afvalwater bouwen. De leden van het waterschap noemen het een historisch besluit. Om de kosten van ruim 1 miljard euro te kunnen betalen, gaan inwoners en bedrijven meer waterschapsbelasting betalen. Nog meer nieuws over het Hoogheemraadschap. Richard de Mos stapt uit het bestuur. Hij wordt vanavond beëdigd als wethouder in de gemeente Den Haag. En die nieuwe functie is niet te combineren met een bestuursrol in het waterschap. 2 auto's zijn op elkaar gebotst op het kruispunt van de Edisonstraat met de Copernicusstraat in Den Haag. Een van de auto's kwam vervolgens tegen een verkeerslicht tot stilstand. Beide auto's hebben schade. Hoe de inzittenden eraan toe zijn, is niet bekend. Meer regionieuws straks om 12:30. Nu het overige nieuws.
9: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten 19 kinderen gewond. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis werden geëvacueerd. In Algerije is al een paar dagen een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. In Frankrijk zijn 2 mannen van 18 aangeklaagd voor het aansteken van de grote bosbrand bij Fontainebleau. Een van hen werkte bij de vrijwillige brandweer en zou hebben gezegd dat hij takjes in brand had gestoken. De ander zou een brandende sigaret hebben weggegooid. De bosbrand is wel onder controle, maar nog niet uit. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschade het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een ander podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden. Het staat bekend om het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een heel nieuw thema heeft. Bij de veiligheidscontrole op Schiphol is een vrouw aangehouden die een koningspython in haar BH had verstopt. De Canadezen zei tegen inspecteurs van de NVWA dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam, maar dat werd niet geloofd. Het dier is in beslag genomen omdat het verboden is om zomaar een beschermd dier mee te nemen op reis. Dan het weer. In het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Later vandaag wordt het bijna overal droog. Het is 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
7: Er is nog verkeersinformatie. Tim Schaap bij de ANWB.
4: Door een ongeluk viel op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk en Delft. 6 kilometer, 20 minuten. De linkerrijstrook is er dicht.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs de ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van Albert Heijn.

0: Sommieux, Dark Before the Dawn. Goedemiddag. Je middag is begonnen hier op Radio West op deze donderdag. Ja, als je van warmte houdt, zo'n graadje 25 tot 30, geniet er vandaag nog even van. Want we krijgen een beetje ander weer de komende dagen. Het wordt iets koeler, maar we gaan zometeen van Jordi Bloem horen dat het best aardig blijft. Zo aan het begin van de vakantie, want daar leven we naartoe. Komend weekend, dan is het zover, dan begint de zomervakantie in onze regio. En ja, dat doen we onder andere met jouw plaat. Hè? Jouw plaat vervoersmiddelen. Waar ga je mee op vakantie? Heb je een plaatje waar zo'n vervoersmiddel in zit? Laat het even weten. Menno@omroepwest.nl. En wil je in de vakantie wat leuks doen? We gaan zometeen weer 4K. Te weggeven voor Drievliet. Doen we over een half uurtje. Verder, ja, over vakanties gesproken. Er sneuvelen nogal eens wat relaties in de vakantie. Of de vakantie is gewoon niet zo gezellig onderling. Soms is de vakantie ook wel juist een boost voor je relatie. Nou ja, hoe hou je het leuk samen tijdens de vakantie? We horen het zo meteen van een relatiecoach. De do's en de don'ts. En we bellen in shownieuws straks. Zal ik alvast verklappen? Nee, ik ga het vragen. Nee. Dat moeten we even anders aankondigen, want Bob Brinkman is er. Hallo, Bob.
1: Hallo, Menno. Hallo.
0: Want ja, jij gaat op een speciale missie. Je gaat zo meteen onthullen waar je naartoe gaat vandaag in Op de Kaart. Maar je bent dus natuurlijk ook straks met shownieuws. Ja, zullen we gewoon maar onthullen wie we gaan bellen straks?
1: Ja, natuurlijk, want daar houden de mensen de radio voor aan.
0: Oh,
1: voor Wolter Kroes.
0: Ja, leuk. Ja, gezellig.
1: Ja, onwijs leuk. En we hebben een verrassing voor Wolter Kroes.
0: Ja.
1: Jij en ik, Menno.
0: Ja.
1: Maar daar ga ik nog niks over zeggen.
0: Nee.
1: Dat is leuk als we dat dan nog heel even gaan.
0: Want hij luistert natuurlijk en dan weet hij het ook. Nee, dat gaan we niet vertellen. Dat zometeen over een uur gaan we ongeveer met Wolter Kroes bellen. Hij heeft ook nog nieuws. Dus straks meer. Hey, we gaan geen pijl gooien vandaag, want je hebt een speciale missie. Vertel.
1: Ik zit namelijk al in de wagen, Menno. En ik zit wat hoger dan normaal. Ik zit namelijk in een ambulance van 2,50 meter hoog.
0: Gaat het?
1: En naast John.
2: Oh, een hele goede dag.
1: Zo. En ik heb niks gebroken, hè? Dus dat ik dat even voorop stel. Of kijk eens naar me, John, dan zie ik er ziek uit.
2: Nee, je ziet er niet gewond uit.
1: Oh, gelukkig.
0: Maar je lijkt wel op een dier.
1: Ik zit in een dierenambulance. Ja, een rampensterrenbeeld. Dus ik denk dat het is.
2: Ja. Zeker. Ja.
1: En John is dierenambulance-medewerker. En 2 uur lang mag ik met hem meekijken naar hoe dat gaat in een dierenambulance zitten. We zijn nu al onderweg naar onze eerste melding. Want ik ben om 12 uur ingestapt bij John.
0: Ja.
1: En het was gelijk, zijn telefoon stond roodgloeiend. Vanaf een centrale in Den Haag krijgt hij allemaal aanvragen binnen. Waar zijn we naartoe onderweg?
2: We zijn nu onderweg naar een gewonde meeuw. Die zou in een portiek zitten. Dus we gaan even kijken wat er met het beestje aan de hand is.
1: Ja. En dan ga jij daar op locatie, ga jij aanvoelen wat je dan met die gewonde meeuw wel of niet moet doen?
2: Ja, correct. De mensen die hebben het diertje veiliggesteld en gezegd dat hij gewond is. Dus wij gaan kijken hoe gewond hij is en wat de verwondingen zijn en wat we voor het beestje kunnen betekenen.
0: Ja.
1: Dus 2 uur lang, Menno, kijk je in de keuken.
0: Van de dierenambulance. Ja, je valt heel eventjes weg, maar van de dierenambulance. Nou, we gaan je zo meteen horen. En vergeet geen bakje kibbeling mee te nemen voor de gewonde meeuw. Dat is misschien wel aardig van je, toch?
1: Dat is goed, ja. Nou, ik haal gewoon voor mezelf een haringkie, dan eet de meeuw hem vanzelf op.
0: Ja, zo is het.
1: Hey, ik zit in een auto, dus soms val ik een beetje weg als ik een tunnel inrijd, denk ik.
0: Nee, dat geeft niks. We horen je goed. Zometeen meer van Bob in de dierenambulance.

0: UB40, Red Red Wine. Ja. Nou, we proberen met een Westlandse relatietherapeut te bellen, maar dat lukt eventjes niet momenteel, helaas. Gaan we straks nog even proberen, maar ja, dan kunnen we natuurlijk wel eventjes naar een andere dierentherapeut. Want Bob Rinkman is op weg met de dierenambulance Den Haag. Op weg naar een meeuw ben je al op de plek van het slachtoffer.
1: We rijden nu de straat in, Menno, van het slachtoffer. Ja. Ik zit nog steeds naast John in de dierenambulance, John Buijs. John, nogmaals, goedemiddag.
2: Een hele goedemiddag.
1: Jij stuurt de grote wagen, want het is een gigantische wagen van de dierenambulance Den Haag, kundig de straat in, waar volgens de melder een gewonde meeuw in het portiek zou liggen. Van Maarlandstraat zijn we op dit moment in Den Haag. Eskamp is dat een beetje, die wijk. We turen nu door de raampjes naar buiten om daar het portiek te zoeken waar het slachtoffer zou liggen. Een meeuw is natuurlijk geen mens, dus het is nogal klein. Dus we zijn eigenlijk op zoek naar een verenpakketje ergens op de grond. Dus we struinen die Maarlandslaan af. Volgens mij gaan we hier nu de bus parkeren. Oh ja, en ik zie al in het portiek door het raam, Menno, zie ik al een verhuisdoos. Misschien dat het gewonde dier daaronder zit. Even de gordels afdoen. We zijn er, John.
2: Jazeker, we gaan even een kijkje nemen wat het diertje mankeert.
1: Ja, uitstappen. Even kijken op het afstapje, want de wagen is ook hoog. Ja, echt zo'n grote witte bus. Achterin heel veel ruimte. Daar staat bijvoorbeeld ook een apparaat waarbij je een dier zuurstof mee kan toedienen. Verschillende kratten staan erin, in verschillende grootte, zodat je van een tarantula, die ook wel eens wil ontsnappen uit een kooi, je moet er niet aan denken, tot een middelmatige hond mee kan in de dierenambulance.
0: Nou, daarover...
1: En nu op dit moment gebeurt het. Hier, de doos wordt opengemaakt. John?
2: Ja, de meneer die is vanochtend ging naar de bakker toe. En toen trof hij dit dier hier in deze portiek aan. En hij heeft hem veilig gesteld. Dus we gaan even kijken wat er met hem aan de hand is.
1: Er verschijnt een meeuw onder de doos. De verhuisdoos die er nu helemaal van afgaat.
2: Het is een gewonde meeuw inderdaad. En je ziet aan zijn vleugel. Die zit niet goed.
1: Ja, die vleugel die staat helemaal haaks op de meeuw.
2: Ja, die is echt zwaar gewond.
1: Ach.
2: Dus die gaan we zo snel mogelijk langs een dierenarts brengen. Deze is... deze is echt zwaar gewond.
1: De meeuw wil wel heel graag weg. Die spartelt met zijn pootjes. Zegt dat nog iets?
2: Ja, dat beestje is natuurlijk een wild dier. Dus die heeft stress en die wil weg. Dus wij gaan het beestje zo snel mogelijk veiligstellen in een bakje. En dan gaan we ermee langs een dierenarts.
1: Ja, de meeuw zit nu in een bakje. Dat wordt met een paar koordjes stevig dicht gemaakt, Menno.
0: Ja.
1: En dan gaan we ermee naar een dierenarts. Is dat dan vogelopvang de Wulp? Een begrip in Den Haag als het gaat om vogel?
2: De vogelopvang de Wulp, dat is de opvang voor vogels. Maar wij gaan nu echt langs een dierenarts. Dit dier, dat is zo gewond. De hele vleugel is er bijna af. Oh. En dat is een beetje...
0: Hoe komt dat?
2: Die gaat het niet meer redden, zeg maar.
1: Die gaat het niet redden?
0: Nee,
2: deze meeuw die is... vogels die hebben holle botten. En zo'n wild dier die heeft echt zijn vleugels nodig.
1: Ach.
2: En deze vleugel, die heeft echt... waarschijnlijk heeft hij een hele grote klap gemaakt.
1: Nee, maar waar komt die klap vandaan?
2: Misschien is hij tegen een muur opgevlogen of tegen een auto opgevlogen.
1: Nou, je kan het diertje natuurlijk nooit vragen. Maar ik merk wel dat ik het echt dat het me schokt dat het diertje het gewoon niet gaat redden. Dat we een diertje eigenlijk naar zijn laatste rustplek al gaan brengen.
2: Ja, dat klopt. Dat is eenmaal ook het werk dat erbij hoort. De verdrietige dingen. Je maakt mooie dingen mee en verdrietige dingen mee. Maar dit is ook het dier helpen. Want zo'n beestje met de vleugel die er bijna helemaal aflegt met een open botbreuk en helemaal haaks... dat is een hele lange leidersweg.
0: Ach.
1: Er staat een man in het portiek, die heeft gebeld. Die wil zelf niet op de radio, alle respect voor, maar toch goed gedaan. En ik wil ook hierbij misschien dan de oproep doen. Vooral altijd bellen, hè, naar de dierenambulance, als je zoiets meemaakt.
2: Zeker weten. Als je een gewond dier ziet of je twijfelt, bel altijd de dierenambulance.
1: Ja, echt goed gedaan. Ja, het gaat me echt aan het hart, Menno.
0: Ja, ik ga
1: heel snel dierenarts.
0: Ja.
1: Meeuwen zijn misschien een beetje de ratten van de stad, worden ze wel eens door mensen genoemd. Maar dat is eigenlijk ook heel lullig. Want het zijn ook gewoon dieren die op deze aarde leven.
0: Ja, zeker.
1: En als je dan ineens zo hoort van de dier gaat het niet redden. Ja, wordt nu in de bus gedaan.
0: Nou.
1: En heb jij dan contacten met dierenartsen waar we nu gelijk heen gaan? Of moeten we daar nog voor rond gaan bellen?
2: Wij gaan nu zo snel mogelijk naar de dichtstbijzijnde dierenarts toe. En die gaat dan het beestje nogmaals bekijken en een inschatting maken of hij te redden is. En dan, ja, dan wordt hij uit zijn lijden gelost.
1: Ja, nou ja. Ja. Misschien dat een dierenarts nog iets anders gaat zeggen, maar John van de dierenambulance heeft zoveel van dit soort casussen al meegemaakt. Ik denk inderdaad dat het einde verhaal is voor deze meeuw.
0: Ja.
1: Maar we gaan snel naar de dierenarts.
0: Ja, nou, dit was een beetje een vervelend begin voor je, Bob. Ik hoop dat er ook nog wat leuke verhalen straks voor je in zitten natuurlijk. Maar ja, dit hoort er ook bij, hè, bij het werk op de dierenambulance. Nou goed, we horen zometeen meer van je, Bob, over een minuutje of 20. Tot dan, hè.
1: Tot meteen, Menno.
0: Doei, Bob. Hoi. Bob Brinkman dus op speciale missie en op de kaart vandaag op de dierenambulance in Den Haag.

0: vandaag.
1: Ja, het is ook zomer in Leiden, hoor, bij Robert van Hemert. Wat een hit heeft hij weer te pakken met Zandloopster. Leuk. We gaan zometeen in het volgende half uur natuurlijk weer naar Bob Brinkman. Kijken hoe het verder gaat met die meeuw. Hè. Dat is nog een triest verhaal. Bob rijdt vandaag mee in Op de Kaart op de dierenambulance in Den Haag. En we gaan weer 4 kaarten weggeven voor Drievliet zometeen.
2: Zondag op TV West, een terugblik op het Haags Beat Festival 2025 met de Nederpop All-Stars. Het Haags Beat Festival 2025, zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken, dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
10: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
12: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
13: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
14: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
13: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
1: Het is net even na 12:30. Radio West en Barbara Huig is er met het nieuws uit de regio. Hallo Barbara.
15: Hallo Menno. Het Hoogheemraadschap van Delfland laat voor ruim 1 miljard euro een nieuwe zuiveringsinstallatie van afvalwater bouwen in Vlaardingen. De installatie moet in 2033 klaar zijn. De bouw begint eind volgend jaar. Om de aanleg te kunnen betalen verhoogt Delfland de waterschapsbelasting voor inwoners en bedrijven. In het werkgebied van het Hoogheemraadschap wonen tegen de 1,4 miljoen mensen in onder meer Den Haag, Delft, Schiedam en Westland. En nog meer nieuws over het Hoogheemraadschap. Richard de Mos legt zijn bestuursfunctie neer. Hij wordt vanavond beëdigd als wethouder in de gemeente Den Haag. En die nieuwe functie is niet te combineren met een bestuursrol in het waterschap. De Mos werd na de waterschapsverkiezingen in 2023 namens Belang van Nederland gekozen in het waterschapsbestuur. Er komen 7.000 tot 8.000 extra nieuwe huizen in de wijk Binkhorst in Den Haag, bovenop de 5.000 huizen die al zijn gebouwd of nog worden gebouwd. Volgens de gemeente is de uitbreiding belangrijk om het woningtekort in de regio aan te pakken. De Binkhorst is door het Rijk aangewezen als een van de 24 zogenaamde doorbraaklocaties voor gebiedsontwikkeling, waar woningbouw versneld moet worden uitgevoerd. Met het gebiedsprogramma wil Den Haag de ontwikkeling van de 4 nieuwe woonwijken in het gebied beter op elkaar afstemmen.
16: Boom, boom, boom, boom, het is weer van Jordi Broen. Hey Jor, wat wordt het weer nou? Warm of juist ijskoud?
1: Ja, heel veel mensen. mensen hebben nu extra aandacht voor het weer, Jordi. Ik hoor je al enthousiast roepen op de achtergrond. Ja, met de vakanties voor de deur. Wat gaat het worden? Nou ja, laten we bij vandaag beginnen, Jordi. Nog een lekkere warme dag, hè?
0: Warme dag, maar niet alleen maar zon. Dat is toch wel een beetje opvallend. Een storing vanuit Duitsland in de hogere luchtlagen heeft zich een beetje uitgebreid. Betekent ook in onze regio dat we nu wat wolkenvelden zien. Maar inderdaad nog wel warm, hoor, met een noordoostelijke wind. Die over het algemeen matig. En de zon die probeert er nog wel af en toe bij te komen. En vooral ook later vanmiddag, vanavond. Dus dan wordt het toch nog wel heel lekker. En de temperaturen die gaan nog oplopen naar zo'n 26 graden. Dus ja, dat is nog steeds zomers. Gisteren hadden we nog 30 graden bij Hoek van Holland. Dus het is iets minder warm aan het worden. Er is al een verandering gaande. En ik kijk ook een beetje verder naar het noorden toe, richting Noorwegen, IJsland. Daar bevindt zich een portie koele lucht, zeg maar gerust koude lucht. Die warmt onderweg wel op, maar ja, komt wel naar ons toe. Een hele andere luchtsoort, dus we hoeven niet te vrezen, zeg ik bijna, voor de hitte vanuit Frankrijk, Spanje. Want de wind die zit in de verkeerde hoek voor hitte, of juist de goede hoek. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Komende nacht koelt het ook wel aardig af. Vanavond is het eerst nog warm. Morgen vroeg is het zo'n 16 graden in ons gebied. Misschien 15. En morgen periode met zon, ook dan wel wat bewolking. Daar zit ook wat lagere bewolking bij, wat stapelwolken. Ik verwacht wel dat het droog blijft. En dan wordt het morgenmiddag zo'n 23 graden. Nou, dat is eigenlijk seizoensnormaal. Dat is de temperatuur die past bij 17 juli. En de dagen daarna zal de middagtemperatuur zelfs nog wat verder wegkwijnen naar 21 graden. Dat is dan een tikkie minder warm. Dat zijn we niet meer gewend natuurlijk van de afgelopen tijd. Maar ja, als de zon erbij is en er valt geen regen, dan is het allemaal goed te doen. En ik denk dat dat ook wel zo is in het weekend. Misschien net wat meer wolkenvelden dan morgen en vandaag. Stapelwolken en zon wisselen elkaar af. Misschien een buitje, maar voor de droogte is dat echt te weinig. Ja, 's middags dus 20, 21 graden. Ideaal weer voor buitenactiviteiten toch wel, hoor.
1: Ja, zo is het. En aan het begin van de vakantie. Ja. Dus en volgende week, die eerste vakantieweek, dat horen we straks van jou.
0: Over een uurtje. Ja.
1: Dag, Jordi.
15: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
1: Ja.

0: Dankzij de film over Michael Jackson weer terug in de hitlijsten wereldwijd. Populair. Michael Jackson, Billie Jean. Zometeen gaan we die kaarten weggeven voor Drievliet. Het zijn de laatste zo'n beetje. En morgen hebben we er ook nog een paar. Dus ja, goed opletten zometeen. We hebben er weer vier voor je.
1: Op de kaart.
0: Maar eerst terug naar Bob Brinkman, die dus vandaag op een speciale missie is. Die is met de dierenambulance Den Haag mee. Ja, en dan val je gelijk met je neus in de boot. Hè. Want ja, het is soms ook helemaal niet leuk, hè, dat werk, Bob.
2: Nee, dat merk ik dan wel gelijk. Als zo'n meeuw, waarvan de vleugel echt gebroken was, die was helemaal omgeknakt, Menno. Niet meer te redden blijkt te zijn. Ik merk dan toch ook dat ik dieren, ja, dat ik maak het heel menselijk gelijk. Dat is eigenlijk wat ik doe. Dus ik zie dan zo voor me dat zo'n meeuw dan zijn laatste uur ingaat, zonder dat die meeuw zelf door heeft dat het zijn laatste uur heeft. Maar ik zat net natuurlijk naast John in de dierenambulance en die zei ook van ja, maar die meeuw heeft nu ook heel erg veel pijn. Dus het is bijna menselijker om hem of haar uit zijn of haar lijden te verlossen. Dus de meeuw die is afgegeven aan een dierenarts. Ja. Ik heb hem ook geen naam durven geven, nee. Want ik dacht ja, dan ga ik hem alleen maar meer aan hechten. En nu zijn we eigenlijk alweer op de volgende bestemming. Zo snel gaat dat dus. Ik weet ook niet verder hoe het nu met de meeuw is afgelopen. Voor hetzelfde geld vindt er een dierenarts ineens een soort een wonder, zodat die meeuw gered kan worden. Ja. Maar ik zal het nooit weten, nee. Want Sean komt nu naar buiten uit een ander portiek met weer een nieuw dier. Zullen we even kijken wat hier zit? Een duif haal je uit een doosje.
3: Ja, dat is een typische stadsduif. En dat beestje zat op het balkon en die verroerde zich niet veel. En die werd aangevallen door meeuwen.
2: Ach.
3: Dus je ziet ook bij de staart dat hij een beetje gewond is.
2: Ja, er zitten een paar vleugels eruit getrokken.
3: Ja, een paar veren mist hij.
2: Veren, sorry. Ja.
3: En,
2: hij flappert flink.
3: Ja, hij flappert flink. Dus hij wil graag weg. En hij is ook aan de magere kant. En hij is ook, zit onder de ontlasting. Dus laat uit in dat hij zichzelf niet goed schoonhoudt. Dus deze voelt zich niet zo lekker. Dus deze gaan we naar de vogelopvang brengen. En dan gaan ze daar hun best doen om deze er bovenop te krijgen.
2: Door hem een kuurtje te geven of aan de sap te zetten?
3: Ja, deze gaat zichzelf waarschijnlijk zelf herstellen. Want je ziet hier bij de vleugel, als je goed naar de vleugel kijkt, dan zie je dat hij hier de grote veren mist. En met die grote veren, daar doet hij mee vliegen. Dus zonder die veren kan hij niet omhoog komen. Dus dit dier dat zal gewoon bij de vogelopvang lekker een drie gangen minuutje krijgen. En met wat rust.
0: Kijk.
2: Helemaal goed. En dan, doen we maar terug in de kist. Ja, net nog even over die mail, John. Ook even met jou. Want jij maakt dat natuurlijk aan de lopende band mee. Mm-hmm. Hoe vind jij het nou dat je zo'n dier afgeeft bij een dierenambulance en eigenlijk nooit weet hoe het afloopt?
3: Bij dit dier weet ik eigenlijk wel hoe het afloopt. Dit is eigenlijk, hij is zo zwaar gewond met een open botbreuk. En deze wordt bijna zeker wel ingeslapen.
2: Ja, maar in andere gevallen?
3: In andere gevallen, dan belt de dierenarts naar onze meldkamer. En dan zegt de dierenarts van, goh, dit beestje dat is niet zo gewond. En dat durven we nog wel een kans te geven. En dan brengen we hem alsnog door naar de vogelopvang.
2: Oh, ja. Dan kom jij het diertje weer ophalen?
3: Ja.
2: Oh, oké. Okay. Ja, dat zal in het geval van deze meeuw niet gebeuren. Maar deze duif gaan we dus naar de dierenopvang brengen.
0: Nou, heel goed. Ja, ik weet niet of je net nog het nieuws hebt gehoord, Bob. Want het is ook wel dierennieuws. Die python. Er was een vrouw dus op Schiphol. Die probeerde een python, een koningspython, het vliegtuig mee in te smokkelen. Door die python in haar BH te stoppen. Dat moet wel een aardige kutmaat geweest zijn. Want ik zie nu een foto van die koningspython. Dat is echt een enorm dier. Maar ja, misschien kun je John nog even vragen wat hij daarvan vindt. En wat dat ook doet met zo'n dier. En überhaupt ook doet in je BH natuurlijk. Hè, want dat is nogal wat als je dat erin moet stoppen.
2: We stappen tegelijkertijd de dierenambulance weer in om naar de volgende locatie te gaan. John die desinfecteert heel even zijn handen. Ja, omdat het natuurlijk ook vogelpoep vast heeft gehad.
0: Ik kan vertellen dat de slang in beslag is genomen trouwens hoor. Dat is allemaal weer veilig nu voor de slang. Dus.
2: Er is een python op Schiphol in beslag genomen omdat een vrouw de python probeerde te smokkelen in haar BH. Wat vind je daarvan?
3: Doodnormaal. Die kunnen toch?
0: Ja, doodnormaal.
2: Dat zorgt wel voor veel stress, denk ik, bij de python.
3: Ja, dat staat vast.
0: Ja, nou.
2: Als het een vieze python is, dan vindt hij dat misschien wel lekker.
0: Ja,
2: maar
0: precies.
2: Ik denk inderdaad dat het niet zo prettig is. Ik vraag me ook af wat die vrouw dacht. Of het een goed idee was en dat het niemand zou opvallen dat haar borsten kronkelen.
0: Ja, precies. Dat is heel vreemd. En het dier is beschermd trouwens. Hè, dus terecht in beslag genomen. Dat is een beetje een vreemde manier. Maar goed, dieren. Daar gaat het om, dat merk je. We komend uur blijven in die dierenambulance. Bij John, met jou Bob. Tot zo, hè.
2: Tot zo.
0: Hey, hoor eens even. Ja, je mag bellen. 070-390-5454. Ik heb hier weer vier kaarten voor Drievliet. Het familiepretpark in Den Haag. Onze buren, dus wil je meedoen? Dan kan dat, hè. Die kaarten kun je heel makkelijk winnen. Vier kaarten voor Drievliet, gewoon even bellen. 070-390-5454.
4: Hey Menno, draai eens even een lekker plaatje.
0: Ja, ik dacht, het is weer eens tijd voor deze. Vind ik zo'n mooi plaatje. van Abel en onderweg. En bellen dus, hè. 070 390 5454. Ik doe

0: is alweer 26 jaar oud, dit nummer van Abel. En onderweg. We geven de hele week hier kaarten weg voor Drievliet. En we gaan, kan ik je vast verklappen, deze zomer nog veel meer kaarten weggeven. Dus blijf lekker bij ons de zomer. Kaarten voor allerlei attracties. En in dit geval dus voor het familiepark hier om de hoek bij onze studio's. En misschien gaan die kaarten zometeen wel naar Anita Blanger. Hallo Anita, goedemiddag.
1: Hallo, hi, goedemiddag.
0: Ja, bij Blanger moet ik altijd iets vragen. Dat wordt je vaker gevraagd misschien.
1: Ja, zeker.
0: Ja, zeker. Familie van de bekende voormalig profvolleyballer.
1: Dat is mijn broertje.
0: Peter, echt waar?
1: Ja,
0: wat leuk.
1: Echt waar.
0: Ja, Peter Blanger, natuurlijk Olympisch kampioen, ja. Hè? Ooit. Ja.
1: Hartstikke trots ben ik op mijn broer.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Gaat het daar nog vaak over dat ze toen Olympisch kampioen werden met die enorme gouden generatie volleyballers?
1: Zeker, zeker. Want ze vragen nog heel vaak van, oh ja, dat gouden moment, sportmoment van, was het van de eeuw, geloof ik.
0: Ja.
1: Die laatste bal tegen Italië, daar krijgen we nog best vaak vragen en opmerkingen over.
0: Ja, was je daarbij bij die wedstrijd?
1: Nee, ik was daar helaas niet bij. Nee,
0: en hoe kwam dat?
1: Had ik net hele kleine kinderen, dus dat ging niet gebeuren.
0: Nee, dat is wel zonde. Ja, wat was het? 96, ja, zeg ik even uit mijn hoofd. Hè? Dat ze, 96 was dat. Dat ze Olympisch kampioen werden, ja. Ja, goed. En Peter Blanger, je broer, is wel blijven hangen in het volleybal ook, hè? Lange tijd nog.
1: Ja. Hij heeft nog van alles gedaan.
0: Coach geweest.
1: Ja. Ja, coach geweest. Ja.
0: Nou, leuk. Ja, nou zitten we met jou aan de telefoon hier op Radio West. Gaat het weer over je broer?
1: Nee, maar daar ben ik, wat ik al zei, ben ik alleen maar trots op.
0: Nou, heel goed. Doe hem de groeten van ons hier bij West.
1: Ik kan het doen.
0: Je wil heel graag naar Drievliet. Wie ga je meenemen? Want we hebben vier kaarten voor je.
1: Ja, mijn kleinkinderen.
0: Oh, wat leuk.
1: En mijn kinderen zelf. Ik ben vroeger met mijn kinderen daar geweest. En leuke ervaringen, lang niet meer geweest. Maar nu lijkt het me enig om daar weer heen te gaan.
0: Ja, tuurlijk. Nou, Anita Blanger uit Voorschoten. Kijk, zo klinkt bijvoorbeeld de Jungle River. Dat is hartstikke leuk. Misschien kun je daarin. Moet je wel met lekker weer. Nou, het wordt lekker weer de komende weken. Want je wordt wel een beetje nat. Dan word je naar boven getakeld. Ben je er wel eens geweest trouwens? Heb je er wel eens ingezeten?
1: Nou, daar ben ik nog niet in geweest.
0: Nee, nou kijk, dat klinkt al zo. Hop. Nou, je kunt je er iets bij voorstellen, maar je hebt ze gewonnen hoor. Beste Anita, vier kaarten heb je te pakken. Ik wens je veel plezier daar en ik wens je ook een hele mooie zomer, Anita.
1: Dankjewel. Jullie ook succes.
0: Dag Anita. Doeg. Dankjewel. Anita Blanger uit Voorschoten. En vanmiddag bij Bas opnieuw kaarten voor Drievliet.

0: Goldband, noodgeval, Robbie Williams daarvoor natuurlijk. Zometeen 2 uur, Menno in de middag met jouw platen. Mag je voor mailen, menno@omroepwest.nl. Plaatjes met een vervoersmiddel, hè. Waar ga je mee op vakantie? Er zijn er zo ongelooflijk veel, blijf ze mailen. En we hebben natuurlijk Bob Brinkman op de dierenambulance in Den Haag. En in shownieuws begroeten we straks Wolter Kroes.
1: Dit is Menno in de middag.
2: Ik heb natuurlijk lang gewerkt en ja. Ik heb ook altijd veel gesport. En op een gegeven moment dat je het allemaal niet meer kan...
3: Ja.
2: Dan voel je je wel heel oud, hoor.
4: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
5: En mag ik weten wat voor onderzoek je hebt gehad?
6: Waarschijnlijk een TIA gehad. Ik heb zo'n paar gehad, hoor.
5: Ja, joh.
6: Ja.
5: En hoe merk je dat dan?
6: Niet. Mijn partner.
5: Ja.
6: Ja. Dus...
5: Jij hebt zelf niks in de gaten?
6: Nee.
4: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
7: Alleen op TV West.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
0: Zometeen het 2 uur. Menno in de middag. Het is 1 uur, Radio West, het nieuws uit de regio, met Barbara Huigen.
14: Vlaardingen krijgt een nieuwe zuiveringsinstallatie van afvalwater. Dat heeft het Hoogheemraadschap van Delfland unaniem besloten. De bouw begint eind volgend jaar en moet in 2033 klaar zijn. Om de kosten te betalen gaat de waterschapsbelasting voor bedrijven en burgers omhoog. Nog meer nieuws over het Hoogheemraadschap. Richard de Mos legt zijn bestuursfunctie neer. Hij wordt vanavond beëdigd als wethouder in de gemeente Den Haag en kan dat niet combineren met een bestuursrol in het waterschap. In de wijk Binkhorst in Den Haag komen nog eens 7.000 tot 8.000 extra woningen naast de 5.000 huizen die al zijn gebouwd of nog worden gebouwd. De gemeente Den Haag wil zo de ontwikkelingen van 4 nieuwe woonwijken in het gebied beter op elkaar afstemmen. Meer regionieuws zo om 1:30, nu het overige nieuws.
15: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Vooral jongeren laten van zich horen. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. In Kiev protesteren mensen voor het kantoor van Zelensky. De president is deze week bezig met een herschikking van zijn kabinet. Eerder nam hij ook al afscheid van premier Syrydenko. Haar opvolger als premier wordt Serhii Koretsky, de baas van de Oekraïnse staatsenergiemaatschappij. Scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van de Duitse staat. Het gaat volgens het Financiële Dagblad mogelijk om honderden miljoenen euro's. Het bedrag wordt niet bevestigd door het bedrijf zelf. Eind juni annuleerde Duitsland een bestelling van 6 fregatten. Voor Damen kwam dat bericht uit het niets. Het bedrijf was al begonnen aan de bouw. Duitsland zocht een andere bouwer omdat de kosten uit de hand liepen en er vertraging dreigde. De Duitse Defensie is nu in zee gegaan met een bedrijf dat het sneller en goedkoper zegt te kunnen doen. De kerncentrale Borselen is weer opgestart na een lek. Dat ontstond een paar weken geleden in het nucleaire deel van de centrale. Om dat te repareren werd de centrale tijdelijk stilgelegd. Vanwege het lek werd twee weken lang geen stroom geleverd door de kerncentrale. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam zijn twee mensen opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 35 jaar uit Rotterdam. Eerder waren er berichten over 3 arrestaties, maar dat blijkt niet te kloppen. Na een melding was er volgens de politie een korte achtervolging van een auto, en toen die tot stilstand kwam, loste de politie meerdere waarschuwingsschoten. Dan het weer. In het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop. Maar ben je toch ook een beetje bang? Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
16: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
17: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
1: Tot 2 uur. Menno in de middag.
18: Dit is Radio West.
19: Een hele goeiemiddag. Ja, ja.

Er is verrekte veel te zeggen. En te liegen nog veel meer. Heel veel bagger bloot te leggen, al doet het graven nog zo'n zeer.

0: mij.
1: Raccoon, Oceaan en Don Henley aan het begin van het tweede uur. Menno in de middag met zometeen in shownieuws. De vakantieeditie, de eerste gaan we doen. Met Wolter Kroes en we hebben Bob Brinkman nog altijd op een rit met de dierenambulance Den Haag. Inmiddels al twee dieren hebben we gehoord.
2: Drie.
1: Oh ja, wat is de derde?
2: Ja, het derde dier is ook al geweest, Menno. Dat was tijdens het spelletje voor de kaarten voor Drievliet. We hebben een duif gered, die zat stilletjes in een park en die had een hele grote open wond op zijn rug. Ik weet nu hoe de bewegende organen van een duif eruit zien.
1: Oh, ja.
2: En ik moet ook zeggen dat ik... Mijn maag heeft een paar rondjes gedraaid toen ik dat zag.
1: Ja.
2: Die duif heeft heel veel pijn. Ook die zit achterin geladen in de dierenambulancebus. Die gaan we zo meteen in één keer afzetten bij de dierenarts. Hè, John?
3: Jazeker, maar tussendoor is deze melding binnengekomen. Goeiedag, dierenambulance.
4: Helemaal naar boven.
3: Yo. En er zit een meel op het balkon die niet weg kan komen. Dus we gaan even kijken.
2: We gaan het live meemaken hier, Menno. Een meel op het balkon die niet weg kan komen.
1: Bob, we hadden gisteren in West Vandaag op TV West daar ook een reportage over. Dat meeuwen het ook heel zwaar hebben momenteel. Omdat die daken zo heet zijn, die platte daken. En dan krijgen ze last van de voeten, die verbranden. En ze vallen door de hitte ook echt letterlijk van de daken af, die meeuwen. Dus ze raken gewond.
2: Ja, en John legde mij net ook al uit. Het komt ook soms omdat ze proberen al te vliegen. Hè? Omdat ze denken dat ze dat al kunnen.
1: Oh ja.
3: Ja, dat klopt. Ze zitten op een gegeven moment op de leeftijd en dan gaan ze leren vliegen. En dan hebben ze nog nooit die vleugels gebruikt. En dan belanden ze op de gekste plekken, zoals hier op een balkon.
2: Ja, we zijn nu helemaal bovenaan naar het portiek gelopen in Den Haag, Menno. Moet ik ook eventjes doen alsof ik dat dagelijks doe op de radio. Anders val ik natuurlijk een beetje door de mand. Ik mag naar binnen, dat hebben we van tevoren geregeld. Dat ik ook eventjes, goedemorgen, op het balkon mag kijken bij deze mensen thuis. Die zo goed zijn geweest om een melding te doen bij de dierenambulance van die jonge meeuw. Oh, de jonge meeuw wordt gelijk opgepakt door John. John, wat ga je ermee doen?
3: We gaan even kijken of hij gewond is. Nou, je ziet dat hij wel veel leven erin zit. Zijn vleugels die zijn goed, zijn pootjes die zijn goed. Er zit veel pit in die snavel, hè, van een lievertje. Dus ik zie geen gekke verwondingen. Dus dit dier, dit balkon is wel veel te klein. Dus die is mogelijk van het dak gevallen op dit kleine balkon van 1 bij 2. En deze dieren hebben een klein aanloopje nodig om omhoog te komen. Dus dit beestje, dat kunnen we het best helpen om hem naar beneden te brengen.
2: Oké. Okay.
3: En dan gaat hij zich de weg wel vinden.
2: Dus we gaan hem beneden nu uitzetten eigenlijk?
3: Ja, we gaan hem helpen naar beneden toe.
2: Hier voor de deur, voor dat portiek, zat nog wel een gat.

0: grasveldje. Misschien dat hij daar een goede landingsbaan van kan maken of opstijgbaan.
1: Ja, dat is, het, is een goed idee inderdaad.
0: Ja. Oh, wat is dat? Wat is dat nou?
1: Dat zijn,
0: zijn papa en mama dat?
1: Ja, dit zijn papa en mama. Dat is waarschijnlijk de familie. Die houden hem goed in de gaten.
0: Oh,
1: want je ziet ook dat ze allemaal nu, dat die paniekreten nu geven. En eigenlijk zeggen ze, blijf van mijn kind af.
2: Ja.
0: Hoor je dat, Menno?
2: Ja, ja, ja, zeker.
0: Sta ik hier met gevaar voor eigen leven, John?
1: Nou, ze kunnen wel duikvluchten maken. En ze zijn heel defensief.
0: Dus het worden ook steeds, op letterlijk steeds meer meeuwen. Het begon met 2, toen werden het er 4 en nu zijn het er 12.
1: Ja.
0: Die allemaal op zoek zijn naar ja, deze baby die hier op dat balkon is geland. En we gaan hem redden, hoor. Maak je maar geen zorgen, mama, papa, meeuw.
2: Ja.
0: We gaan de meeuw nu naar beneden brengen.
2: Heel goed.
1: Ja, we gaan de meeuw naar beneden brengen. En je ziet dat de hele familie hier eigenlijk naartoe komt. En die zegt eigenlijk, blijf van mijn kind af.
0: Ja, ja, ja, ik snap het. Ja, dat zou ik ook zeggen.
2: Ja,
0: als ik mijn kind ineens op 7 hoog op een balkon zou vinden.
3: Hey, Bob, even, ja, jullie brengen dan de babymeeuw naar beneden. Maar heb je zometeen tijd voor shownieuws? De vakantieeditie met Wolter Kroes. Want die gaan we over een paar minuten bellen. Blijf je hangen dan?
0: Ik blijf hangen en ik ga er tijd voor maken. Maar dierenwelzijn gaat voor.
3: Ja, zeker. Snap ik.
0: Dus als er ineens een noodoproep is, dan ga ik daar... met de wieden weer ga ik daarop af.
3: Goed zo.
0: Nou. Maar nu gaat deze meeuw lekker naar beneden. Gaan we die uitzetten, John?
4: Yes.

0: De Bee Gees. En You Should Be Dancing. Het is bijna 2:50, Radio West op deze donderdagmiddag. En het is tijd om eens met de sterren te gaan bellen. Bob, jij bent er ook, hè?
1: Ik ben er zeker ook in de dierenambulance, maar voor hem zit ik klaar.
0: Ja, want we gaan de vakantieeditie van Shownieuws natuurlijk doen. Ja, hoe gaan de sterren op vakantie? Dat klinkt zo, zijn we alweer bijna vergeten. Het is een jaar geleden, Bob. Dan gaat hij de

0: Ja, dat gaan we de sterren vragen. Elke week in Shownieuws, de vakantieeditie, Bob. Ja, de eerste van een hele serie die we gaan doen tot begin september.
1: En meestal kondig ik al onze gasten aan met een gedicht... Ja. Wat ik voor hem of haar schrijf. Maar deze man hebben wij al zo vaak gebeld. Ja. Deze man heeft live bij ons opgetreden. Bij onze Sint voor Ieder 1-actie.
0: Ja.
1: Hij verdient iets meer dan een suf gedichtje. Ja. Dus we hebben wat voor hem gemaakt. Menno, druk.

0: goedemiddag.
1: Tup, tup, tup, tup, tup, tup. Wat geweldig, jongens. Ja. Hey, wat goed gedaan, joh. Ja. Wat goed gedaan, dit.
0: Nou, we hebben echt wekenlang in de studio gestaan om dit voor elkaar te krijgen. Het is geen AI. Echt, het is echt
2: absoluut
0: eerlijk
2: niet
0: gezongen.
2: Nee.
1: Ik dacht het echt, maar het klinkt wel echt inderdaad dit.
0: Ja. Nou, als je ooit nog eens een keer een voorprogramma zoekt, Wolter, dan nou ja, zou ik niet ons boeken trouwens. Denk nee, ik nu, echt, dan heb je een lege zaal gelijk. Ja, natuurlijk.
1: Al is het maar voor de lol, jongens. Ja. Al is het maar voor het plezier wat ik altijd met jullie heb.
0: Ja, nou, leuk je te spreken, vriend. Wolter. Leuk. Je trapt onze zomerserie af, Wolter. Want we gaan de hele zomer weer bellen met de sterren over hun zomerplannen. En ja, dan gaan we het zo meteen aan jou vragen wat jouw zomerplannen zijn. Ga je nog op vakantie en zo? Maar eerst moeten we het ook even over het nieuws hebben van deze week. Want ja, er komt een real-life soap rond jou.
1: Joh, we zijn al 4 dagen aan het filmen achter elkaar. Alleen vandaag toevallig even niet.
0: Oh, echt?
1: Ja, spannend. Leuk. Alleen maar leuk, jongens. Alleen maar te gek.
0: Ja, en wat krijgen we te zien?
1: Ja, je krijgt gewoon Wolter Kroes thuis. Wat hij in het dagelijks leven doet, ga je zien. Het gaat eigenlijk heel weinig over muziek. Maar precies zoals we zijn, samen met Tess, met de kids, wat de kinderen allemaal doen, wat ik in mijn vrije tijd ook doe, en vooral thuis ook. Je ziet Kroes uit zijn nest komen.
0: Ja.
1: Nou, ik weet niet of dat wel heel interessant is, maar het gebeurt wel.
0: Ja, goed, ja, dan hebben we het maar gezien. Ja, zo is het.
1: Ik heb de odel verborgen weten te houden, gelukkig.
0: Fijn. Nee, dan weten we. Ja, die beelden zitten achter de betaalmuur waarschijnlijk, of niet?
1: Ja, die jas zat er net boven de navel met de camera. Nee, maar superleuk om te doen dit. Het is echt, en we dachten echt van, jezus, wat moeten we hiermee? Privé, inbreuk, dat. Maar dat valt allemaal reuze mee, joh. Het is echt, weet je, als je altijd jezelf bent, kan niemand zich in je vergissen. Dus, en dat vinden ze juist leuk, als je gewoon je eigen ding doet.
0: Ja, want ik kan me herinneren dat jij, jaren geleden vroegen we je hier nog eens naar, of je hier voor open stond. En toen zei je, mijn kinderen zijn nog niet zo enthousiast. Maar daar is dus wel iets in veranderd nu, begrijp ik.
1: Ja, die zijn natuurlijk nu weer een paar jaar ouder, hè. Ja. Thomas is nu ook 18.
0: Ja.
1: Dat scheelt ook, weet je. En die werkt inmiddels ook buiten zijn schooltijden nog om. Dus dat zijn allemaal leuke dingen die we kunnen zien.
0: Ja.
1: Nou ja, Pamela natuurlijk in de muziek, die doet van alles ook. Wolter, die... het is gewoon hartstikke leuk wat die kids ook allemaal doen. Dus ja, bij elkaar is het wel een chaotisch zootje, de familie Kroes, inderdaad.
0: Hey, want krijgen we echt alles te zien? Behalve, niet alles als jij opstaat, begrijp ik nu net. Maar mogen ze wel overal alles zo'n beetje filmen?
1: Ja, we zijn er sowieso niet moeilijk mee.
0: Nee.
1: We zijn er niet moeilijk in. Dus dat, in het begin dachten we wel even, ja, dit niet, dat niet. Maar het is zo'n fantastisch goed team. Want we doen het met Simpel Zodiac. En dat zijn echt hele, hele goede, professionele, lieve mensen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, weet je, dan gaat het op een gegeven moment ook vanzelf.
0: Ja.
1: En weet je, ik heb mijn hele leven nog nooit in mijn blote barst op tv gelopen. Nou, dat doe ik dus nu wel. En ja, eigenlijk maakt het ook geen reet uit, want we zijn allemaal hetzelfde.
0: Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in, dat klopt. Ben je er nog, Bob, dus, trouwens? Want ja, Bob zit op de dierenambulance. Bob, ben je er nog?
2: Ja, ik ben er nog. Er kwam net een belletje in, dus daar gaan we nu weer achteraan, achter een spoedmelding. Dus hartstikke spannend. Maar nee, maar ik ben zeker nog bij Wolter in het gesprek.
1: Mooi. Mooi, jongen.
2: Ja, was het... Ja, nou ja, het is hartstikke gaaf. Ik heb heel veel zieke vogels nu achter in de wagen liggen, Wolter. Die gaan we allemaal naar de dierenarts brengen.
1: Maar wat doen die mensen goed werken, hè, op die dierenambulance? Nou, dat is bizar, hè?
2: Nou, echt, hè. John, Wolter Kroes geeft je een groot compliment in de radio-uitzending.
3: Nou, dat is bijzonder.
1: Ja,
3: dankjewel,
1: zeker,
3: Wolter.
1: Ik ben zelf ook een dierengek, dus weet je, fantastisch wat jullie doen. Ja. Echt geweldig.
0: Heb je ook huisdieren, Wolter?
1: Zeker. Ja, we hebben een wandelende stromtube hier rondlopen.
0: Wat is dat?
1: Dus die... we hebben een Yorkshire Terrier hebben we. En dat is mijn grootste vriendin.
0: Ja.
1: Maar die wordt oud. Laten we het maar zo zeggen, zegt Tess.
0: Ja.
1: Oh. Dus iemand die niet van dieren houdt... Houdt ook niet van mensen.
0: Ja, ben ik met je eens. Zeker. Ja.
1: Dat denk ik echt, namelijk. Ja, Dieren zijn het mooiste wat er is.
0: Ja, dat is zo. Hey, en die krijgen we dan ook te zien natuurlijk in de real life soap, toch? Of de hond?
1: Die krijg je zeker te zien. Nou en of.
0: Hey, en wanneer en waar wordt het uitgezonden? Want we gaan natuurlijk met z'n allen kijken.
1: Nou, ik kan je één vraag wel beantwoorden. Dat is ongeveer in oktober waarschijnlijk.
0: Ja.
1: Maar wie het gaat uitzenden, dat houden we nog heel even onder de radar. Maar ik kan je wel vertellen dat het een grote zender is.
0: Ah, oké. Okay.
1: Dus het is geen RTV Noord-Holland.
0: Nee,
1: zeg maar.
0: Nee, precies. En gaat het de Cruises heten dan of zo? Of hoe gaat het heten?
1: Ja, ik denk dat de Cruises natuurlijk wel... wel heel erg dichtbij zou komen. En ja, misschien wel de Cruises, wij vieren het leven of zo. Ik weet het nog niet. We zijn er nog, of haal alles uit het leven, wat dacht je daarvan?
0: Dat vind ik een hele goeie. Ja, daar schijn je een liedje van te hebben. Ja, dat zou ik maar doen.
1: Dat gaat ook te kunnen. Dus het is voor ons ook allemaal nog een beetje een verrassing, Menno en Bob. Dus dat... Dat gaan jullie zeker horen.
0: We gaan het zien. En tegen die tijd, als het op tv komt, gaan we je zeker nog eventjes bellen. Om daar nog wat uitgebreider op in te gaan. Hey, Bob, we zijn natuurlijk heel benieuwd wat de vakantieplannen zijn van Wolter.
2: Absoluut.
0: Ik zei het al, we gaan de hele zomer bellen met de sterren. Wolter, je hebt sinds kort een huis in Zuid-Spanje. Ik kan me voorstellen dat je daar naartoe gaat binnenkort. Of?
1: Ja, we hebben een hele Spaanse authentieke finca gekocht inderdaad in januari. Dus ik ga in ieder geval niet met de auto, dus niet via de route.
3: Dat
1: gaat niet gebeuren. Nee, we gaan lekker vliegen. We vliegen maandag over een week. En jullie gaan het ook zien, want ook daar gaat natuurlijk de crew mee naartoe om daar te filmen. En dat hoort ook bij de real life van de cruises. Dus ik ga lekker naar Spanje, mannen.
0: Wat heerlijk.
2: Maar kan je dan wel tot rust komen op je vakantie als je daar ook gefilmd wordt voor je real life zo?
1: Nou, het is een paar dagen. Het is niet de hele maand. Ik blijf een maand, dus zij komen een dag of 4, 5 filmen, denk ik, zoiets. En dan, dan is het al klaar. Dan moeten ze ophoepelen bij ons.
2: Dat geloof ik. Hey, Wolter, we willen ook altijd graag weten, wat is nou dat ene plekje wat je ook aan de luisteraar zou aanraden, wat voor jou echt op en top vakantie is? Is dat een bepaald restaurantje, een bepaald strandje, een bepaald barretje, een bepaald moment van de dag? Wat is dat voor jou?
1: Nou, als ik voor mezelf, en ik denk dat mijn vrouw het hier ook beaamd kan vertellen, wat echt heel mooi is, dat is voor ons, is dat Kroatië, varen met de boot.
2: Oh ja.
1: Dat was ons megaplekje altijd, op de boot, in die kleine baaitjes en daar verschillende restaurantjes op zoeken. Maar ja, inmiddels natuurlijk Spanje, in Malaga heb je echt hele mooie plekjes met mooie restaurantjes. Malaga is wel echt een droom. En ik vind Mijas ook echt fantastisch, bij ons in de buurt.
2: Ja.
1: Ook zo'n leuk dorpje. Er zijn zoveel restaurantjes en plekjes daar dat ik zou er niet eens eentje op kunnen noemen, want alles is daar best wel mooi.
0: Nou, ik heb de tips binnen, Bob, want ik ga naar Malaga volgende week. Dus,
1: Malaga dat is zo. Geweldig. Ja. En tot wanneer ga je, Menno?
0: Ja, ik ga maandag weg als jij daar aankomt. Dus dat hebben we weer goed gepland, Wolter.
1: Ja, nou, dat is dan weer bloedgezellig. Ja. Je bent weer
0: onwijs
1: gezellig.
0: Jongen. Nou, Bob en ik komen wel een keertje langs in Spanje. Komt helemaal goed.
1: Nou, hey, oké.
2: Live vanaf de boot uitzending maken, ja. Menno.
0: Hey, Wolter, ik wens je...
1: Kan ook nog.
0: Ja, dat kunnen we ook nog doen. Nou goed, we gaan wel wat plannen maken. Komt goed, Wolter. Hey, maar ik wens je voorlopig nog een goede laatste week werken hier in Nederland. We gaan je zien in de Real Life Soap. Alvast een hele fijne vakantie namens Bob en mij.
1: Ja, jullie ook, hè, jongens.
0: En zullen we die route Soleil dan maar eventjes doen, hè, denk ik, toch?
2: Ja!
0: Gaan we doen.
1: Nou, Wolter, het is leuk. Hij is heet, hè? Hij is heet, hè, op dit moment.
0: Hij is heel heet. Soleil,
1: heel heet.
0: Ja, zo is het. Hey, Wolter, ga je goed, hè? Fijne vakantie.
1: Dankjewel, vriendje.
2: Hoi, hoi. Hoi, Wolter. Hoi, hoi.
1: Leuk.
0: Wolter Kroes en zijn zomer en zijn real life show, dus binnenkort op tv. En dit is hem, hè. Route Soleil.

Ja, Wolter Kroes en Ruud du Soleil. En nou, we weten zijn vakantieplannen. We weten dat de Real Life Soap eraan komt. Dus dan weer dingen om naar uit te kijken. We gaan zometeen naar Barbara Huigen met het laatste nieuws uit de regio. En we hebben natuurlijk het weer met Jordi en jouw platen. Daar mag je nog altijd voor mailen naar menno@omroepwest.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
6: 4:30, Radio West. En Barbara Rijster met het nieuws.
7: Ja, Menno, goedemiddag. De monumentale Julianakerk in Sassenheim is verkocht. De protestantse gemeente Sassenheim heeft het gebouw voor zo'n 2 miljoen euro van de hand gedaan aan een vastgoedonderneming. En die wil zorgappartementen in de kerk gaan bouwen. De gemeente is opgelucht, omdat het gebouw sinds april 2024, toen was de laatste kerkdienst, praktisch leeg kwam te staan. Er zit nog wel een huurder in. De appartementen moeten dus in de kerk komen. Het tussengebouw van de kerk gaat samen met de oude kosterswoning en de stallen op het terrein tegen de vlakte. En daar komen ook nieuwe zorgappartementen. Hoeveel er precies komen is nog niet bekend. De bouw start waarschijnlijk in april 2028. Er komen 7.000 tot 8.000 extra nieuwe huizen in de wijk Binkhorst in Den Haag, bovenop de 5.000 huizen die al zijn gebouwd of nog worden gebouwd. Volgens de gemeente is de uitbreiding belangrijk om het woningtekort in de regio aan te pakken. De Binkhorst is door het Rijk getagd als een van de 24 zogenaamde doorbraaklocaties voor gebiedsontwikkeling, waar woningbouw versneld moet worden uitgevoerd. En buitengewoon opsporingsambtenaren, BOA's, raken misschien hun wapenstok kwijt. Dat komt door personeelstekort bij de politieacademie, waar de BOA's ieder jaar examen moeten doen om hun wapenstok en pepperspray te mogen gebruiken. Daarom huren gemeenten commerciële bureaus in, maar die hanteren volgens de BOA-vakbond allemaal andere prijzen.
8: En we krijgen situaties waarbij mensen zeg maar deels in dienst zijn van de gemeente of deels in dienst zijn van de politieacademie. Dus er zijn wel belangenverstrengelingen en dat raakt de integriteit in heel veel situaties.
7: Volgens de vakbond van BOA's krijgen agenten voorrang bij de examens en is er voor BOA's geen tijd of plek meer.
6: Ja.
7: Ja.
6: En we hebben ze hard nodig, de BOA's. We gaan naar Jordi Bloem. Jordi, goedemiddag.
9: En de bui, je hebt waard nodig, de regen.
6: Nou, ja, dit is een mooi bruggetje. Geweldig. Ik hou mijn mond, Jordi.
9: Ja, nee, ik kan me zo voorstellen dat er her en der ook in de regio een paar druppels vallen. Want er ligt nu een storing zeg maar, boven het westen en deels midden van het land ook.
6: Ja.
9: Met dikkere wolken. Maar ja, op heel veel plaatsen gebeurt er ook niks. Maar ja, elke druppel telt. Alleen we hebben veel meer natuurlijk druppels nodig. Dat zit er voor de rest van de dag niet in. En ik denk dat het vanavond ook gaat opklaren. Want die bewolking die ermee samenhangt met die storing, die trekt maar later weg. Het is wel warm hoor. Het is op sommige plaatsen alweer 25 graden. Op een aantal plekken wordt het nog 26, ondanks de bewolking, met een noord-noordoostelijke bries, meestal matig. En vanavond en vannacht dan de opklaringen. De temperatuur daalt vannacht naar 15 of 16 graden, dus dat is nog weer redelijk slaapbaar. En morgen hebben we een noordwestelijke wind, en die wind die waait er ook de dagen daarna. Daar hebben we een abonnement op. En daarmee komt er minder warme lucht vanaf de Noordzee onze kant op. De lucht wordt ook vochtiger. Dus we zullen naast wat hogere wolken en middelhoge wolken ook een lagere bewolking zien. Al denk ik dat morgen toch wel de zonnige periode ook nog wel overheersen. Wordt het 22 of 23 graden. Gewoon een heerlijke dag. Kleine kans op een bui. En datzelfde geldt voor het weekend. Wat meer bewolking dan zon wellicht. Dat zou wel eens tegen kunnen vallen. Nou ja, ik vind het wel goed, want we hebben de afgelopen tijd zoveel zon gehad. Is wel even lekker. Maar weinig of geen regen. Ook niet in het weekend. In de middagtemperatuur nog wat lager. 20 of 21 graden. En dat is zelfs iets onder de maat voor de tijd van het jaar. Kun je nagaan. Met die noordwestelijke bries. Die kan af en toe aan zee vrij krachtig zijn. Windkracht 5. Ja, en ook de dagen daarna. Zeg maar de 4 dagen. Vierdaagse week. Ja. Ik weet dat er ook heel veel mensen uit Zuid-Holland meelopen.
6: Zeker.
9: Ziet het er gewoon geweldig uit. Geen zware donderbuien, geen extreme hitte. Eigenlijk een beetje doorsnee zomerweer, Menno. Met middagtemperaturen, ook in Zuid-Holland, van 20 tot 22 graden. Niks te warm. De nachten worden later ook weer wat frisser. Weinig of geen regen. Ja, dat is jammer voor de natuur, de akkers. Voor wel problematisch. Periode met zon, af en toe wat meer bewolking. Ja, wat mij betreft ziet het er toch allemaal goed uit.
6: Hoor. Nou, en zeker, dus je zegt het al, voor die Nijmeegse Vierdaagse gaan we het volgende week zeker nog wel eventjes over hebben. Want prima wandelweer, toch?
9: Ja, nee, en misschien dat het aan het einde van de week, vanaf het volgende weekend, toch weer iets warmer kan worden. Maar ook dan geen grootschalige hitte of zo. Dus nee, dat valt echt mee. Okay.
6: Dankjewel, Jordi.
9: Graag gedaan, hè.
7: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: En daarvoor Rod Stewart en Ronald Isley. This Old Heart of Mine.
1: Op de kaart.
0: Bob Brinkman die is vandaag dieren aan het redden. Hij is de assistent van John op de dierenambulance in Den Haag. En ja, je hebt inmiddels al een hoop dieren gezien. Met de ene is beter afgelopen dan met de ander. Veel vogels zijn het vooral in deze tijd.
2: Ja, dat is ook wel een beetje het seizoen voor vogelproblemen inderdaad, Menno. Ik moet zeggen, ik ben back af. Ik heb nog nooit zo'n drukke op de kaart tour gemaakt volgens mij in dit hele programma. In de geschiedenis van dit programma.
0: Ja, kan je nagaan.
2: We gaan nu weer op de volgende locatie. John komt nu naar me toe gerend. Die heeft een net in zijn hand, een groot zwart net. En daarmee gaan we ganzen vangen. Want volgens een melding is hier in Madestein, een recreatiegebied in Den Haag. Ik kijk nu ook naar een mooi water met wat riet aan de zijkant. Lopen we over een grasveld langs het water. Want er is een melding gedaan van ganzen. En die ganzen die hebben visdraad om hun pootjes zitten. Toch, John? Ja. Toch, John, dat was hem.
3: Ja, dat klopt. En we zien daar ook een familietje zitten. Die zullen zo gaan vluchten. Dus we proberen langs de waterkant. En dan probeer ik ze voor te zijn voordat ze het water ingaan.
2: Oké, wat moet ik doen om ervoor te zorgen dat ik jouw werk niet nu in de weg zit?
3: Nou, niet voor me uitrennen.
2: Nou, dat is een hele makkelijke. En geloof me, daar was ik al niet van plan. Dus dat komt helemaal goed. John, even een vraag. Want ik zit volop in de actie al 2 uur lang bij jou. Wat maakt voor jou nou dit werk zo mooi voor de dierenambulance werken?
3: Nou, sowieso ben ik een dierenvriend. En om iets voor de dieren te betekenen, dat vind ik gewoon prachtig. Het is gewoon ontzettend dankbaar werk. En dat is gewoon mijn drive. Ik vind het gewoon geweldig om iets voor de dierenwelzijn te betekenen.
2: Hier zit een gans heel erg stil ineens zo bij ons. Zijn kopje steekt nu op, zijn bek gaat open. Die denkt van, wat zijn jullie aan het doen? Oh! En het net van John gaat eromheen. En een andere gans die ernaast staat, die denkt van, hallo, wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen? Maar nu zie ik het ook, om de pootjes heen zit inderdaad dat visdraad. Dus John van de dierenambulance houdt Die gans naar beneden in dat net, zodat hij niet weg kan. En die pootjes, dat zit er helemaal omheen, joh. Maar ja, die andere ganzen die komen nu ook allemaal kijken. Die denken inderdaad, blijf eens van mijn vriendje af. Ja. Wat moet ik doen, John? Moet ik wat doen?
3: Nou, je ziet dat de pootjes helemaal verstrekt zitten in de draad. En beide pootjes aan elkaar vast. En je ziet dat ook helemaal afknelt. Dus die pootjes die krijgen geen bloed meer. Dus we gaan even naar de ambulance toe. En dan gaan we even met gereedschap de pootjes los, het draad loshalen. En dan brengen we ze terug naar de ouders toe.
2: Ja, want die ouders die zijn hier, die zijn veel stampij aan het maken. Ik weet niet of je dat kan horen,
0: Menno. Ja, zeker. Ja, ja.
2: Ja, we gaan hem helpen. We gaan hem juist helpen, meneer of mevrouw Gans. Het komt goed. Het beestje komt terug. Dan ben ik het gelijk ook weer menselijk aan het maken, hoor je dat?
0: Ja, ja.
2: Ik vind het gelijk
0: sneu.
2: Je bent
0: ook veel te gevoelig voor dit werk misschien, Bob.
2: Ik weet ook niet of ik dit zou kunnen, inderdaad. Los van het feit dat de darmen van een duif niet meer van mijn netvlies afgaan. Dat ik net een half uurtje geleden voorbij heb zien komen. Ja, je moet ook een bepaald soort hart hebben. Denk ik, John, of niet?
3: Ja, zeker. Je maakt mooie dingen mee, maar je kan ook wel verdrietige of schokkende dingen meemaken. Maar dat is wel,
2: Neem jij dat heel erg mee naar huis?
3: In het begin wel, maar op een gegeven moment, klinkt gek, maar het gaat een soort van wennen. Het zal nooit helemaal normaal blijven, maar het is toch wel een soort van gewenning wat het gaat worden.
0: Ja, nou,
2: wat is het heftigst wat jij hebt meegemaakt?
3: Oei, ja, ik heb ooit een keer een bijtincident van een hondje. En die was een Haagse vrouw. Die liet haar hondje uit en toen was er een andere hond die heeft haar hondje gepakt. En dat was eigenlijk een horrorscène. Die heeft dat beestje helemaal verslonden. Toen ik aankwam, toen was die tackle echt met een gebroken neusje. En die vrouw die stond helemaal onder het bloed met het beestje in de handen. En die is toen met spoed naar de dierenarts gegaan. En die vrouw die was helemaal in shock.
0: Oh. Ach. Ja, Bob,
3: en uiteindelijk heeft het beestje het hondje het ook niet gered.
2: Nee, dat geloof ik.
0: Vreselijk verhaal dit. Zullen we met wat moois afsluiten? Dan wat is dan het mooiste wat hij heeft meegemaakt?
2: Oh.
0: Ja, dat is natuurlijk wel even lekker af te sluiten. Hè, want,
2: De presentator wil graag vrolijk afsluiten, John. heb je ook iets leuks om te vertellen? Een mooi nieuwtje hebt meegemaakt? Een mooie hereniging bijvoorbeeld?
3: Ja, we hebben natuurlijk wel eens een kat opgehaald. En dat beestje dat was in de gracht terechtgekomen. Bij de Brouwersgracht in Den Haag. En die heeft dan waarschijnlijk al een dag gezeten. Onder de brug. De liefde van overleden duiven. En toen hebben we met een bootje dat beestje gevist. Die is te water gesprongen. Die hebben we toen uit de gracht gevist. Had water binnengekregen. En die is op een gegeven moment bij ons in opvang hersteld en genezen. En eindelijk weer naar een boerderij gegaan waar hij met een andere kat bij ons vriendjes is geworden. En daar heeft hij een heel mooie nieuwe toekomst.
2: Maar die heeft als een soort Tom Hanks in Castaway heeft hij overleefd aan de Brouwersgracht in Den Haag.
3: Ja, zou ik het zien, ja.
2: Nou, je hebt die gans nog steeds onder je arm als een soort handtas, neem je hem nu mee. naar de dierenambulance. We gaan het beestje verlossen van het visdraad, Menno. Hey, en daarna weer terugzetten bij de ouders.
0: Zo is het. Nou, het waren mooie verhalen. En het is fantastisch werk wat de dierenambulance doet. En wil je ze steunen, ga dan even naar de website. Want daar vind je alle informatie over de dierenambulance. In dit geval die van Den Haag, waar John werkzaam is. Bob, tot morgen.
2: Menno, tot morgen.
0: Gezellig, dan doen we de laatste van de week. En dan gaat Bob er weer op uit. Ik kan me zo maar voorstellen dat je dan misschien wel nou, naar het strand gaat. Of naar een feestweek. Iets gezelligs.
2: Zijn zo veel feestweken.
0: Ja, daarom. Dat gaan we morgen doen. Tot morgen, Bob.
2: Tot morgen.

0: De hits van Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten.
1: Jouw plaat.
0: Daar eindigen we mee. Morgen zijn we er natuurlijk weer, hè, met Menno in de middag. Maar nu jouw plaat, Kim Vriesema en Wim Tijlsma uit Den Haag. Ze vroegen allebei om de Benga Boys.
2: We're going to Ibiza.
0: Oh ja, daar zit natuurlijk dat vliegtuig in, hè. Dus past helemaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
9: Welkom bij Muziek aan Zee. Straks in de blije berichten ga ik het onder meer hebben over lekker je hond meenemen als je op pad gaat in zo'n aanhangertje. Eerst het nieuws van 2 uur. Barbara Huigen.
10: In Zoetermeer mogen de inwoners de komende jaarwisseling geen vuurwerk afsteken. De burgemeester wil geen ontheffing geven van het landelijke vuurwerkverbod. Zoetermeer volgt daarmee Delft. Ook daar kregen inwoners met de komende Oud en Nieuw geen ontheffing. De nieuwe coalitie van Den Haag, CDA, Denk, VVD en Hart voor Den Haag kreeg gisteravond in het raadsdebat veel kritische vragen over het coalitieakkoord. Belangrijke punten die de oppositie aan de orde stelde waren de bezuinigingen op zorg en welzijn. In de wijk Binkhorst in Den Haag komen nog eens 7.000 tot 8.000 extra woningen naast de 5.000 huizen die ook in de planning staan. De gemeente Den Haag wil zo de ontwikkelingen van 4 nieuwe woonwijken in het gebied beter op elkaar afstemmen. Meer regionieuws zometeen om 14:30. Nu het overige nieuws.
11: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuze moeten gaan maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood bij een aanslag op een politiebureau. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. De Franse president Macron is aangekomen in Fontainebleau, even ten zuiden van Parijs. De natuurbranden daar zijn nog steeds niet gedoofd. Macron bedankte de brandweermensen die al dagen aan het blussen zijn. Inmiddels is ruim 2000 hectare bos verwoest. Voor de branden zijn zeker 2 mensen aangeklaagd. Een van hen is een man van 18. En de tweede verdachte is ook 18 jaar. En hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. In Amsterdam is gisteravond geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie zette na een melding de achtervolging in en schoot daarbij een paar keer. 2 mannen uit Rotterdam zijn aangehouden. En het slachtoffer is in goede gezondheid. Dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
13: De ziel krijgt vleugels. In toverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert Heijn.
15: Tot 4 uur, Muziek aan Zee.

0: 6 jaar geleden kwam deze plaat uit van Harry Styles, Adore You. En daarvoor de Earth, Wind and Fire met Star. In Muziek aan Zee, fijn dat je weer luistert. De donderdagmiddag, een feestje op je radio gaat het sowieso weer worden met hele fijne muziek. Blije berichten gaan bijvoorbeeld over ineens een vakantie gaan doen, zonder dat je het van tevoren van plan was. Krijg Nou Wat gaat dit keer over echt een hele oude kat, heel bijzonder ook. En de fijnste muziek voor je gepland. Onderweg, onder meer, Julien Clerc met This Melody. Elton John en Dua Lipa komen eraan. Cold, Cold Heart. Maar ook bijvoorbeeld weer eens uit eigen land. Ilse de Lange met Something Good. Verder praten we hierbij over het nieuws en het weer natuurlijk. Dus welkom.
1: Je luistert naar Muziek aan Zee.
0: En ik begin met muziek nu van Paul de Leeuw. 1993 alweer deze plaat. Ja. Ik wil niet dat je liegt. Fijn dat je luistert naar Muziek aan Zee.
2: De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelfs niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of auto pech, of dat je had gebeld, maar ik was weer.

0: Bette Midler, 1984 was het Beast of Burden. Tijd voor de vrolijkheid.
1: Blije berichten.
0: Onder meer van Joost, die zegt... Ik ben onderweg en kijk wat ik meeneem. Hij heeft een motor. Zo'n hele stoere, zo'n apenhanger noemen ze dat, geloof ik. Waarbij je benen helemaal voorin zitten. Met aanhanger. En in die aanhanger zit zijn hond. Ja, het is een bijzondere motoraanhanger. Waar die hond heel veilig ingaat. Een schnauzer is het. En zo gaan ze samen op reis. Bijzonder toch, dat je zo kan reizen. En Esther zegt, ik heb ineens plotseling een vakantieweekje van deze week gemaakt. Met mijn zus op het terras naar een Airbnb in Noord-Holland gegaan. Aan de kust met een vriendin. Gewoon mijn parasol en strandkleedje mee. Zo wordt het toch nog een onverwachte fijne week. Een vakantieweek. Ja, en fijn weer ook sowieso.

De nieuwste van Ilse de Lange. Something Good hoorde je in Muziek aan Zee. Ja, morgen wordt een bijzondere West wordt wakker uitzending trouwens. Misschien heb je het al gehoord, hè? In de stadstuin van Angelique Werner. Dat wordt echt een feestje op je radio. Ik heb vanochtend ook meegeluisterd een beetje al. Met de voorbeschouwing. Nou, ze lagen nu al in de deuk. Dus dat belooft wat voor morgen.

0: met mij gaat het goed, maar hoe gaat het met jou? Niet zo best, geloof ik. Je vraagt mij om 1500 euro.
1: Hè? Opa, dat zou ik toch nooit doen?
2: Criminelen maken steeds meer gebruik van babbeltrucs, spoofing en phishing. Allemaal vormen van digitale fraude.
3: We hebben dagelijks te maken met klanten die bij ons binnenkomen en zeggen... ik heb op een linkje gedrukt en ik denk dat ik iets verkeerds heb gedaan.
4: Dagelijks?
3: Ja, zeker.
4: Je moet nu wat doen, want anders wordt de boete hoger. Het feit dat er druk op gelegd wordt, dat is eigenlijk de grootste... het grootste alarmmoment van... oké, dan moet ik eigenlijk niks doen, want ik moet rustig blijven.
2: Hoe voorkom je digitale fraude? Zondagochtend om 10 en om 11 uur.
5: Alleen op TV West.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
13: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk, mede mogelijk gemaakt door ESA.
14: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u en voor uw naaste. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
15: Het regionale nieuws krijg je vandaag van Barbara Huigen. Barbara, goedemiddag.
16: Goedemiddag Marjolein. De monumentale Julianakerk in Sassenheim is verkocht aan een vastgoedonderneming. De protestantse gemeente Sassenheim is opgelucht omdat het gebouw sinds de laatste kerkdienst in april 2024 praktisch leeg kwam te staan. De nieuwe eigenaar wil appartementen bouwen in de kerk, maar ook waar nu nog het tussengebouw van de kerk, de oude kosterswoning en de stallen staan. Hoeveel appartementen er precies komen is nog niet bekend. De bouw start waarschijnlijk in april 2028. Er komen 7.000 tot 8.000 extra nieuwe huizen in de wijk Binkhorst in Den Haag, bovenop de 5.000 huizen die al in de planning staan. Volgens de gemeente is de uitbreiding belangrijk om het woningtekort in de regio aan te pakken. De Binkhorst is door het Rijk aangewezen als een van de 24 zogeheten doorbraaklocaties voor gebiedsontwikkeling, waar woningbouw versneld moet worden uitgevoerd. Met het gebiedsprogramma wil Den Haag de ontwikkeling van 4 nieuwe woonwijken in het gebied beter op elkaar afstemmen. Het aantal vrouwelijke wethouders stijgt niet meer. Dat was jarenlang wel zo, maar dat is nu gestopt. Op dit moment is iets minder dan een derde van de wethouders vrouw. Dat is ongeveer net zoveel als 4 jaar terug. Dat aantal moet omhoog, vindt deze hoogleraar. Want meer vrouwen levert voordelen op.
17: Nee joh, natuurlijk niet. Ik denk sowieso dat we de 50% moeten aantikken wat mij betreft. En ik vind die balans goed, dus een goede afspiegeling van de samenleving. Maar ik vind echt wel dat er meer vrouwen actief mogen worden.
18: Wordt de sfeer anders? Wordt het bestuur anders?
17: Ja. Nou, ik denk dat de zachte kanten wat meer aan bod komen. Soms een ander perspectief en niet beter of slechter, maar anders.
16: In Zuid-Holland komen meer wethouders dan in de vorige raadsperiode. Het aantal vrouwelijke wethouders stagneert. En vanaf vanavond 9 uur tot morgenochtend 5 gaat de A20 dicht tussen Gouda, knooppunt Gouwen, en Rotterdam, knooppunt Terbrechtseplein. De afsluiting is onderdeel van het grootschalige onderhoud aan de A20 tussen Westland en Gouda. 1 rijstrook tussen Moordrecht en Nieuwekerk aan den IJssel blijft wel open voor lokaal verkeer.
15: En het weer in Muziek aan Zee krijg je vandaag van Jordi Bloem.
19: De rest van de middag zijn er wolkenvelden, af en toe laat de zon zich zien en het is warm, 25 of 26 graden, met meestal matige noordoosten tot noordenwind. Aan de kust kan die af en toe vrij krachtig zijn, windkracht 5. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, de temperatuur daalt vannacht tot 16 graden, de wind zwakt wat af. En morgen is de wind naar het noordwesten gedraaid, is matig aan de kust mogelijk vrij krachtig. Er zijn perioden met zon en het blijft waarschijnlijk droog. En dan wordt het wat minder warm dan de afgelopen tijd ook. Middagtemperatuur zo'n 23 graden. In het weekend en ook de eerste dagen van de nieuwe week wordt het maximaal zo'n 20 of 21 graden. Met steeds noordwestelijke bries, wolkenvelden, af en toe zon en weinig of geen regen. Het blijft erg droog.
16: Er is verkeersinformatie van de ANWB Robert Vriezen.
20: Op de A16 Breda-Rotterdam heb je voor het Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A20 naar Hoek van Holland voor datzelfde Terbrechtseplein.
16: Dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
21: Muziek aan Zee. Dit is

Window of Hope van Olita Adams. Ja, zomertijd. En dat betekent ook weer misschien dat je last hebt van bijvoorbeeld muggen of wespen of andere beesten. Ik ben zelf ook vaak wel de pineut als er een mug in de buurt is trouwens. Maar ik moet zeggen, dit jaar valt het nog mee. En ook dat ik best wel vaak ook door een wesp ben gestoken. Bijvoorbeeld doordat ik er per ongeluk opstapte, waarna je echt 2 weken lang met een dikke voet rondliep. Ik kan me dat nog goed herinneren. Maar Zoe zegt, ja, kleine beestjes zijn wel een favoriet gespreksonderwerp onder stadsmensen die 1 keer een mug horen zoemen of een prikje voelen. Ja, ze steken, ze prikken, ze bijten, ze zuigen bloed. Allemaal eng, alsof ze in de jungle van Borneo zitten. Maar het valt allemaal wel mee, toch? Nou ja, toch is het niet zo fijn, hoor, als je een prik krijgt van zo'n beestje. En ook dat gezoem, dat houdt je wakker. Dus ik kan me voorstellen dat mensen een hekel hebben aan muggen. Sorry daarvoor, maar ik ook.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.

Prince Raspberry Beret in Muziek aan Zee. Ja, ik ga het hebben over een van mijn favoriete dieren. Samen met de honden, maar ook bijvoorbeeld vogeltjes. Namelijk katten. Ik heb zelf 3 katten gehad in mijn volwassen leven, zeg maar. Goofy werd 15, Bliksem werd 18 en Mickey werd 17. Die is een paar jaar terug overleden. Maar in België is nu een kat, die is wel heel erg oud geworden. Tenminste, ik vind het echt een hele bijzondere leeftijd. Kat Sletske, wat een naam ook. Maar ja, dat is dan in België weer, hè. Het is de kat van Brigitte. En die vierde dus feest afgelopen week. Werd deze kat maar liefst 29 jaar oud. 29, ja, dat is toch bijzonder. En Brigitte zegt nu, ja, als ze de 30 houdt, dan maken we er echt een groot feest van. Maar ik denk, nou, als een kat al 29 wordt, is dat al een flink feest waard. Want hoe bijzonder is dat, hè? Ja. Katten gaan maar door. Ze hebben ook 9 levens, hè? Dus ja, dat scheelt natuurlijk. Dit zijn Elton John en Dua Lipa.

0: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
1: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
2: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.

0: Een vrouw is aan het begin van de middag overvallen in haar huis in Lisse. Ze werd bedreigd en moest spullen afstaan. De overvaller is er vandoor gegaan. De politie heeft zijn signalement verspreid. De A20 is vanaf vanavond 9 uur tot morgenochtend 5 uur dicht tussen Gouda, knooppunt Gouwe, en Rotterdam, knooppunt Terbrechtseplein. Lokaal verkeer kan gebruik maken van een rijstrook tussen Moordrecht en Nieuwekerk aan de IJssel. De oppositie in Den Haag was gisteravond zeer kritisch op het coalitieakkoord van de vier coalitiepartijen van de gemeente. CDA, DENK, VVD en Hart voor Den Haag. Met name de voorgenomen bezuinigingen op zorg en welzijn vielen niet goed. Meer regionieuws straks om 3:30. Nu het overige nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollands Kroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar lager dan geëist. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident. Een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. En dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Tot 4 uur, muziek aan zee. Dit is Radio.

1948 van Gerard Cox. Helaas vorig jaar natuurlijk overleden, maar wat een veelzijdig man, hè. Niet alleen zanger, maar ook cabaretier, scenario schrijver, acteur en ook nog eens regisseur. En je hoort het in Muziek aan Zee na Inner Circle met Sweat. Het tweede uur alweer op de donderdagmiddag. Waarbij we straks even lekker gaan springen. Of in ieder geval bewegen als je zin hebt om mee te doen. Ik kijk even uit welk land ik dit keer een artiest kies. Om even lekker gek op te doen. Verder wel gepland Icehouse, Hey Little Girl. Maar ook bijvoorbeeld Ruth Jacot komt eraan met Vrij met mij. En zometeen hier een hele fijne plaat van Wham. Freedom. Allemaal onderweg. Dus fijn dat je er nog bij bent.

0: Ben je klaar voor de lancering?
1: 3, 2, 1.
2: We have a liftoff.
0: Volgende week geeft Radio West kaarten weg voor Space Expo, het ruimtevaartmuseum van Nederland in Noordwijk.
3: This is Houston. Say again, please.
4: Houston, we have a problem.
0: Verwonder je over de ruimtevaart, raak een echte meteoriet aan of verdien je eigen astronautendiploma? Je maakt kans op 4 kaarten.
5: That's one small step for man.
0: Volgende week kaarten voor Space Expo. Natuurlijk op Radio West.
6: Bye.

Wham met Freedom in Muziek aan Zee. Ja, wat zijn het warme dagen geweest. Het goede nieuws is natuurlijk dat het weer wat gaat verkoelen. Maar met deze temperatuur is het toch fijn om af en toe even lekker af te koelen door bijvoorbeeld een koel glas te nemen. Of een lekker ijsje te nemen. Lekker in het water te springen. Kan ook. Maar in Boskoop, daar was wel iets bijzonders afgelopen week. Daar zorgde namelijk de brandweer voor verkoeling. Normaal zijn ze meer van de hitte, maar dit keer zorgden zij voor verkoeling. Dat gebeurde in het centrum van Boskoop op het Gouweplein. Er kwamen veel mensen op af. Er werd namelijk een waterspektakel georganiseerd. En iedereen was welkom, alle leeftijden. En dat zie je ook op de foto's. Druk bezocht. Midden op straat liggen allemaal van die slangen, waar allemaal wazen uitkomt. En allemaal mensen lekker in een korte broek of in een zwembroek of t-shirtje aan het springen zijn in het water, aan dansen in het water om af te koelen. En dat is wel een hele goede manier natuurlijk om lekker af te koelen. Soms is alleen een ijsje niet genoeg. En fijn dat de brandweer dit heeft georganiseerd in Boskoop. Het hele verhaal is terug te vinden op de website van onze mediapartner studioalphen.nl.

Nieuwe muziek en wat een fijne nieuwe muziek van Olivia Dean. Man I Need in Muziek aan Zee. Waarbij we langzaam opgaan natuurlijk naar het weer ook. Ja, want hoeveel koeler gaat dat worden? Dat horen we zometeen natuurlijk in dit programma. Eerst nog Dolly Parton, Here You Come Again.

0: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
1: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
2: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
5: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Muziek aan zee, het regionale nieuws krijg je van Barbara Huigen. Barbara, goedemiddag.
9: Goedemiddag Marjolein. Er komen 7 tot 8.000 extra nieuwe huizen in de wijk Binkhorst in Den Haag, bovenop de 5.000 huizen die al zijn ingetekend. De gemeente wil zo het woningtekort in de regio aanpakken en de ontwikkeling van 4 nieuwe woonwijken op elkaar afstemmen. De Binkhorst is door het Rijk aangewezen als een van de 24 doorbraaklocaties voor gebiedsontwikkeling, waar woningbouw versneld moet worden uitgevoerd. Een vrouw is aan het begin van de middag overvallen in haar huis in Lisse. Ze werd bedreigd en moest spullen afgeven. De overvaller is er vandoor gegaan met een onbekende buit. De politie heeft zijn signalement verspreid. Getuigen wordt verzocht contact op te nemen. Er komen niet meer vrouwelijke wethouders bij. Dat was jarenlang wel zo, maar daar is nu een einde aan gekomen. Op dit moment is iets minder dan een derde van de wethouders vrouw. Dat is ongeveer net zoveel als 4 jaar geleden. Dat aantal moet omhoog, vindt deze hoogleraar, want meer vrouwen levert voordelen op.
10: We weten dat diversiteit in het algemeen leidt tot betere besluitvorming. Dus verschillende mensen brengen heel simpelweg verschillende perspectieven met zich mee. Ja, wat zegt het? Dat we nog steeds in een patriarchaat leven. Dat is 0 vrouwen in een college. Ja, dat is eigenlijk onacceptabel in deze tijd.
9: In Zuid-Holland komen meer wethouders dan in de vorige raadsperiode. Het aantal vrouwelijke wethouders blijft hetzelfde. Delft is een opvallende uitzondering. Daar zitten meer vrouwen. Wethouders in het college dan mannelijke. Vanaf vanavond 9 uur tot morgenochtend 5 gaat de A20 dicht tussen Gouda, knooppunt Gouwen, en Rotterdam, knooppunt Terbrechtseplein. De afsluiting is onderdeel van een grootschalig onderhoud van de A20 tussen Westland en Gouda. 1 rijstrook tussen Moordrecht en Nieuwekerk aan den IJssel blijft wel open voor lokaal verkeer.
8: En het weer in Muziek aan Zee krijg je vandaag van Jordi Bloem.
11: De rest van de middag zijn er wolkenvelden, af en toe laat de zon zich zien en het is warm, 25 of 26 graden, met meestal matige noordoosten tot noordenwind. Aan de kust kan die af en toe vrij krachtig zijn, windkracht 5. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. De temperatuur daalt vannacht tot 16 graden. De wind zwakt wat af. En morgen is de wind naar het noordwesten gedraaid. Is matig aan de kust mogelijk vrij krachtig. Er zijn perioden met zon en het blijft waarschijnlijk droog. En dan wordt het wat minder warm dan de afgelopen tijd ook. Middagtemperatuur zo'n 23 graden. In het weekend en ook de eerste dagen van de nieuwe week wordt het maximaal zo'n 20 of 21 graden. Met steeds noordwestelijke bries, wolkenvelden, af en toe zon en weinig of geen regen. Het blijft erg droog.
9: Er is verkeersinformatie van de ANWB. Dennis Mooi.
12: Op de A16 Breda-Rotterdam heb je voor het Terbrechtseplein een kwartier vertraging. Aan de andere kant op voor knooppunt Ridderkerk doe je er 10 minuten langer over. Dan de A20 naar Hoek van Holland. Voor datzelfde knooppunt Terbrechtseplein ook een kwartier extra reistijd.
9: Dankjewel. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
13: Muziek aan zee.

0: Bob Dylan, Knockin' on Heaven's Door en daarvoor nog Ruud Jacot. Vrij met mij. Nou, we gaan iets anders inspannends doen. Tenminste, als je zin hebt om mee te doen. Want de Nederlandsplaat van de dag komt er weer aan. Een Colombiaans zangeres ga ik draaien. Shakira heb ik het over. Best verkopende Colombiaanse artiest aller tijden. Met de bijnaam The Queen of Latin Music. Wat een mooie bijnaam ook. 2002 brak ze wereldwijd door met Whenever, Wherever. Maar ze heeft natuurlijk ook andere mega-hits gehad. Onder meer Hips Don't Lie. En het nummer dat ik nu ga draaien, dat is het officiële WK-lied van 2010. Waka Waka This Time for Africa. Heel mee dansbaar, heel mee zingbaar. Maar je mag ook gewoon een beetje op je stoel mee wiebelen, hoor. Waar je maar zin in hebt met deze temperaturen.
1: Yeehaw, de meedansplaat van de dag.
0: Komt van Shakira.

0: heb natuurlijk lang gewerkt. En ik heb ook altijd veel gesport. En op een gegeven moment, dat je het allemaal niet meer kan...
1: Ja.
0: Dan voel je je wel heel oud, hoor.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: En mag ik weten wat voor onderzoek je hebt gehad?
4: Waarschijnlijk een TIA gehad. Ik heb er een paar gehad, hoor.
3: Ja, joh.
4: Ja.
3: En hoe merk je dat dan?
4: Niet. Mijn partner.
3: Ja.
4: Ja. Dus...
3: Jij hebt zelf niks in de gaten?
4: Nee.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Wat blijft het toch een fijne plaat van Los Bravos. Black is Black. En daarvoor hoorde je nog Ice House. Hey Little Girl. Het einde van Muziek aan Zee. Ja, de tijd vliegt. En ik mag lekker naar buiten. Dat vind ik ook niet erg hoor. Even lekker. Ik denk dat ik een boswandeling ga doen. Ook altijd fijn. Veel plezier straks. Blijf lekker luisteren ook vooral. Want Bas komt eraan met Wes komt thuis. En hij gaat natuurlijk ook weer leuke prijzen weggeven. Altijd leuk om naar te luisteren. Morgen om 2 uur zorg ik dat ik hier weer ben met de fijnste muziek voor je. En wat vrolijkheid. Dus hopelijk tot dan. Doeg, doeg.
1: Muziek aan Zee.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Wisseling van de wacht vanavond. Oude wethouders nemen vanavond afscheid. Nieuwe wethouders worden, als het goed is, geïnstalleerd en beëdigd als wethouder in Den Haag. Daar heb ik het over. Zometeen meer daarover. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws bij jou uit de buurt. Barbara Huigen.
9: De man die eerder vanmiddag een vrouw in haar huis in Lisse heeft overvallen, is opgepakt. De vrouw werd bedreigd en gedwongen spullen af te geven. De politie had het signalement van de man gedeeld en bedankt tipgevers voor informatie. De A20 is vanaf vanavond 9 uur tot morgenochtend 5 dicht tussen Gouda, knooppunt Gouwen, en Rotterdam, knooppunt Terbrechtseplein. Lokaal verkeer kan gebruik maken van een rijstrook tussen Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel. De oppositie in Den Haag was gisteravond zeer kritisch op het coalitieakkoord van de vier partijen in Den Haag, CDA, DENK, VVD en Hart voor Den Haag. Met name de voorgenomen bezuinigingen op de ooievaarspas en huishoudelijke hulp en het stopzetten van de asielopvang aan de Sportlaan riepen vragen op. Meer regionieuws zo om 16:30, nu het overige nieuws.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoetwater in te zetten om verzilting tegen te gaan. Dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollandskroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. Dan het weer, wolken in het noorden en midden. Hier en daar valt wat regen. In het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden. Morgen begint zonnig, 's middags plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie van de ANWB. Hier is Dennis Mooij.
11: Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam heb je tussen Delft en knooppunt Benelux 10 minuten vertraging door een auto met pech. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein doe je er een half uur langer over, en dat is vanwege de werkzaamheden. Dan de A16, maar dan richting Breda voor knooppunt Ridderkerk, 10 minuten vertraging. A20 naar Hoek van Holland vanwege de werkzaamheden bij knooppunt Terbrechtseplein, een kwartier vertraging.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert Heijn.
13: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl. Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
14: Tot 7 uur, West komt thuis.
15: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

Die mooie donkerbruine stem van Barry White. Can't get enough of your love, babe. Ja, als het uit Amerika komt, dan zeg je niet can't. Maar dan zeg je can't natuurlijk. Ik vind dat altijd een beetje plat. Ik vind het leuker om can't te zeggen. Heel eerlijk gezegd. 4:09. Goedemiddag. West komt thuis tot 7:00 vanavond. Mijn naam is Bas Pertinius. Op Radio West dus. Zometeen gaan we het hebben over de nieuwe wethouders van Den Haag. Hè, want er nemen er een aantal afscheid. Er komen er iets meer voor terug. Als het allemaal goed is, die worden dan vanavond beëdigd. Politiek verslaggever Lieve van Sloten die zit hier aan tafel. En zometeen ga ik het met hem uitgebreid daarover hebben. Straks ook het spelletje natuurlijk. Het Drievlietspel. Hè. Je weet wel, die 4 kaarten te winnen voor onze buren. Familiepark Drievliet. Verderop in het programma de kopstaartplaat die nog voorbij komt. En ik ga het ook nog hebben over de coalitievorming in grote delen van de rest van onze regio. Want sommige plaatsen gaat het best goed. Sommige plaatsen zijn ze klaar. Sommige plaatsen, dit is het even over de zomer heen om het af te maken. Kortom, we hebben natuurlijk in maart verkiezingen gehad. Het wordt langzaamaan wel eens tijd dat er over... sommige plaatsen gaat het best goed. Sommige plaatsen zijn ze klaar. Sommige plaatsen, dit is het even over de zomer heen om het af te maken. Kortom, we hebben natuurlijk in maart verkiezingen gehad. Het wordt langzaamaan wel eens tijd dat er overal... bestuurd gaat

0: Roxette op Radio West. Dit is Joyride met dat hele bekende fluitmelodietje. Kunnen het allemaal meefluiten? En we zijn uitgefloten. Het is 14 minuten over 4. West komt thuis. Zometeen het verhaal van Liam. Liam is een jochie, zit in groep 5 van de Haagse Bavinkschool. Heeft botkanker in zijn linker onderbeen. Nou, dat been dat moest geamputeerd worden. Maar hij wil heel graag sporten. Daar is hij helemaal gek op atletiek. En daarom besloten zijn juffen van groep 5 een actie op te zetten om geld op te halen voor een sportprothese, een blade. Hij wil een echte blade runner worden. Dat zometeen hier op Radio West. Eerst ga ik het hebben met Liewe van Sloten over de nieuwe wethouders van de gemeente Den Haag. Want het wordt een bijzondere avond vanavond. 10 nieuw beoogde wethouders voor Den Haag. Als het allemaal goed gaat, worden ze beëdigd. En wisseling van de wacht natuurlijk, hè, want de oude wethouders die nemen vanavond afscheid. Liewe, jij bent er vanavond bij, neem ik aan.
1: Ja, het zal toch ook wel een chique, net feestelijke bijeenkomst worden. De afloop een borrel.
0: Precies.
1: Dus misschien nog even een kobertje aan trekken straks.
0: Ja, precies. Welke wethouder denk jij nu gaat Den Haag het meeste missen?
1: Nou, als ik het even zo op mezelf betrek. Ik ben een sporter, hè, dat weet je.
0: Mm-hmm.
1: En ik werk hier natuurlijk ook fulltime. En
0: ja, soms je rent altijd door de gang. Dus
1: ja. Ja, want ik denk soms wel eens, hoe combineer je dat toch? Hè? Veel werken, ook onregelmatig en veel sporten.
0: Ja.
1: En ik vind dat soms toch echt wel heel lastig. Maar de wethouder.

0: Die afscheid neemt. En hij is in die zin gewoon een hele bijzondere man. Omdat hij het sporten zo erg ook met zijn werken combineert. Dat is Hilbert Bredemeijer. Hij is een hardloper. Hij is wethouder sport. Heeft ook dat hij dan bij de CPC, de hardloopwedstrijd van Den Haag, ook altijd eerst het startschot geeft als wethouder. En dan gaat hij daarna smiddags gaat hij rennen. Maar dan rent hij niet met de recreanten. Maar dan rent hij gewoon in het eerste startvak. En dan rent hij een van de betere tijden.
1: Ja.
0: Dat is echt heel bijzonder. Dus dat vind ik altijd wel mooi hoe hij iets van zichzelf, het sporten, combineerde met die portefeuille sport. Want hij deed onderwijs en sport. Dus dat vond ik wel mooi. En ik kan me nog herinneren, ik ben een keer bij een soort clinic geweest. Was om jongeren enthousiast te krijgen voor sporten en voor defensie. Werd door defensie gegeven. En er was een minister bij. En die jongeren gingen boksen. En nou, foto's natuurlijk, journalistiek mee. En die minister die ging toen ook boksen met die jongeren.
1: Mm-hmm.
0: En deze wethouder, Hilbert Brede, die had last van zijn rug. Hij had een hernia op dat moment.
1: Ach.
0: Dus hij kon eigenlijk niet mee boksen. Maar ja, hij zag die minister
1: en hij
0: boksen. En hij dacht, ja, er worden foto's gemaakt.
1: Ja.
0: Dus toen is hij toch ook gaan boksen. En toen denk ik, ja, hij combineert dat hartstikke leuk. En heeft zich daarin ook wel graag op de foto laten zetten, zullen we maar zeggen. Het is een bijzondere man, want hij is ook nog, nou, kunnen we ook wel zeggen, goed in zijn vak. Omdat hij kwam in aanmerking voor het ministerschap. Dus hij zou misschien wel de overstap hebben gemaakt naar de landelijke politiek. Dat liep net mis. Laten we even luisteren wat hij daarover zei een paar weken geleden bij mij in het programma Spuigasten.
2: Nou, dat was eigenlijk tot het laatste moment zat ik daar dichtbij. Dus dat was heel jammer. Het was best wel even een tegenval.
0: En waarom is dat dan uiteindelijk toch niet?
2: Nou, uiteindelijk heb ik besloten dat de hele puzzel en dan in de verhoudingen man-vrouw, zeg maar, dat net even anders uitpakt op de laatste avond. Dus dat is heel jammer.
0: Had je dat zelf besloten of werd dat voor u besloten?
2: Nee, ik zelf niet. Nee, ik had het inderdaad. Ik had dit graag gewild. En dat ging net op de laatste moment aan mijn neus.
0: Ja, dus Hilbert Bredemeijer die neemt vanavond afscheid. Wie ook afscheid neemt, dat is ook wel een interessant persoon. Dat is Arjen Kapteins. Hij is in 2011 raadslid geworden, toen namens GroenLinks.
1: 15 jaar geleden.
0: Ja, dus die loopt ook al een tijdje mee. Is in 2021 wethouder geworden. Nou, dat heeft hij ook best wel lang gedaan. En ja, van hem, hij heeft vrienden en hij heeft vijanden, zullen we maar zeggen.
1: Mm-hmm.
0: Omdat het is een man, komt niet zo heel makkelijk uit zijn woorden. Daarvan kan je zeggen, oh ja, dat helpt hem niet. Tegelijkertijd, het heeft hem ook niet beperkt in het uitoefenen van het vak. Dus daar valt ook wel weer wat voor te zeggen. En deze man heeft is veel in het nieuws geweest, omdat hij ging ook over parkeren onder andere.
1: Oh, parkeren,
0: en dat is een thema waar ik zelf ook veel mee bezig ben geweest voor verhalen. Dus ik kwam hem ook vaak tegen in op mijn pad om hem dan te interviewen. Ook hij neemt vanavond afscheid.
1: We krijgen ook nieuwe namen voor terug, hè? Wordt het nog spannend?
0: Wordt nog spannend, ja. Kijk, ik begon al van misschien moet ik een Colbertje aan, want de coalitie die wil er een feestelijke avond van maken. Familie zal ook komen van de nieuwe wethouders. Dus dat wordt allemaal ook, ja, ze worden dan gefeliciteerd, et cetera. Dus dat wordt bijzonder. Maar de oppositie die heeft eigenlijk nog wel wat vragen bij de benoeming van één wethouder. Dat is Henk Harms. Hebben we het over gehad, hè?
1: Ja.
0: Was een ambtenaar, was daar was een integriteitsonderzoek naar. Toen bleek hij niet transparant gehandeld te hebben. Maar ook heeft hij niet onrechtmatig gehandeld. Dus het is het grijze gebied waar hij zich in begeeft. Hij is nu als kandidaat-wethouder gescreend. En dus zegt hij, ja, dat pleit mij vrij en het verleden is het verleden.
1: Ja.
0: Maar de oppositie die wil nu weten, ja, die screening, hoe is dat gegaan? Welke documenten zijn daarvoor gebruikt?
1: Mm-hmm.
0: Ik heb hier een brief van de burgemeester die over die screening vertelt hoe dat gaat. Nou, ze doen onder andere een openbaar bronnenonderzoek. Dus een, ja, even grof gezegd, dan googelen ze je naam. Ja. Kijken wat je hebt gezegd in de media. Maar ze vragen ook naar nevenfuncties, financiële belangen, risicovolle activiteiten. En documenten die je dan zelf aanlevert. En nou wil de oppositie weten op welke documenten die screening is gebaseerd. Dus dat integriteitsonderzoek, wat ik net noemde, is dat bijvoorbeeld gebruikt voor die screening?
1: Mm-hmm.
0: Nou, dat is allemaal onduidelijk. De burgemeester wil dat niet dat bespreken. Want zegt hij, ja, we gaan niet de spelregels gelopende de procedure aanpassen. Te meer omdat een kandidaat wethouder levert zelf documenten in. Ja, als je dan achteraf gaat zeggen van dat gaan we nu met nog meer mensen bespreken.
1: Ja.
0: dan gaat dat de volgende keer ook niet meer zo. Nee. Dus het is heel erg in het vertrouwelijke. En dus ook wel heel erg lastig daar zo. Dus het heeft wel twee kanten. Ik ben wel benieuwd hoe dit gaat. Omdat het dus aan de ene kant een feestelijke avond wordt. Aan de andere kant gaat het heel erg ook over de integriteit van een persoon. En dat is natuurlijk wel een beetje een ongemakkelijk gesprek misschien.
1: Ja, precies. En dan hangt er toch wel zo'n smetje boven die avond. En dan kun je er ook donder op zeggen dat wanneer deze man, deze beoogde wethouder, ook maar een klein misstapje maakt in de toekomst, dat er gelijk allerlei oude koeien uit de sloot gehaald zullen worden. Ja, het vergrootglas ligt enorm op hem natuurlijk. Hè?
0: Ja, dat kun je wel zeggen. Nou, heel even nog terugblikken op gisteravond.
1: Toen was er een stevig debat, neem ik aan.
0: Ja, was er een stevig debat. Dat duurde ook heel erg lang. En daar ging het heel erg over de inhoud, over de plannen. De coalitie die wil van alles, hebben we allemaal benoemd. Maar onder meer gaat er iets minder geld naar de ooievaarspas. Dat is een pas voor Haagse minima, die dan daarmee allerlei dingen gratis krijgen. Zodat zij wat beter mee kunnen doen in de maatschappij. Nou, van Pro hoor je Marielle Favier. Zij maakt hier een punt van. En vervolgens hoor je daarop het antwoord van Lotte van Bastenbadenburg van de VVD, een coalitiepartij.
3: Deze coalitie pakt daarnaast van duizenden mensen de ooievaarspas af. En dat betekent ontzettend veel voor kinderen dat hun ouders de voetbal, de judo of de gitaarles niet meer kunnen betalen.
4: Inderdaad, het is een hervorming in van het armoedebeleid. Dus het is absoluut waar dat er ook mensen zullen zijn die nu toegang hebben, die dat straks minder zullen hebben. Hoe dat precies uitpakt, dat moet ook nog worden uitgewerkt. En dat ga ik hier ook niet nu vertellen wat dat precies betekent voor een bepaalde ouder. Wat we wel hebben afgesproken is dat die kinderen er niet de dupe van mogen worden en dat die al die kansen moeten houden. En daar zit ook gewoon de financiële dekking in dit akkoord.
1: Oké, lieve, tot slot, hoe gaat het na vanavond allemaal verder?
0: Ja, dan kunnen ze beginnen, hè?
1: Dan moet er gewerkt worden.
0: De plannen zijn er, de poppetjes die het gaan uitvoeren, die zijn dan ook benoemd, beëdigd. En dan kunnen ze eindelijk beginnen. Maar ja,
1: het begint met vakantie.
0: Dat is toch lekker, hè? Dat je een nieuwe baan begint met een vakantie.
1: Heerlijk, helemaal top. Ja.
0: Nou, zo zal het niet helemaal natuurlijk gaan. Maar goed, in ieder geval vakantie in zoverre dat er geen vergaderingen staan gepland de komende weken. En dat is misschien ook wel fijn voor de nieuwe wethouders. Die kunnen dan even alles lezen. Die kunnen hun collega's leren kennen. Misschien gaan ze nog wel een teambuilding uitje doen. Je weet het niet. Ja. En dan kunnen ze lekker een beetje op stoom komen. En straks in september kunnen ze dan in één keer zo knallen met al die plannen die ze hebben.
1: Helemaal goed. Lieve, je houdt het allemaal in de gaten. Dankjewel. En ik hoor je wel weer over over de nieuwe coalitie.
0: Hold the line.
1: Ja, precies. Hè? Hou hem vast. Toto.

0: Toto op Radio West, hold the line. 4 minuten voor 4:30. Liam zit in groep 5 van de Haagse Bavinkschool en heeft botkanker in zijn linker onderbeen. Om later weer te kunnen sporten moest zijn onderbeen worden geamputeerd. Dat is gisteren gebeurd. Liam is gek op atletiek en daarom besloten zijn juffen van groep 5 een actie op te zetten om geld op te halen voor een sportprothese, een blade. En dan moet je denken inderdaad aan, ik denk, Oscar Pistorius, hè, die uit Zuid-Afrika, die Blade Runner, die dan zo over de atletiekbaan raasde. Nou, aan de telefoon heb ik juf Grace van de school van Liam. Dag Grace, goedemiddag.
1: Goedemiddag, met Grace van de Bavinkschool.
0: Hoi Grace, hoe gaat het vandaag met Liam, voor zover jullie dat weten?
1: Nou, we hebben net bericht gekregen vanmiddag van ouders dat gisteren de operatie goed is verlopen. Ja. Het was het heeft vier uur geduurd. Ja. En hij had daarna heel veel pijn gehad. Gelukkig werkt de pijnstilling. Uh-huh. Dus ouders en Liam zijn aan het uitrusten. Ja. En hij mag gelijk beginnen met revalidatie. Oh, dat gaat heel snel.
0: Nou, dat gaat zeker snel dan, zeg. Hoe is dat idee ontstaan om geld in te zamelen voor een sportprothese voor hem?
1: Nou ja, het is meer van, ik vind het een heel moeilijk besluit wat hij heeft genomen. Mm-hmm. En we staan er helemaal achter. En hij heeft heel veel chemokuren dit voorjaar gehad. Ja. En hij had dus voor zich helemaal ingebeeld van, wat gebeurt er na de amputatie? Dan kan hij op de blades en dan kan hij weer gaan sporten. Hè, waar hij altijd zo dol op is, atletiek. Het is een sportieve jongen. Maar helaas is dat dus niet helemaal zoals hij het had begrepen. Want hij had zich goed voorbereid door filmpjes te zien en wat info opgehaald. Maar ja, het blijkt dus dat achteraf die blades toch nog niet verzekerd worden. Maar er rond de 10.000 zitten.
0: Zo.
1: En alleen de gebruikelijke protheses, die worden wel verzekerd.
0: Ja, ja, precies. Ja. En hij wil natuurlijk graag zo'n sportblade hebben. Want hij wil heel graag sporten. Hè? Dat is heel erg belangrijk voor hem, hè?
1: Ja, dat is zeker zo. En we zagen echt een behoorlijke teleurstelling in hem toen wij dit hoorden. En dat het niet zomaar te krijgen is. En vandaar dat we hebben besloten om deze actie op te zetten. Om hem wellicht te helpen aan de blades die hij heel graag wil. En dat hij daarna nog kan hardrennen en dat hij nog kan springen.
0: Ja, geweldig. Die
1: hij eigenlijk heel graag wil met atletiek.
0: Ja, dat is ontzettend gaaf dat jullie dat gedaan hebben. 10.000 euro nodig, erg veel geld. Hoe verloopt de actie tot nu toe, die inzamelingsactie?
1: De inzamelingsactie zit nu op 12.500.
0: Zo!
1: En we hebben binnen één dag hebben we 10.000 opgehaald. Ja, dankzij alle lieve mensen die hebben gedoneerd van de Bavinkschool en alle netwerken van vrienden en familie die alle linkjes hebben doorgestuurd. Dus het is echt, we zijn echt heel blij mee. Het is echt heel snel gegaan.
0: Ongelooflijk. Nou, dat is natuurlijk geweldig nieuws, hè? Als mensen nu luisteren en Liam alsnog willen steunen, hè, dan komt er steeds meer geld binnen. Dan kunnen we waarschijnlijk meer dingen voor hem voor elkaar gekregen worden. Wat kunnen ze dan doen? Hoe kunnen ze een beetje bijdragen aan de actie?
1: Nou, er is een platform GoFundMe. En dan kunnen ze zoeken op Help Liam aan zijn sportprothese. En het zou fijn zijn om meer donateurs te werven. Want het is altijd goed om een extra potje voor hem te kunnen inzamelen. Want hij groeit natuurlijk nog. En de blades en de protheses die kosten ook nog wat als hij nieuw aan wil schaffen.
0: Ja, dat is natuurlijk GoFundMe. Daar moet je dan even kijken en dan even zoeken op Liam en sportprothese. Dan moet je er vast terechtkomen. Nou, Grace, hartstikke goed. Dank je wel dat je me even te woord hebt gestaan. En verder ontzettend veel succes met de actie, hè?
1: Hartstikke bedankt.
2: Tot 7 uur. West komt thuis.
3: Dit is Radio West.
4: Hey, opa. Gaat het met u?
5: Met mij gaat het goed, maar hoe gaat het met jou? Niet zo best, geloof ik. Je vraagt mij om 1500 euro.
4: Hè? Opa, dat zou ik toch nooit doen?
6: Criminelen maken steeds meer gebruik van babbeltrucs, spoofing en phishing. Allemaal vormen van digitale fraude.
7: We hebben dagelijks te maken met klanten die bij ons binnenkomen en zeggen: ik heb op een linkje gedrukt en ik denk dat ik iets verkeerds heb gedaan.
8: Dagelijks?
7: Ja, zeker.
8: Je moet nu wat doen, want anders wordt de boete hoger. Het feit dat er druk op gelegd wordt, dat is eigenlijk de grootste, het grootste alarmmoment van: oké, dan moet ik eigenlijk niks doen, want ik moet rustig blijven.
6: Hoe voorkom je digitale fraude? Zondagochtend om 10 en om 11 uur.
9: Alleen op TV West. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
14: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Nu bij Dirk, Grand Italia Sugo Casa. 1,69. Goeie prijs.
15: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
17: De zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
0: Het is 4 minuten over 4:30. Je luistert naar Radio West. Voor het nieuws in de studio Barbara Huigen.
18: Ja, Bas, goedemiddag.
0: Goedemiddag, Bar.
18: Ja. Nederland heeft een watertekort. Dat laat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat weten, na advies van de commissie Landelijke Waterverdeling. Overheden en drinkwaterbedrijven komen nog met nieuwe maatregelen hoe het water nu moet worden verdeeld. Zo kunnen bijvoorbeeld extra pompen worden ingezet. Het ministerie roept mensen intussen op om verstandig met drinkwater om te gaan. Korter douchen, kraan dicht houden tijdens het tandenpoetsen en niet te makkelijk je vaatwasser aanzetten. Het Nationale Hitteplan is vanaf morgen niet meer van kracht, meldt het RIVM. Het hitteplan is erop gericht om verzorgers van kwetsbare groepen bewust te maken van de hitte en raadt aan op hete dagen genoeg te drinken, ruimtes koel te houden en tijdens de warmste uren van de dag binnen te blijven. En code geel vervalt vanavond om 10:00. Het KNMI heeft het eindmoment vervroegd. Je gelooft het niet, maar in een tuincentrum in Lisse staan de kerstdorpjes alweer uitgestald.
0: Ja, dat is niet normaal.
18: En liggen de kerstballen ook alweer op tafel. Ja, echt. Ja. En de meeste klanten vinden dat eigenlijk best wel leuk.
0: Oh?
19: Nou ja, hartstikke leuk. Ja, ik vind het eigenlijk wel een beetje vroeg. Het is nog hoog zomer. Nee, natuurlijk niet. Het kan niet vroeg genoeg kerst zijn.
20: Ja, hoe groter hoe beter.
21: Nee, het is zo leuk. De sfeer is leuk. Dus mag voor mij het hele jaar doorgaan.
18: Ja, grappig, hè? Ja, nee, het hele filmpje, want het is dus geknipt. Dat hoor je ook aan de muziek.
0: Mm-hmm.
18: Staat op omopwest.nl. De winkelmanager speelt ook in het filmpje. En die zegt, ja, mijn hele team vindt kerst de leukste tijd van het jaar. Dus ja, wij zijn altijd in voor een wat kerstspullen. Nou.
0: Ja, en dadelijk liggen ook weer de pepernoten in de schappen.
18: Inderdaad. Over een maand. Nou, en vanaf vanavond 9:00 tot morgenochtend 5:00 gaat de A20 dicht. Tussen Gouda, knooppunt Gouwen en Rotterdam, knooppunt Terbrechtseplein. De afsluiting is onderdeel van het grootschalige onderhoud van de A20 tussen Westland en Gouda. 1 rijstrook tussen Moordrecht en Nieuwekerk aan Den IJssel blijft open voor lokaal verkeer.
0: Oké. Ja. Jordy Bloem.
1: Ah, die Bas.
0: Ja, hoe gaat het verder met dit weer? Blijft het zo?
1: Ja, het wordt minder zomers de komende tijd. Maar met een nadruk op minder. Want we hebben wel regen nodig voor de natuur. Maar ja, dat zit er niet in. Of nauwelijks eigenlijk. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. De temperatuur daalt geleidelijk en morgen vroeg is het dan 15 of 16 graden... met zwakke of matige noordelijke wind. Morgen waait matige, misschien aan de kust vrij krachtige noordwestenwind. Daarmee komt minder warme lucht onze kant op. Vandaag hebben we dat eigenlijk al gemerkt, maar morgen is de lucht nog wat koeler. Dan wordt het 23 tot 24 graden, heel misschien 25 graden in het Groene Hart. Er zijn zonnige perioden en het blijft overwegend droog. In het weekend verwacht ik wat meer wolkenvelden vanaf zee. Kleine kans op een bui. Misschien op zondag een enkele lichte bui, dat is het dan wel. Middagtemperatuur 21 graden op zaterdag en ongeveer 20 op zondag. Met die noordwestelijke bries duidelijk wat frissere lucht. En ook de eerste dagen van de nieuwe week, misschien wel tot en met donderdag, blijft het een beetje aan de koele kant met zo'n 20 tot 23 graden. Periode met zon, ook wat wolkenvelden en dus weinig of geen regen.
0: Dankjewel. Dennis Boy bij de ANWB, een heel goede middag.
2: Een hele goede middag. Er staat 90 kilometer file in onze regio. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Eerst tussen Roelevarensveen en Knoopend Hoogvliet doe je er 10 minuten langer over. En verderop tot aan Den Haag-Zuid heb je een kwartier extra nodig. Dan de A16 Breda-Rotterdam tussen Ridderkerk en het Terbrechtseplein. 10 kilometer en 3 kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden op de A20. Die is dicht tussen het Terbrechtseplein en het Kleinpolderplein. Dan op de A16 de andere kant op voor knooppunt Ridderkerk. 10 minuten vertraging. En op de A20 naar Hoek van Holland heb je voor het Terbrechtseplein 10 minuten extra nodig.
0: Dankjewel Dennis, tot straks weer.
2: Tot zo.
8: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

Jay Ferguson op Radio West. Thunder Island heet het liedje. Ja, jongens, eens even kijken. Van, wat hoor ik nou toch? Oh, we zijn natuurlijk weer bij de buren. Ja, absoluut. Ja hoor, 4 kaarten voor de buren. De buren van Drievliet. Familiepark Drievliet. Daar hoef je helemaal niet zoveel voor te doen. Dan moet je gewoon eventjes bellen. 070-390-5454. Dan heb ik zo meteen een kleine opdracht voor je. Niet al te moeilijk hoor.

0: Dijk van Heert voor Total Touch. Uit 1996. Eens even kijken hoor, we gaan een spelletje spelen. Ja, we gaan vier kaarten voor Drievliet de deur uit doen hier zo. De Drievliet, hè, dat is bij ons bij de buren. Ja, veel van jullie hebben gebeld. Maar ja, daar kan er maar één natuurlijk met die vier kaarten mogelijk vandoor gaan. In dit geval heb ik aan de telefoon Gerda Polland uit Capelle aan de IJssel. Gerda, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ben jij een enorme...
1: goedemiddag.
0: Ja, ben jij een enorme familiepark-fan, zeg maar?
1: Ja. Ik ben een heel erg familiepark. Ja, heel erg.
0: Ga je dan ook bijvoorbeeld in zo'n spookhuis of in een rollercoaster?
1: Ja, net zo makkelijk. Ja, hoor.
0: Oké, hartstikke goed. Ja. En als je daar naartoe gaat, wie zou je meenemen?
1: Nou, ik zal mijn buurtjes meenemen.
0: Ja, buurtjes. Vertel.
1: Ja. Die kindjes hebben... Ja, die gaan haast nooit op vakantie.
0: Oh.
1: En nou wil ik ze verrassen, maar ja, ze mogen het eigenlijk niet weten.
0: Ja, maar weet jij of ze naar Radio West luisteren op dit moment? Of weet
1: nee,
0: je
1: niet? Dat weet ik niet. Daarom wil ik het een beetje geheim houden.
0: Nou, laten we het dan maar een beetje geheim houden. Maar we doen wel even een applausje natuurlijk, want... Die kaarten zijn voor jou, hoor, Gerda. Super sympathiek dat je buurtjes meeneemt.
1: Dankjewel.
0: Want dat is natuurlijk hartstikke lief. En dan hebben zij ook eens een keer een hele fijne tijd daar zo.
1: Oké. Nou, hartstikke leuk.
0: Ik wens jullie... Ja, die worden opgestuurd. Ik zal het je zo meteen allemaal uitleggen. Dus komt helemaal goed. Gerda, heel veel plezier daar met de buurtjes.
1: Hey.
0: En laat ons nog maar weten hoe het geweest is, oké?
1: Ja, doe ik.
0: Joe. Gerda was dat uit Capelle aan de IJssel. Ze gingen met die vier kaarten vandoor en ze neemt lekker de buurtjes mee die dat anders niet zouden kunnen doen. Hoe mooi is dat? Orchestral Maneuvers in the Dark. Dit is So in Love.

In het begin van hun carrière deden ze het met heel goedkope synthesizers, met geleende spullen, houtje, touwtje werk, alles met twee vingers inspelen, want sequencers die konden ze nog niet betalen. Later werd het wel beter, maar de hits waren er niet minder om. Orchestral Maneuvers in the Dark, So in Love. Daarnet hoorde je mij vier kaarten weggeven aan Gerda uit Capelle aan de IJssel. Zij neemt haar buurtjes mee naar Drievliet, die anders daar niet zouden komen omdat ze er geen centjes voor hebben. Hoe mooi is dat?

0: Robbie Williams met Feel en daarvoor hoorde je Guy Sebastian Before I Go. 2,5 minuut voor 5 is het, zometeen natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt. En het landelijke en internationale nieuws van de NOS.
1: Dankzij Radio West zit jij misschien binnenkort in de Kwal, de Nautilus of de Formule X. Deze week maak je kans op kaarten voor Familiepark Drievliet in Den Haag.
2: Deze zomer is er de nieuwe parkshow Chip en Charlie op stoom.
1: Win 4 kaarten voor Drievliet. Deze week natuurlijk op Radio West.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
5: Rand? Nee.
4: Fair enough.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
9: geeft ruimte.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
0: In de colleges van burgemeester en wethouders meer lokale partijen en ook meer wethouders. Dat zometeen in West Komt Thuis. Nu eerst het nieuws van 5 uur. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt. Barbara Huigen.
15: Een rechter in de strafzaak over de dood van Ewout Siegers uit Goudenrak moet worden vervangen. Dat heeft het gerechtshof Den Haag vandaag besloten. Het hoger beroep dat vandaag gepland stond kon daardoor niet doorgaan. Het is niet bekend wanneer de zaak nu wel behandeld wordt. Meerdere gemeentes in onze regio, zoals Delft, Katwijk en Noordwijk, krijgen er 1 wethouder bij de komende raadsperiode. Ook nemen in 21 gemeenten lokale partijen deel aan het college. Zij leveren vaak meerdere wethouders. Een uitsplitsing is te lezen op omroepwest.nl. De A20 is vanaf vanavond 9 uur tot morgenochtend 5 uur dicht tussen Gouda, knooppunt Gouwen, en Rotterdam, knooppunt Terbrechtseplein. Lokaal verkeer kan gebruik maken van een rijstrook tussen Moordrecht en Nieuwekerk aan den IJssel. Meer regionieuws om 17:30, nu het overige nieuws.
16: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar langer dan geëist. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident, een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. In de zaak rond de Morandi-brug staan 57 mensen terecht. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de slechte staat van de brug. Uit onderzoek bleek dat het instorten het gevolg was van ontwerpfouten, slecht onderhoud en gebrekkige controles. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden en de toenemende vraag naar water. Het advies blijft om bewust om te gaan met drinkwater. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden. Hier en daar valt een spat regen. In het zuiden is het droog en zonnig, 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen met 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start, 's middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio West files en vertragingen. Bij de ANWB zit Dennis Mooi.
17: In de regio rijdt het langzaam op de A4 naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid ben je 25 minuten extra kwijt. A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik-Ido-Ambacht en het Terbrechtseplein een uur vertraging door de werkzaamheden. En de andere kant op ben je een kwartier langer onderweg. Dan de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen Warmond en Kaagdorp een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk.
18: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
19: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence, zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
20: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
21: Tot 7 uur, West komt thuis.

Casey en de Sunshine Band, That's the Way I Like It. 8:08, goedemiddag. Wes komt thuis tot 7:00 vanavond. Mijn naam is Bas Martinius. Zometeen gaan we het hebben over de vorming van de coalities in de diverse gemeentes bij ons in de buurt. En ook over de droogte in de regio. Mijn collega Dennis is op onderzoek geweest. Ja, en je hebt het ook gehoord in het nieuws. We hebben officieel een watertekort. Dat is toch allemaal niet zo heel erg best. De kopstartplaat komt eraan in het volgende half uurtje. En in het laatste uur speel ik natuurlijk nog dat spelletje met je. Hè? In zijn achteruit. Dat is een, volgens mij niet al te moeilijke. Dus hou dat vooral goed in de gaten. Goed, dat en meer hier op Radio West in West Komt Thuis. Laat hem lekker aanstaan. Goeie muziek hier zo van Shola Ama. You Might Need Somebody.

0: Shola Ama op Radio West. You might need somebody. En daarmee werd het 12 minuutjes over 5. Het is bijna zomervakantie in onze regio. En dat betekent dat ook de gemeenteraden aan het zomerreces gaan beginnen. Een mooi moment om de balans op te maken. Hoe staat het met de coalities na de verkiezingen in maart? In bijna alle gemeenten zijn de nieuwe colleges inmiddels gevormd. En opvallend is dat er meer wethouders bijkomen. En dat lokale partijen hun verkiezingswinst ook weten om te zetten in bestuursmacht. Marijn Kramer, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Bas.
0: Onze politiek verslaggever. Jij hebt het uitgezocht, hè?
1: Ja, zeker.
0: Vrijwel alle gemeentes die zijn eruit. Wat valt jou nou het meest op als je de nieuwe colleges naast elkaar legt?
1: Nou, we hebben ook samen met de regionale omroepen eens uitgezocht hoe het nou zit met de verdeling, hè, der wethouders. En wat als eerste opvalt is dat de groei van het aantal vrouwelijke wethouders, dat is landelijk en zo, die lijkt eigenlijk te stokken. In 2019 was slechts 19% van de wethouders in Nederland een vrouw. In 2022 groeide dat vervolgens naar 29%. Dus dat is een 10% stijging eigenlijk in 4 periodes. Maar ja, nu is die verhouding landelijk gezien redelijk vergelijkbaar. Ja. Is eigenlijk een beetje de truc.
0: Dus 1 op de 3, hè, ongeveer, grosso modo.
1: 1 op de 3. Maar ja, daarbij moet wel gezegd worden, in onze regio doen we het eigenlijk een stuk beter. Wij zitten namelijk op zo'n 50% ongeveer.
0: Nou, dat lijkt me hartstikke prachtig. Niks meer aan doen.
1: Nee, nou ja, precies. Goed, toch? Ja, dat is het eerste goede nieuwtje. Ja, daarom.
0: En dan, in meerdere gemeenten, hè, komen er dus ook nog wethouders bij. Waarom kiezen gemeenten daarvoor? Hoe komt dat?
1: Ja, dat is inderdaad ook iets heel interessants dat naar voren komt. Ten opzichte van de vorige raadsperiode. Toen gingen er in sommige gemeenten zelfs wethouders van af. Dat kwam dan bijvoorbeeld door de gemeentefinanciën die in veel gemeenten onder druk stonden vanwege het ravijnjaar. Daar hebben we natuurlijk ook heel veel over gehad de afgelopen periode. Nu stellen gemeenten juist dat er hele grote uitdagingen zijn. Denk aan asiel, denk aan wonen. En daarom kiezen veel gemeenten ervoor. En met name de grote gemeenten, hè, dus bijvoorbeeld zoals Delft, Alphen aan de Rijn, Zoetermeer, Westland, Noordwijk en Katwijk. Ja, die krijgen eigenlijk allemaal een wethouder erbij om die grote taken eigenlijk op te pakken.
0: Kost natuurlijk ook extra geld allemaal. Heeft dat ergens nog bij ons in de regio voor problemen gezorgd?
1: Ja, zeker. En er is überhaupt veel discussie over geweest, hè, bij ons in de regio. Zo'n extra wethouder. Want dat kost al gauw toch bijvoorbeeld in een gemeente als Delft of in een gemeente als Leiden toch alweer 500.000 extra op de begroting. Ja. Nou ja, dat keer 4. Nou, reken maar uit. Dan ben je ongeveer 2 miljoen kwijt in 4 jaar die je dan dus eigenlijk kwijt bent aan een bestuurder. Daar moet je natuurlijk wel wat voor terugkrijgen. En daar is natuurlijk veel discussie over geweest. En in Leiden is het zelfs zo geweest dat een eerste onderhandelpoging eigenlijk daardoor gestrand is. D66 die trok vervolgens de stekker eruit, omdat zij wilden een extra wethouder heel erg graag hebben. Maar ja, Pro en het CDA die zeiden eigenlijk van ja, wij kunnen dit niet per se verkopen naar de stad toe.
0: Ja.
1: Zodoende gingen daar de stekker eruit. Dus dat kan wel eens gevolgen hebben, ja.
0: Ja, inderdaad. Lokale partijen, hè, blijken en lijken opnieuw de grote winnaars. Hoe zie je dat nou terug in de nieuwe colleges?
1: Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Namelijk dat in meer gemeenten de lokale partijen weer in het bestuur meedoen. In 2022 hebben we nog eens even opgezocht. Was het in 21 van de 27 gemeenten in onze regio zat er een lokale partij bij. Nou, en nu lijkt dat een vergelijkbaar cijfer te gaan worden. Maar het zijn er wel 2

0: meer. Nu wordt het mogelijk zelfs 23 in dat geval. In Leiden en in Leidschendam-Voorburg wordt namelijk nog steeds onderhandeld natuurlijk. En daar zitten nu twee lokale partijen ook aan het stuur mogelijk. Eigenlijk aan de onderhandeltafel.
1: Precies. Er zijn nog twee gemeenten die geen akkoord hebben. Hè? Waarom duurt het in Leiden en in Leidschendam-Voorburg zo lang?
0: Nou, in Leiden, die heb ik natuurlijk net al een beetje uitgelegd. Hè? Daar ging het natuurlijk eigenlijk vooral om die extra wethouder die D66 wilde hebben. Maar uiteindelijk niet voor elkaar kreeg. Nou, die discussie die liep natuurlijk heel hoog op. En de onderhandelingen werden gestaakt. In Leidschendam-Voorburg ging het natuurlijk om de Vlietlanden. Daar hebben we het natuurlijk ook al vaker over gehad de afgelopen 4 jaar. Dat vakantiepark wat gebouwd moet gaan worden in dat recreatie- en natuurpark. Ja, dat bleek ook een breekpunt voor D66 in Leidschendam-Voorburg. Die stapte vervolgens uit de onderhandelingen daar. Ja, en zodoende moeten ze het eigenlijk in die twee gemeenten over de zomer heen trekken. Zoals dat dan heet. Moeten we eigenlijk afwachten tot het in september een keertje rond is.
1: Ja, precies. Als je de balans opmaakt van deze formatieperiode, wat zegt dat dan over de lokale politiek in onze regio?
0: Nou, we zien eigenlijk een soort vergelijkbare trend ten opzichte van de afgelopen verkiezingen. De vorige verkiezingen hadden we het al heel veel over de lokale partijen die eigenlijk steeds meer voet aan de grond begonnen te krijgen. En eigenlijk steeds meer inderdaad in machtsposities begonnen te komen. Nou ja, dat heeft zich eigenlijk doorgezet op een bepaalde manier. En dat zagen we al bij de uitslagenavonden. Toen was nog de grote vraag van ja, maar gaan er echt in alle gemeenten dan ook die lokale partijen meedoen? Want er zijn ook partijen bijvoorbeeld zoals Pro die gewonnen heeft. Hè. Dat wil soms nog wel eens lastig zijn, Pro in een lokale partij. Nou, kijk bijvoorbeeld naar de gemeente Den Haag, Pro en Hart voor Den Haag. Die liggen niet zo lekker met elkaar. Nou, hetzelfde geldt bijvoorbeeld in Leiden. Pro en Partij Sleutelstad, die liggen niet met elkaar. Hetzelfde geldt in Gouda. Leefbaar Gouda en Pro Gouda, die liggen nogal ver uit elkaar. Mm-hmm. Dus ja, uiteindelijk is gebleken dat bijvoorbeeld in die gemeente specifiek de lokale partij toch aan het langste eind heeft getrokken. En dus mee gaat doen aan die lokale verkiezingen. En ik denk dat dat dus iets is wat we mee kunnen nemen eruit.
1: Marijn, dankjewel.
0: Geen probleem.

0: Ja, Taylor Swift, ze doet het goed, hè? Misschien ken je haar, misschien ken je haar niet. Ze is miljardair, dat zeker. West komt thuis. Het is 6:08 op Radio West. In Nederland is nu officieel sprake van een watertekort. Je hebt het net ook kunnen horen in het nieuws. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat vandaag bekendgemaakt. En waterschappen nemen daarom allerlei maatregelen. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat het water niet te zout wordt. Of dat polders en dijken niet uitdrogen en daardoor ook weer scheuren. Het systeem om zoet water aan te voeren richting het westen van Nederland draait vanaf vandaag op volle toeren. Mijn collega Dennis van Schie is er ingedoken. Dennis, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Allereerst even over dat systeem om water aan te voeren naar het westen van Nederland. Wat is dat?
1: Ja, dat houdt in dat er grote vaarten, die worden dus allemaal opengezet om zoet water deze kant op te krijgen, om te voorkomen dat water vanaf de Nieuwe Waterweg en vanaf de Noordzee, hè, dat is veel zouter, dat het binnenland instroomt, waardoor alles verzeelt. En daar kunnen de akkers bijvoorbeeld niet tegen.
0: Ja, precies. Watertekort, nu ook dus bij ons, hè, officieel. Ja, het is eigenlijk wel om te schrikken. Wat gaat dat in de praktijk nou betekenen voor, nou, bijvoorbeeld voor jou en mij, maar bijvoorbeeld ook voor de land- en tuinbouw?
1: Ja, op dit moment in Zuid-Holland nog niks. Wat wel zo is, is dat in Limburg en in delen van Brabant geldt nu een beregeningsverbod. Dus daar mogen de boeren de akkers niet meer besproeien. Ze mogen geen water onttrekken uit de sloten, de beken, de vaarten. Wat hier zo speelt is dat er sluizen veel minder bediend worden. Hè? Dus dat je echt rekening moet houden met langere wachttijden.
0: Ja.
1: En het regent al een hele tijd niet, gaf het waterschap aan. Het is ook nog zo dat de stroom vanuit Duitsland, Zwitserland, hè, over de Rijn,
0: ja,
1: daar regent het ook al weken niet. Nou, het water uit die gebieden, dat doet er 2 weken over om hier in Leiden te komen. Dus hou er maar rekening mee, als het 2 weken niet regent in dat gebied, dan ben je hier dus een maand verder.
0: Ja, ja.
1: En het is ook nog zo dat in Boskoop, waar wij waren, daar hebben ze een sluis helemaal dichtgegooid om te voorkomen dat er te veel zoet water wegstroomt. Dus je ziet het op steeds meer plekken dat het toch wel paniekerig wordt.
0: Ja, ja, ja. Wat kunnen jij en ik nou doen om een klein beetje te helpen? Ja, ik hoorde het al, korte douchen, je auto liever niet meer wassen voor de deur, je tuin ook niet met drinkwater beregenen.
1: Ja.
0: Maar
1: wie
0: heeft er een vat van 1000 liter regenwater in zijn tuin?
1: Precies.
0: Ik heb wel 250 liter, dat wel. Maar
1: ja, dat is intussen ook verdampt. Dat gaat heel snel de laatste weken. Het is dus zo dat het waterschap gaat niet over het water uit de kraan. Zij hebben veel meer te doen met de dijken, met de vaarten. He, ze lopen nu ook van die dijkinspecties om te zien dat er geen scheuren in de dijken ontstaan.
0: Ja.
1: Dat vertelde ook een molenaar in Hazerswoude. Daar hebben ze te maken met allerlei veengronden. Ja, als je dat te lang droog houdt, dan zie je dat gewoon met het blote oog verzakken, zo'n polder.
0: Ja, ja,
1: dat gaat
0: echt
1: met centimeters per dag dan.
0: Ja.
1: Dus dat water, dat moet daar blijven stromen. En ja, dat zijn wel de dingen waar je rekening mee moet houden. Douchen kan nog steeds, je kan nog steeds je auto wassen, maar doe dat dan wel in beperkte mate, zeggen de waterbedrijven. En je hebt natuurlijk zo'n badje in de achtertuin.
0: Mm-hmm.
1: Nou, we hebben uitgerekend hier op de redactie zo'n kinderbad. Voor €6 ongeveer heb je dat gevuld.
0: Ja, met, dus het is iets van 1000 liter ongeveer schat ik zo.
1: Ja, met kraanwater. Nou ja, dat is natuurlijk niks. Maar het wordt wel allemaal steeds schaarser.
0: Ja,
1: dus
0: daar
1: moet je wel rekening mee houden.
0: Ja, ja, ja, en toch een beetje schrikbarend allemaal. Het lijkt wel alsof we landen achterna gaan waarbij je dat veel eerder verwacht. Hè. Denk aan Spanje, denk aan Frankrijk.
1: Ja, en dat heeft ook te maken met dat het zo loeiheet is. Echt temperaturen richting de 40 graden van een paar weken geleden. Nou ja, er komt eind juli, begin augustus komt er weer zo'n warmtegolf deze kant op. Het regent al hele tijd niet, dus het is echt wel een bijzondere tijd. Hè? De zomer van 1976, die is daar berucht om. Die wordt steeds meer uit de kast getrokken. Van, hou daar maar rekening mee. Mijn vader die vertelt altijd dat hij in die zomer toen zijn been brak met het voetballen.
0: Oh.
1: En die heeft toen 11 weken met een gebroken been op de bank gelegen. En in die 11 weken heeft het geen druppel geregend.
0: Yo, ja, dat vergeet hij nooit meer natuurlijk.
1: Dat zijn altijd van die momenten van, daar heeft hij nog wel eens over.
0: Ja, dat valt dan zo op, dat vergeet je niet meer. Nee, dat kan ik me voorstellen. En airconditioning hadden ze bij jouw vader thuis in die tijd ook niet. Dat denk ik ook ook niet, nee. Nee. Dat was iets wat je alleen maar in hele dure kantoren toen tegenkwam. Dennis, dadelijk in West Vandaag nog iets te zien hierover.
1: Ja, we hebben die sluis in beeld gebracht. We hebben een uitgebreid gesprek met de dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Die gaan over Leiden en Alphen en Hazelswoude, Boskoop, die hele strook.
0: Ja.
1: En we hebben ook nog gesproken met een boomkweker. Die hebben het op zich nu dus nog goed. Zij mogen gewoon nog beregenen. Maar verderop in het land is dat al taboe.
0: Ja, dat worden dan spannende tijden natuurlijk. Of dat allemaal wel zo door kan blijven gaan. Oké, Dennis, dank je wel.
1: Ja.
0: Zometeen na 5:30 onder andere nog de kopstaartplaat hier op Radio West. En nu eerst, eerst nog een beetje reclame. Maar het nieuws natuurlijk van 5:30, het komt eraan met Barbara Huigen.
2: Je luistert naar West Komt Thuis.
3: Dit is Radio West.
4: Ik ga op vakantie en ik neem mee een tandenborstel natuurlijk. Even kijken. Schone sokken. Wat toiletpapier. Zonnebrand, ook handig. Hop. Ben je er ook al? Goed zo, volhouden.
5: West wordt wakker luidt de zomer in op vrijdag 17 juli. Niet vanuit een ver oord, maar gewoon vanuit Leidschendam.
4: Even denken, wat ben ik nou vergeten? Wat zeg je, Bob?
6: Muziek.
4: Oh ja, inderdaad, Bob. Liedjes voor mijn platenkoffer.
5: Welke muziek uit onze regio wil jij graag horen? Stuur een mailtje naar westwordwakker@omroepwest.nl of een appje naar 070 307 8080. En win een unieke Radio West rolkoffer.
4: Ga jij weer terug, Bob, de koffer in?
6: Hoe moet dat? Oké.
4: Op naar Leidschendam.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
11: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
10: Nog niet helemaal dus.
11: Tja, die administratie. Toevallig tips?
10: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
11: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
10: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
9: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
12: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
14: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
0: Het is 17:55 op Radio West. Het nieuws dat krijg je van Barbara Huijgen. Barbara, goedemiddag.
15: Goedemiddag Bas. Nou, we hoorden net al, Nederland heeft een watertekort. Collega Dennis is natuurlijk bij het Hoogheemraadschap geweest. Hè?
0: Ja, misschien wel bij alle twee zelfs, bij Rijnland en Delfland.
15: Ja. Oké. Okay. Nou, in ieder geval is het nu zo dat de overheden en drinkwaterbedrijven met maatregelen gaan komen hoe het water moet worden verdeeld. Zo kunnen extra pompen worden ingezet. Maar bijvoorbeeld ook, kun je zelf wat doen. Hè? Dus je tanden poetsen en de kraan uitzetten. Korter douchen. Bas, doe je dat ook? Gewoon één plaatje en dan ben je klaar. Weet je wel, zoiets. Kort plaatje.
0: Ja. Kort plaatje. Van 2 minuten uit de jaren 60 of zoiets, een plaatje uit de jaren 70. Van een minuut of 7,5. Nee. Het is wel goed om er inderdaad aan te denken. Dat doe ik ook wel.
15: Nou, en het Nationale Hitteplan is vanaf morgen niet meer van kracht, meldt het RIVM. Het hitteplan is opgericht om verzorgers van ouderen of kwetsbare groepen bewust te maken van de hitte. En raad aan op hete dagen genoeg te drinken, ruimtes koel te houden en tijdens de warmste uren van de dag binnen te blijven. Code geel vervalt vanavond om 10:00. Het KNMI heeft het eindmoment vervroegd. Het hoge beroep in de strafzaak over de dood van Ewout Siegers uit Gouderak is vandaag uitgesteld omdat een van de rechters niet onafhankelijk is en dus moet worden vervangen. En dat is heel treurig, want bijna 14 jaar geleden werd Ewout Siegers, toen 43, dood uit het water van Park Noorderhout in Gouda gehaald. Hij was hard geslagen op het hoofd en gestoken in zijn lichaam. De verdachte, Nabil E., een vriend van Siegers, werd in eerste instantie vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs. Het OM ging in hoge beroep, maar dat werd dus niet in behandeling genomen vandaag. Wanneer wel, is nog niet bekend. En het aantal vrouwelijke wethouders in onze regio stijgt niet meer. Ondanks dat veel gemeenten een extra wethouder krijgen. Dat hoorden we ook, hè?
0: Ja.
15: Dat was jarenlang wel, dus dat er meer vrouwen kwamen. Maar dat is nu gestopt. Op dit moment is iets minder dan een derde van de wethouders vrouw. En dat is ongeveer net zoveel als 4 jaar terug. Dat aantal moet omhoog, vindt deze hoogleraar. Want meer vrouwen levert voordelen op.
16: We weten dat diversiteit in het algemeen leidt tot betere besluitvorming. Dus verschillende mensen brengen heel simpelweg verschillende perspectieven met zich mee. Ja, wat zegt het? Dat we nog steeds in een patriarchaat leven. Dat is nul vrouwen in een college. Ja, dat is eigenlijk onacceptabel in deze tijd.
15: Ja,
0: balans, hè? We moeten gewoon balans hebben. Heel simpel. Natuurlijk. Ja. Was dat hem?
15: Yes.
0: Dan gaan we naar Jordi Bloem met het weer. Jordi.
17: Ja, het wordt minder zomers de komende tijd, maar met een nadruk op minder. Want we hebben wel regen nodig voor de natuur. Maar ja, dat zit er niet in, of nauwelijks eigenlijk. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. De temperatuur daalt geleidelijk en morgen vroeg is het dan 15 of 16 graden... met zwakke of matige noordelijke wind. Morgen waait matige, misschien aan de kust vrij krachtige noordwestenwind. Daarmee komt minder warme lucht onze kant op. Vandaag hebben we dat eigenlijk al gemerkt, maar morgen is de lucht nog wat koeler. Dan wordt het 23 tot 24 graden, heel misschien 25 graden in het Groene Hart. Er zijn zonnige perioden en het blijft overwegend droog. In het weekend verwacht ik wat meer wolkenvelden vanaf zee. Kleine kans op een bui. Misschien op zondag een enkele lichte bui, dat is het dan wel. Middagtemperatuur 21 graden op zaterdag en ongeveer 20 op zondag. Met die noordwestelijke bries duidelijk wat frissere lucht. En ook de eerste dagen van de nieuwe week, misschien wel tot en met donderdag, blijft het een beetje aan de koele kant met zo'n 20 tot 23 graden. Periode met zon, ook wat wolkenvelden en dus weinig of geen regen.
0: Dennis Mooij bij de ANWB, goedemiddag.
18: Een hele goede middag.
0: Het is donderdag natuurlijk, dat is een drukke avondspitseltijd. Hoe staan we ervoor?
18: Het valt op dit moment mee, relatief gezien hoor. 100 kilometer file staat er in onze regio. Het is vooral aansluiten op de A4 en de A16. De A4 richting Rotterdam tussen knooppunt Hoogvliet en de keteltunnel doe je er een half uur langer over. A16 van Breda naar Rotterdam, zelfs 40 minuten vertraging tussen Hendrikido Ambacht en het Terbrechtseplein. Dat komt door de werkzaamheden op de A20. Dan is er een ongeluk gebeurd op de A44 richting Amsterdam. Bij Kaagdorp kost je dat een kwartier extra.
0: Dankjewel Dennis, tot later.
18: Hoi hoi.
15: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
19: West komt thuis. Dit is Radio West.

0: Ben je klaar voor de lancering?
1: 3, 2, 1.
2: We have a liftoff.
0: Volgende week geeft Radio West kaarten weg voor Space Expo. Het ruimtevaartmuseum van Nederland in Noordwijk.
3: This is Houston. Say again, please.
4: Houston, we have a problem.
0: Verwonder je over de ruimtevaart, raak een echte meteoriet aan of verdien je eigen astronautendiploma? Je maakt kans op 4 kaarten. Volgende week kaarten voor Space Expo. Natuurlijk op Radio West.

Santana uit 1978, I'll Be Waiting. Zometeen gaan we naar de kopstaartplaat toe. Gisteren hadden we Cyndi Lauper met Girls Just Wanna Have Fun als kopstaartplaat. En daarom zoeken we vandaag een plaatje dat begint met fun, hè, dus F-U-N. Of een goede vertaling daarvan. En ja, mijn medewerkers kennende komen ze met zeer creatieve oplossingen. Dat hoor je allemaal zometeen na Gino Vanilli.

0: Gina Vanelli, Wild Horses uit 1987.
1: De kopstaartplaat.
0: Gisteren was Girls Just Wanna Have Fun van Cyndi Lauper de kopstaartplaat. En daarom zoeken we vandaag een plaatje dat begint met het woord fun. Of een goede vertaling. Of de eerste letters, hè, F-U-N. Want ja, die smaken die hebben we vandaag ook weer allemaal. Ik zal ze aan je voorleggen. Marcel Amt, hij schrijft voor de kopstaartplaat. Ga ik voor Funny Funny van The Sweet. Met de groetjes. Dank Marcel. Tille Vertuin uit Lissen, ze schrijft: ha, lieve Bas. Kijk, dat is nog wat, hè. Wat een pret met fun. Mijn eerste suggestie is Lady Gaga met Fun Tonight. Maar omdat het op een donderdag ook van een Hollandse bodem is, niet per se met de kopstaartplaat, hoor, Til, dat maakt niet uit, schrijft ze, kwam ik bij deze uit. Pret op mijn luchtbed van DJ Martin. Ze schrijft, ik weet op voorhand al dat het helemaal niets is, want hoe verzinnen ze het toch? Maar goed, wel thuis en een fijne avond. De groeten van Tilly. Tilly, dankjewel en pret op je luchtbed. Veel plezier ermee. Kees Pronk, hij schrijft, dag Bas, voor de kopstaartplaat kom ik met Funnel of Love van Wanda Jackson. Een nummer dat werd uitgebracht in 1961. Enthousiast werd ontvangen door de unieke combinatie van country, rock en blues. Hoewel het de B-kant was die van Jackson's country pop single Right or Wrong was. Groeten van Kees. Martin Mulder, hij schrijft, hoi Bas, het eerste wat in me opkwam was Funky Town van Lips Inc. En de bas mag dan een paar tandjes harder en dan mag gedanst worden. Groet van Martin, dank Martin. Geert Loodweg, hij schrijft, hallo Bas, voor de kopstaartplaat heb ik vandaag een nummer van Caesars. Fun and Games heet het plaatje. Fijne uitzending en de groeten van Geer. Lekker plaatje, Geer, dank. Jan Keizer, hij schrijft, hoi Bas, voor de kopstaartplaat van de donderdag ga ik voor Lady Gaga. Daar is ze weer, Fun Tonight. Gewoon omdat dit de enige plaat is met fun die ik ken. Nou, dat is een hele goede reden. Groeten van Jan. Jan, dank. Piet van der Poel, hij schrijft, hoi Bas, mijn voorstel voor de volgende kopstaartplaat is Plaisir d'Amour van Dana Winner. Ze nam dit prachtige nummer op voor haar album Unforgettable 2, dat eind 2004 verscheen. En wat deze versie zo bijzonder maakt, is de manier waarop Dana Winner dit klassieke Franse liefdeslied naadloos weet te combineren met Can't Help Falling in Love van Elvis de Pelvis uit 1961. De wijze waarop zij beide melodieën combineert voelt zo natuurlijk en vanzelfsprekend dat het bijna lijkt alsof de twee nummers eigenlijk altijd bij elkaar hebben gehoord. Ik ben benieuwd naar jouw mening met een hartelijke groet van Piet. Nou Piet, schitterend orkest, goed gezongen, mooi arrangement met die twee geïntegreerde melodieën. Goed gedaan, absoluut. Koos Endhoven, hij schrijft, hey Bas, grappig, maar het is toch niet makkelijk vandaag. Ik heb voor Barbara Streisand gekozen met Funny Girl. Het komt uit 1968. Groeten van Koos. Koos, dank. Carla Slootweg, ze zegt, ik kies als kopstaartplaat voor Raccoon met Fun We Had. Fijne uitzending, groetjes Carla. Carla, dank. Sam van der Meulen, hij schrijft, hey Bas, voor de kopstaartplaat nomineer ik Funny How Time Slips Away van Elvis Presley. Als het mij vraagt, een van de weinige hitballads van hem die ook wat minder bekend is, en juist doordat we hem vooral kennen van zijn rocknummers. Het nummer is officieel uitgebracht door Willie Nelson, maar Elvis heeft er dus een eigen warme draai aan gegeven. De groetjes uit Den Haag van Sam van der Meulen. Romeo Sattu die schrijft, mijn suggestie voor de kopstaartplaat van vandaag. Daar is hij weer, Funky Town, Lip Sync. Fijne uitzending en een mooie middag. En ik wil Jan Keizer graag bedanken voor de verzoekplaat die hij gisteren voor me heeft aangevraagd. Nou, bij deze overgebrachte Romeo, dankjewel. Luidjes, vandaag de kopstaartplaat. Eerst nog zeg ik nog even dankjewel tegen jullie allemaal, want jullie doen allemaal zo je best om er een leuke rubriek van te maken en dat ook vooral zo te houden. De kopstaartplaat van vandaag is van Wanda Jackson. The Funnel of Love, op aandragen van Kees uit Scheveningen.

En dat was hem, de kopstaartplaat van vandaag. Deze donderdag, daar verdwijnt ze aan de horizon. Wanda Jackson, Funnel of Love, heet het liedje. En daarom zijn we dan weer bij het makkelijkste woord beland in de titels van platen. Het woord love, daar moet de volgende mee beginnen. Mag ook een vertaling zijn natuurlijk, hè. Dit is Rondé met Break My Heart.

Ronde E, Break My Heart. Straks op Radio West inderdaad Made in Holland at Six. Nou ja, daar zou die van Ronde dus voor kwalificeren. En deze trouwens ook, hè. Benny Nijman, vrijgezel. Goed, voor de kopstaartplaat dus zoeken we morgen een plaatje dat begint met Love of een goede vertaling. Bas, apenstaartje, omroepwest.nl.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
1: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
0: En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
0: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar
5: uit.
4: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
6: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes, vol unieke winkels en boutiquejes.
8: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
9: De ziel krijgt vleugels. In toverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
10: Zometeen in West komt thuis.
11: Made in Holland at 6.
10: Alleen maar muziek gemaakt hier op Nederlandse bodem. En het spelletje In 's Nacht eruit speel ik natuurlijk ook nog. 6:02, de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt, Barbara Huigen.
12: Een rechter in de strafzaak over de dood van Ewout Siegers uit Goudrak is niet afhankelijk en moet dus worden vervangen. Dat heeft het gerechtshof Den Haag vandaag besloten. Het hoge beroep dat vandaag gepland stond kon daardoor niet doorgaan. Het is niet bekend wanneer de zaak dan wel behandeld wordt. Meerdere gemeentes in onze regio, zoals Delft, Katwijk en Noordwijk, krijgen er één wethouder bij de komende raadsperiode. Ook nemen in 21 gemeenten lokale partijen deel aan het college. Zij leveren vaak meerdere wethouders. Een uitsplitsing is te lezen op omroepwest.nl. De A20 is vanaf vanavond 9 uur tot morgenochtend 5 uur dicht tussen Gouda, knooppunt Gouwen, en Rotterdam, knooppunt Terbrechtseplein. Lokaal verkeer kan gebruik maken van een rijstrook tussen Moordrecht en Nieuwekerk aan den IJssel. Het dagoverzicht straks om 6:30, nu het overige nieuws.
13: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Het houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart die door de lage waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaans ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot zware mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden, hier en daar wat regen. In het zuiden is het droog en zonnig met 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start, 's middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio West Verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis Mooi.
2: In onze regio rijdt het vooral langzaam op de A4 en de A16. De A4 richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en de Keteltunnel heb je 25 minuten vertraging. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein 25 minuten vertraging. Daar stond al file vanwege de werkzaamheden op de A20. In die file is ook nog eens een keer een ongeluk gebeurd.
11: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
14: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
15: Omroepwestadverteren.nl.
16: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
17: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
18: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Bolland en Bolland, Wait for the Sun. Uit 1972 een ideetje van Marcel Amt om te draaien. Een verzoekje zijnerzijds bij deze gedaan. Lekker opener hoor, voor het laatste uurtje van West komt thuis. Duurt tot 7 uur vanavond. Het is donderdag en dus...
1: Made in Holland at 6.
0: Alleen maar muziek gemaakt op Nederlandse bodem. Nou, ik heb een hoop verzoeken van jullie ontvangen. Je kunt proberen er nog eentje bij te doen. Dan moet je even e-mailen bas@omroepwest.nl. Maar ik kan niet beloven dat ik hem kan gaan draaien. Want ik zit gewoon best wel vol. Maar je mag het wel proberen, dat natuurlijk wel. Zometeen maken we een rondje regio. Bart Josten die is de regio in geweest. Het is overal droog en warm, dat weten we natuurlijk. Wat kwam hij tegen? Nou, dat hoor je straks. Het spelletje In z'n Achteruit speel ik natuurlijk ook nog. Met een medium moeilijke opgave. Maar toch wel weer van een heel bekende plaat hoor. Uit Nederland. Nederlandstalig, dat kan ik je dan ook wel verklappen. Dus hou dat spelletje ook in de gaten. Supergezellig natuurlijk. Nou, dat waren de dienstmededelingen. Dan kunnen we gelijk door met het volgende verzoek van de avond. Een bijzondere, Sandra Remer, die kennen we natuurlijk allemaal. Maar ze heeft ook een plaatje gemaakt dat heet Trust in Me. En dat wordt aangevraagd door Roy Lodders. Deze, Sandra Remer.

0: Ja, door Jos Brink altijd liefhebbend kroephoekje genoemd, weet je nog? Sandra Remer. Het plaatje Trust in Me, aangevraagd door Roy Lodders.
1: Rondje regio.
0: En dat maakt het zo'n beetje 6:15. Prima tijd om eens even een rondje regio te maken. Nou, dat maak ik vanavond met Bart Josten. Het is nog steeds warm in de regio. Misschien wel lekkerder ook natuurlijk dan eerder deze week. Omdat er af en toe ook een wolkje voorbij komt. De temperatuur is wat lager. Ja, Bart, jij maakte een rondje door de regio om te kijken of we er ook een beetje extra van genieten. Hè?
2: Klopt. Ja, ik was in Den Haag, maar vooral ook in Monster aan het strand. En daar was het heerlijk weer. Een lekker briesje, maar toch 25, 26 graden.
0: Echt weer een echte zomerse dag, hè?
2: Ja, dat vind ik eigenlijk lekkerder dan echt 30 plus zonder wolkje. Dus,
0: ik denk de meeste mensen wel, hoor.
2: Ja.
0: Vielen er nog zaken op daar zo in Monster?
2: Ja, het was rustig. Natuurlijk werkten veel mensen. Ik was in de middag, in de vroege middag daar. Maar ja, ik kwam Kees tegen. En Kees die moest worden ingesmeerd, of die moest de zonnebrand op. Oh. En hij vond een insmeerpaal. Dus hij dacht, dat ga ik even doen.
0: Ja.
2: Maar ja, hij kwam van de koude kermis thuis. Want hij drukte 6 keer op die dispenser en er kwam bijna niks uit. En toen zei hij, hey Bart, ja, ik kan bijna mijn neus niet eens insmeren met zo weinig zonnebrand. Dus die was er niet blij mee.
0: Oké, dat schiet niet op. Nou, die hadden ze dus een beetje moeten aanvullen. Dat is kennelijk niet echt op tijd gebeurd daar zo.
2: Nee.
0: Ja.
2: En, ja, ik wilde nog zeggen dat ik niet alleen Kees ben tegengekomen aan het strand. Ik ben ook bij de reddingsbrigade geweest in Monster. En die zaten eigenlijk ook koffie te drinken. Maar de jonge gasten daar, die hadden wat energie over. En die wilden met de rescue board even oefenen op de zee.
0: Wat is dat, zo'n rescue board? Is dat iets waar ze bovenop springen en dan al peddelen?
2: Ja, precies
0: naar
2: een, dat. Oh ja, okay. Een beetje een groot surfboard. Zo ziet eruit.
0: Okay,
2: een geel en opvallend. Ja, dat was heel leuk. Ik ben even tot mijn middel mee in het water gegaan om een foto te maken en even met ze te praten. En die zeiden

0: Eigenlijk ja, het is stilte voor de storm. Volgende week is er zomervakantie.
1: Oh ja.
0: En dan, dan gaan we echt aan de bak. Maar nu is het even oefenen nog.
1: Ja, vanaf volgende week moeten ze dus niet alleen ogen in het voorhoofd hebben, maar ook in het achterhoofd. En het liefst ook op de plek van de oren. Zomerpret op het strand natuurlijk. Over zomerpret gesproken. Je was gisteren aan het eind van de dag ook nog even in Delft, toch?
0: Ja, daar was ik ook even. Dat was juist heel druk bij de Plantagebrug.
1: Mm-hmm.
0: Want daar gingen jongeren, die springen daar eigenlijk altijd van de brug naar beneden. Dat mag eigenlijk niet, maar ja, ze hebben geen andere plekken. Er is blauwalgen in de buurt, in de plas in de buurt, dus ze moeten daar wel.
1: Ja.
0: Maar ja, dat is nog tot daar aan toe. Maar wat ze dan ook doen, is dingen van de brug afgooien.
1: Dus
0: zoals waterballonnen, oké, dat is misschien nog qua jongenswerk. Maar ook afgelopen vrijdag een halve watermeloen.
1: Een halve watermeloen?
0: Ja.
1: Oei, ja. Die op je kop krijgt is niet zo best, hè?
0: Nee, dus er was iemand die had hem inderdaad op zijn kop gekregen.
1: Oh?
0: Ja, en die was daar, die moest echt naar het ziekenhuis ook. En ik sprak daar bootverhuurder Luc Nelissen over.
2: Het is eigenlijk begonnen vorig jaar met een aantal kwajongens die van de brug springen om dan mensen nat te maken. Maar dat is dit jaar volledig uit de hand gelopen. Nu wordt er met stenen gegooid, met zakjes met modder erin, zakjes water. Met als absoluut diepste punt afgelopen vrijdag een halve watermeloen die op een van mijn boten werd gegooid. En daarmee is een vrouw geraakt die er ook gewond is geraakt en naar het ziekenhuis is moeten gaan om te behandelen.
3: Nee, ja. Qua jongensstreken, dat hebben we allemaal wel gedaan. Maar dit zijn geen qua jongensstreken meer. Daar kun je iemand zwaar mee verwonden.
1: Ja, dat kan me voorstellen. Hoe is het met die gewonde vrouw dan?
0: Ja, die vrouw die had de watermeloen, die kwam eerst op een man op zijn schouder. En daarna kwam hij, stuiterde die in de boot op het hoofd van die vrouw.
1: Zo.
0: En die heeft er flink hoofdpijn nog steeds van.
1: Mm-hmm.
0: En die moet om de zoveel tijd een paracetamol nemen. Maar naar omstandigheden gaat het nu goed. En maar ja, het had erger kunnen aflopen.
1: Ja, precies. Nou, Bart, laten we hopen dat iedereen er zijn hoofd er een klein beetje bij houdt. Vind je niet?
0: Ja.
1: Dankjewel. Een e-mail binnengekregen van Ben Mol, die schrijft: Hadibas. Genieten van een lekker glaasje wijn en een muziekje op mijn hoofd in de tuin. Is even kijken wat ik als bijdrage kon leveren voor jouw programma van de donderdagmiddag. Nou, wel nu, de keuze van mijn aanvraag is gevallen op André Hazes. Ja, what else zou je bijna zeggen. De beste man overleed in 2004, dat is alweer 22 jaar geleden. Wat vliegt de tijd, zo schrijft Ben. Ik zie nog die vuurpijlen vormen met een deel van zijn as, zo huppakee, de lucht ingaan. Hazes geldt natuurlijk als een van de succesvolste artiesten binnen het levenslied. En met meer dan 300 nummers en 26 albums is dat op zijn zacht gezegd niet niks. Nou, daar heb je natuurlijk helemaal gelijk in, Ben. Om wat te noemen natuurlijk, het lied Bloed, Zweet en Tranen wordt gedraaid bij thuiswedstrijden van Ajax. Kleine Jongen wordt natuurlijk gedraaid voor zijn zoon Melvin. Dat lied is niet de keuze voor vandaag. Mijn keuze is dat liedje, dat hele bekende liedje, Het Laatste Rondje. En wellicht ook het laatste nummer voordat jij met vakantie gaat. Nou, dat niet. Maar ik beschouw het allemaal een beetje wel zo. Dankjewel, Ben. En dit is die fijne plaat van André Hazes natuurlijk. Hè? Het laatste rondje. Het is de hoogste tijd, mensen. De hoogste tijd. Huppakee.

0: dat stukje doet het goed natuurlijk. Hè. Dat kunnen we allemaal meezingen. André Hazes, het laatste rondje, de hoogste tijd. Aangevraagd door Ben Mol. Verzoekje hier binnengekomen van Romeo Sadlo. Die schrijft, ik zou graag willen aanvragen voor alle vrachtwagen chauffeurs. Want ze moeten ook een hoop sjouwen, dat klopt helemaal. Giddy up, go! Oh, dat is ook zo'n heerlijke tranentrekker deze. Van Gerard de Vries. En daarna het dagoverzicht met Barbara Huigen.
1: De grote autowegen slingeren zich over bergen en door valleien. Ik denk dat ik ze in de loop der jaren allemaal bereden heb, omdat de cabine van een truck meer dan 25 jaar lang mijn huis is geweest. Voor mij zou het vreemd zijn een geregeld leven te moeten leiden. Ja, ik herinner me mijn eerste truck nog die ik bestuurde. Ik was zo trots als een pauw en popelde om hem aan mijn vrouw en mijn zoontje te laten zien. De kleine knul was net zo onder de indruk als toen hij voor het eerst sneeuw zag. Hij kon nog maar een paar woordjes brabbelen. En zijn vaste begroeting was dan ook altijd: giddy up go, papa, giddy up go. Daarom gaf ik mijn truck die naam, giddy up go. Een slecht leven was het niet, ondanks het feit dat ik het altijd druk had. Het was een jaar of zes daarna, toen ik op een dag thuis kwam en ik niemand aantrof. Mijn vrouw was met de kleine jongen vertrokken en ik wist niet waarheen. Niemand wist het. Vanaf die dag was ik alleen met mijn oude, trouwe giddy up go. In de loop van de tijd had ik in de vele koffietentjes langs de weg veel vrienden gemaakt. Niemand plaagde me met die bijzondere naam op mijn kar, omdat ze wel wisten hoe ik eraan gekomen was. Ik had ze over mijn kleine knul verteld en wat zijn reactie was toen hij voor het eerst mijn truck zag. Giddy up go. Verleden week denderde ik weer over de weg toen ik op een gegeven moment werd ingehaald door een splinternieuwe dieseltruck. Een dikke walm uit zijn uitlaat blazend. Toen hij voor me reed, kreeg ik een brok in mijn keel en de tranen sprongen in mijn ogen. Want achter op die mooie kar stond geschilderd: giddy up go. Ik gaf wat meer gas en bleef achter hem rijden. Bij het eerstvolgende cafeetje zette hij zijn wagen aan de kant en ik de mijne erachter. Toen we binnen waren, bood ik hem een kop koffie aan en we raakten aan de praat. Hoe kom jij aan die naam giddy up go op je wagen, vroeg ik hem. Ja, zei hij, mijn vader was ook truckchauffeur. En mijn moeder vertelde me dat ik die naam altijd riep als hij wegreed. Mijn moeder is overleden en mijn vader heb ik nooit kunnen vinden. Ik zei hem dat hij maar eens mee naar buiten moest gaan, omdat ik iets had dat hij beslist moest zien. We liepen naar mijn oude truck. Ik veegde er wat vuil af, zodat de naam goed zichtbaar werd. Verbaasd en met grote ogen las hij fluisterend: giddy up go? Wat we toen allemaal te bepraat hadden, jongens nog toe. Vanaf die dag crossen we samen over de wegen. En die knul die manoeuvreert met dat gevaarte zoals ik nog nooit een chauffeur heb zien doen. Als onze wagens in het duister voortrazen, hebben de lichten op de weg een machtige glans voor ons. We zien de letters op onze wagens, waar we de betekenis zo goed van kennen. Giddy up, go!

0: Zondag op TV West, een terugblik op het Haags Beat Festival 2025 met de Nederpop All-Stars. Het Haags Beat Festival 2025, zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.
2: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Mag ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
4: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: Het is 6:30, dagoverzicht, dat krijg je van Barbara Huygen. Barbara, goedenavond.
10: Hi Bas, hierbij een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. De nieuwe Haagse coalitie van Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA is gisteravond stevig aan de tand gevoeld over het coalitieakkoord. Er is vanuit de oppositie veel kritiek op de bezuinigingen op zorg en welzijn. Minder bewoners in Den Haag kunnen straks gebruik maken van de ooievaarspas en huishoudelijke hulp. De Goudse wethouder Anna van Popering roept het Rijk op om de afgifte van het burgerservice-nummer vlotter te laten verlopen. Gouda helpt asielzoekers via een meedoenbalie op weg naar werk en een sociaal netwerk. Maar die aanpak loopt vast omdat ze vaak lang moeten wachten op zo'n BSN-nummer. Inwoners van Zoetermeer mogen komende oud en nieuw geen vuurwerk afsteken. De burgemeester volgt het landelijk vuurwerkverbod. Daarmee is Zoetermeer de tweede gemeente in onze regio. Ook Delft houdt vast aan de landelijke lijn. In de wijk Binkhorst in Den Haag komen nog eens 7.000 tot 8.000 extra woningen naast de 5.000 huizen die al op de planning staan. De gemeente Den Haag wil zo de ontwikkelingen van 4 nieuwe woonwijken in het gebied beter op elkaar afstemmen. Het aantal vrouwelijke wethouders in onze regio stijgt niet meer, ondanks dat veel gemeenten een extra wethouder krijgen. Jarenlang steeg het aantal vrouwelijke wethouders, maar daar is nu een einde aan gekomen. Op dit moment is iets minder dan een derde van de wethouders vrouw. Dat is ongeveer net zoveel als 4 jaar geleden. Dat aantal moet omhoog, vindt deze hoogleraar, want meer vrouwen levert voordelen op.
11: We weten dat diversiteit in het algemeen leidt tot betere besluitvorming. Dus verschillende mensen brengen heel simpelweg verschillende perspectieven met zich mee. Ja, wat zegt het dat we nog steeds in een patriarchaat leven? Dat is 0 vrouwen in een college. Ja, dat is eigenlijk onacceptabel in deze tijd.
10: Vlaardingen krijgt een nieuwe zuiveringsinstallatie van afvalwater. Dat heeft het Hoogheemraadschap van Delfland unaniem besloten. De bouw begint eind volgend jaar en moet in 2033 klaar zijn. Om de kosten van ruim 1 miljard euro te betalen gaat de waterschapsbelasting voor bedrijven en burgers omhoog. Nog meer nieuws over het Hoogheemraadschap. Richard de Mos ligt zijn bestuursfunctie neer. Hij wordt vanavond beëdigd als wethouder in de gemeente Den Haag en kan dat niet combineren met een bestuursrol in het waterschap. De A20 is vanaf vanavond 9 uur tot morgenochtend 5 uur dicht tussen Gouda, knooppunt Gouwe, en Rotterdam, knooppunt Terbrechtseplein. Lokaal verkeer kan gebruik maken van een rijstrook tussen Moordrecht en Nieuwekerk aan den IJssel. Je gelooft het niet, maar in een tuincentrum in Lisse staan de kerstdorpjes alweer uitgestald en liggen de kerstballen te schijnen. En de meeste klanten vinden dat helemaal niet erg.
12: Nou ja, hartstikke leuk. Ja, ik vind het eigenlijk wel een beetje vroeg. Het is nog hoog zomer. Nee, natuurlijk niet. Het kan niet vroeg genoeg kerst zijn.
13: Ja, hoe groter, hoe beter.
14: Nee, het is zo leuk. De sfeer is leuk. Dus mag voor mij het hele jaar doorgaan.
10: De winkelmanager laat weten dat zijn hele team de kerst de leukste tijd van het jaar vindt en eigenlijk het hele jaar door kerst wil vieren. Tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
9: Dankjewel, Barbara. Nou, het kerstweer, daar zullen we maar niet naar vragen bij Jordi Bloem.
15: Ja, het wordt minder zomers de komende tijd, maar met een nadruk op minder. Want we hebben wel regen nodig voor de natuur. Maar ja, dat zit er niet in, of nauwelijks eigenlijk. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. De temperatuur daalt geleidelijk en morgen vroeg is het dan 15 of 16 graden... met zwakke of matige noordelijke wind. Morgen waait matige, misschien aan de kust vrij krachtige noordwestenwind. Daarmee komt minder warme lucht onze kant op. Vandaag hebben we dat eigenlijk al gemerkt, maar morgen is de lucht nog wat koeler. Dan wordt het 23 tot 24 graden, heel misschien 25 graden in het Groene Hart. Er zijn zonnige perioden en het blijft overwegend droog. In het weekend verwacht ik wat meer wolkenvelden vanaf zee. Kleine kans op een bui. Misschien op zondag een enkele lichte bui, dat is het dan wel. Middagtemperatuur 21 graden op zaterdag en ongeveer 20 op zondag. Met die noordwestelijke bries duidelijk wat frissere lucht. En ook de eerste dagen van de nieuwe week, misschien wel tot en met donderdag, blijft het nou ja, een beetje aan de koele kant met zo'n 20 tot 23 graden. Periode met zon, ook wat wolkenvelden en dus weinig of geen regen.
9: Dankjewel Jordi. Dan gaan we even kijken hoe het staat op de weg. Het is donderdagavond, er is altijd een drukke spits. Het viel in eerste instantie wel een beetje mee. Dennis, mooi, goede avond. Maar hoe staan we er nu voor?
16: Hele goede avond. Nou, het gaat heel snel de goede kant op met de files in onze regio. Er staat alleen nog maar file op de A16 die het noemen waard is vanuit Breda naar Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein heb je 20 minuten vertraging.
9: Dankjewel, goede wacht daar zo.
16: Dankjewel.
17: West komt thuis.
9: Mailtje binnengekregen van Marco. Die schrijft, ik zou een hele waslijst aan schunnige nummers, expliciete nummers kunnen aanvragen in het Nederlands. Maar dat is te makkelijk, dat doe ik niet. Vanavond doe ik maar gewoon Guus Meeuwis met Gedeng Gedeng. Dat zegt al meer dan genoeg.

0: Guus Meeuwis met zijn bandje Vagant, Per Spoor, Kedeng Kedeng. Supergrote hit voor Guus in 1996 alweer, 30 jaar geleden.
1: In zijn achteruit.
0: Zometeen dat spelletje In zijn achteruit. Leuk als je meedoet. Ik heb een plaat van Nederlandse bodem in zijn achteruit gezet. En de bedoeling is dat jij raadt titel en artiest natuurlijk van dat fragment. Hier is de opgave. Tja, is dat moeilijk of valt dat wel mee? Een plaat aangevraagd door Friet Arkenstein. Die vraagt aan zangeres Sarah Gils met het liedje Liever. Ik heb hem erbij gepakt voor jou, Friet.

0: Zangeres Sarah Gils. Ze is de dochter van acteur en filmproducent Laurens Gils. Ze speelde onder meer in het tv-musical Hey, dat kan ik ook. Geschreven door Marjan Berk en Ruud Bos. Dit plaatje is aangevraagd door Friet Arkenstein. Mooi plaatje, Friet. Dank je wel voor het aanvragen.
1: In zijn achteruit.
0: Ja, en dan zijn we natuurlijk weer bij dat dagelijkse spel aanbeland. In zijn achteruit. Nou, welke plaat van Nederlandse bodem heb ik vandaag in zijn achteruit gezet? De bedoeling is dat jij dat raadt. De eerste die het goede antwoord aan me geeft. Dat wil zeggen titel en artiest. En dan ook nog de eerste zijn die dat op correcte wijze in de uitzending weet te verwoorden. Die krijgt van mij, ja, niet verkeerd, een waardebon ter waarde van €50 te besteden bij Pluto Sport. Dat is een Nederlandse sportwebwinkel, sportartikelenwebwinkel. Mooi woord trouwens voor Scrabble en voor Wordfeud. Anyway, de opgave van vanavond. Ik laat hem nog een keer horen. Ja, nou, die lijkt me dus niet zo heel erg moeilijk. 070-390-5454. De eerste die gebeld heeft, dat is Annemarieke uit het verre Afferden. Dag Annemarieke.
2: Goedenavond, Bas.
0: Ja, herkende jij het fragment in Enen? Of had je nog een klein hulplijntje die zei van... Dat is hem. Ga jij maar bellen.
2: Ja, ik denk dat ik het... Ik wist het zelf wel, maar ik zit nog steeds te twijfelen. Dus ben benieuwd.
0: Oh, wat leuk, wat leuk. Nou, dat is mooi, want dat geeft namelijk Kees de Jong uit Den Haag... misschien wel kans om de bal in te koppen. Dag, Kees.
3: Dag, iedereen. Ja. Zou ik hem inkoppen? Ja, ik weet de titel niet, maar ik heb vermoeden wie de zanger is.
0: Oké. Nou, hou die gedachte dan vast, Kees. Want dan bied jij misschien zelfs wel weer gelegenheid aan Mustafa uit Rotterdam... om hem dan toch ook af te scoren, zal ik maar zeggen. Hè? Dag, Mustafa.
4: Hey, goedenavond.
0: Goedenavond, hoe is het met jou?
4: Ik wist hem al gelijk.
0: Jij wist hem gelijk. Jij bent echt een connoisseur, hè? Dat betekent kenner.
4: Ja, Nederlandstalig, meestal.
0: Oké. Nou, je hoort het, Mustafa, je bent derde in de rij... maar je hebt twee twijfelaars voor je. Dus de kans is natuurlijk groot dat je wel aan de beurt komt... om hem alsnog in te koppen.
4: Ik hoop het.
0: Ik hoop het ook voor jou natuurlijk, want dat zou hartstikke mooi zijn.
4: Door de Turkije, inshallah.
0: Wat zeg je?
4: Zoals in Turkije zeggen, inshallah.
0: Was het gezellig, zei je?
4: Nee, inshallah, dat betekent hopelijk.
0: Oké. Nou, hartstikke goed. Ja, mijn Turks is vandaag niet zo heel goed. Ik ga weer naar Annemarieke. Ik ben bij jou. Wil je een snipperhint of ga je hem inkoppen?
2: Ik ga hem gewoon proberen wat ik nu denk.
0: Oké, nou, kom maar door.
2: Ik denk Abel met Onderweg.
0: Zo. Nou, weinig twijfel zo te horen. Dat heb je goed gedaan, Annemarieke. Jeetje, okay, mina. Ja. Heb jij iets met die muziek van Abel?
2: Met de 90's? Ja, dat is natuurlijk altijd leuk.
0: Ja, hè?
2: 70's, 80's, 90's is altijd leuk.
0: Ja. Nou, dat is helemaal waar. Ben ik met je eens. Ik ga ook even naar Kees. Kees, had jij deze plaat ook in gedachten?
3: Abeltje had ik goed. Maar ik bedoel, Abeltje vind ik simpel en... Duidelijk.
0: Simpel en duidelijk. Ja, het liedje heet Onderweg. Ik doe de deur dicht, maar het gaat niet. Nou, dat. Snap je? Ja.
3: Nou, dat overkomt iedereen wel eens.
0: Ja, Kees. Ja, dat is dan ook wel weer waar natuurlijk. Hey, Kees, dank voor het meespelen. De groetjes.
3: Groetjes iedereen. Hoi, hoi.
0: Mustafa, ik ben even bij jou. Had jij deze ook geweten?
4: Ja, binnen een seconde.
0: Binnen een seconde. Ach, jongen. Ja, jammer dat je niet als eerste aan de beurt was, hè?
4: Moi.
0: Dankjewel. Volgende keer beter. Hoi, Mustafa, de Basel.
4: Dank je.
0: Joe. Annemarieke, ik ben bij jou. En die bon van €50 piek, die komt naar jou toe. Heb je nog nieuwe sportschoenen nodig of een paar sokken?
2: Een paar sokken? Nee.
0: Nou ja, ja, sportsokken bedoel ik.
2: Oh, een sportsok.
0: Ja.
2: Nee, die heb ik even niet nodig. Misschien een nieuwe bikini of zoiets.
0: Ja, het zou natuurlijk zomaar kunnen. Ja. Nou, gaat lekker op je gemak allemaal bekijken. Inderdaad. Hey, ik hoor daar een bekende stem op de achtergrond. Zitten jullie lekker aan de barbecue, is mijn slotvraag.
2: Nee, dat is niet elke dag.
0: Oh, okay.
2: Dat is ook niet meer leuk, hè, elke dag is.
0: Nee, dan moet ik
2: we hebben wel gegeten, maar...
5: Wel leuk elke dag.
2: Het is wel leuk elke dag, maar...
0: Ja, maar er zijn grenzen ook, inderdaad. Annemarieke, gefeliciteerd. Inderdaad. Ik ga die plaat lekker draaien.
2: Dankjewel.
0: En tot de volgende.
2: Een fijne avond.
0: Dankjewel. Doeg. Hoi, hoi. Doeg. De oplossing van de plaat in zijn achteruit. Natuurlijk Abel met Onderweg.
6: Ik doe

0: Abel en Onderweg, de oplossing van de plaat in zijn achteruit. Ja, en als je daar goed luistert, dan hoor je daar een grasmaaier, een tuinsproeier. Eens even kijken. Hey, Jorinda, hallo.
1: Hey, hallo Bas.
0: Jij zit daar in die tuin waar nou het gras gemaaid wordt en waar ook heerlijk fris water over het gazonnetje. Niet vertellen in verband met dat watertekort natuurlijk, maar...
1: Nee. Maar ja, daar zit ik zeker. In het fantastische stadspark van Angelique. Maar we doen nog niet te veel hoor. Een beetje grasmaaien inderdaad. Maar Bob gaat morgenochtend natuurlijk helemaal los in dat stadspark. Want ja, het is een soort oerwoud, Bob. Je moet echt aan de bak, hè?
2: Oh, wat zie ik hier tegenop.
0: Ja, was ik al bang voor.
2: Oh, wat wordt het vreselijk.
0: Hey, Jorinda, vertel eens even.
2: Ik heb nog nooit zoiets groens gezien. Nee. Het is een en al groen. De groene aanslag. Groene planten moeten allemaal gesnoeid worden. Ja. Ik overzie het niet, jong.
1: Ja, dat wordt een nachteloze, of een slapeloze nacht voor Bob. Je hoort het wel.
0: Ja, daarom. En hoe is Bob in het opzetten van een tentje? Dat wil ik wel eens zien.
1: Nou ja, Bob die is dus heel erg daarin. Die is gekomen nadat alle tenten al opstonden.
0: Oh.
1: En die slaapt zelf binnen hier in een soort van, nou ja, een soort kasteelkamer.
0: Ja.
1: Met een mysterieuze kist ook erin.
2: Ja, daar ga je morgen denk ik meer over horen.
0: Ja. Oké.
2: Maar ik moet morgen echt aan de slag, hè. Dus mag ik eventjes, mevrouw...
1: Hallo, ik heb hier gewoon een tent opgezet, hè. Dat was gewoon echt een pokkenwerk.
2: Ja, en nu ben jij klaar tot en met morgenochtend 10:00. Kan je lekker met je benen omhoog een beetje leuk de show presenteren. En ik sta morgen te grasmaaien en te verticateren.
0: Ja, jongens. Dus ik moet even ingrijpen. Hallo. We moeten, ja. Niet ruzieën, dat is één ding. En punt twee, moet even uitleggen. Jullie gaan vanavond slapen in de tuin van Angelique, daar in Leidschendam, ja. Hè?
1: Inderdaad, we hebben hier twee tentjes opgezet. Eentje van mij en eentje van Reinhard. Dat is een gooitent, dus die was zo klaar eigenlijk. Die gooide hem in de lucht en toen stond hij. Bob die slaapt binnen. Maar we gaan allemaal morgenochtend dus wel die uitzending maken. Ja, het is een beetje traditie natuurlijk, Bas. Dat we een uitzending maken, de laatste voor de zomervakantie.
0: Ja.
1: Ergens op pad, bij een regiogenoot. Meestal in het buitenland. We zijn al in België geweest, in Frankrijk, in Duitsland. Maar ja, je weet het natuurlijk. Tjeerd die is er even tussenuit en we konden het niet over ons hart verkrijgen om heel ver weg te gaan. Dus het is onze eigen regio gebleven.
0: Super.
1: Net als heel veel natuurlijk mensen dat doen. Hè? Dus we gaan gewoon de trend
0: achterna.
1: We zijn hier super hip eigenlijk.
0: Daarom, joh. Nou, ik wens jou een hele fijne nachtrust. Jullie gaan zometeen eerst even verantwoord eten, heb ik begrepen.
1: Ja, we gaan heerlijk even pizza snijden.
0: Veel plezier en ook een goede vakantie gewenst.
1: Ja, dankjewel.
0: Later.
1: Joehoe, tot morgenochtend.
0: Tot morgenochtend. Joehoe, ik zet de wekker hoor. Oh jee. Nou, zij gaan fietsen naar de pizzeria. Dat doen we met Skik. Lekker opfietsen. Het laatste verzoekje van de avond voor Veronique. Jongens, allemaal een fijne avond. Tot morgen. Ja.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. Zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar mee. Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
5: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer van minder. Simpel.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa!
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
10: ANWB en gaan.
11: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar Zee.nl.
12: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
14: Robert Baltus met het NOS Journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om poging tot zware mishandeling of mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor allerlei wedstrijden. Die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU. Zoals de BBC en de NOS. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. Tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak in Hollands Kroon in Noord-Holland eist het OM een celstraf van 15 jaar. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de verdachte een schadevergoeding betaalt aan het slachtoffer van bijna €42.000. Volgens het OM wilde hij de vrouw vermoorden omdat zij hun vriendschap had beëindigd. Het weer, vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokale onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
15: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
16: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
17: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
18: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
19: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
20: 89.3 FM.
19: Dit is Radio.

0: Ben je klaar voor de lancering?
1: 3, 2, 1. We have a liftoff.
0: Volgende week geeft Radio West kaarten weg voor Space Expo, het ruimtevaartmuseum van Nederland in Noordwijk.
2: This is Houston. Say again, please.
3: Houston, we have a problem.
0: Verwonder je over de ruimtevaart, raak een echte meteoriet aan of verdien je eigen astronautendiploma? Je maakt kans op 4 kaarten. Volgende week kaarten voor Space Expo. Natuurlijk op Radio West.

0: heb natuurlijk lang gewerkt. En ja. Ik heb ook altijd veel gesport. En op een gegeven moment dat je het allemaal niet meer kan.
1: Ja.
0: Dan voel je je wel heel oud, hoor.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: En mag ik weten wat voor onderzoek je hebt gehad?
4: Waarschijnlijk een TIA gehad. Ik heb er een paar gehad, hoor.
3: Ja, joh.
4: Ja.
3: En hoe merk je dat dan?
4: Niet. Mijn partner.
3: Ja.
4: Ja. Dus.
3: Jij hebt zelf niks in de gaten?
4: Nee.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: gratis. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwennesdenhaag.nl.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar, naar eigen zeggen, niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali al-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegild te hebben gehoord. Ook zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen tegen de verkoop van t-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart. Met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee. Maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer vanavond klaart het op in het midden en noorden van het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
7: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
8: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
9: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
10: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlot.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlot. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlot. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.

0: heb natuurlijk lang gewerkt. En ja. Ik heb ook altijd veel gesport. En op een gegeven moment, als je het allemaal niet meer kan...
1: Ja.
0: Dan voel je je wel heel oud, hoor.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: En mag ik weten wat voor onderzoek je hebt gehad?
4: Waarschijnlijk een TIA gehad. Ik heb er een paar gehad, hoor.
3: Ja, joh.
4: Ja.
3: En hoe merk je dat dan?
4: Niet. Mijn partner.
3: Ja.
4: Ja. Dus...
3: Je hebt zelf niks in de gaten?
4: Nee.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
3: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart, die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan de Nederlanders om bewust om te gaan met water. De rook van de bosbranden in het oosten van Canada leidt tot overlast in Toronto, de grootste stad van het land. De autoriteiten hebben een waarschuwing gegeven over de luchtkwaliteit in de stad. Inwoners wordt aangeraden zo min mogelijk buiten te zijn. De Weer- en Milieudienst waarschuwt dat mensen last kunnen krijgen van hun ogen, neus en keel. Het advies is dus om binnen te blijven. De rook bereikte ook even verderop de Amerikaanse stad New York. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hatchett wil zo de prestatie van het leger verbeteren. De tests zijn voor militairen van 30 jaar en ouder. Het weer vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
8: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
9: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
10: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
11: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
12: Tot 11 uur, Roman.

0: Hey, opa, hoe gaat het met u?
1: Met mij gaat het goed, maar hoe gaat het met jou? Niet zo best, geloof ik. Je vraagt mij om 1500 euro.
0: Opa, dat zou ik toch nooit doen?
2: Criminelen maken steeds meer gebruik van babbeltrucs, spoofing en phishing. Allemaal vormen van digitale fraude.
3: We hebben dagelijks te maken met klanten die bij ons binnenkomen en zeggen... ik heb op een linkje gedrukt en ik denk dat ik iets verkeerds heb gedaan.
4: Dagelijks?
3: Ja, zeker.
4: Je moet nu wat doen, want anders wordt de boete hoger. Het feit dat er druk op gelegd wordt, dat is eigenlijk de grootste... het grootste alarmmoment van... oké, dan moet ik eigenlijk niks doen, want ik moet rustig blijven.
2: Hoe voorkom je digitale fraude? Zondagochtend om 10 en om 11 uur.
5: Alleen op TV West.

0: Ik heb natuurlijk lang gewerkt en ik heb ook altijd veel gesport. En op een gegeven moment, als je het allemaal niet meer kan, dan voel je je wel heel oud, hoor.
1: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
2: En mag ik weten wat voor onderzoek je hebt gehad?
3: Waarschijnlijk een TIA gehad. Ik heb zo'n paar gehad, hoor.
2: Ja, joh.
3: Ja.
2: En hoe merk je dat dan?
3: Niet. Mijn partner.
2: Ja.
3: Ja. Dus...
2: Je hebt zelf niks in de gaten?
3: Nee.
1: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
1: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
2: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
3: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw heeft haar man de politie meegenomen naar de plek waar hij haar lichaam dumpte. De 38-jarige Cédric Juillard had eerder deze maand al bekend haar te hebben vermoord. De femicidezaak houdt Frankrijk al jarenlang bezig. Delphine, destijds 33 jaar, verdween in december 2020 in het zuiden van Frankrijk. Haar man belde die avond de politie met de mededeling dat zijn vrouw vermist was. In de uren daarna belde hij haar tientallen keren. Er volgden grote zoekacties. Verlaten mijnschachten werden doorzocht, maar het leverde niets op. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Zo schommelen testosteronwaarden altijd en hangen ze niet samen met kracht. Waterschappen verdeeld over het land nemen maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er is een watertekort in het land, zeggen Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders vandaag. Daarom moet nu beter worden nagedacht over de verdeling van het water voor de natuur. In een aantal gebieden geldt een verbod op het gebruik van oppervlaktewater, maar de brandweer is uitgezonderd voor bluswater en koeien mogen gewoon uitsloten en beken blijven drinken. Ook voor het koelen van fruit mag nog oppervlaktewater worden gebruikt. Het einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Naar verwachting blijft het nog langer droog. De rest van het weer. Vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig, maar er zijn ook later stapelwolken en lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
7: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
0: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
8: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
9: Tot 11 uur, romantiek op weg.

het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non. Vroeg in het voorjaar ontmoet.

tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril en zijn nauwe pantalon verwekte onze nozen de hartstocht van de non. Ja, de hartstocht van de non. Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren.

haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jansen sloeg hen gade door de ruit.

keek neer van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non. Lief

zei de kapelaan, is weer des duivels werk. Zo gauw ik er niet bij ben, belazert hij de kerk. Dan belazert hij de kerk.

0: Zondag op TV West, een terugblik op het Haags Beat Festival 2025 met de Nederpop All-Stars. Het Haags Beat Festival 2025, zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: It was just like a song when we were young.
1: Ik heb natuurlijk lang gewerkt en ja. Ik heb ook altijd veel gesport. En op een gegeven moment dat je het allemaal niet meer kan.
2: Ja.
1: Dan voel je je wel heel oud, hoor.
3: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
2: En mag ik weten wat voor onderzoek je hebt gehad?
4: Waarschijnlijk een TIA gehad. Ik heb er een paar gehad, hoor.
2: Ja, joh.
4: Ja.
2: En hoe merk je dat dan?
4: Niet. Mijn partner.
2: Ja.
4: Ja. Dus.
2: Je hebt zelf niks in de gaten?
4: Nee.
3: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Zwemmes. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmesdenhaag.nl.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
3: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Elf uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. Waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Waterschappen besluiten over de verdeling van water voor de natuur. In de provincie Limburg mag niemand vanaf 8 uur 's morgens nog oppervlaktewater gebruiken. Waterschap De Dommel in Brabant heeft het onttrekkingsverbod uitgebreid naar zijn hele werkgebied. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen een besnijdenis, zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. De afgelopen jaren zijn er meer mensen uit Somalië en Soedan naar Nederland gekomen. Nu het vakantie is, lopen naar schatting een paar duizend meisjes het risico meegenomen te worden voor een besnijdenis in Afrika. Een onderzoeker pleit voor een Britse aanpak. Daar worden bij risicogevallen paspoorten ingenomen, zodat meisjes het land niet uit kunnen. Het Nederlandse ministerie van Justitie onderzoekt nog of zoiets hier ook kan. Het Gelderse statenlid voor de SP, Erik van Kaathoven, stapt op, meldt Omroep Gelderland. Hij vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat een lokale SP-afdeling in Groningen koos voor samenwerking met voormalige PVV'ers. Dat gebeurde in de Groningse gemeente Pekela, ruim 175 kilometer ten noorden van Arnhem. Door het gevormde college is volgens Van Kaathoven een rode lijn overschreden. Omdat college met het CDA en de SP mogelijk te maken, gingen de PVV'ers niet verder onder de vlag van de landelijke PVV. Hun fractie heet nu Pekelder PVV. Politici in Brussel zijn niet te spreken over een pop-up-event in de Belgische hoofdstad. Het festival Tomorrowland gaf een feestje vlak voor het gebouw waar deze week 6 bouwvakkers om het leven kwamen bij een brand. Een gemeenteraadslid spreekt van een gebrek aan respect voor de rouwende families. Het evenement is toch zoals gepland doorgegaan. De organisatie zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek iets zachter is gezet. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Zo schommelen testosteronwaarden altijd en hangen ze niet samen met kracht. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw heeft haar man de politie meegenomen naar de plek waar hij haar lichaam dumpte. De 38-jarige Cédric Jubilard bekende eerder al dat hij haar had vermoord. De femicidezaak houdt Frankrijk al jaren bezig. Delphine, destijds 33 jaar, verdween in december 2020 in het zuiden van Frankrijk. Het weer. Vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig, maar er zijn later ook stapelwolken en lokaal kan er een onweersbui vallen. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
9: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
10: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
14: geeft ruimte.
15: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Een opmerkelijk bericht vanaf Schiphol vandaag. Een Canadese vrouw probeerde het vliegtuig in te stappen met een koningspython in haar BH. Deze slang is gemiddeld 1 meter lang. En wat was ik er graag bij geweest toen security haar controleerde. Want hoe ging dat? Staken er opeens 2 oogjes uit een décolleté? Zagen ze borsten op en neer gaan? Was er gesis te horen? Goedenavond, welkom bij het Oog. De Britse regering reageerde vandaag op het spandoek waarmee Argentijnse voetballers het bereiken van de WK-finale vierden, waar ze de Falkland-eilanden opeisten. Daarover straks hoogleraar internationaal publiekrecht Kiki Brulman. We hebben ook aandacht voor de vraag wat gewapende Chinese mannen deze week in het oosten van Suriname deden. Sorry. En de testosterontest, u hoorde het net in het nieuws al, die het Amerikaanse leger bij de militairen wil gaan uitvoeren. En historicus Vic Meijer zat als een van de eerste bezoekers in de bioscoop vandaag om The Odyssey te zien. De film van regisseur Christopher Nolan die vandaag in Nederland in première ging. Hij komt zo vertellen wat hij ervan vond. Maar eerst krijgt u het nieuws van vandaag.
1: Donderdag 16 juli.
3: We hebben besloten om op te gaan schalen naar een feitelijk watertekort.
2: We zijn 1 niveau verwijderd van een watercrisis, zegt de Rijkswaterstaat. Niet iedereen neemt dat serieus.
4: Watertekort? Nou, ik denk dat het wel meevalt.
2: Er is nog genoeg drink- en douchewater, maar er wordt wel opgeroepen daar zuinig mee om te gaan. En dat roept wat weerstand op.
4: Wij moeten minder douchen, maar de datacentrum gebruikt zoveel water dat ik denk van ja, dan.
2: Maar er wordt ook flink meegedacht.
5: Ik douche altijd heel kort. Ik wil gewoon zorgen maken dat ik schoon ben en gewoon zo snel mogelijk.
2: Volgens sommigen kan het efficiënter.
4: Ik raad iedereen aan 1 keer per week douchen en de rest bij de wasbak.
2: En het kan zelfs nog soberder.
6: Ik doe dat gewoon niet. Dus ik douche dan niet. Ik ben zo zuinig op drinkwater.
2: Om af te koelen zonder water te verspillen is er een oplossing.
7: Misschien wel even ergens het water inspringen. Zou ik alleen niet in het Delftse hout doen.
8: Waarom niet?
7: Blauwoog.
2: Je mag trouwens niet in iedere rivier springen. Dat kan gevaarlijk zijn.
9: Ik heb wel eens gehoord dat er onderstroom is en zo. En dat je daar niet in terecht moet komen. Maar uiteindelijk doe ik het toch.
2: Ook mag je niet zomaar van bruggen en sluizen duiken. Daar kan je een boete van €170 voor krijgen.
9: Oh, dat is wel veel, maar toevallig reed er net handhaving langs en die gaf geen kick.
2: Gemeenten onderzoeken intussen of ze een aantal verboden zwemplekken toch legaal en veilig kunnen maken.
10: Stel, het blijft verboden, houdt dat jullie dan tegen?
9: Nee, niet echt.
2: En dan de bosbrand in de buurt van Parijs. Daar zit de brandweer ook al om water te springen.
11: It's still burning actually. So the problem is that you need a lot of water actually to stop the fire.
2: Het bos is heel populair bij boom- en rotsklimmers. Deze klimmer is aangeslagen vanwege de brand.
12: Ik probeer een beetje zakelijk te blijven, maar van binnen heb ik heb echt een steen in mijn maag al een paar dagen van het verdriet.
2: Hij legt uit waarom.
12: Het voelt gewoon alsof je een geliefde verliest. Het is echt liefdesverdriet, zo voelt het.
2: Aan klimmen kan hij nu even niet denken.
12: Als je zoveel liefde voor dit bos voelt, dan gaat het niet meer om van kan ik daar nog klimmen of niet. Dat gaat helemaal niet in mijn hoofd. Het gaat om, komt dit bos weer terug zoals het was.
2: Nog meer liefde, maar dan voor slangen op deze Wereldslangendag. Dan kun je maar bij 1 iemand uitkomen.
13: Van elke slang gaat mijn hart ietsje sneller kloppen. Ik ben echt verliefd op ze.
2: Bioloog Freek Vonk houdt van deze dieren, dat is duidelijk. Hij krijgt alleen weinig liefde terug.
13: Want deze jongen heeft me net al flink te pakken genomen. Hier in mijn neus. Stoute jongen.
2: Freek snapt heel goed dat ze hem niet moeten.
13: Hij zegt eigenlijk, pas jij maar op, jongetje. Want als je ook maar iets te dichtbij komt, dan tuf ik je recht
8: in je bakkes.
2: Maar dat geeft niks. Freek blijft toch wel verliefd.
13: Wat een gave slang is dit. Hoe gaaf is dat?
8: Kijk dan, dit is toch mooi, jongens. Wat een unit.
13: Wat een beauty. Dit is toch net een kunstwerk.
8: Ga maar mij zien.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan Sid van der Linden met de krant van morgen.
14: Nog nooit was het in de Noordzee zo vroeg in het jaar zo warm. Dat tekent Trouw op uit de mond van het KNMI. Deze week was het zeewater voor de kust 20,2 graden. Als zoiets al gebeurt, is het pas in augustus. De afgelopen tijd ging er veel aandacht naar de gevolgen van hitte op land. Maar op zee zijn die ook groot.
2: Zo ontstaan er meer wolken door warm water, wat kan leiden tot zwaardere regenbuien. Ook blijft water langer warm dan lucht. Dat wil zeggen dat een hittegolf op zee wel weken of zelfs maanden kan aanhouden. Voor vissers heeft het ook gevolgen, schrijft de krant, want haring en kabeljauw zullen naar het noorden trekken.
14: Bij de volgende pandemie moet het RIVM meer afstand houden tot de politiek. Dat zegt Menno de Jong in een interview met NRC. Hij is de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding. De nieuwe Jaap van Dissel, zeg maar. Hij stoort zich niet aan die benaming, want zolang mensen dat zeggen, is er tenminste nog geen nieuwe crisis, zegt hij.
2: Over de coronacrisis zegt de Jong dat hij onder dezelfde omstandigheden waarschijnlijk hetzelfde gedaan had als Van Dissel. Maar hij zou niet steeds naast de premier gaan staan bij persconferenties. De samenleving ziet het verschil dan niet meer tussen de wetenschap en de politiek. En dat heeft volgens hem schade berokkend aan het RIVM als instituut.
14: De Volkskrant is op pad geweest met onderzoekers die de geuren van Friesland proberen te archiveren. Dat is nog nooit gedaan, terwijl geur echt een onderdeel van erfgoed is, zegt een van hen. Het is een fundamentele manier waarop mensen ergens betekenis aan geven. Een paar honderd Friezen hebben een vragenlijst ingevuld over wat voor hen de typische Friese geur is.
2: Gras, mest, het wat, de zee kwamen daar zo al uit. En de onderzoekers hebben allerlei spullen verzameld. Plukjes schapenvacht, plantjes, onkruid en modder. Alles is in plastic zakjes gestopt. En een bedrijf dat geurstoffen maakt zal later proberen deze geuren na te bootsen, zodat ze bewaard kunnen blijven.
14: En de Telegraaf duikt in de kosten van sociale mediakanalen van ministers en staatssecretarissen. De filmpjes, foto's en uitlegvideo's op verschillende kanalen zijn steeds professioneler geworden en ook steeds duurder. Sinds 2020 is er zeker 3,5 miljoen euro uitgegeven aan externe inhuur. Daarnaast zijn er zeker 33 voltijdsbanen bezig met het promoten van het kabinet op sociale media.
2: Ja, Defensie en Economische Zaken geven het meeste geld uit aan content. Ministeries zeggen het belangrijk te vinden om direct te communiceren met burgers en om beleid toegankelijk uit te leggen. Ik weet niet of dat altijd gebeurt in die filmpjes, maar goed. En ook niet alle berichten bereiken een groot publiek, weet de krant. Zo worden flitsende montages van een drukke dag van minister Sjoerdsma bijvoorbeeld maar een paar duizend keer bekeken.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Vanessa Paradis met Les Épines du Cœur. Argentinië won gisteravond de halve finale op het WK van Engeland. En een aantal Argentijnse spelers vierden dat met een spandoek. Daarop de tekst Las Malvinas son Argentinas. De Falklandeilanden, zoals wij ze noemen, zijn van ons. Deze eilanden vallen onder Groot-Brittannië en er woedde een korte oorlog om in 1982. Nou, de Britse regering noemt het rondlopen met dat spandoek ongepast en dringt bij de FIFA aan op een onderzoek. Ik ga praten met Kiki Brulman. Zij is hoogleraar internationaal publiekrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat is de waarde van zo'n spandoek op het wereldtoneel?
1: Nou, in termen van politieke druk en opwinding is de waarde aanzienlijk. Dat zie je ook in de pers overal vandaag. En in het politieke spel tussen Argentinië en Engeland. Maar het is niet meteen een omslag in wie er soevereiniteit heeft over de Falkland Islands of de Malvinas. Maar het is wel stug, inderdaad.
0: En het staat weer op de agenda, hè, hiermee. In ieder geval in de pers, zoals u zegt, en bij het publiek. Nu is er aardig wat politiek bij dit toernooi. De Falklandeilanden, zoals we noemen, is een onderwerp dat Argentinië bezighoudt. Zijn de gemoederen daar nog steeds wat verhit? Of was het eigenlijk verrassend dat dit nu opeens het voetbalveld opkwam?
1: Nee, dit is een terugkerend iets. En de oorlog, dus de Falkland-oorlog in 1982... dat is toch nog wel iets wat in Argentinië een enorme trauma kennelijk heeft veroorzaakt. Een blijvend trauma. Toen heeft destijds de militaire junta, die sinds 1976 aan de macht was, die heeft toen de Falkland Islands bezet, of de Malvinas, vanuit de gedachte dat ze eigenlijk gewoon bij Argentinië horen. En de VK, voor de oudere luisteraars, die weten nog hoe Margaret Thatcher en Prins Andrew voorop op een schip opstoomden naar de Falkland Islands. En Engeland heeft inderdaad in 10 weken of zo hebben ze de controle teruggekregen. En dat is echt, dat is ervaren als een grote nederlaag in Argentinië en heeft ook bijgedragen aan de val van de militaire junta, aan die regering later in 82. Dus het is een soort scharniermoment geweest. En toch met een zware koloniale wijsmaak voor Argentinië. En het leeft nog steeds, zoals we dus ook weer zagen gisteren of eergisteren.
0: En doet Argentinië nog pogingen, als je het hebt over internationaal recht, om ze terug te krijgen, of tenminste terug te krijgen, dat is maar even de vraag, hè, want ze leggen allebei een claim erop. Maar speelt het nog steeds, deze kwestie, diplomatiek?
1: Ja, zeker. Ook eigenlijk heel recent weer. Dus er is in 2010 bijvoorbeeld nog een flinke ruzie geweest over olieboringen, waar het VK mee bezig was en met name de lokale bevolking op de Falklands toestemming voor had gegeven om dat verder te ontwikkelen. Dus natuurlijke hulpbronnen, nou, daar werd Argentinië heel boos over. Dat is uiteindelijk niet echt juridisch opgelost, niet voor een rechter of zoiets dergelijks. En nu is dat net eigenlijk weer opgeleid. Dus rondom het WK was er ook een ruzie, ook weer over olieboringen en concessies die Engeland had gedaan.

0: gedaan. En dan zegt Argentinië dus altijd, ja, je mag niks doen met die natuurlijke hulpbronnen zolang de soevereiniteit betwist is. En dat is gewoon niet opgelost.
1: Nee.
0: Dus het speelt nog wel. En toen ging het VK ook nog, een Brits schip ging ook nog toen voor onderzoek aan de Zuidpool, gingen ze met een soort onhandige vaarroute van Chili, van de Falklands naar Chili en weer terug of zoiets, waarmee ze Argentijnse wateren raakten. En daar is ook weer een grote diplomatieke rel, dat is een week geleden of zo, van gekomen. En dan zie je de Engelse kranten schrijven dan allemaal, we lost the World Cup, but we still have the Falklands en zo.
1: En als
0: dus er is opwinding.
1: En als we nog even teruggaan naar, daar hebben we natuurlijk destijds, is daar heel veel aandacht aan besteed, maar naar de claim die ze allebei leggen op de eilanden. Waar komt de claim van Argentinië vandaan?
0: Dat zijn van die typische, ja, echt oude verhalen. En het wordt ook steeds lastiger om er juridisch, om er handen en voeten aan te geven. Maar Argentinië zegt dat het de rechtsopvolger is van Spanje, dat gezag uitoefende over dat hele gebied. En Argentinië heeft zich in 1816 met een onafhankelijkheidsverklaring, dat wordt meestal als pijldatum genomen, hebben ze zich losgemaakt. Intussen had Engeland al sinds halverwege de 18e eeuw een soort handelspost op de Falklands, en hebben dat 1833 of zoiets, hebben ze dat weer eens eventjes ferm ter hand genomen, dat gezag, en sindsdien altijd ononderbroken uitgeoefend, zoals ze bij elke gelegenheid zeggen. En er is dus een claim van Argentinië dat zegt dat ze het van Spanje hebben overgenomen, en van Engeland dat zegt dat het aanhoudend en ononderbroken gezag heeft uitgeoefend. En dat is, ja, dat zijn gewoon twee stellingnames over de feiten. En dat wordt natuurlijk steeds lastiger om dat goed vast te stellen.
1: En er wonen mensen. In 2013 stemden bijna alle inwoners tijdens een referendum voor het blijven onder Brits gezag. Hoe belangrijk, of Engels gezag, hoe belangrijk is dat voor de juridische zeggenschap over het gebied? Vanuit de internationaal rechtsperspectief?
0: Ja, op zichzelf is natuurlijk het recht op zelfbeschikking. Dat was toen iets minder spannend, behalve als grondslag voor decolonisatie trouwens, in Latijns-Amerika al. Maar het recht op zelfbeschikking van bewoners is natuurlijk tegenwoordig wel echt een belangrijke factor. En dat zegt dus iets over wat de bewoners willen. Maar nou moet je wel, en ze hebben inderdaad zich uitgesproken om bij Engeland te blijven of te zijn. Maar je moet je wel realiseren dat die bevolking, dat zijn 3000 mensen plus nog 1000 tijdelijke werkkrachten en militairen. En die 3000 mensen zijn afstammelingen van eigenlijk Engelse settlers, zou je kunnen zeggen, maar wel in 1833 en vlak daarna. Dus wel al een hele lang levende eigen gemeenschap intussen. Maar Argentinië zegt dus, ja, dit is niet het recht op zelfbeschikking van een inheems volk wat al sinds mensenheugenis ergens woont. Dit is een kolonisator die
1: de familie laat stemmen, bij wijze van spreken.
0: Ja, zoals in de Donbass, wat men zegt over Rusland. Maar dat is, zo is het natuurlijk toch niet zo simpel.
1: En tot slot zondag is de finale tussen Argentinië en Spanje. Kan dat nou ook nog tot politieke spandoeken leiden, of laten ze dat koloniale verleden inmiddels rusten?
0: Ik denk dat ze er zijn allerlei spanningsvelden misschien nog, maar niet. Er zijn geen heftige ruzies op dit moment. Dus ik kan me voorstellen dat Argentinië een zekere aardigheid erin heeft om die partij te winnen. Zoals dat tussen allerlei grote en kleine landen en voormalige kolonisatoren en voormalige koloniën is. Maar ik denk niet die spanningen en die identity politics nu Tussen Engeland en Argentinië, dat zie ik niet helemaal gebeuren bij de finale.
1: Nee.
0: Maar wie weet, wat voor spandoeken
1: nou,
0: we nog...
1: Het was wel weer genoeg politiek, zou ik zeggen, hoor, dit toernooi.
0: Ja.
1: Ja, mevrouw Brilman, hartelijk dank. Kiki Brilman, hoogleraar internationaal publiekrecht.
0: Oké, dank.

0: Changes coming around the bend, Jet Rebel. Het Amerikaanse minister van Defensie wil militairen jaarlijks gaan testen op de hoeveelheid testosteron in hun lichaam. Als er sprake blijkt van een tekort, dan zou een behandeling kunnen volgen met als doel militairen beter te laten presteren. Nou, heeft dat zin? Wat zijn de gevolgen voor de mensen om wie het gaat? Dat vraag ik aan Meliante Nicolai. Zij is uroloog en medisch seksuoloog. Van harte welkom.
1: Dank.
0: Gespecialiseerd in de invloed van testosteron ook op het lichaam. Dus helemaal de juiste persoon om hierover te praten. Wat dacht u toen u het voor het eerst hoorde?
1: Nou, ik was even gechoqueerd. Ik dacht, gaan ze dat nou gewoon zomaar aan iedereen geven? Dat is natuurlijk echt niet de bedoeling. Dat is echt niet goed voor iedereen natuurlijk. Je geeft het alleen als iemand klachten heeft en de waarde is te laag. En dan meet je het liefst 2 keer op een rij. Dus ja. Dat moet je niet klakkeloos doen.
0: En bestaat er zoiets als een optimaal testosteronniveau dat voor alle mannen gelijk is?
1: Nee, ook niet. Nee, er is altijd een range. En de een heeft meer nodig dan de ander. En het is ook maar net weet je waar je aan gewend bent. Dus je kunt ook niet iedereen over een kam scheren, nee.
0: En hoe meet je dan of iemand voldoende testosteron heeft? Kijk je dan naar lichaamsgewicht, lengte? Waar moet je dan naar kijken om dat vast te stellen?
1: Nou, je kunt gewoon in het bloed het meten. En er is wel een bepaalde afkapwaarde waaronder je dan kan zeggen van nou, dit is echt wel laag. En meestal gaat dat ook gepaard met klachten. Dus als je onder bepaalde waarden komt, merk je dat je bijvoorbeeld minder spierkracht hebt of minder vitaliteit en minder seksuele functies, dus minder zin in seks of minder erecties. Kijk, dan zijn mannen dus wel vaak geneigd om naar de dokter te gaan om dan te laten meten. Maar als je geen klachten hebt, zit je bijna altijd ook gewoon in een normale range.
0: En stel nou dat Defensie in Amerika zegt, dit is te laag. Heeft het dan zin om iets toe te dienen zodat je meer spieren opbouwt? Is dat dan ook het effect?
1: Nou ja, het is wel heel belangrijk voor het lijf, testosteron. Het is echt een gezondheidsparameter ook. Dus mensen met bijvoorbeeld veel overgewicht of bijvoorbeeld hart- en vaatziekte, diabetes, op andere manieren ziek, hè, die kunnen ook vaak een te laag testosteron hebben. En daardoor hebben ze vaak ook dan weer minder veerkracht en moeite om weer een conditie op te bouwen bijvoorbeeld. Dus het is zeker zo dat als je te laag zit, dat het nuttig is om er wat aan te doen.
0: En wat doe je dan? Dan dien je testosteron toe? Kan dat? Of wat gebeurt er dan?
1: Ja, dus je kunt het smeren. Je kunt het ook prikken. We doen het niet slikken. Dat is niet de goede weg. Met name smeren is heel, heel simpel. En dan bouwt het ook gewoon heel netjes op. En dan krijg je elke ochtend, als je het smeert in de ochtend, een level zoals in de natuur ook. Heb je 's ochtends een piek. En dan bood je eigenlijk gewoon de natuur na, omdat je dan zelf te weinig aanmaakt. En bijvoorbeeld mensen met overgewicht, die hebben in hun vetweefsel het aromatase enzym, dat zet de testosteron om in oestrogeen, dus een vrouwelijk hormoon. En daardoor krijgen ze dus eigenlijk een visuele cirkel, waardoor ze steeds minder testosteron hebben en ook weer minder goede stofwisseling krijgen. En dus ook weer moeilijker afvallen bijvoorbeeld en minder makkelijk spiermassa opbouwen. En dan is het nog moeilijker om je stofwisseling op gang te helpen. Dus ja, dan kom je in een visuele cirkel. En in dat geval is het natuurlijk wel heel nuttig om testosteron te geven.
0: En critici in Amerika nu met dit plan van de Amerikaanse Defensie zeggen, ja, je kan dat wel 1 keer per jaar prikken, maar u zei net ook al in de ochtend, hè, heb je weer andere waardes volgens mij dan in de middag of de avond. En misschien verschilt dat ook per dag. Dus heeft het zin om dat 1 keer te prikken bij
1: iemand?
0: Nee,
1: want als je bijvoorbeeld slecht hebt geslapen is het lager. Als je net griep hebt gehad is het lager. Als je heel veel stress hebt continu dan is het lager. Dus het is echt een momentopname. Maar je kan wel zeggen als die onder die bepaalde waarde is, dan is het wel een reden om er naar te kijken nog een keer. En zeker als iemand dus ook klachten heeft.
0: En is het logisch om het direct te relateren aan hoe je het werk als militair doet?
1: Nou, ik snap wel waar het vandaan komt. Hè. We hebben natuurlijk al die influencers op social media die teammaxing doen en zeggen dat je dan de betere man bent, de sterker bent.
0: Ja, dat zit vooral in de hoek van de menno-sfeer ook.
1: Ja, ja, precies. En testosteron in de sportschool, hè, grote spieren pompen. Dus ik denk dat dat een beetje is waar dat vandaan komt. Nou ja, het is natuurlijk zo dat als je heel hoog testosteron hebt, kan je beter spiermassa kweken. En het is ook daarom verboden om dat te doen in de sportwereld. Hè? Maar ja, dit is waarom het dus een hype is. Maar het is gevaarlijk om het zomaar toe te dienen aan mensen die geen problemen hebben. Want je onderdrukt dan ook je eigen aanmaak.
0: En de aanname is ook dat er toch ook wel iets mis is met veel mannen. Hè? Tenminste, anders ga je dit niet testen, lijkt me, over de hele breedte. Of neem je het niet voor. Is de hoeveelheid testosteron bij mannen over de jaren veranderd? Zou het zo kunnen zijn dat een heleboel mannen echt onder die belangrijke waarden voor de gezondheid zitten?
1: Nou, dat zijn dan wel vaak de minder vitale mannen. Maar over het algemeen is het inderdaad zo dat we sinds de jaren 70 zien dat ongeveer een punt testosteron minder wordt gemeten, gemiddeld genomen. Dus dat het wel echt afneemt. En dat wijten we eerst aan leefstijl. Hè? Meer zitten, dus zwaarder worden, veel meer stress. Maar er zijn toch ook andere factoren, dus vanuit het milieu. Dus weekmakers, verlaten, pesticiden. Die hebben ook een disruptive effect.
0: En u zei net, je moet niet zomaar dat gaan toedienen. Hè? Ook bij de sportschool, het is niet voor niks verboden. Want wat zijn de risico's als je testosteron onnodig wellicht toevoegt?
1: Nou ja, je voegt iets toe waardoor het lijf denkt van nou, er is al genoeg. Dus het aanmaakmechanisme gaat uit eigenlijk. Waardoor je op de langere termijn ook daadwerkelijk dat helemaal kunt blokkeren of zodanig kunt stagneren dat het niet meer vanzelf terugkomt. Dus als je te veel geeft, zeker een te hoge dosering, daar kan je echt schade mee berokkenen aan de testikels die dat dan moeten produceren. En dat ze dus, als je stopt, niet meer genoeg zelf kunnen aanmaken. Dus dan moet iemand het levenslang blijven gebruiken. En als het een jonge man is, je onderdrukt ook de spermaproductie. Dus vaak onvruchtbaarheid, of in ieder geval een heel lang traject wordt het dan, om dat dan weer op gang te helpen.
0: Dus de mensen die u begeleidt om medische redenen, dat is een enorme fijne afstelling als ik het zo hoor. En je moet het ook niet te lang doen.
1: Nou ja, als iemand natuurlijk 65 is en er geen kinderen meer wil en duidelijk een gezondheidsrisico heeft waardoor hij baat zou hebben bij testosteron, maakt het niet uit als hij dat levenslang moet gebruiken. Maar als het vanuit je werk wordt opgelegd omdat je dan grotere spieren kan trainen en meer focus hebt en het is om een soort van meer vechtpoppetje te worden. Dus ja, dat is wel een bizarre keuze natuurlijk.
0: En ik zat ook te denken, bij ook bij het leger, bij de luchtmacht testen ze je ogen. Dus er worden best wel op verschillende lichaamsdelen vast voor banen lichaamstesten gedaan. Toch bij deze krijg je ook een beetje het gevoel, kan dat ook een vervelend psychologisch effect hebben als je dat tussen mannen onderling het testosteron gaat meten? Hoe kijkt u daarnaar?
1: Ja, dat is een beetje net als met erecties en mannelijkheid. En mannen voelen zich vaak heel onzeker, maar ze doen heel stoer. En ik denk dat ze zeker onderling zouden gaan kunnen vergelijken. En dat het ook, dus als het dan te laag zou zijn, dat je dan daar weer over gepakt kan worden. Dus ik denk niet dat het per se heel goed is voor de psyche van die mannen, nee.
0: Nee. Goed, nou, we hebben er een heleboel over besproken. Ja. Heel interessant, van veel kanten bekeken. Dit plan dus vanuit Amerika om militairen jaarlijks te gaan testen op de hoeveelheid testosteron. Meliante Nicolai, hartelijk dank.
1: Heel graag gedaan.

0: De laatste trein naar huis, John Mayer. In het oosten van Suriname stuitten politie en leger deze week op 14 gewapende mannen uit China. Zij werden aangehouden en in verband gebracht met de vaak illegale goudwinning in de binnenlanden van Suriname. Iwan Brave is correspondent voor Trouw in Paramaribo. Goedenavond.
1: Hi, goedenavond.
0: 14 gewapende Chinezen in uniform in het oosten van Suriname. Was dat een verrassing?
1: Ja, even een kleine correctie. Is niet helemaal in het oosten, maar een beetje meer in het centrale gedeelte van Suriname.
0: Ja, centrum-oost, noordoost.
1: Ja, richting naar het oosten. Ja. Wat was je vraag?
0: Nou, of het een verrassing was dat ze daar 14 gewapende Chinezen in uniform aantroffen.
1: Kijk, dat slaat natuurlijk altijd wel in als een bom. Maar een verrassing is natuurlijk ook weer niet. Omdat er gebeuren zoveel mistige zaken in het binnenland van Suriname. En zeker als het gaat om gewapende gevallen. Sowieso zijn er veel roofovervallen. Maar ook allemaal van die mistige ondernemingen die hun eigen beveiliging hebben. Dus het staat er eigenlijk aan te komen, zou je kunnen zeggen. Het was een verrassing, maar we stonden niet zo te kijken van waar komt dat opeens vandaan?
0: En waarom werden ze gearresteerd?
1: Nou, waarschijnlijk, en dat is zelf voor Surinaamse begrippen iets te ver. Kijk, dat bedrijven hun eigen bewaking hebben, dat zie je ook in de stad. Hè. Het is een normaal beeld hier, dat je mensen met zware wapens ziet bij kampio's. En in het binnenland kan je het begrijpen. Want de handhaving van de politie en het leger is niet zo sterk. Dus ja, moet je alsnog naar je eigen bewaking hebben. Maar daar heb je vergunningen voor nodig, voor elk wapen. Maar de bedoeling is niet dat je een legertje opbouwt in uniform en dan met semi-automatische wapens uitrust. Dat gaat net, denk ik, een beetje een stap te ver voor Surinaamse begrippen.
0: En wat is het voor gebied waar dit zich afspeelde?
1: Nou, het is vooral zo'n beetje waar het stuwmeer is. Dat is een soort hotspot van kleinschalige goudwinning. Met heel veel vervuiling gaat het gepaard. Heldere water, het normaal als drinkwater geldt, of elk water voor de binnenlandse gemeenschappen, dat wordt al vertroebeld door het omwoelen al door die activiteiten. Maar er wordt ook al heel veel kwik gebruikt. En de laatste tijd wat je hebt, steeds meer Chinese ondernemers zijn zich gaan bemoeien met de kleinschalige goudwinning. Maar die gebruiken ook een soort vorm van cyanide. En dat is een hele gevaarlijke stof. Als dat in het milieu komt, dan is dat gewoon dodelijk. Wij zijn ook geconfronteerd 2 jaar geleden met een grote vissterfte in een van de rivieren. En waar het vandaan komt, weet niemand. Maar er zijn wel sporen van cyanide gevonden en kwik. En dat is wat nu wel gaande is in Suriname. Dus heel, heel verontrustend.
0: Ja, en bij de aanhouding was ook trouwens Ronnie Brunswijk aanwezig. Tot vorig jaar vicepresident, voorheen rebellenleider. Wat was zijn rol hierbij?
1: Ja, en nu natuurlijk partijleider van een belangrijke coalitiepartij. Mm-hmm. Nou, Brunswijk heeft gewoon heel veel belangen in goud. En hij heeft goudconcessies. Ook in die omgeving heeft hij goudconcessies. En hij heeft ook belangen in veiligheid en handhaving vanwege zijn business. En hij hangt altijd een beetje de reddende engel uit. Het leger heeft, zoals gezegd, nauwelijks slagkracht. De politie al helemaal niet. Dus ze hebben niet eens dus middelen om dan uit te rukken. En Brunswijk die regelt dan wel even dat een helikopter of een vliegtuig wordt geregeld. En dan, zo wordt hij bij betrokken. En het is een beetje een dubieus geval. Maar ja, dat is zijn rol dus.
0: En je beschreef net al, hè, weinig veiligheidsmensen in bepaalde gebieden. En als er zoveel goud wordt gewonnen met veel financiële belangen, dan zorgt dat, neem ik aan, ook wel voor meer criminaliteit.
1: Absoluut. Dat is wat we wel met de regelmaat van de klok mee te maken kregen. Dat er gewapende overvallen zijn onlangs weer. Dat toch een groep mannen gemaskerd en gewapend zo'n goudonderneming of concessie overvallen. Ja, het is redelijk Wild West in het binnenland van Suriname. Dat kan je wel stellen. En ik denk dat dit ook een ontwikkeling is. We zijn het niet zo groot als Colombia, als Venezuela. Dus dat betreft is het wel overzichtelijk, het land. Maar je zal maar onschuldig zijn en daar gewoon lopen. En je komt zo'n legertje nep-militairen tegen. En die menen dan te kunnen optreden tegen je. En dat is wel het verontrustende, hè? En laten we hopen dat dit geval toch een beetje de boel wakker heeft geschud. Van,
0: ja, hey, dat dat ook een waarschuwing is voor andere landen en andere bedrijven om niet zomaar eigen veiligheidseenheden daarin te zetten.
1: Ik denk ook eens dat dit is, denk ik, ook iets van is boven komen borrelen. Ik weet zeker dat er meerdere van dit soort gewapende groepen in het binnenland bezig zijn. Het gaat voornamelijk nog om het bewaken van hun belangen. Maar ja, het kan zo escaleren in kleine oorlogjes natuurlijk.
0: En dan heb je dus in feite dat thema. Dan heb je de illegale goudzoekers. En dan heb je de criminaliteit en dan heb je de milieuproblemen. Dus het is voor de regering in Suriname echt al met al een enorme uitdaging die jij beschrijft.
1: Ja, het is een grote uitdaging voor heel Suriname hoe je dat gaat doen. En die vervuiling, dat is echt iets heel ernstig. En hoe ze dat onder de knie gaan krijgen, dat weten we niet. Maar het is vooral namelijk ook een werkgelegenheidsprobleem. Er is weinig werkgelegenheid voor veel, met name binnenlandse jonge mannen. Ja, en goud is dan toch zo'n stille droom dat je eventueel rijk kan worden. De kleine jongens worden helemaal niet rijk daarvan natuurlijk. Het zijn oude mensen zoals Bronny Brunswijk die grote belangen hebben. Die zorgen ook voor de grote machines. Die strijken toch het meeste op. Maar die kleine goudzoekers, ja, die verdienen wat. En meestal, het eerste wat ze uitgeven zijn dan weer aan die lokale bordelen die daar worden bestuurd door buitenlandse vrouwen voornamelijk. Ja, het is allemaal niet vrij.
0: Ivan Braven, dankjewel voor jouw verhaal vanuit Paramaribo.

0: De Beatles met Eleanor Rigby. De Odyssee, of de Odyssee, dat is een van de beroemdste Griekse epische dichtwerken van Homerus. En regisseur Christopher Nolan heeft nu een spectaculaire verfilming van het verhaal gemaakt. Die is vandaag in Nederland in première gegaan. En historicus Fik Meijer, kenner van boeken uit de klassieke oudheid, die ging vanmiddag voor ons programma naar de bioscoop. Van harte welkom.
1: Dank u wel.
0: Een hele zit was het, hè? Ruim 3 uur.
1: Ruim
0: 3 uur. En het boek, eigenlijk een lang gedicht, is ongeveer 800 jaar voor Christus geschreven. Kent u het van binnen en van buiten?
1: Ik ken het vrij goed, want in onze studietijd moesten we het helemaal lezen. In het Grieks. Maar daar is het grootste gedeelte van weggezakt. Maar ik kan het nog goed lezen. De laatste keer was er nog iemand op bezoek, ook een klassicus. En toen hebben we nog wat Homerus gelezen, dus ik kan het nog lezen, ja.
0: En voor de luisteraar die het verhaal niet kent, hè, kunt u in een paar zinnen vertellen waar het over
1: Homerus
0: gaat?
1: Homerus schreef 2 grote boeken.
0: De Ilias.
1: Het eerste is de Ilias, het tweede de Odyssee. De Ilias begint dan met Mene naar Eidetea, Peleria, Dio, Achilleos. Bezing onze muze de wrok van Peleus' zoon Achilles. En daarop de Odyssee. En die begint dan met het verroemde verhaal Andra Moyenne Pemusa Polytropon Osmar Apolla. Bezing mij om muze de man die rondzwierf, et cetera, et cetera. En wat nou het aardige is, Homerus heeft een heel duidelijk verhaal geschreven met verschillende verhaallijnen die door elkaar heen lopen. En in de film vandaag gebeurt dat ook. Er wordt herhaaldelijk geschakeld naar de Trooien, dat omgekomen is, dat vergaan is, naar de vrouw van Odysseus en naar Odysseus zelf. Dus er wordt heel mooi geschakeld. En dat vind ik wel erg mooi.
0: En de kern van het verhaal?
1: De kern van het verhaal is, Odysseus heeft Troje verwoest met de list van het houten paard. En Poseidon wil hem dan straffen.
0: De god van de zee?
1: Ja, en die kan niet voorkomen dat hij dus ooit thuis zou komen. Maar al zijn manschappen, en dat speelt ook in het verhaal een grote rol, die komen allemaal, komen die eigenlijk om. En uiteindelijk komt hij dan terug in Ithaca, en dan treft hij daar natuurlijk zijn huis aan, vol met vrijers die zijn vrouw het hof willen maken. En die maakt hij dan allemaal af. En dan is hij met zijn vrouw weer gelukkig. En dan is het weer allemaal goed.
0: En de Odyssee is vaker verfilmd. Er zijn ook series van gemaakt. Dat is volgens mij nooit zo gelukkig geweest.
1: Nee.
0: Hoe is deze verfilming? Is het nu wel gelukt?
1: Nou, wat dat betreft had ik vandaag gelukkige omstandigheid. Want toen ik net hier naartoe gebracht werd, toen draaide de film Troy met Brad Pitt. En als je die twee nou vergelijkt, is dat een wereld van verschil. De eerste is echt, van Troy met Brad Pitt, is echt eendimensionaal. Heel simpel. En dit is verhaal. Dat speelt zich af. Hij heeft echt die Christopher Nolan in de Odyssee zitten vroeten. En heeft ook zitten kijken van de gruwelijke passages, de emotionele passages. En hoe pas ik dat allemaal in elkaar? Hij heeft dus de grote lijn van het verhaal gevolgd. Maar hij heeft ook wijzigingen aangebracht die het verhaal, denk ik, ook voor de lezer ten goede doen komen.
0: En hij houdt niet zo van digitale effecten. Hij wil vooral veel fysieke decors. Ja. Daar stopt hij enorm veel in. Heel veel investeringen doet hij daarin. Loont dat?
1: Ja, dat loont zeker. En dat camerawerk ook is ook werkelijk geweldig.
0: Van een Nederlander, hè?
1: Nederlander, Hoyte van Hoytema. Die heeft dat echt voortreffelijk gedaan. Die schijnt ook speciale camera's gemaakt te hebben. En dat is mooi, want als je alleen al ziet, op een gegeven ogenblik komen ze dan aan, eerst bij de Laistrygonen, grote reuzen maakt hij daarvan. Dan komt hij aan bij Polyphemus, de man met het ene oog, die hij het oog uitprikt. En dan komen ze bij Kirke. Dat vond ik een van de mooiste passages. Kirke, een tovenares, en die verandert de mannen van Odysseus, verandert die in varkens. En dat zie je ook bijna gebeuren. Je ziet ook bijna, eerst zie je dan mensen, en dan zie je ze langzaam ook in varkens ook veranderen. En zo zijn er meer effecten die werkelijk echt ook geweldig zijn. En misschien wel de mooiste passage is, als hij naar de onderwereld gaat, dan denkt iedereen, hij zakt af. Maar die Christopher Nolan heeft die mensen naar boven laten komen om met hem te praten. Dus hij daalt niet af naar beneden, maar ze komen uit de aarde, komen ze op en gaan daar dan met hem ook in debat.
0: Dat is ook best bedreigend, denk ik, als de onderwereld uit zichzelf naar boven komt. Hè?
1: Ja.
0: Als je afdaalt, dan doe je er zelf nog iets aan, zeg maar. Lijkt mij dan tenminste. Hij heeft voor deze film niet Brad Pitt gekozen, die in Troy speelde, maar Matt Damon. Andere acteur Tom Holland. Dat zijn acteurs die heel veel andere beroemde rollen hebben gespeeld.
1: Die werd ook zeer goed gespeeld.
0: En associeer je die misschien niet heel erg met andere rollen als je daarnaar kijkt? Of
1: nee,
0: stoorde dat niet?
1: Nee, terwijl ik wel een redelijk fanatieke filmbezoeker ben. Ik heb zo'n Cineville abonnement. Maar dat had ik helemaal niet. En ik was iedere keer weer verbaasd hoe hij een goede methode vond om iets duidelijk te maken. En je kon precies herkennen wat hij letterlijk uit Homerus heeft overgenomen en wat hij zelf als interpretatie heeft gegeven. Het mooie is ook, het verhaal wordt verteld als hij is op het eiland van Calypso, waar hij dan 7 jaar gezeten zou hebben. Maar in het boek vertelt het verhaal dat hij komt bij de Verjaken. En dat stuk hebben ze eruit gelaten.
0: En stoort u dat?
1: Nou, het stoort mij niet, nee. Het stoort me niet, maar het is wel een mooie passage. Want dan komt hij aan en dan krijg je die beroemde passage die vaak gelezen wordt als hij dan komt en hij spoelt aan, naakt, en dan komt hij daar de koningsdochter tegen en hij spreekt daartoe. Dat had ik ook wel mooi gevonden.
0: En Nolan die benadrukt dat Homerus het verhaal opschreef dat honderden jaren voor zijn leven had plaatsgevonden. Dus dat ook Homerus aan interpretatie van geschiedenis heeft gedaan. En dat hij dat in feite ook doet.
1: Oh, dat.
0: En aan goed geïnformeerde speculatie doet, zoals hij het zegt.
1: Ja.
0: Is dat een goede basishouding wat u betreft voor zo'n film?
1: Dat vind ik wel. Kijk, er komen ook voortdurend voor de zeevolken. Als er paleizen verwoest worden, dan lijkt het net of de zeevolken komen. En het is, kijk, het verhaal speelt aan het einde van de bronstijd. Dus zo rond 1200. Maar Homerus leeft rond 800. Dus er zijn een hele hoop dingen die niet meer zo zijn als in die tijd daarvoor.
0: Nee.
1: En dat heeft hij op zijn manier prachtig gedaan. En ook de boodschap aan het eind van het verhaal. Ik zal het verder niet verklappen, allemaal voor de mensen. We moeten er naartoe gaan. En dat doet hij ook op een hele mooie manier. Hij wil ook toch iets laten zien aan de toekomstige mens van wat er kan gebeuren en hoe misdaad en andere zaken bestreden kunnen worden. En dat doet hij ook heel mooi.
0: En dit jaar zat een deel van de Odyssee in het eindexamen Grieks. Die hoeven leerlingen al lang niet meer helemaal te lezen. Wat dat betreft komt die film hier misschien net te laat uit voor de gymnasiasten, hè?
1: Ja.
0: Dat is wel jammer eigenlijk.
1: Ik vond dat jammer.
0: Voor iedereen.
1: Maar het viel me op vanmiddag in de bioscoop in Leiden. Al die mensen zaten aandachtig te luisteren. Want het duurt 3 uur en 20 minuten, maar het verveelt geen moment. En er zaten ook 2 collega's van mij in de bioscoop van de Leidse Universiteit. En die zeiden ook dat die Christopher Nolan heeft het echt prachtig gedaan. En ik begrijp ook dat hij ook goede kritiek heeft gekregen.
0: In ieder geval ook van u. Hartelijk dank. En fijn dat u voor ons naar deze film wilde gaan. The Odyssey, dus vanaf vandaag in de bioscopen. Hartelijk dank, Vic Meijer.
1: Dank u wel.
0: Want het oog zit erop voor vandaag. Morgen dan zit Kees Grimbergen hier. U kunt luisteren nu naar Nooit meer slapen. Ik wens u een heel... Goedenavond.

0: NPO Radio 1 zit bovenop het WK. Met zondag in NOS Langs de Lijn. Uiteraard uitgebreid verslag van de finale. Spanje-Argentinië. En hun strijd om de wereldtitel. Wie pakt de overwinning? Je hoort het zondagavond, 9 uur. Natuurlijk.
1: Op NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
2: Ster.
3: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
0: NPO Radio 1.
13: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten in vieze en onveilige omstandigheden. Ze kregen veel te weinig betaald en ook hun huisvesting was niet op orde. De modehuizen moeten nu uitleggen hoe ze uitbuiting gaan voorkomen en worden anders onder gerechtelijk toezicht geplaatst. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevgeny Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Zelensky heeft zijn voordracht voorgelegd aan het parlement. Gmara moet de opvolger worden van Mykhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is de afgelopen dag in Kiev geprotesteerd. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser heeft daarvoor 3 jaar getekend. Wellenreuter keepte 125 duels voor Feyenoord. Zijn contract in Rotterdam liep nog 1 jaar door. Zijn vervanger staat al klaar. Feyenoord maakte de afgelopen ochtend bekend dat de club Tjark Ernst overneemt van Hertha BSC. De 23-jarige Duitser tekent voor 4 jaar in Rotterdam. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: 89.3 FM.

0: Ben je klaar voor de lancering?
1: 3, 2, 1. We have a liftoff.
0: Volgende week geeft Radio West kaarten weg voor Space Expo, het ruimtevaartmuseum van Nederland in Noordwijk.
2: This is Houston. Say again, please.
3: Houston, we have a problem.
0: Verwonder je over de ruimtevaart, raak een echte meteoriet aan of verdien je eigen astronautendiploma? Je maakt kans op 4 kaarten. Volgende week kaarten voor Space Expo. Natuurlijk op Radio West.

0: te horen op Radio West.
1: Voorzitter Michel Verbeek was dat van de Stichting Luilaak Voetbal Boskoop.
2: Ja, in Delft dus ook.
1: In Delft ook.
2: Word je er dan ook wakker van? Is het echt veel lawaai?
1: Het is een beetje bij mij ergens in de buurt. En er zijn buren van mij die al hebben gezegd in de groepsapps, de buurtapp, van we pakken een hotelletje.
2: Ja. Die gaan er vandoor.
1: Nou, als je het niet weet, dan denk je, nu vergaat dus de wereld. Dit is waar we altijd bang voor waren. Als je het wel weet, dan, ja, weet je, slippende motoren en zo. En echt een, ik zeg nooit teringherrie, maar het is echt een teringherrie.
2: Ja, maar ja. Dat Lisette dan zo uit de bol gaat, jouw vrouw, in zo'n nacht. Als...
1: Nou, dat is wel fijn, want door die luilak hoor je dat dan niet. Je hoort haar dan één nacht niet.
2: Ja, Jordi Bloem. Oh, ik hoor dat trouwens Bob hier ook heel erg om moet lachen. Hoor je dat? Of locatie Bob.
3: Sorry. Ja, je ziet dat ik al open stond.
4: Ja. Okay. Tot gaat het, Bob?
3: Jezus, zijn we dicht, jongens.
2: Ik zet van mijn tijd ongeluk de verkeerde schuim open.
1: Dat is echt geen grap. Dit gaat van mijn tijd af, voor ik Jordi zeg.
2: Nou, Jordi, wordt het lekker weer.
5: Ja, het kan dan kort zijn, hoor. Prachtig weer voorlopig. Ja. Nou, tot ziens.
0: Radio West, altijd dichterbij.

0: Dankzij Radio West zit jij misschien binnenkort in de Qual, de Nautilus of de Formule X. Deze week maak je kans op kaarten voor Familiepark Drievliet in Den Haag.
1: Deze zomer is er de nieuwe parkshow Chip en Charlie op Stoom.
0: Win 4 kaarten voor Drievliet. Deze week natuurlijk op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen nemen extra maatregelen tegen de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. In zeker 34 Amerikaanse staten zijn besmettingen vastgesteld, de meeste in Michigan, Ohio, West Virginia en Kentucky. Meer dan 4300 mensen zijn ziek geworden. Ruim 100 van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleken bijna allemaal bij Taco Bell te hebben gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League, tegen Twente dus. De Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, maar later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzant Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
1: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
0: Ook jij kunt helpen.
2: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
0: Team West, dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

houden voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: niet met mij gaat het goed, maar hoe gaat het met jou? Niet zo best, geloof ik. Je vraagt mij om 1500 euro.
1: Hè? Opa, dat zou ik toch nooit doen?
2: Criminelen maken steeds meer gebruik van babbeltrucs, spoofing en phishing. Allemaal vormen van digitale fraude.
3: We hebben dagelijks te maken met klanten die bij ons binnenkomen en zeggen... ik heb op een linkje gedrukt en ik denk dat ik iets verkeerds heb gedaan.
4: Dagelijks?
3: Ja, zeker.
4: Je moet nu wat doen, want anders wordt de boete hoger. Het feit dat er druk op gelegd wordt, dat is eigenlijk de grootste... het grootste alarmmoment van... dan moet ik eigenlijk niks doen, want ik moet rustig blijven.
2: Hoe voorkom je digitale fraude? Zondagochtend om 10 en om 11 uur.
5: Alleen op TV West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam is met een week vertraging de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66, die vorige week verrassend werd gekozen in plaats van de voorgedragen kandidaat, haar partijgenoot Eva Heijblom. Dat gebeurde nadat Nunnally had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. De overige 9 wethouders werden vorige week geïnstalleerd, maar Nunnally moest een week wachten omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. De helikopter die vorig jaar in New York neerstortte in de Hudson was waarschijnlijk in botsing gekomen met meerdere vogels. Op het toestel zijn resten van verschillende ganzen gevonden, melden Amerikaanse onderzoekers. Bij het helikopterongeluk vielen in april vorig jaar 6 doden, de piloot en een Spaans gezin dat een toeristische rondvlucht maakte, met kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Een getuige zegt dat hij kort voor het ongeluk een groep ganzen zag opvliegen. Onder de gevonden resten waren ook die van Canadese ganzen, die bijna een meter groot zijn. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarik Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17.